niet dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je boos wordt. Op je zwakke kant.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag 10.000 mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit het appartement gezet waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2.600. In Madrid willen actievoerders intussen ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. In Odessa in Oekraïne zijn verscheidene gewonden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Er zouden verschillende huizen en opslagruimtes geraakt zijn en ook een industriële site, dat meldt de lokale overheid. Eerder op de dag had het Russische leger de stad ook al onder vuur genomen en ook in verscheidene andere Oekraïnse steden werden toen aanvallen gemeld. In Quebec in Canada zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. Het toestel zou neergestort zijn in een veld vlakbij het parcours van het WK wielrennen. De 4 slachtoffers zaten in de helikopter. Het toestel zou in de problemen zijn geraakt kort na het opstijgen. Maar over de precieze oorzaak van de crash is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioene op de weg geworden. Ze won de sprint tegen Kasia Niewiadoma. Het brons was voor Elisa Longo-Borghini. Vollering was blij met de overwinning.
3: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
2: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

Stel ontbijt, ik ben te laat, zoals gewoonlijk. Doodstil verlaat ik het huis, buiten is het grijs, zoals gewoonlijk. En kil, ik knoop mijn jas dicht.

dan vervliegt de dag. Ik kom weer thuis, zoals gewoonlijk. Jij bent op

0: Radio 1.
1: Buenos tardes, amigo. Hola.

0: Alles begint bij luisteren. Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen is vannacht opnieuw een bomaanslag gepleegd. Er ontplofte een explosief aan de voordeur van een appartementsgebouw in het centrum van de stad. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. De politie heeft een onderzoek geopend. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Begin deze week werden ook al 2 bomaanslagen gepleegd in Antwerpen. Toen raakten 2 huizen en een wagen beschadigd. Dergelijke explosies worden gelinkt aan het drugsmilieu vaak. Het onderzoek moet uitwijzen of dat bij deze aanslagen ook zo is. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag, of gisteren liever, tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit het appartement gezet waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2.600. In Madrid willen actievoerders ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. In Quebec in Canada zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. Het toestel zou neergestort zijn in een veld vlakbij het parcours van het WK wielrennen. De 4 slachtoffers zaten in de helikopter. Het toestel zou in de problemen zijn geraakt kort na het opstijgen. Maar over de precieze oorzaak van de crash is nog geen duidelijkheid. Er is een onderzoek geopend. En op dat WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioen op de weg geworden gisteren. Ze won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longo Borghini. Vollering was blij met de overwinning.
1: Het is een geweldig seizoen. En, na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel. En we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
0: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer. En temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde bleven we gezellig hangen.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Antwerpen is vannacht opnieuw een bomaanslag gepleegd. Er ontplofte een explosief aan de voordeur van een appartementsgebouw in het centrum van de stad. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. De politie heeft een onderzoek geopend. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Begin deze week werden ook al 2 bomaanslagen gepleegd in Antwerpen. Toen raakten 2 huizen en een wagen beschadigd. Dergelijke explosies worden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het onderzoek moet uitwijzen of dat bij deze aanslagen ook zo is. In het noordoosten van de Verenigde Staten is al zeker 1 dodelijk slachtoffer gevallen bij het hevige stormweer dat over de regio raast. Felle regen en hevige windstoten veroorzaken veel hinder, onder meer voor het vliegverkeer. Tienduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Grote steden zoals New York, Boston en Philadelphia worden bedreigd door het noodweer. De Amerikaanse Weerkundige Dienst voorspelt ook zware overstromingen aan de kust. Uit voorzorg werden ook verschillende culturele evenementen geannuleerd, onder meer 2 concerten van Ed Sheeran. Het Amerikaanse techbedrijf OpenAI stopt voorlopig met het trainen van zijn krachtigste artificiële intelligentiesystemen. Het bedrijf heeft dat beslist na de verschillende incidenten waarbij de AI-systemen zelf acties ondernamen die niet gevraagd waren en ook niet wenselijk waren. Vrijdag maakte OpenAI nog bekend dat de computersystemen van het bedrijf onder meer geprobeerd hadden om websites van de Amerikaanse overheid te hacken en ze hadden ook zonder toestemming foto's verspreid van gebruikers van ChatGPT. Dat is de populaire chatbot van OpenAI. Verschillende toplui van techbedrijven hadden eerder al gepleit om de ontwikkeling van artificiële intelligentie te vertragen. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioen op de weg geworden gisteren. Ze won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longoborghini. Vollering was blij met de overwinning.
2: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
1: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

Maar ik schrok, ik werd op slag lijk. Bleek toen ik op een dag in de spiegel keek. Van wat ik zag werd ik triest, ik werd echt niet blij. Ik las namelijk in mijn eigen ogen, mijn eigen bloed, eerlijke ogen, het vreselijk.

Maar man, geen paniek, zo'n toestand is klassiek. Elke liefde kent zijn dip, het is voor je het weet voorbij. Maar dit was anders, dit was erg, meneer. Mijn eigen ogen liegen niet, ik blijf erbij. Ik hou niet meer van mij.

man, ik had het moeilijk. Ik was leeg. Ik was op. Ik zat op een dag met een pistool tegen mijn kop, maar ik dacht net op tijd, kom wezen, man. Voor de liefde moet je vechten, als een vent, een kerel, een echte. Dus ik begon te denken, ik had binnen de kost verkeerd, een fantastisch plan. Ik dacht, ik ga undercover.

En vlak voor ik de geest gaf, dacht ik nog... Die gast heeft toch kloten aan mijn lijf. En ik wist plots met de liefde voor mij geen blijf. Ben gestorven in het reinen met mezelf. Exact zoals sterven eigenlijk moet. En zo kwam alles.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het centrum van Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Op een muur is een boodschap in graffiti achtergelaten, waarmee iemand geviseerd lijkt te worden. Begin deze week zijn ook al 2 explosieven ontploft, toen in Antwerpen-Noord. Raakten toen 2 huizen en een auto beschadigd. Zulke explosies zijn vaak te linken aan het drugsmilieu. En op de Turnhoutse baan in Antwerpen is een jongen van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekincident tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse optocht door Borgerhout. Er is ook een tweede slachtoffer, een jongen van 17. Hij is niet in levensgevaar. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos en ook de aanleiding is nog niet duidelijk. In New York is al zeker 1 dodelijk slachtoffer gevallen bij zwaar stormweer. Het is een man die onder een boom terechtkwam. 4 andere mensen, onder wie 2 kinderen, zijn gewond geraakt. Felle regen en hevige windstoten veroorzaken veel hinder. Tienduizenden gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse Weerkundige Dienst voorspelt ook zware overstromingen aan de noordoostkust van de VS. Uit voorzorg werden verschillende culturele evenementen geannuleerd, onder meer 2 concerten van Ed Sheeran. Vanmiddag rijden de mannen het WK op de weg in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de Belgische kopmannen. Bij de vrouwen is de Nederlandse Demi Vollering gisteravond wereldkampioene geworden. Ze won de sprint tegen Kasia Nijviadoma en Elisa Longoborghini was derde. Vollering deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud.
3: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
2: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky werd 20ste. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer zelfs, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

Oh.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Waarschijnlijk is het een incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. In New York is een dode gevallen bij zwaar stormweer. 4 andere mensen raakten gewond. Langs de noordoostkust van de VS zijn er ook al buurten ondergelopen in de staten New York en New Jersey. In verschillende Spaanse steden zijn samen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. De aanleiding is een vrouw van 87 die deze week uit haar appartement gezet is in Madrid, omdat ze de huur niet kon betalen. De betogers willen een verbod op uithuiszettingen en ze vragen maatregelen om wonen betaalbaarder te maken in Spanje. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer zelfs, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

viel een hete schaduw over het strand. Die depressie had de zon dus toch gevangen. De wind bleef onder het wolkendeksel hangen. De dag bleef stilstaan tussen 1 en 2. Vanille-ijs smolt in haar bruine hand. Ze likte langzaam met een koel verlangen. Ze had nog zilte parels op haar wangen. Ze

0: begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Waarschijnlijk is het een incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. En dat was ook al het geval begin deze week bij twee andere explosies aan woningen in Antwerpen. In New York is al zeker één dodelijk slachtoffer gevallen bij een zware herfststorm. Het is een man die onder een boom terechtkwam. Vier andere mensen, onder wie twee kinderen, zijn gewond geraakt. 100.000 gezinnen zitten zonder elektriciteit en er zijn al buurten ondergelopen in de staten New York en New Jersey. De Weerkundige Dienst waarschuwt dat er nog zware overstromingen mogelijk zijn aan de noordoostkust van de VS. In verschillende Spaanse steden zijn samen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. De aanleiding is een vrouw van 87 die deze week uit haar appartement in Madrid gezet is, omdat ze de huur niet meer kon betalen. De betogers willen een verbod op uithuiszettingen en ze vragen maatregelen om wonen in Spanje betaalbaarder te maken. China heeft twee reuze panda's op het vliegtuig gezet richting een Amerikaanse zoo. De komst van de twee panda's was aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi in de VS deze week. De twee panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. Reuze panda's komen in het wild alleen in China voor. De Chinese regering leende al vaker panda's uit om de goede relaties met een land te verbeteren of te benadrukken. Vanmiddag rijden de mannen het WK op de weg in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de Belgische kopmannen. Bij de vrouwen is de Nederlandse Demi Vollering gisteravond wereldkampioene geworden. Ze deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud.
2: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel. En we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL. Maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
1: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky kon niet mee bij de beslissende vlucht en werd 20ste. In de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Jamal scoorde al na 2 minuten voor Spanje, maar nog in de eerste helft kwam Engeland 2-1 voor. Na de rust miste Harry Kane een penalty voor Engeland en daarna scoorde Spanje nog 2 keer. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer zelfs, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Dalm.
4: Een goedemorgen, WK wielrennen vandaag en nog zoveel meer. Dit is de ochtend. Welkom.
5: Hoe am I?

0: The God of Lying van Gorillaz and Idols. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn gisteravond opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de woningcrisis in Spanje. Ze deden dat onder de slogan Ni una Mari Carmen más. Geen enkele Mari Carmen meer. Mari Carmen is namelijk de vrouw van 87 in een rolstoel die deze week uit haar appartement is gezet. Sven Tuytens, correspondent in Madrid. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is die betoging verlopen?
1: Wel, de betoging is een groot succes geweest. Enorm veel mensen op de been. En het vertelt eigenlijk een beetje dat het echt een sociaal probleem is, die woningcrisis. Het is ook heel opvallend dat er heel verschillende leeftijden waren. Heel jonge mensen, maar ook bejaarde mensen. Dus het is eigenlijk een woningcrisis die de hele maatschappij treft en enorm veel mensen op de been brengt. En dat protest heeft nu een symbool. Hè? Ja. Die Mari Carmen heeft gisteren namiddag nog vanuit haar ziekenhuisbed de mensen opgeroepen om vol te houden, om te blijven protesteren, om druk te zetten op de regering, om de wetten te veranderen, de huurwetten te veranderen, waardoor dat huurders beter beschermd kunnen worden. Ja. En waardoor dus het niet meer mogelijk zou kunnen zijn om zo'n Mari Carmen zoals zij op straat te zetten.
0: Ja, ik zei het al, Mari Carmen, 87, uit haar huis gezet. Hoe is het eigenlijk nu met haar? Want ze ligt inderdaad in het ziekenhuis, hè?
1: Ja, dus we mogen niet vergeten dat haar protest is al maanden bezig. Hè. Ze heeft een hele lange reeks van rechtszaken doorgaan. Dat is allemaal enorm vermoeiend. Er zijn 3 pogingen geweest om haar uit haar huis te zetten. De 4e poging is gelukt. Dus op het lichaam en op de mentaliteit van een 87-jarige vrouw is dat heel zwaar. Ja. Dus zij is in het ziekenhuis opgenomen en ze heeft op dit moment geen enkele andere plek om naartoe te gaan. Dus de vraag is, wat gaat er met haar gebeuren? Dus zij is echt een symbool geworden van hoe kan het dat een vrouw die meer dan 70 jaar in haar appartement heeft geleefd, in een rolstoel moet bewegen. Ze is 50% gehandicapt. Hoe kan het dat zij dus op dit moment nog altijd geen oplossing heeft gekregen? Dus ja. Dit protest heeft een heel sterk symbool. En dit is ook een heel mondig symbool. Hè. Ze heeft vanuit dat ziekenhuisbed heeft ze opgeroepen. Dus zij blijft dus heel veel jonge mensen oppeppen om verder te doen. Om verder te protesteren, ja. Om niet op te geven.
0: Hoe komt het eigenlijk dat die wooncrisis zo groot is in Spanje?
1: Wel, om maar een idee te geven, hè. De prijzen, de vastgoedprijzen alleen al in Madrid vorig jaar zijn maar liefst met 12% gestegen. Dat wil zeggen dat er enorm veel geïnvesteerd wordt in vastgoed. Niet alleen grote groepen, vastgoedgroepen investeren, maar ook heel veel toeristen komen naar Madrid. Wel, huurders, verhuurders in Madrid, die hebben eigenlijk veel meer zin om te verhuren aan toeristen op korte termijn brengt veel meer op dan te verhuren aan Spanjaarden. Dat zorgt ervoor dat die prijzen echt blijven stijgen en dat de mensen eigenlijk het moeilijk hebben om nog een huis te kopen, laat staan te huren.
0: Ja, dat zijn zeer logische vragen. Maar wat vragen de betogers eigenlijk dan concreet van de overheid? Wat kan die daartegen doen?
1: Wel, wat ze vragen is en wat de betogers nu vragen is het aanvaarden van het decreet Mari Carmen. En dat is eigenlijk een decreet dat opgesteld is, of een voorstel dat opgesteld is door de huurdersvakbond. Zijn zij ook die hele betoging georganiseerd hebben gisteren. En ze vragen eigenlijk 5 verschillende punten. Ze vragen aan de regering een structurele wet tegen uitzettingen. Ze vragen een hervorming van de huurwet, bevriezing van de huurprijzen, algemene verlenging van huurcontracten en een automatische verlenging en een verbod op uitzetting zonder reden. Dat is een hele waslijst die ze vragen. En nu proberen ze het eigenlijk vol te houden, betoging of het protest vol te houden tot dinsdag. Want dan is er een ministerraad die bij elkaar komt en ze hopen dat premier Sanchez na die ministerraad op de proppen gaat komen met een voorstel.
0: Ja, en is die hoop gewettigd?
1: Wel, inderdaad, er is de betoging van gisteren richtte zich ook tegen die regering, maar niet alleen tegen de regering, ook tegen de stad Madrid, tegen de regio Madrid. En het protest zegt eigenlijk van jullie hebben het lang te lang gewacht, dit probleem sleept al veel te lang aan, er moeten maatregelen genomen worden. De overheid kan maatregelen nemen om die crisis op te lossen of toch tenminste af te remmen. De regering heeft niets gedaan, het is op dit moment hoog tijd om er iets aan te doen.
0: En de betogers menen het ook, want na de betoging zijn ze gaan kamperen, dacht ik, op de Plaza del Sol.
1: Ja, inderdaad. Dat was helemaal onverwacht dat zoiets ging gebeuren op het moment dat die betoging ontbonden moest worden rond tussen 9 en 10 uur 's avonds. Is er dus een groep van 100 betogers die terug naar het plein, de Porta del Sol, zijn getrokken. En daar staan op dit moment 150 tenten, mensen die daar de nacht hebben doorgebracht. En het is de bedoeling om daar dus het vol te houden tot dinsdag, tot aan die vergadering van de ministers. Het is een moment dat echt doet denken aan wat er 15 jaar geleden gebeurd is, hè, met de Indignadebeweging, de 15M-beweging. Toen is het sociaal protest ook zo begonnen. En hebben de protesten of de actievoerders het een maand kunnen volhouden op het plein. Dus de vraag is nu, wat gaat er gebeuren? Gaan ze het volhouden tot dinsdag? Of gaat de politie tussen beiden komen om het plein te ontruimen?
0: En wat denk jij?
1: Wel, ik denk dat het protest zo diep zit dat bij de 15M-beweging is er dus een poging geweest om het plein te ontruimen. En de reactie was dat er nog meer actievoerders kwamen. Dus het zou goed kunnen dat de politie gaat hopen dat het protest gaat uitdoven. En ze zijn een beetje bang om tussen beiden te komen, want ja, de reactie zou wel eens het tegenovergestelde kunnen zijn en zou er kunnen voor zorgen dat er duizenden mensen meer naar Porta del Sol komen. Het weer is lekker warm, het is weekend, dus dat zou natuurlijk een mooie uitnodiging zijn om duizenden mensen aan te trekken. Niet alleen Madrilenen, maar ook mensen vanuit het heel Spanje, want gisteren waren er ook betogingen in tientallen andere steden. Dus het is geen probleem dat alleen Madrid betreft, maar het is echt een structureel probleem dat heel Spanje treft.
0: De wooncrisis is nog lang niet voorbij in Spanje. Dankjewel voor je uitleg, Sven Tuitjes.

0: Don't Get Me Wrong van de Pretenders. Belangrijke dag voor het wielrennen, want straks rijden de mannen hun wegrit en dan weten we ook wie wereldkampioen wordt. Tadej Pogacar is er niet bij en dus wordt er vooral naar de Belgen gekeken. Wout van Aert of toch Remco Evenepoel. Evenepoel die in 2022, 4 jaar geleden in Australië, de titel al eens binnenhaalde en dat klonk toen zo.
1: En nu wordt hij wereldkampioen, beloond door zijn aanval. Niet het afwachtende gefiets, maar gewoon aanvallen, vol erin. En hij rijdt ze allemaal naar huis. Niemand staat op de foto. 22 jaar, Remco Evenepoel. En nu beseft hij het, wat een kippenvel. Hij schudt het handje los van, oh dit kan toch niet, wat is dit? De rechterhand op de helm, de linkerhand op de lippen. Remco Evenepoel is wereldkampioen. Remco Evenepoel is wereldkampioen 2022, 10 jaar na Philippe Gilbert.
0: Dat was 4 jaar geleden, Christophe van der Goor. En dat was hier bij ons in de ochtend door het tijdsverschil met Australië. Benieuwd wat het straks wordt. Na 8:30 blikken we al eens vooruit opnieuw met onze wielerman Christophe van der Goor.

0: She Only Loves You in the Summertime van Lenny Lenny, het soloproject van Lennart Kordevits van de Compact Disc Dummies. Paus Leo XIV is op vierdaags bezoek in Frankrijk, hebt u ongetwijfeld al meegekregen. Vandaag gaat de paus de eucharistieviering voor in Lourdes, toch wel de bedevaartsplek in Europa. En wie daar ook bij is, van heel dichtbij, dat is Jonathan Beijaard. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent voorzitter van de federatie Lourdes Bedevaarten Benelux. Ja, straks om 11 uur is er die eucharistieviering. Wij bellen u nu terwijl u aan het aanschuiven bent. Is het er al druk?
1: Ja, dat klopt. Langs alle kanten zie je vanuit de straten rond Lourdes zie je de mensen naar het heiligdom stromen om de eucharistieviering bij te wonen. Ze verwachten hier ongeveer 150.000 à 200.000 mensen die zullen deelnemen aan deze eucharistie. Dus dat wordt wel wat.
0: Dat wordt inderdaad wat. En dan moet u er vroeg bij zijn. En dat bent u. Hoe bijzonder is dat eigenlijk voor u dat u daarbij kan zijn op die speciale plek Lourdes?
1: Ja, dat is heel bijzonder. Hè. Wij komen jaarlijks met heel veel bedevaarders naar hier. En om hier vandaag te zijn als paus Leo eigenlijk ook pelgrim wordt onder de pelgrims, dat maakt het wel heel bijzonder. Ja, absoluut.
0: Het is voor u dan een hele eer, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Het is fijn om hier te zijn als vertegenwoordiger eigenlijk ook van al die mensen vanuit de Benelux die jaarlijks naar hier komen. Ik heb de vraag gekregen vanuit Lourdes om hier vandaag daarbij te zijn en te mogen behoren tot die enthousiaste groep van mensen uit heel Frankrijk die hier vandaag zijn. Dat is heel deugddoend. Het is heel bijzonder om te zien hoe enthousiast hier in Frankrijk dit bezoek onthaald wordt door de Fransen.
0: Ja, de ontvangst is echt wel enthousiast. Gisteren had men het over een popster die blijkbaar werd ontvangen. U was gisteren ook bij het gebed door de paus bij de grot in Lourdes. Hoe was dat?
1: Ja, wel, je zegt het. Het heeft iets van een festivalsfeer bij momenten. Maar net ook dat moment aan de grot, wanneer die grote massa eigenlijk ook heel erg stil wordt. En er een intens moment van gebed ontstaat. Die afwisseling, ja, dat is bijzonder indrukwekkend om dat mee te maken. Dat maakt, ja, je voelt dan ook dat die ganse massa dan ook verbonden is in gebed. In enthousiasme, in een soort van festivalsfeer, maar dan ook intens in dat moment van gebed.
0: In Parijs heeft hij zich vooral gericht tot de jongeren. Was het ook gisteren het geval in Lourdes?
1: Wel, hij heeft hier nog niet zoveel de boodschap gesproken. Hij heeft eigenlijk gebeden tot Maria voor de noden in de wereld, voor de vrede. Maar het is wel heel erg duidelijk dat hier heel veel jonge mensen aanwezig zijn. Dat is echt indrukwekkend. Dat zegt iedereen. Amai, fantastisch om te zien. Ook gezinnen. Kan eigenlijk weinig een kind voorbij gaan zonder het te zegenen. Het is mooi om te zien.
0: Ja, heel veel jongeren, ook veel oudere mensen, heel veel mensen gewoon toekomst. Dat betekent ook heel veel veiligheidsmaatregelen.
1: Ja, dat klopt. Je moet hier, waar je ook kijkt, zie je veiligheidsmensen, zie je gendarmes, zie je mensen van het leger. Dus die veiligheid zal inderdaad wel heel erg hoog staan. Ik denk dat dat ook belangrijk is als zo iemand komt. Het is ook uiteindelijk een hele grote massa mensen die er is. Dat voelt ook veilig dat ook serieus wordt genomen. Hè. We leven in die tijden dat allemaal meespeelt. Ja.
0: Dat speelt allemaal mee. En u bent ook niet zomaar een genodigde. U zal het van heel dichtbij kunnen volgen. Wat is uw taak precies straks?
1: Ja, ik heb straks de gelegenheid. Lourdes is een internationaal gebeuren, altijd eigenlijk. En ik heb de kans gekregen om tijdens de viering ook een gebed te bidden, voor te bidden in het Nederlands. Hè. Dus we mogen ook als Nederlandstalige groep een stuk verbonden zijn. Dus dat is straks dan in de eucharistieviering mijn taak.
0: Dat is dan echt bijna naast de paus.
1: Ik zit in dat selecte clubje die op het altaar mag gaan zitten. Dat zijn een 50-tal mensen. Dus dat zal inderdaad van heel nabij zijn dat ik de zaak zal beleven.
0: Ja, en zal u de kans ook hebben om de paus echt te ontmoeten, om hem iets te zeggen, om met hem te spreken?
1: Dat zal ik u daarna kunnen zeggen, maar meestal is het wel zo dat hij heel korte mensen die echt aan de liturgie, aan de eucharistieviering hebben meegeholpen, dat hij die kort eventjes groet. Veel zal dat niet worden, want hij heeft hier heel veel mensen te begroeten. Je ziet het eigenlijk continu overal waar hij komt. Ja. Geeft hij heel snel een handje, maar ik zal hem vragen om samen met ons te bidden. Ik ben een Gentenaar voor een bisschop voor Gent, maar ook voor vele andere intenties die bedevaarders mij meegegeven hebben.
0: Ja, ja, ja. Maar een echt diepgaand gesprek, dat zit er niet echt in.
1: Dat zal het niet worden.
0: De paus die wil bij dit bezoek dicht bij de gelovigen blijven, ook in Lourdes. Wat zal hij nog meer doen? Wat staat er nog op het programma?
1: Ja, is Hans een dag eigenlijk hier. Hij heeft nog een ontmoeting met de bisschoppen van Frankrijk. Maar straks komt hij ook weer naar het ziekenonthaal. En zal hij heel specifiek ook het Accueil bezoeken. Waar Lourdes staat bekend om die vele zieken die hier komen. En vanmiddag trekt hij daar een heel erg ruim blok voor uit. Om in dat onthaal, dat is een soort van woonzorgcentrum. Waar die zieken verblijven. Om daar echt op bezoek te gaan bij die zieken. Dus hij heeft echt wel tijd voor die groep van mensen. Dus dat staat deze namiddag nog op. En dan doet hij mee met wat er in Lourdes ook elke dag gebeurt. Hij sluit vanavond mee aan de kaarsjesprocessie. Dus dat is voor vele mensen hier komen een indrukwekkend moment. En dat zal vanavond ongetwijfeld ook een zeer indrukwekkend moment worden hier in Lourdes.
0: Een drukke dag nog voor paus Leo XIV. En ook voor u, Jonathan Beyer. Ja. Heel erg bedankt voor dit gesprek. U bent organisator van Bedevaarten naar Lourdes. Nog een heel fijne zondag. Tot ziens.
1: Dank u wel, meneer. Tot ziens. Dag.

0: sprak zacht. Ik kom vanavond of vannacht. Hoewel ik denk dat ik ook nog ergens anders word verwacht.
1: God, ik ken Marion Buurman.
2: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
4: Was dat alles meneer?
5: Geef mij ook nog 1.
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op het eten?
5: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
1: 8:01 en goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Waarschijnlijk is het een incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten, net als bij 2 explosies eerder van de week in Antwerpen. In verschillende Spaanse steden zijn allesamen 10.000 mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. Aanleiding is een vrouw van 87 die uit haar appartement in Madrid is gezet omdat ze de huur niet kon betalen. De betogers willen een verbod op uithuiszettingen en ze vragen maatregelen om wonen in Spanje betaalbaarder te maken. En China heeft 2 reuzenpanda's op het vliegtuig gezet richting een Amerikaanse zoo. Dat was al aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi in de VS eerder van de week. De 2 panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. China leende al vaker panda's uit als teken van goodwill of om de relaties met een land te verbeteren. Het weer, eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maximaal op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer zelfs, maar wel bewolkt, met dan kans op een bui in het westen.
9: Radio 1.
10: De ochtend.
9: Met Jan van Delm.

Simple Pleasures, de nieuwe single van Warhouse. De Vlaamse regering wil of moet morgen een akkoord. Simple Pleasures, de nieuwe single van Warhouse.

0: euro. En die zou je dan pas na 18 jaar krijgen. Tegen dan zou dat bedrag aangegroeid moeten zijn tot ruim 4000 euro. Diependalen heeft daarvoor inspiratie gevonden bij het Noorse Staatsfonds. Goedemorgen, Aart de Zitter.
1: Goedemorgen.
0: Je bent correspondent in Scandinavië. Ja, dat fonds, wat is dat precies? Hoe werkt dat?
1: Officieel spreken we van het Statenspensioenfond. In de volksmond hebben ze het over het oliefonds. Dat is een fonds opgericht in 2006... dat ervoor zorgt dat Noorwegen zijn pensioenen kan betalen. Er wordt geld belegd uit de inkomsten die het land haalt uit de winning van olie en gas. En dat op, het is een fonds met een bijzonder stevig uit de kluiten gewassen bankrekening. Het geld komt dus uit de olie- en gaswinning. En eventjes ademhalen, dit jaar in 2026 zit in dat fonds iets meer dan 22.000 miljard kronen. Dat is ongeveer 2,5 biljoen euro. Om dat in perspectief te plaatsen, het bruto binnenlands product van Noorwegen zelf is ongeveer 530 miljard euro. Dus dat Noorse fonds is op zich meer dan 4 keer groter dan de totale economie van Noorwegen. Als je dan weet dat het groeipakket waar je het over had in Vlaanderen ongeveer 4,6 miljard euro bedraagt, dan weten we dat er met de grote cijfers wordt gedobbeld in Noorwegen.
0: Ja, er wordt inderdaad met de grote cijfers gedobbeld. Het is een gigantisch bedrag. Je zei het, ze hebben natuurlijk die olie, dat gas, dat hebben wij niet, hè?
1: Nee, je kan eigenlijk zeggen dat de fondsen van Noorwegen gewoonweg opborrelen uit de diepste bodems onder de zee. Noorwegen haalt gas en olie uit offshore velden in de Noordzee, in de Noorse Zee, in de Barentszee. En momenteel is Noorwegen zelfs op zoek naar nieuwe gewinningsgebieden in het Noordpoolgebied.
0: Ja, en dat gigantische bedrag, waarin beleggen ze dat dan precies?
1: Je kan eigenlijk zeggen dat er op 4 manieren wordt belegd. De overgrote meerderheid van de beleggingen gebeuren op de traditionele internationale beurzen. Dat is ongeveer 3/4 van het bedrag dat daar wordt voor gebruikt. Ook weer cijfers die doen duizelen, want ongeveer 1,5% van alle beursgenoteerde aandelen zitten in dat Noorse staatsfonds. Er wordt 1/4 belegd in obligaties, zowel staatsobligaties als bedrijfsobligaties. Obligaties bieden het voordeel dat ze niet zoveel bokkensprongen maken en dus een beetje stabiliteit moeten geven als er onweer komt op de beurzen. Er wordt een beetje geïnvesteerd in vastgoed en een beetje in hernieuwbare energieinfrastructuur.
0: En wordt er ook ethisch belegd?
1: De regels zijn zeer streng. Noorwegen geldt als het schoolvoorbeeld als het gaat over ethisch beleggen. Er wordt niet belegd in tabak, bepaalde wapenindustrieën, in bedrijven die milieuschade zouden kunnen geven. Dus de ethische regels gaan zowel over de producten als over het gedrag van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd.
0: Daar wordt dus echt wel rekening mee gehouden. En welk effect heeft dat nu op de nationale Noorse economie?
1: Het moet heel makkelijk zijn om Noorwegen te zijn, denk ik dan, want dat geld wat gewoon uit de grond naar boven borrelt, zorgt voor een absolute financiële en economische stabiliteit. Ongeveer maximum 3% van dat totale bedrag mag worden gebruikt om elk jaar de tekorten op het overheidsbudget bij te vullen. Stel je voor dat er zoiets zou zijn in België. Ja. Dus het fonds heeft een ongelooflijk stabiliserend effect op de nationale economie.
0: En wat als er geen gas of olie meer is? Want dat zijn eindige bronnen, hè?
1: Ja, dan blijft dat fonds gewoon verder lopen. Dan spreekt men van de intergenerationele strategie. Het fonds groeit dan verder, maar niet meer door inkomsten uit olie en gas, maar gewoon op basis van de rendementen die het haalt in zijn beursbeleggingen.
0: Ja, je hebt het nu natuurlijk wel over een pensioenfonds. Wat is dan de link met de geboortepremies die er zouden worden uitgereikt en ook hier in Vlaanderen zouden worden uitgereikt? Dat is dan toch iets anders, of niet?
1: Wel, ja, het is iets anders. Maar je zou kunnen zeggen dat het ook een vorm van garantie is die elke Noor krijgt dat hij er in zijn leven wel zou komen. De modale Thorbjørn Christiansen, zal ik hem maar noemen, die weet de dag dat hij geboren wordt dat hij eigenlijk miljonair is. Want ja. de eigenaar van het fonds is de Noorse overheid en dus de modale Noor. Als je naar het totale bedrag kijkt en je zou dat delen door de 5,6 miljoen Nooren die er momenteel zijn, dan zou elke Noor bij zijn geboorte €380.000 krijgen. Dus elke Noor is miljonair.
0: Is miljonair, dat is niet slecht. Ik neem aan dat de meeste Nooren daar dan heel tevreden mee zijn. Of

0: Please.
1: De Noren combineren trots met een gevoel van collectief eigendom. De Noren volgen het van nabij en Noorwegen heeft traditioneel een zeer sterk nationalistisch gevoel. Dus er is absoluut veel fierheid. Er is misschien een klein beetje kritiek. Soms zegt men van, kunnen we niet gewoon in één keer dat totale bedrag gebruiken om de problemen die ons land heeft op te lossen. En ik denk maar aan slechte infrastructuur of lange wachtlijsten in de gezondheidszorg. Maar grosso modo is de Noor fier op zijn fonds.
0: Ja, en dat fonds dat levert dus heel wat geld op. En dat is misschien ook de reden waarom ze niet meteen staan te springen om lid te worden van de Europese Unie, want dan moeten ze dat delen.
1: Absoluut. Waarom zouden we het delen als we het voor onszelf kunnen houden? Past dan niet helemaal in de bekende Jan te loven. Dat is het principe waarbij niemand mag uitsteken boven de Noorse korenmaat. Het is eigenlijk al goed genoeg dat elke Noor de facto miljonair is. Veel gekker hoeft het eigenlijk niet te worden, denk ik.
0: Nee, afwachten of er in Vlaanderen dus een groeifonds komt, geïnspireerd om dat Noorse staatsfonds. N-VA heeft het in elk geval op tafel gelegd bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Maar we horen dat er bij de andere regeringspartijen toch weinig enthousiasme is. Correspondent Aart de Zitter, heel erg bedankt voor dit gesprek en nog een heel fijne zondag.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens.
1: Dankjewel. Dag.

0: Lonely Boy van Andrew Gold. Hoogdag voor wielerliefhebbers. Van straks om iets voor drie beginnen de mannen in Canada aan het WK, het wereldkampioenschap. Met alle ogen gericht, uiteraard op Remco Evenepoel, die na de winst in de tijdrit van vorige week hoopt op een dubbelslag. Zijn fans gaan er alvast vanuit dat dat moet lukken. Gregory van Drogenbroek zit al in Montreal. Hij combineert daar een vakantie met de koers en hij heeft er alle vertrouwen in dat het vandaag opnieuw voor elkaar komt.
1: Ja, ik heb er een goede hoop op. We gaan er alles aan doen om toe te juichen. Zeker in het gegeven van de 12 plaatselijke ronde zullen we staan. Als 12e man, of als een supportersterm dat in het wielerjargon bestaat, als ik het zo mag zeggen. We horen tot de topfavoriet en het zou niet kloppen moesten we dat vandaag niet benoemen. Hè. Dat zit erbij. Hè.
0: Ja, 12e man in het wielrennen. Inderdaad, heel bijzonder. Gregory is zelf ook duidelijk niet de enige landgenoot die denkt dat het vandaag opnieuw raak zal zijn. Want de Belgen zijn in Montreal goed vertegenwoordigd, zegt hij.
1: Ja, ik was toch wel verrast afgaand op het aantal vlaggen die je dan ziet of af en toe toch het woordje Nederlands of de taal die je hoort, dan je denkt van ja, we zijn hier zeker niet alleen als ik het zo mag stellen. Dus ja, de koers heeft wel een bepaalde aantrekkingskracht en het is toch niet heel dichte verplaatsing om te doen. Dus aangenaam verrast. En ik denk dat er nog wat meer mensen zullen zijn voor de wegrit dan dat er de supporters waren voor de tijdrit. Ik denk dat er nu nog meer supporters aanwezig zullen zijn.
0: Gregory van Drogenbroek zal het allemaal in Montreal zelf kunnen volgen. Maar ook hier volgen de fans van Remco Evenepoel alles op de voet. In Schepdaal heeft de supportersclub zelfs een heus fandorp opgebouwd. Goedemorgen, Patrick van Hoof.
2: Goedemorgen.
0: U bent de initiatiefnemer. Hè? Hoe is dat verlopen met die opbouw? Bent u daar nog mee bezig of is alles kant en klaar?
2: Momenteel sta ik op de parking van het supporterscafé van Remco, dus inmiddels wel gesloten. Maar ondertussen staat ons groot scherm al klaar. De foodtrucks komen er zo meteen aan. De parking is er helemaal klaar voor, zou ik zeggen. We hopen hier toch straks een serieus wielerfeest te maken.
0: Ja, en dat wielerfeest, wat is dat dan allemaal concreet? Wat valt er allemaal te beleven?
2: Wel, wat hebben we gedaan? We gaan sowieso de volledige wegrit, WK-wegrit uitzenden op groot scherm. Op de parking van de Rusberg. En dan met
0: dat is dat café, de Rusberg, dat café dat inderdaad dat gesloten is intussen. Hè? Ja.
2: Ja, dat is inderdaad het café, het supporterscafé van Remco, die ondertussen gesloten is. Er is drankvoorziening, er zijn foodtrucks, iedereen welkom natuurlijk. Je hoeft ook geen lid te zijn om van onze fanclub om hier langs te komen straks. Ik zou zeggen, iedereen trekt zijn Belgische kleuren aan, want dat doen we toch een beetje voor Belgische supporteren. Zeker voor Remco, maar we gaan zeker voor België. Dus de Belgische kleuren, de vlaggen mogen mee. En ik zou zeggen, kom allemaal samen voor Remco supporteren op de parking van de Rusberg.
0: Kom allemaal samen op die parking, hoeveel mensen verwachten jullie dan?
2: Dat is altijd moeilijk in te schatten hoeveel mensen er precies gaan komen. Ik herinner mij vorig jaar, het WK van Kigali, hadden we toch een paar honderd mensen die hier een feest gebouwd hebben. Dus ik denk wel dat we dit jaar ook terug dezelfde weg op gaan.
0: Ja, en in Kigali werd die tweede. Dit jaar moet dat beter kunnen, want de man die toen eerste was, die is er nu niet bij, Tadej Pogacar. Er zal waarschijnlijk wel meer volk komen dan vorige week met de tijdrit, of niet?
2: Ja, vorige week hebben we dus geen feestje gebouwd op de parking. We doen het vandaag, vol een bak. Ja. En we zijn ervan overtuigd dus dat hij vandaag kan winnen, uiteraard.
0: Ja, en als hij wint, hebben jullie dan iets speciaals gepland?
2: Ja, als hij wint, dan zal het feestje natuurlijk nog erger zijn. En dan zullen we morgen, want het is morgen maandag, moeten heel wat mensen met kleine oogjes gaan werken. Daar ben ik van overtuigd. Net zoals vorig jaar trouwens, was het niet evident om na een feest toch gaan te werken.
0: Ja, en als er nu eens een andere Belg wint?
2: Ja, dan België. Ik zeg het, we zijn hier voor België, de supporteren. Hè. Belgische kleuren zijn hier natuurlijk belangrijk. Net als met de twee, net als met de Rode Duivels. Ja. Doen we dat hier ook. Dus we supporteren voor België, sowieso.
0: Ja, het mag dus maar, ook Wout van Aert zijn.
2: Dat mag zeker Wout van Aert zijn, absoluut. Ja, ja. In eerste instantie gaan we voor onze Remco de Ket van Schepdaal uiteraard.
0: De Ket van Schepdaal, de aero-kogel van Schepdaal wordt hier
2: de
0: ook vaak genoemd.
2: De aero-kogel, ja, top, ja. Absoluut.
0: Hoe lang bent u zelf al supporter van Remco Evenepoel?
2: Wel, al sinds het begin eigenlijk. Hè. Sinds zijn periode bij de junioren eigenlijk. We hebben hem zien opgroeien. Hè.
0: Ja, en hij was voetballer eerst.
2: En hij is nog voetballer geweest, uiteraard. Het is fantastisch voor in een dorp zoals Schepdal iemand te zien opgroeien en een wereldfiguur te worden op sportief vlak. Ik denk dat we allemaal hier in Schepdal daar toch wel achter staan. En het is fenomeneel. Fenomenaal eigenlijk. Hè.
0: Ja, inderdaad. En niet alleen in Schepdal, ook in de rest van Vlaanderen en België, neem ik aan. Is dat voor
2: u
0: nog leuk eigenlijk om naar die koers te kijken, of is dat toch met een beetje stress?
2: Ja, dat is toch altijd wel wat stress.
0: Ja. En hoe uitziet dat dan bij u?
2: Dat is in een WK of in een wedstrijd kan van alles gebeuren. Stress, ja. Dat is, ik moet zeggen dat we hier al met z'n allen soms al tot tranen toe bewogen zijn. Als er iets zou gebeuren, of mocht er iets gebeuren met hem, want ja, ik zeg het in de WK, of een wielerwedstrijd kan van alles gebeuren. Maar dan zijn de tranen vlug daar bij iedereen hier, denk ik.
0: Ja, zo erg leven jullie mee.
2: Absoluut. Ja. Dus we zitten als het ware bij hem, bij op de fiets.
0: Bij op de fiets, op de bagagedrager, mocht er eentje zijn bij zo'n racefiets. Gaat u soms ter plaatse supporten, zoals Gregory van Drogenbroek?
2: We organiseren met de fanclub regelmatig busreizen naar de wielerwedstrijden. We vertrekken dan hier op de parking van de Rustberg. En dat zijn telkens hele toffe momenten, moet ik zeggen. Veel ambiance op de bus. En dan gaan we naar Remco kijken de hele dag op de wielerwedstrijden. Ja, dat doen we zeker.
0: Maar Montréal is nu waarschijnlijk net iets te ver. Patrick van Hoofd, dank u wel. Ja. U hoeft niet naar Montréal te gaan, want u kan het ook allemaal volgen bij ons natuurlijk op Radio 1. De fans zien het alvast zitten, wij zien het zitten. En straks na 8:30 praten we nog met Christophe van de Goor, onze wielerman ter plaatse. De koers zelf die begint om iets na 3:00 onze tijd, maar Sporza is er al bij om 1:00.

0: Walking on Broken Glass van Annie Lennox. Na 8 uur praten we over de dienstenchecks. Die liggen op de tafel van het Vlaams begrotingsoverleg. En die worden meer dan waarschijnlijk duurder. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ah! Ik heb een diefstal gepleegd! De meest smakelijke ooit.
1: Op VRT1 ontdek je wat en van wie Fien gestolen heeft in Is het gelukt? Op VRT Canvas begint de fictieserie Kaboel over de val van de Afghaanse hoofdstad. Of geniet op VRT Max van de romantische komedie Love, Simon. Veel kijkplezier.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
6: Volkswagen. Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... miljoenen euro op zak. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de enorme jackpot. Trekking elke dinsdag en vrijdag. Speel online of in je winkel.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat zelfs als een btw-nummer?
10: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. See. Nummer 17, bus 3. Trek er je plan mee. Nee.
11: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
10: En nummers haat?
11: ...is er Dexter.
10: Ja.
11: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
1: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vannacht is voor de derde keer deze week een explosief ontploft in Antwerpen. En tienduizenden mensen protesteren in Spanje tegen de wooncrisis. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade, zegt Kim Bastiaans van de politie.
14: De voordeur raakte wel beschadigd. Het gerechtelijk lab en Dovo zijn ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. Wij voeren uiteraard ook een onderzoek naar de verdachte, maar die is op dit ogenblik nog niet in beeld.
13: Waarschijnlijk was het een incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd werd. Dat was ook al het geval begin deze week bij 2 andere explosies aan woningen in Antwerpen. Ook in Antwerpen is een jongen van 18 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekincident tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse optocht door Borgerhout. Intussen is de jongen niet meer in levensgevaar. Er viel nog een tweede gewonde, een jongen van 17. Hij was er minder erg aan toe. De dader is nog spoorloos en ook de aanleiding is nog niet duidelijk. In verschillende Spaanse steden zijn samen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge prijzen om een huis te huren of te kopen. De aanleiding is een vrouw van 87, Marie Carmen, die deze week uit haar appartement in Madrid gezet is omdat ze de huur niet meer kon betalen. De betogers willen een verbod op uithuiszettingen en ze vragen maatregelen om wonen in Spanje betaalbaarder te maken, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
15: Het is ook heel opvallend dat er heel verschillende leeftijden waren. Heel jonge mensen, maar ook bejaarde mensen. Dus het is eigenlijk een woningcrisis die de hele maatschappij treft en enorm veel mensen op de been brengt. En dat protest heeft nu een symbool. Hè. Die Marie Carmen heeft gisteren namiddag nog vanuit haar ziekenhuisbed de mensen opgeroepen om vol te houden, om te blijven protesteren, om druk te zetten op de regering, om de huurwetten te veranderen.
13: De Zwitsers kunnen vandaag in een referendum beslissen of ze de neutraliteit van hun land strikter willen interpreteren. Roel Pennemans, waarom organiseren ze dat referendum?
16: De grootste partij van Zwitserland, de radicaal-rechtse volkspartij SVP, vindt dat die neutraliteit niet goed genoeg verankerd is in de grondwet. Zwitserland is al bijna 200 jaar lang neutraal. Zo bleven de Zwitsers bijvoorbeeld buiten de twee wereldoorlogen. Maar Zwitserland sloot zich wel aan bij de sancties die de Europese Unie oplegde tegen Rusland na de Russische inval in Oekraïne. En voor de SVP is dat een schending van die neutraliteit. Zij wil een veel striktere toepassing vastleggen in de grondwet, waarbij Zwitserland bijvoorbeeld alleen economische sancties opgelegd door de Verenigde Naties zou kunnen volgen. Een meerderheid van het Zwitserse parlement wil niet van zo'n verstrenging weten. En volgens peilingen zou een meerderheid van de Zwitserse bevolking ook tegenstemmen. Deze namiddag kennen we de uitslag.
13: Dankjewel voor de uitleg. In New York is al zeker één dodelijk slachtoffer gevallen bij een zware herfststorm. Het is een man die onder een boom terechtkwam. Vier andere mensen, onder wie twee kinderen, zijn gewond geraakt. Langs de noordoostkust van de VS zitten 100.000 gezinnen zonder elektriciteit. De Weerkundige Dienst waarschuwt ook dat er nog zware overstromingen mogelijk zijn. Het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI stopt voorlopig met het trainen van zijn krachtigste artificiële intelligentiesystemen. Het bedrijf heeft dat beslist na enkele incidenten waarbij de AI-systemen zelf acties ondernamen die niet gevraagd of gewenst waren. Beelden die gebruikers op ChatGPT gezet hadden, waren ongevraagd gepubliceerd op het internet. China heeft twee reuzenpanda's op het vliegtuig gezet richting een Amerikaanse zoo. Dat was aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi in de VS deze week. De twee panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. Reuzenpanda's komen in het wild alleen in China voor. De Chinese regering leende al vaker panda's uit als teken van goede wil en om de relaties met een land te verbeteren. Sport. Op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse Demi Vollering wereldkampioene op de weg geworden. Ze deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud. Het hele Nederlandse team was daarop gericht, zegt ze.
17: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
13: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky kon niet mee bij de beslissende vlucht en werd 20ste. Vanmiddag is het dan aan de mannen. België heeft met Remco Evenepoel en Wout van Aert twee favorieten. De huidige wereldkampioen Tadej Pogacar doet niet mee na een zware val een maand geleden. Christophe van de Goor blikt vooruit.
18: Is het parcours te zwaar voor klassieke types als Van der Poel of Van Aert? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor de start van dit WK. Hè. En bovendien, wat is de juiste tactiek nu ene Tadej Pogacar er niet bij is? Zonder die Sloveen zullen de Belgen bijvoorbeeld zelf de koers in handen moeten nemen. Zeker met Evenepoel en Van Aert als kopmannen. De andere wegwedstrijden hebben getoond dat het parcours zoveel eisend is dat er weinig verrassingen zullen zijn. De Fransman Paul Sexas, de Mexicaan Del Toro, wel zij zijn de grootste uitdagers voor Evenepoel, Van Aert, Van der Poel en co. Maar laat ons toch ook Tom Pidcock of Quinn Simmons niet uit het oog verliezen.
13: In de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Lamine Yamal scoorde al na 2 minuten voor Spanje, maar nog in de eerste helft kwam Engeland 2-1 voor. Na de rust miste Harry Kane een penalty voor Engeland en daarna scoorde Spanje nog 2 keer. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Vooraan zat een nieuwe explosie in Antwerpen, de derde al deze week. Wellicht is het opnieuw een incident in het drugsmilieu. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Delm.
0: Goedemorgen. De dienstenchecks worden waarschijnlijk duurder. Wat vinden de vakbonden daarvan? Deze ochtend. Welkom.

0: Got My Mind Set On You van George Harrison. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zitten in de laatste rechte lijn. Morgen moet minister-president Diependalen een akkoord voorstellen tijdens zijn septemberverklaring. Maar één maatregel die er al zo goed als zeker komt, de prijs van de dienstenchecks gaat wellicht opnieuw omhoog. Die kosten nu 10 euro per cheque en daar zou 1 à 2 euro bij komen. Ook het aantal cheques dat je elk jaar kan uitgeven zou sterker beperkt worden. Goedemorgen Chris van Oudgaarde.
1: Goedemorgen.
0: U bent nationaal secretaris Voeding en Diensten bij de christelijke vakbond ACV. Ja, jullie en met alle vakbonden samen zijn eigenlijk niet te spreken over die prijsverhoging. Hè? Waarom niet?
1: Nee, we trekken vandaag echt wel aan de alarmbellen. Omdat wat dat er zich hier nu gaat afspelen is een sociaal bloedbad. Ik kan het niet anders noemen. Hè? Je moet weten dat de Waalse regering vrij recent aan Idea Consult, die toch wel een zekere expertise hebben in de sector, daar hebben die een impactstudie gevraagd om te kijken van wat is de invloed, de impact van een verhoging van de prijs van dienstchecks met 1 euro of 2 euro. Je kan die cijfers perfect extrapoleren naar Vlaanderen. Ja. En voor Vlaanderen zou dit betekenen, als je met 1 euro verhoogt, dat je 15% minder gebruik gaat hebben. En vrij vertaald in jobs betekent dat 12.500 jobs die verloren zouden gaan. Ja. De 12 euro die we nu horen opduiken, zou betekenen 28% minder gebruik of tussen de 23.000 en 25.000 jobs. Ja. Ja, dus dan is het ook normaal dat wij aan de alarmbel trekken.
0: Dat zijn indrukwekkende cijfers. Aan de andere kant, het is wel een heel duur systeem. Hè. Vorig jaar kostte dat de overheid 1,7 miljard euro. Ja, als je op zoek bent naar alle kleintjes, dan is dit wel een groot bedrag dat de Vlaamse regering wel zou kunnen gebruiken.
1: Ja, dat is inderdaad. Het is een duur systeem. Hè? 1,7 miljard. Voor Vlaanderen betekent dit dat er jaarlijks, als we terugkijken naar 2025, 82,7 miljoen cheques gebruikt werden. Ja. Nu, ja, als je op zoek bent naar een begroting in evenwicht, en de cijfers die dat we daar horen vliegen, is dat me de Vlaamse regering met de verhoging naar 12 euro, dat ze daar tussen de 200 à 300 miljoen wensen te besparen. Maar er zit een duidelijke nadeel onder het gras. In de zin van, en dat is een van de gevolgen van de zesde staatshervorming in 2014, die doorgevoerd werd in 2016 in de sector. Het is Vlaanderen die dat eigenlijk het systeem betoelaagt via subsidies. Ja. En de terugverdieneffecten die dat er zijn, want die zijn er wel degelijk, die vloeien terug vooral naar het federale niveau. De terugverdieneffecten, wanneer dat mensen aan het werk zijn, ja, dan betalen zij ook via hun personenbelasting. Ja. En is er ook een bijdrage naar de NRZ toe. Maar die terugverdieneffecten die komen niet meer terecht in Vlaanderen. Nu, ja, het is een van de politieke fouten die dat in het dossier door in de jaren gemaakt is, hè, dat is de regionale, of de toewijzing naar de gewesten van de bevoegdheid over de diensten-checks.
0: En dat is wat bepleit dan dat dat terug naar de federale overheid gaat, die bevoegdheid?
1: Oh, kan altijd blijven dromen natuurlijk. Hè. Ja. Maar ik denk dat het heel wat zaken zou oplossen, omdat je dan een directe link hebt tussen degene die investeert, maar die ook het rendement van zijn investering terugkrijgt. En nu zit daar eigenlijk toch wel een link. Plus, je moet weten dat de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector nog steeds federaal zijn. En wij blijven daar voorstander om die ook federaal te houden.
0: Dus ja, de staatshervormingen gaan meestal in de andere richting. Hè? In de richting van
1: inderdaad
0: de gewesten en niet van de federale overheid. Dus nu, als we eens teruggaan naar die dienstenchecks. Ja, het blijft in ons land toch nog altijd relatief goedkoop om een poetshulp in dienst te nemen, of niet?
1: Eigenlijk moet ik u daar een genuanceerd antwoord op geven. Hè? Want je kan de vraag stellen van, is 10 euro per uur voor een uur huishoudhulp, is dat eigenlijk verantwoord? Je moet eigenlijk kijken naar het systeem zelf. Het systeem is een zeer eenvoudig systeem. Ja. 1 uur huishoudhulp is gelijk aan 1 dienstencheck en 1 dienstencheck kost op vandaag 10 euro. Als je dan gaat kijken, die kostprijs van die dienstencheck is voor iemand met een laag inkomen, zeg maar iemand die 1500 euro netto per maand heeft, is dat 10 euro.
0: Ja, ja.
1: Maar aan de andere kant, iemand met een hoog inkomen van zeg maar 5000 euro netto per maand, is die prijs identiek hetzelfde. En daar zit inderdaad een probleem.
0: En zou dat dus dan meer moeten variëren naar gelang het inkomen, vindt u?
1: Wel, ik denk dat er inderdaad een relatie zou moeten komen naar het inkomen toe. En Yves Marx heeft dit, professor Yves Marx heeft dit ook reeds gezegd. Hij spreekt daarvan het Matthäus-effect in de sector dat echt wel doorweegt. En het Matthäus-effect is hier, het zijn vooral de hogere inkomens die van dit systeem gebruik maken. Dus om een antwoord te geven op uw vraag, voor de lage en modale inkomens zou ik die prijs niet optrekken. Maar voor de hogere inkomens gaan we dat inderdaad moeten bekijken. Maar eigenlijk, meneer, is dit een vraag in tweede orde.
0: Ja, maar het is een genuanceerd antwoord, zoals u beloofd had. Aan de andere kant, voor de huishoudhulpen is een hogere prijs voor de dienstenchecks misschien ook goed nieuws, want dan krijgen ze toch een beter loon, of niet?
1: Ja, maar dan ga je eigenlijk aan de fundamentele discussie voorbij. Eigenlijk moet de vraag op vandaag zijn. En we hebben die vraag ook gesteld aan de Vlaamse regering, aan minister De Meer, meer dan een jaar geleden. Waar willen we naartoe met dit systeem? En dan gaat het ook over een verbetering van de lonen en de arbeidsomstandigheden van de Vlaamse huishoudhulpen. Tot op vandaag hebben we daar geen antwoord op gekregen. De minister had gezegd dat er een onderzoek zou gebeuren en dat ze op basis van de resultaten terug het debat zou aangaan met de sector. Maar dat heeft ze niet gedaan. Nee. We hebben hier een zeer concreet voorstel, hè? Je moet weten dat op vandaag de subsidiering van de activiteit zeer eenvoudig is. De bedrijven krijgen per cheque €30,82. Die €30,82 bestaat uit €10 betaald door de gebruikers, de gezinnen, en €20,82 door de overheid.
0: Ja.
1: En dat is inderdaad heel veel geld. Maar diezelfde overheid legt op vandaag geen enkele voorwaarde aan het gebruik van die middelen op. Dat betekent vrijheid, blijheid, bedrijven doen maar. Maar dat wij zeggen van ga naar een basisfinanciering die dat eruit bestaat dat er een tegemoetkoming is die voldoende is om goede en correcte lonen te betalen voor de huishoudhulpen. En die basisfinanciering is voor alle bedrijven hetzelfde. En daarnaast ga je een geconditioneerde financiering voorzien die op basis van een aantal criteria zoals vorming, omkadering, doorstroom, welzijn, preventie en vooral werkbaar werk, dat er dan eigenlijk gedifferentieerd wordt in de subsidie die gegeven wordt aan de bedrijven.
0: Ja.
1: Allee, en er zijn echt wel wat uitdagingen in de sector, hè?
0: Ja, maar dat is een discussie die je met minister De Meer moet voeren en dat zal waarschijnlijk niet ter sprake komen bij het begrotingsoverleg.
1: Nu, stel dat is het spijtige.
0: En dat is het spijtige, zegt u. Als die prijsverhoging er doorkomt, als men bijvoorbeeld van 10 naar 11 of zelfs €12 zou gaan per dienstencheck, wat gaan jullie dan doen? Plannen jullie dan acties of wat gaat er dan gebeuren?
1: Ja, de politiek, en daar vrees ik een beetje, dit is een zeer kortzichtige visie. Dit is inderdaad vanuit een besparingsmodus binnen een begrotingsconclaaf.
0: Terwijl u het ruimer
1: heel,
0: wil
1: heel
0: zien.
1: Kortzichtig. Ja, en allee, er zullen inderdaad acties komen, want we gaan geconfronteerd worden met enorme jobverliezen. We zien dat op vandaag al. Hè. We zien op vandaag dat er een terugkeer is naar het zwartwerk.
0: Ja.
1: Ja, en dat was eigenlijk een van de basisdoelstellingen van het systeem als het geïntroduceerd werd door Van den Broeke in 2004. Er is het wegwerken van zwartwerk en dat is ook effectief gebeurd.
0: Ja, maar dan moeten misschien gewoon betere controles en sancties opkomen in plaats van...
1: Dat is inderdaad ook een opmerking die dat dezelfde professor Marx zegt. Van,
0: inderdaad.
1: Oh, we moeten hier inderdaad veel meer inzetten op die controle. Maar hij gaat er ook een stukje voorbij aan de dagelijkse realiteit. En ik hoor het elke dag opnieuw van huishoudhulpen die dat de vraag krijgen van hun gebruikers die zeggen van het wordt mij te duur, het kantelpunt is daar. Je werkt een aantal uren regulier en daarnaast ligt opnieuw de enveloppe op de keukentafel om een gedeelte van de uren in het zwart te werken. En dan zijn we terug naar af. Dus allee, ik denk dat het echt, hetgeen wat er nu gebeurt is van men mag dit niet onderdacht doen. Want we gaan echt wel met problemen zitten. En ja, natuurlijk zal er een reactie komen vanuit de sectoren. Maar ik hoop dat het verstand nog gaat zegevieren.
0: Allerlei bedenkingen bij een mogelijke prijsverhoging van de dienstenchecks. Chris van Oudgaarde, Nationaal Secretaris Voeding en Diensten bij de Christelijke Vakbond ACV. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Tot ziens.
1: Dank u wel. Uiteraard.

0: It's so easy. Linda Ronstadt.
1: De ochtend.
2: Kunstenaar Andy Warhol kennen we allemaal van zijn pop-art. Denk maar aan het blikje Campbell tomatensoep of de vele kleurrijke portretten van beroemdheden, zoals Marilyn Monroe. In Gent opent vandaag een tentoonstelling die een andere kant van Andy Warhol belicht. Christine Bonneure, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij bent al gaan kijken in de Herbert Foundation in Gent. Wat is daar te zien?
3: Ja, Warhol was natuurlijk veel tegelijk. Hè. Actief in verschillende media, van die bekende zeefdrukken tot performance, tot muziek. Maar wat je in Gent kunt ontdekken, dat is drukwerk dat te maken heeft met Warhol en tientallen films die de man heeft gemaakt. Om te beginnen met die print. Het gaat om catalogie van zijn tentoonstellingen, ook affiches van expo's met van die provocatieve of visionaire uitspraken van hem. Bijvoorbeeld, I love boring things. Of in the future, everybody will be famous for 15 minutes.
2: Ja.
3: Dat is daar te zien. Maar ook een roman van Warhol, getiteld A... Een novel uit 1968, maar dat is eigenlijk een letterlijke weergave van een aantal gesprekken in zijn atelier, het fameuze The Factory in New York, uitgetikt met alle fouten erin, alle vloeken erin. Ook leuk om te zien de heel beroemde hoes met de banaan van de groep The Velvet Underground, die daar kind aan huis was in The Factory, met Lou Reed en John Cale. Als je goed kijkt naar die hoes, zie je boven die banaan staan... Peel slowly and see.
2: Ja.
3: En ook nog opvallend in die categorie drukwerk, dat zijn een aantal exemplaren van Interview, het tijdschrift dat Warhol zelf heeft opgericht in 1969, dat eigenlijk begonnen is als filmblad, waar hij aandacht had voor films van Fellini bijvoorbeeld, maar later allerlei disciplines aan bod liet komen, kunst, mode, literatuur. En het mooie is, dat blad bestaat nog altijd. Warhol is gestorven in 1987, maar Interview kun je nog altijd kopen.
2: Fantastisch, maar als ik het zo hoor, dan was hij dus echt wel een filmfan, Andy Warhol.
3: Meer dan een fan, een maker. Hij heeft in die zotte jaren 60 meer dan 600 kortere en langere films gedraaid. En van die vroegste experimentele films zijn er 22 te zien in Gent in wisselende volgorde. Hij speelde heel vaak... Een spel met de tijd, waarbij hij zijn films opnam aan een bepaalde snelheid en die liet afspelen trager, zodat je echt een vertragend en dromerig effect krijgt. Zo is er bijvoorbeeld te zien in Gent een reeks screentests die hij opnam met bekende mensen die daar over de vloer kwamen in de Factory en die hij dan een aantal minuten liet poseren. En dat zorgde voor onwennigheid, of de ene keek al wat stoerder in de camera dan de andere. Maar dan zie je bijvoorbeeld close-ups van Lou Reed of Bob Dylan of van schrijfster Susan Sontag. Heel boeiend om naar te kijken. En ja, ook boeiend, maar heel bijzonder om naar te kijken, is Empire, een film uit 1964 van Andy Warhol. Gefilmd vanuit een wolkenkrabber naar... gericht op de Empire State Building in New York. En ook dat heeft hij op een heel bijzondere manier in beeld gebracht. Dat zegt Laura Hansens van de Herbert Foundation.
4: Dus die film werd opgenomen om 8:00 s'avonds en liep af om 3:00 s'nachts. Filmde de Empire State Building. En je ziet dus heel langzaam de avond vallen. En de duisternis opkomen, de lichten van de stad gaan aan. Verder gebeurt er eigenlijk niks. En ook die opname werd dan nog eens vertraagd afgespeeld. Dus eigenlijk als kijker word je echt uitgedaagd in... Ja, een vertraging, een verstilling die zeker ook vandaag de dag uitdagend is.
3: Zeker uitdagend. De film duurt, Jan, 485 minuten zijn. Oei. Meer dan 8:00.
2: Jij liever dan ik. Maar dus bijzondere films uit de jaren 60 van Andy Warhol. Ja, dat is een kant van hem die we misschien toch wat minder kennen. Hè?
3: Ja, ik zei het al, het is een heel veelzijdig kunstenaar geweest. Maar wat je ziet als je die films bekijkt en dat drukwerk... en ook zijn andere werk, is dat er toch een soort van rode draad doorheen al die artistieke uitingen loopt. En dat is dat hij carefully unplanned te werk ging. Hij liet bijvoorbeeld die camera gewoon lopen in de Factory. Rommelig, amateuristisch gefilmd. Er was dat boek, dat bestond uit losse notities eigenlijk. En op die manier krijg je toch wel een completer beeld van zijn werk. En ook van de broeierige sfeer in New York, in de Factory, waar hij omringd was met al die superstars, zegt Laura Hansens.
4: Je gaat eigenlijk een Warhol ontdekken die op een hele interessante, radicale manier met heel veel humor verschillende media exploreert en daarbij eigenlijk een New Yorkse sfeer in beeld brengt die van een ongelooflijke creativiteit getuigt. Het is bijna een tijdsdocument dat enorm fascineert en waarvan ik denk dat het echt een ontdekking is voor de bezoekers aan de tentoonstelling.
2: Ja, en die tentoonstelling vindt plaats op een bijzondere locatie, de Herbert Foundation in Gent. Wat is dat voor iets?
3: Ja, dat is een reden op zich om die tentoonstelling te bezoeken. De Herbert Foundation is een groot domein in het centrum van Gent. Domein met voormalige fabrieksgebouwen. En daar hebben twee verzamelaars, Aniek en Anton Herbert, hun kunstcollectie uitgebouwd. Ze zijn allebei intussen overleden. Er is een stichting, een foundation, gemaakt. En die organiseert tijdelijke tentoonstellingen, zoals deze Warhol-expositie. Alle archiefmateriaal, al dat drukwerk waar ik het over had, dat komt uit de verzameling van die Herberts. En de films van Andy Warhol, die komen uit het Andy Warhol Museum in Pittsburgh in de Verenigde Staten.
2: Dat is een specifieke tentoonstelling, maar er is ook een vaste collectie, hè?
3: Ja, die kan je wel alleen op zondag en op reservatie en met een gids bezoeken. Maar het is absoluut de moeite. In enorme ruimtes ontdek je vaak monumentale hedendaagse kunst van die Aniek en Anton Herbert. Bijvoorbeeld Sol Lewitt, maar ook Marcel Broodaars. Het is echt alsof je een museum binnenstapt. Dat zegt nog eens Laura Hansens.
4: Zowel een museum als ook voel je een hele private context, waarbij je ook de intimiteit voelt van wat het betekende om met kunst te leven. En wat heel bijzonder is, is dat veel werken die hier opgesteld staan ook door de kunstenaar zelf geïnstalleerd werden in de ruimtes.
3: En daar werd mee geleefd met die werken?
4: Absoluut. En je ziet dat in de leefruimtes, dus de living en dergelijke, dat daar geen kunst werd getoond. Dus kunst had voor hen geen decoratieve functie, maar verdiende eigenlijk een ruimte die zich ten dienste stelde van de kunst. En toen zij hier leefden, waren er op verschillende plaatsen in de ruimte stoeltjes opgezet, zodanig dat ze echt konden dagelijks kijken en opnieuw kijken naar de kunstwerken in hun collectie.
3: Ja, als buitenstaander kon je daar vroeger maar heel zelden binnen in die Herbert-collectie. En nu, na het overlijden van Aniek en Anton, wordt die plek meer opengesteld, gelukkig maar.
2: Inderdaad, fantastisch. Dankjewel, Christine Bonneure. En de tentoonstelling met archiefstukken en films van Andy Warhol gaat vandaag dus open in de Herbert Foundation in Gent. U kan er meer over lezen en bekijken op vrtnieuws.be.
5: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
6: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
7: Ah, dag juffrouw.
8: Hey.
7: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
8: Ja.
7: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
8: Oké.
7: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
8: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
7: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
8: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
7: Haha, jij bent een slimme.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Het zijn voordeelweken bij Lapeyre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, Wij maken alle oren blij.
13: Het leven begint in een Stijlaarts badkamer.
14: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt een feest.
15: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
14: Oké.
16: Okay. Happy bathroom to you.
17: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
18: Je informeren voor je gaat renoveren?
19: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
18: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
20: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
18: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
2: Anderhalve minuut over 8:30. Een goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. In Antwerpen is er vannacht opnieuw een explosie geweest. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, er is alleen schade aan de inkomdeur. Waarschijnlijk is het een nieuw incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten, net als bij twee explosies eerder van de week in Antwerpen. In verschillende Spaanse steden zijn alle samen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge prijzen om een woning te huren of te kopen. Deze week werd een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Zij is uitgegroeid tot een symbool. De betogers willen een verbod op uithuiszettingen en ze vragen maatregelen om wonen in Spanje betaalbaarder te maken. En China heeft twee reuzenpanda's op het vliegtuig gezet naar de VS. Hun komst was al aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi een paar dagen geleden. De twee panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo van Atlanta blijven. China leende al vaker panda's uit als teken van goede wil of om de relaties met een land te verbeteren. Goedemorgen, Bram.
23: Goedemorgen, dag Jan.
2: Nog veel nevel en mist op veel plaatsen, maar dat blijft niet duren, hoop ik.
23: Nee, die nevel en mist gaan vrij snel verdwijnen. Het is aan de zon opnieuw vandaag, met af en toe ook wel wat hoge en middelhoge wolkenvelden. Niet al te veel wind, zwak tot matige bries uit het zuiden tot zuidwesten. En temperaturen die voor de tijd van het jaar weer erg hoog klimmen vandaag. We verwachten 23 tot 26 graden in Vlaanderen en Brussel. Een meer normale temperatuur voor deze tijd van het jaar zou 18 graden zijn. Dus daar zitten we boven en dat is ook de komende dagen het geval. Nu, vanavond en vannacht komt er een storing wat dichterbij van over de Noordzee. Misschien wat lichte regen in het noordwesten van het land, dus vooral in West-Vlaanderen, bij minima van 12 tot 16 graden. En dan morgen toch wel vrij veel wolken en vooral in het westen van het land, in de westelijke landshelft, af en toe een aantal buien. In het oosten, daar houden we het droog bij temperaturen die nog altijd hoog gaan, maxima tot 24 graden in Vlaanderen en Brussel. Dinsdag dan zonnig en zeer warm, tot 30 graden dan. Dan staat het dagrecord op het spel. En ook woensdag is dat het geval, met dan maxima tot 29 graden. Nu woensdag namiddag volgt een regenzone en dan daarna volgt de afkoeling.
2: Dankjewel, Bram.
24: Tegels,
25: nachtdiersteen,
24: parket in Bermo.
22: Radio 1.
21: De ochtend.
22: Met Jan van Delm.

You are the sunshine of my life, Stevie Wonder. De Europese Commissie wil de regels voor nieuwe lidstaten verstrengen. Zo moet het voor landen die willen toetreden moeilijker worden om de werking van de EU van binnenuit te blokkeren. Normaal gezien zou voorzitter Ursula von der Leyen dat volgende week aankondigen, maar dat wordt wellicht met 1 week uitgesteld, want eerst brengt ze een bezoek aan de Balkan. Meer specifiek aan de Commissie wil de regels voor nieuwe lidstaten verstrengen. Zo moet het voor landen die willen toetreden moeilijker worden om de werking van de EU van binnenuit te blokkeren. Normaal gezien zou voorzitter Ursula von der Leyen dat volgende week aankondigen, maar dat wordt wellicht met 1 week

0: voortgangsrapportages. Nu, het bezoek van von der Leyen zal daar zeker ook wel in kaderen. Ze bezoekt een aantal landen en de Europese Commissie bezorgt eigenlijk aan de lidstaat jaarlijks een update. Die zitten er sowieso aan te komen. Wat is het
1: dat
0: verschil?
1: Gaat dan om te zien of die landen klaar zijn voor toetreding.
0: Ja, en daar zijn categorieën. Heeft men voldoende vooruitgang gemaakt? Heeft men veel vooruitgang gemaakt op allerlei domeinen, allerlei voorwaarden waaraan die kandidaat lidstaten moeten voldoen? Om dan aan de lidstaat het advies te geven. Kijk, er kunnen eventueel zogenaamde nieuwe hoofdstukken, chapters, nieuwe delen van het toetredingsverdrag geopend worden om te onderhandelen. Wat nu op tafel ligt, dus niet wellicht woensdag, maar wel volgende week woensdag, en dan zal het wellicht wel waar zijn, want het is ook in de aanloop naar de Europese top van midden oktober, waarop de staatshoofden en regeringsleiders het over de uitbreiding hebben. Wat is eigenlijk de strategie van de Europese Unie de komende jaren? Hoe gaan we dat aanpakken nu het moment van de waarheid wel dichterbij komt? Met name Montenegro, dit najaar gaan we er eigenlijk vanuit dat het toetredingsverdrag wel eens afgeklopt zou kunnen worden. Dus moet men wel weten, de eerste misschien van een reeks die er zit aan te komen, moet men wel weten wat men wil. En inderdaad, men denkt na, moeten we niet ervoor zorgen, ja, dat zo'n nieuwe lidstaat toch ook niet opnieuw een soort paard van Troje wordt binnen de Europese Unie. Op welke manier kan de Europese Unie zich daarop voorbereiden?
1: Ja, zoals Hongarije onder Orbán natuurlijk. Dat is de rechtstreekse aanleiding. Maar hoe wil de commissie zulke scenario's in de toekomst dan vermijden?
0: Er zijn al scenario's natuurlijk, want ze moeten al aan heel strenge voorwaarden voldoen. Eigenlijk veel strenger dan de kandidaat-lidstaten destijds. Dat is discussie over de zogenaamde fundamentals. Zolang de fundamentals, democratie, rechtsstaat niet goed zitten, dan kan eigenlijk een land nooit die toetredingscyclus ook afsluiten. Dus daar kijkt men veel en nauwlettender naar. Er zijn natuurlijk ook al maatregelen eens men lid is van de Europese Unie zelf. Denk aan hoe Viktor Orbán zijn regime is gestraft, gedisciplineerd bijna, door financiële tegoeden in te houden. Het probleem is dat men nu toch liever zou hebben dat dat ook bijna grondwettelijk zou vastliggen, dat dat in die verdragen geschreven zou worden.
1: Dat wat die kandidaat-lidstaten
0: naar die financiële straf. Ja, dus dat men nog extra garanties, zogenaande safeguards, waarborgen zoekt. Waarom? Dat het met de nieuwe kandidaat-lidstaat, enfin, met de nieuwe lidstaten dus, toch niet slechter zou gaan eens lid worden van de Europese Unie. Daar bestaan een aantal scenario's al voor. Trouwens, België heeft dat ook samen met Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland al een paar voorstellen gedaan. De vraag is maar welke voorstellen de Europese Commissie nu zelf gaat komen.
1: Ja, dat is inderdaad een beetje afwachten. Nu, als die nieuwe landen aan strengere criteria moeten beantwoorden, komt er dan geen breuk tussen de oude en de nieuwe lidstaten?
0: Ja, dat is een van de problemen. En met name als ze bijvoorbeeld zouden gestraft worden door het intrekken van het stemrecht. En in de praktijk komt dat dan neer, het intrekken van het vetorecht. Want als er een meerderheidsstemming is, dan maakt het eigenlijk niet veel uit. Nee. Of men daar nu met 27 of 28 zit, Montenegro zal het een verschil niet maken. Maar stel dat na de euforie van een toetreding in Montenegro een pro-Russische partij aan de macht komt en die blokkeert eigenlijk alle andere toetreding, volledig buitenlands- en veiligheidsbeleid, daarmee willen we eigenlijk komaf mee maken. Het probleem is natuurlijk, waarom zou dat alleen voor Montenegro gelden en niet voor alle andere lidstaten? Op andere domeinen, denk ik, houdt het meer steek. Men denkt aan langere overgangstermijnen. Dat is ook een instrument dat men vroeger al heeft genomen. Denk bijvoorbeeld aan Oekraïne. Als Oekraïne zou toetreden, hoeven ze niet meteen volledig deel uit te maken van het landbouw. Beleid, want dan zou de Europese Unie ook failliet zijn. En het is ook niet daarvoor dat de soldaten sterven, denk ik.
1: Met die grote graanvoorraden natuurlijk.
0: Dus overgangstermijnen zullen er sowieso zijn. Er zijn ook al beperkte waarborgen nu. De vraag is welke nieuwe zullen erbij komen, zonder inderdaad dat die nieuwe lidstaten zich per se tweede rang zullen beginnen voelen.
1: Dat is inderdaad een risico daar waar we rekening moeten mee houden. En waarom komt voorzitter Ursula von der Leyen nu met dit voorstel?
0: Ik denk dat er druk is langs twee kanten. We zien natuurlijk dat er wel nog een aantal problemen zijn in de kandidaat-lidstaten. Bijvoorbeeld afgelopen zomer ook in Oekraïne. Het feit dat Fedorov, de corruptiebestrijdende minister van Defensie, dan tot ontslag is gedwongen. Ja, dat doet natuurlijk ook in Brussel en de lidstaten wel een beetje de alarmbellen afgaan. Als die strijd zou stokken, dat is eigenlijk iets wat we ons niet kunnen permitteren. En vooral ook, stel dat de lidstaten tot een toetredingsverdrag met Montenegro komen, dan kijken we eerder vooruit dan terugblikken. Ja, dan moet wel nog geratificeerd worden in al die lidstaten van de Europese Unie. De meeste via parlement, maar zelfs ook met name in Frankrijk wordt dat bijna een onmogelijke zaak, want daar is 3/5 meerderheid nodig in de Assemblée Nationale. Dus gevoeld natuurlijk in de lidstaten is er al veel scepties. In Frankrijk, maar ook in Nederland, soms een aantal buurlanden.

0: op welke manier gaat de Europese Commissie die lidstaten er toch kunnen van overtuigen dat een nieuwe lidstaat laten toetreden, dat dat niet voor problemen gaat zorgen. In die zin moet dat, die mededeling is het eigenlijk, maar eerder een soort beleidsstrategiedocument hier ook al een rol spelen. De lidstaten en geruststellen en de parlementen mentaal voorbereiden van op het moment dat zij zullen moeten goedkeuren over dat toetredings- en verdrag, dat het eigenlijk allemaal goed is afgeklopt.
1: En vandaar dat ze dus volgende week met dat voorstel zal komen. Nu, op dit ogenblik is ze dus aan die rondreis bezig door de Balkan. U hebt het al gehad over Montenegro. Welke andere landen staan nog dicht bij EU-lidmaatschap?
0: Ja, het andere van de westelijke Balkan die eigenlijk altijd vooruit wordt geschoven is Albanië. Maar daar zien we natuurlijk ook heel veel interne problemen. We hebben de Flamingo-revolutie gezien en er is wel wat aarzeling. Ik denk dat een land als Italië natuurlijk niets liever zou willen dat Albanië het toetreedt. Maar ik zie ook nog niet meteen bij onze meerderheid in de Kamer, laat staan in de Tweede Kamer in Nederland, die zomaar Albanië laat toetreden.
1: Voor en Italië zou dat interessant kunnen worden om daar vluchtelingen naar te deporteren.
0: Bij niet alleen, maar ze hebben ook veel culturele, economische banden. Daaraan ziet je ook dat veel van die landendossiers ook heel sterk en gevoelig zijn, afhankelijk van in welke hoofdstad men dat eigenlijk vraagt. Montenegro heeft het voordeel dat het zo klein is, ocharme, 600.000 mensen, dat ze ook niet veel echte vijanden hebben.
1: Nee.
0: Daar hangt het misschien een beetje af van Kroatië, maar ik denk dat de Kroaten toch liever de Montenegrijnen aan hun kant hebben dan aan die van Servië. In die zin zou het ook een belangrijk signaal zijn binnen de Balkan, als Montenegro de 28ste lidstaat wordt in 2028, dat is waar ze zelf op rekenen, dat het ook mogelijk is om lid te worden van de Europese Unie. En wellicht kan dat ook helpen voor de andere Balkanlanden, Moldavië en Oekraïne ook, om echt werk te maken van die hervormingen in hun eigen land.
1: Er staan nog veel landen aan te kloppen aan die Europese poort, maar er zal nog heel wat water door de Schelde vloeien, denk ik dan, voor het zover is.
0: Ja, dat denk ik wel. Dus dit najaar met Montenegro tot een goed einde brengen, tot daaraan toe, maar dat is ook maar één van de 10 die nu eigenlijk in de wachtkamer zit. Dan hebben we het nog niet over Oekraïne, laat staan over Servië. En zoals ik al zei, die ratificatie in die en verschillende lidstaten, dat wordt ook nog wel tandenbijtend. Persoonlijk denk ik dat men daar wel een oplossing zal moeten voor zoeken ook. Men zou eigenlijk, zoals bij de handels- en verdragen, met een interim akkoord kunnen werken. En de domeinen waar het eigenlijk minder politiek gevoelig is, dat men toch al daar stappen zet in functie van integratie. Dat is eigenlijk ook wat de Fransen en de Duitsers hebben voorgesteld. Vooraleer een land ook effectief 100% formeel lid wordt van de Europese Unie.
1: En dank u wel, Steven van Ecke, professor Europese politiek aan de Universiteit van Leuven. Nog een fijne zondag.
0: Graag gedaan, dank u wel.

0: Well Organized van Ezra Collective en Lila Ike.
1: De ochtend.
0: Wekenlang hebben ze er naar uitgekeken en nu is het eindelijk zover. D-Day voor onze wielrenners in Montreal, Canada. Daar is gisteren de Nederlandse Demi Vollering al wereldkampioen geworden bij de vrouwen. En daarover praten we graag met Christophe van de Goor. Goedemorgen.
2: Dag Jan, goedemorgen.
0: Goeienacht. Goeienacht, inderdaad, voor jou. Vollering die maakte het als topfavoriete helemaal waar. Maar toch werd het op het eind nog bijzonder spannend, hè?
2: Zeer spannend, hè, want haar aanval die ze plaatste op 40 kilometer van de streep, ja, bleek misschien wel veel te vroeg geplaatst te zijn, want ze nam een halve minuut, maar dan kwamen Longo Borghini en de Poolse Niwadoma toch weer terug. Zelfs de Italiaanse Longo Borghini ging op nieuw aanvallen, dat je dacht, oei, wat heeft de Vollering nu eigenlijk gedaan? Heeft ze overmoed, hubris gehad, maar uiteindelijk in de finale heeft ze dan toch die wedstrijd naar zich toe kunnen trekken en duidelijk bewezen in de sprint tegen een andere toerwinnares van vroeger, Niwadoma, dat ze de beste was.
0: Ja, ze was niet alleen gisteren de beste, is eigenlijk al het hele seizoen de beste. Hè? Dit is dus de oververdiende wereldkampioen toch?
2: Ja, eigenlijk wel. Als je de Ronde van Italië wint, de Tour, als je de beste was in heel veel klassiekers, als je zo gedomineerd hebt, echt dominant was als Vollering en die titel en ook eigenlijk die status als topfavoriete kan waarmaken, dan is er eigenlijk maar één verdiende winnares. En ook na afloop de wedstrijd, ja, haar emoties richting haar Belgische coach ook bij La Française des Jeux, FDJ, Lieselotte de Croix, ja, die spraken boekdelen natuurlijk. Ja. Hè. En wat ook mooi is, Jan, en dat hebben we ook tijdens ons commentaar gezegd, voor het eerst in vele jaren hebben we een blok gezien bij de Nederlandse dames die elkaar heel vaak onderling een pad in de korf hebben gezet. Ja. En dat was nu, gisteren met één kopvrouw, helemaal niet het geval met als gekend resultaat de wereldtitel.
0: Ja, voor onze Belgische kopvrouw Lotte Kopecky was het parcours misschien net iets te zwaar?
2: Ja, en we waren toch met z'n allen, denk ik, een beetje verbaasd dat het al gebeurde bij die eerste tempoversnelling van Nederland op 40 kilometer van de streep, want je moet daar heel eerlijk in zijn. Tot dan hadden de Belgen, Kopecky, maar ook de andere concurrenten, eigenlijk nog geen trap te veel moeten geven. Eén echte versnelling onder leiding van Puk Pietersen. En dat kostte meteen de kop van Lotte Kopecky. Dus dat was vrij snel. Maar ze was nadien ook eerlijk in die analyse en zei, dit was gewoon te fel bergop voor mij.
0: Te fel bergop. En dat wordt het misschien ook. Misschien voor Wout van Aert, of spreken we nu voor onze beurt?
2: Wel, dat is de vraag van het weekend natuurlijk. Hè. Je hebt die grote tweedeling, dat spagaat tussen de klimmers, de Seixassen, Del Toros van deze wereld, normaal gezien Pogacar als hij erbij was geweest, en de klassieke types, genre Mathieu van der Poel en Wout van Aert, kunnen zij dit parcours aan? Je hebt die lange beklimming van 2 kilometer, die te vergelijken is eigenlijk met een dubbele kouberg, zeg maar, in Valkenburg. En in principe gaat het neerkomen op een inspanning die een 7 watt per kilogram lichaamsgewicht nodig zal hebben en vereisen. Van der Poel en Wout van Aert die wegen eigenlijk een tiental kilo meer dan Seixas en Del Toro, denken we. Dus ja, hoe vaak kunnen die mannen zo hard doortrekken? Hoeveel energie en kracht gaan die hebben in die finale, gaan ze nog over hebben als niet-klimmers? Dat is eigenlijk de grote vraag. Daar ligt het verschil. He, die klimmers die zijn net klimmers omdat ze bergop veel langer dat maximale niveau kunnen aanhouden. Moet je jezelf sparen om in die laatste 2 ronden voldoende over te hebben om met Seixas en Del Toro mee te kunnen. Ofwel vroeger aanvallen, koers hard maken, chaos veroorzaken in de hoop dat die klimmerstypes net in die finale niet genoeg kracht hebben om die aanval te plaatsen. Dus dat is de grote vraag. En dat gaan we straks pas zien in de loop van de koers, wat de juiste tactiek zal blijken te zijn.
0: Ja, dat is inderdaad het grote dilemma. Je had het over het lichaamsgewicht. We hebben het nog niet gehad over Remco Evenepoel. Die zit dan meer in de categorie van Paul Seixas en de Mexicaan Isaac Del Toro. En die kan inderdaad eigenlijk alles. Hè.
2: Ja, want ik bedoel, we moeten daar eigenlijk niet mee lachen, maar die kan in een afdaling zelfs demareren. Ja. Die kan op het vlakke demareren als tijdrijder. Geef hem 2 meter en je ziet hem eigenlijk niet meer terug. En die moet ook helemaal niet bang zijn om de strijd aan te gaan bergop op die lange beklimming van Camille Oude. Om samen met Del Toro en Seixas, ik noem nu die twee. Bijvoorbeeld een Tom Pidcock, Jan, wordt heel weinig genoemd volgens mij, maar die steekt ook in bloedvorm. Om die mannen bergop te volgen, sterker nog, om ook van hen weg te rijden. Dus ik denk, met Evenepoel als kopman. Eigenlijk, ja, na Pogacar is Evenepoel de beste in de wereld op dit soort parcours. Dus ja, ik denk dat hij wel voldoende zelfvertrouwen zal hebben om op die manier ook dat wereldkampioenschap aan te vatten.
0: Ja, was ook de tweede in de Tour na Pogacar. Voilà. Dus inderdaad de tweede beste van de wereld. En als Pogacar er niet bij is, dan zou in principe de topfavoriet moeten kunnen winnen. Zoals dat eigenlijk de voorbije dagen ook in andere categorieën het geval was, hè?
2: Dat is waar, met dat verschil dat je natuurlijk als België zijnde de druk gaat moeten opvangen, de koers zelf gaat moeten controleren, terwijl dat vroeger in het geval met een Pogacar anders was. Dan wist je gewoon van oké, gaat hij, we proberen mee te gaan, waarschijnlijk zal dat niet lukken, maar dat maakte het op tactisch vlak veel makkelijker dan nu, want je zit ook met dat sterke Franse blok. Denk bijvoorbeeld aan de voorbije wereldkampioenschappen, ook vanaf het ogenblik dat die Thomas Voeckler bondscoach is geworden in Frankrijk, Jan, hebben we altijd, ook in Leuven bijvoorbeeld, van heel ver Franse aanvallen gezien. Dus het zou
0: Voeckler
2: best kunnen,
0: was zelf ook zo'n aanvallend type, hè?
2: Voilà, dus dat zij, dat de Fransen in dienst van Seixas ook, ja, de koers hard gaan maken. En wat ga je dan doen als België zijnde? Dat wordt tactisch een felle uitdaging, ook voor de bondscoach Serge Pauwels, want laat ons eerlijk zijn, met en Van Aert en vooral met Evenepoel zonder Tadej Pogacar is eigenlijk alles minder dan winnen, ja, zou onder de verwachtingen blijven,
0: ja,
2: toch?
0: En iedereen zal naar die Belgen kijken ook, hè, om de koers op zich te nemen.
2: Zo is het. En dan wordt het heel belangrijk om te kijken wat doen de andere pionnen. Hè. Alex Zegaard wordt naar voren geschoven als de man die in de eerste 100 kilometer moet controleren. Maxime Van Gils is misschien wel de man die de raketaanval moet lanceren in de finale als het zover komt voor Remco Evenepoel, als hij dan al niet weg is. Wat doe je met een Thibaut Nijs? Is dat een bliksemafleider of niet? Dus er zijn heel wat Belgische pionnen. Thijs Benoot moet de wegkapitein zijn. Hij is het verlengstuk op de weg van de bondscoach Serge Pauwels, dus heel veel dingen om naar uit te kijken. Vanuit dat Belgische kamp, dat echt de controle zal moeten uitoefenen.
0: Ja, en oortjes zijn niet toegelaten. Ze zullen communiceren via de bidons, hè, via de drinkbussen, heb ik vernomen. Ja, Christophe, wat verwacht jij straks? Een afvallingskoers, zoals in de andere categorieën, of toch meer spanning zoals bij de vrouwen gisteren?
2: Ik denk dat laatste, Jan, in die zin, het is 270 kilometer, het parcours ligt niet oké. Je moet daar eigenlijk 100 kilometer van aftrekken, want die eerste 100, dat is een aanloop, dat is vrij vlak. Maar de 12 ronden op het plaatselijke parcours, plus ja, de warmte, het is geen 30 graden, maar toch al de hele week 24 graden op en af, geen meter vlak. En de andere wedstrijden hebben uitgewezen en bewezen dat iedereen uiteindelijk wel op zijn plaats zal eindigen. En dat is ook wat Evenepoel in de voorbeschouwing heeft gezegd. Er zullen relatief weinig verrassingen zijn. Dus de kansen liggen zeer goed voor Evenepoel en voor de Belgen. Iedereen zal op zijn plaats eindigen op dit veel eisend parcours toch wel, hoor.
0: Dat is dus iets om naar uit te kijken. Dankjewel, Christophe van der Goor. En het WK wielrennen is uiteraard te volgen op alle kanalen van Sporza.
3: In Nederland,
4: doeg.
3: Italië,
4: ciao.
3: Frankrijk,
4: salut.
3: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
6: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
8: Goedendag, meneer. Wat zal het zijn?
9: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
8: Yee! Wat is dat alles, meneer?
9: Geef mij ook nog 1.
8: Ja, en die 2... Yee! Moet dat medaillantjes?
9: Ja, en currysaus.
8: En dat is voor hier op het eten, of?
9: Nee, het is voor...
10: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
11: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Samen.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
14: Iedereen in positie.

0: Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Voor de derde keer deze week is een explosief ontploft in Antwerpen. En tienduizenden mensen protesteren in Spanje tegen de wooncrisis. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Dat gebeurde aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Gewonden zijn er niet, er is alleen schade aan de inkomdeur. Er werd ook een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. En dat was ook al het geval begin deze week bij twee andere explosies, zegt Kim Bastiaans van de politie.
6: Eerder deze week zijn er ook inderdaad twee aanslagen geweest met een opschrift op de gevel. Het is nog een beetje vroeg om daar uitspraken over te doen, maar een link met het drugsmilieu gaan we uiteraard niet uitsluiten.
5: Voor de drie incidenten is nog geen verdachte opgepakt. Een jongen van 18 die gisteren neergestoken werd in Antwerpen is niet meer in levensgevaar. Het incident gebeurde tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse optocht door Borgerhout. Er viel ook nog een tweede gewonde, een jongen van 17. Hij was er minder erg aan toe. De dader is nog niet gevonden en de aanleiding is ook nog niet duidelijk. In verschillende Spaanse steden zijn allesamen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge prijzen om een huis te huren of te kopen. De aanleiding is een vrouw van 87, Marie Carmen, die deze week uit haar appartement in Madrid gezet is omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze ligt nu in het ziekenhuis en ze riep iedereen op om te gaan betogen en ervoor te zorgen dat het niemand anders nog overkomt.
7: Quiero que me ha pasado a mí sirva para que no le pase.
5: Vooral in de grote steden in Spanje is wonen de laatste jaren veel duurder geworden. In Madrid willen de betogers nu een centraal plein bezet houden, tot de politici dinsdag maatregelen tegen de wooncrisis bespreken in het parlement, zegt correspondent Sven Tuytens.
8: Ze vragen eigenlijk vijf verschillende punten. Ze vragen aan de regering een structurele wet tegen uitzettingen. Ze vragen een hervorming van de huurwet, bevriezing van de huurprijzen, algemene verlenging van huurcontracten en een automatische verlenging en een verbod op uitzetting zonder reden. Dat is een hele waslijst die ze vragen. En nu proberen ze het eigenlijk vol te houden tot dinsdag. Want dan is er een ministerraad die bij elkaar komt. En ze hopen dat premier Sanchez na die ministerraad op de proppen gaat komen met een voorstel.
5: De Zwitsers kunnen vandaag in een referendum beslissen of ze de neutraliteit van hun land strikter willen interpreteren. Roel Pennemans, waarom organiseren ze dat referendum?
9: De grootste partij van Zwitserland, de radicaal-rechtse volkspartij SVP, vindt dat de neutraliteit niet goed genoeg verankerd is in de grondwet. Zwitserland is al bijna 200 jaar neutraal en zo bleven de Zwitsers bijvoorbeeld buiten de twee wereldoorlogen. Maar Zwitserland sloot zich wel aan bij de sancties die de Europese Unie oplegde aan Rusland na de Russische inval in Oekraïne. Voor de SVP is dat een schending van die neutraliteit en zij willen een veel striktere toepassing vastleggen in de grondwet, waarbij Zwitserland bijvoorbeeld alleen economische sancties, opgelegd door de Verenigde Naties, zou volgen. Een meerderheid van het Zwitserse parlement wil niet van zo'n verstrenging weten. En volgens peilingen zou ook een meerderheid van de Zwitserse bevolking tegenstemmen. Deze namiddag kennen we de uitslag.
5: Bedankt, Roel. In New York is al zeker één dodelijk slachtoffer gevallen bij een zware herfststorm. Het is een man die onder een boom terechtkwam. Vier andere mensen, onder wie twee kinderen, zijn gewond geraakt. Langs de noordoostkust van de VS zitten 100.000 gezinnen zonder elektriciteit. De Weerkundige Dienst waarschuwt dat er nog zware overstromingen mogelijk zijn. Het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI stopt voorlopig met het trainen van zijn krachtigste artificiële intelligentiesystemen. Het bedrijf heeft dat beslist na enkele incidenten waarbij de AI-systemen zelf acties ondernamen die niet gevraagd of gewenst waren. Beelden die gebruikers op ChatGPT gezet hadden waren ongevraagd gepubliceerd op het internet. China heeft twee reuzenpanda's op het vliegtuig gezet richting een Amerikaanse zoo. Dat was aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi in de VS deze week. De twee panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. Reuzenpanda's komen in het wild alleen in China voor. De Chinese regering leende al vaker panda's uit als teken van goede wil en om de relaties met een land te verbeteren. sport. Op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse Demi Vollering wereldkampioene geworden op de weg. Ze deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud. Het hele Nederlandse team was daarop gefocust, zegt ze.
2: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel. En we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL. Maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
5: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky kon niet mee bij de beslissende vlucht en werd 20ste. Vanmiddag is het dan aan de mannen. België heeft met Remco Evenepoel en Wout van Aert 2 favorieten. De huidige wereldkampioen Tadej Pogacar doet niet mee na een zware val een maand geleden. Christophe van de Goor blikt vooruit.
10: Is het parcours te zwaar voor klassieke types als Van der Poel of Van Aert? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor de start van dit WK. Hè. En bovendien, wat is de juiste tactiek nu ene Tadej Pogacar er niet bij is? Zonder die Sloveen zullen de Belgen bijvoorbeeld zelf de koers in handen moeten nemen. Zeker met Evenepoel en Van Aert als kopmannen. De andere wegwedstrijden hebben getoond dat het parcours zoveel eisend is dat er weinig verrassingen zullen zijn. De Fransman Paul Sexas, de Mexicaan Del Toro, wel zij zijn de grootste uitdagers voor Evenepoel, Van Aert, Van der Poel en co. Maar laat ons toch ook Tom Pidcock of Quinn Simmons niet uit het oog verliezen.
5: In de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Lamine Yamal scoorde al na 2 minuten voor Spanje, maar nog in de eerste helft kwam Engeland 2-1 voor. Na de rust miste Harry Kane dan een penalty voor Engeland en daarna scoorde Spanje nog 2 keer. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Vooraan zat een nieuwe explosie in Antwerpen, de 3e al deze week. Wellicht is het opnieuw een incident in het drugsmilieu. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Badkamerrenovatie.
12: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
3: Radio 1.
13: De ochtend.
3: Met Jan van Delm.
14: Goedemorgen. Kan minister-president Diependalen morgen met een begroting naar het Vlaams parlement of niet? Het worden in elk geval nog bijzonder spannende uren. Dit is de ochtend. Welkom.

0: En toen ontplofte de bom. Onzin van Bram Vermeulen. De Vlaamse regering zit vandaag opnieuw samen over de begroting. Want morgen moet minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaamse parlement. Voor zijn partij is het doel een begroting in evenwicht voor de N-VA dus. Diependalen legde deze week de eerste voorstellen op tafel. Maar de reacties daarop, ja, die waren niet echt positief. Goedemorgen, Michael van Drogenbroek.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Ja, de sfeer lijkt mij niet echt goed. Is die intussen een beetje veranderd?
1: Nee, het is niet veranderd, want gisteren, ja, het is de laatste rechte lijn, was het de bedoeling dat die Vlaamse regering toch echt wel echt het gaspedaal wat induwde. En dat is niet gebeurd, omdat de één-op-één gesprekken die de verschillende partijen van de meerderheid hadden met de minister-president toch stroef verliepen. Dat er toch weinig consensus leek gevonden te worden om echt beginnen te onderhandelen, heeft die voltallige regering niet zo lang samengezeten, maar van 7 uur gisteravond tot denk 9:30 of zoiets.
0: Ah, ja.
1: Dus eigenlijk is gisteren toch een beetje met een valse noot geëindigd.
0: Ja.
1: Het is geen bom gevallen of zo. Dus
0: nee.
1: Het is niet dat de sfeer onder nul zit, maar toch nog niet optimaal om tot een akkoord te komen.
0: En dus is die laatste rechte lijn een beetje uitgesteld, zouden we kunnen zeggen, tot vandaag en volgende nacht waarschijnlijk.
1: Ja, maar het moet er wel van gaan komen.
0: Ja.
1: En ja, ze hebben duidelijk door dat niet zomaar uit de lucht gaat vallen, omdat het zo is dat vanmiddag eerst de kern van de Vlaamse regering samen zit, dus niet alle ministers, maar de topministers en de minister-president, om daar toch proberen de plooi wat glad te strijken, want dat moet wel gebeuren. Er is wel frustratie, ja. Zeker bij Vooruit hoor ik. Het CD&V was er in die één-op-één gesprekken duidelijk al wat meer consensus te vinden, hoor ik ook. Maar dus, ja, zolang dat niet gebeurd is, heeft het eigenlijk geen zin om met die voltallige regering samen te zitten. En zal het dus eerst, zullen de vice-minister-presidenten het pad moeten effenen.
0: Om de plooien glad te strijken. En dan duiken er plots ideetjes op, ook van de minister-president zelf bijvoorbeeld. Dat is ook niet van aard om die plooien glad te strijken, denk ik dan, of wel?
1: Nee, en de grote frustratie is duidelijk, en daar was ook vooral bij de minister-president, want we konden hem gisteren even interviewen, dat die ideetjes, zoals ze een beetje meewarig genoemd werden, onder meer door enkele ministers, dat die op de straatstenen liggen. En gisteren ging dat over dat groeifonds. Het idee of het voorstel, het is een uitgewerkt voorstel, inderdaad van de minister-president zelf, om het startbedrag dat je nu als jonge ouders krijgt, zo'n 1300 euro, om dat niet meteen uit te betalen, maar om dat te investeren, te beleggen, vooral in de Vlaamse economie, en dan een win-win te hebben, hè, dat de Vlaamse economie daarbij wint, en dat je dan ook dat bedrag na 18 jaar zou moeten zien aangroeien, waardoor als je 18 bent, en bijvoorbeeld aan studies begint, dan een veel hoger bedrag krijgt. Het is duidelijk dat zeker Vooruit, maar ook CD&V, dat absoluut niet willen. En dan is de vraag, en ook de frustratie merk ik wel ook bij de minister-president, van ja, maar hoe kan dat dit zomaar in een krant staat? Wie heeft dat gelekt?
0: Ja.
1: En ja, dat geeft duidelijk aan. Gisteren is er dan in die één-op-één gesprekken ook van Vooruit nog een voorstel gekomen om de zorgpremie te koppelen aan het inkomen. Ook dat was meteen verspreid. En die frustratie is wel groot. En ik denk, zolang dat die frustratie er is, dat toch niet het ideale gesternte is om een akkoord te bereiken. Dus dat zal toch vanmiddag nog even moeten glad gestreken worden ook.
0: Ja, dat ideetje trouwens van de minister-president, geïnspireerd op het Noorse voorbeeld, waar we vanmorgen ook al een heel interessant gesprek over hadden met onze
1: correspondent in de app, dacht ik.
0: In de herbeluisteren, inderdaad, in de app. Je maakt er al goed reclame voor. Michael, waar zitten op dit ogenblik eigenlijk nog de grootste discussiepunten?
1: Oh, ik denk dat die eigenlijk overal nog wel zitten, hè? Want die boutade is er natuurlijk. Zolang er geen akkoord is over alles, is er over niks een akkoord. Het is natuurlijk ook zo, Jan, en dat mag en moet eigenlijk wel benadrukt worden. Het is wel een heel grote, zware oefening, deze begrotingsbesprekingen. Want je zei, N-VA wil een begroting in evenwicht. Het is de Vlaamse regering die dat
0: beslist heeft,
1: dat ze een begroting in evenwicht willen. En dus er moet er gezocht worden naar die, het is nu 1,6 tot 1,9 miljard euro. Dat is sowieso niet evident. Er gaat moeten bespaard worden. Ja, wie gaat extra moeten bijdragen? Ik denk dat er nog heel veel knopen zijn. En ook, moet iedereen dan bijdragen? Moet elke bevoegdheid bijdragen? Dat die vragen ook nog niet allemaal beantwoord zijn.
0: Ja, maar zijn er toch al zekerheden? Hè? Want we hadden het vanmorgen al over die dienstenchecks.
1: Ja.
0: Dat lijkt wel uitgemaakt.
1: Dat lijkt uitgemaakt dat die 2 euro duurder zullen worden. Het lijkt ook uitgemaakt, een vanzelfsprekendheid bijna, dat er ook op de overheid zal bespaard worden. Dat er zal gekeken worden naar subsidies. Daar is het de voorbije maanden vaak over gegaan. Er doken van die subsidies op die naar de gekste dingen gingen, waarvan niemand
0: de podcast,
1: in de Vlaamse regering ja, dan goed wist van, dat bestaat ook. Dus daar zal met de kam moeten doorgegaan worden. Elke minister zal dat individueel moeten doen, begrijp ik. Maar ook voor een veel groter bedrag zal er moeten gekeken worden. Wordt naar bedrijfssubsidies gekeken. Wordt ook uiteraard naar de culturele sector gekeken. Want ook daar zijn wel wat subsidies. Die mensen gaan op hun achterste poten staan.
0: Maar ja, die hangen natuurlijk voor een groot deel ook af van die subsidies.
1: Ja, maar je hoort er in de Vlaamse regering soms ook van, er zijn daar ook organisaties die eigenlijk bijna tot doel hebben zichzelf in stand te houden. Dus daar moet ook naar
0: met gekeken worden. Met het oog op die subsidies.
1: Ja, inderdaad. Dus daar zal naar, dat zijn wel de evidenties. Maar dan zijn er die heel vele ideeën voorstellen die daar in die tabel van de minister-president staan. Heeft gisteren in de namiddag toen de partijen één bij hem zaten, een derde keer een nieuwe tabel voorgesteld. Het is niet duidelijk of er vandaag nog een nieuwe tabel komt. Ik denk dat het wel niet anders kan, want het verhogen van de waterfactuur, wat vrijdag het relletje van de dag was, stond er nog in. Dat groeifonds staat er nog in, dus er zal toch nog naar een consensus moeten gezocht worden. Maar ja, die boutade, het is pas op het eind dat er echt een akkoord is over alles, blijft natuurlijk wel van tel. Dus even de paarden op stal houden als iedereen begint te stijgeren.
0: Hold your horses. Ja. Dus inderdaad, zeggen ze dat dan mooi in het Engels. Wat ook zeker lijkt, is dat er op onderwijs niet wordt bespaard.
1: Ja, zeker lijkt dat niet. Het is, voorlopig staat het niet in die tabellen. Het is de absolute wil van de minister van Onderwijs, die twee grote bevoegdheidspakketten heeft, werk en onderwijs. En zij zegt, kijk, ik heb op werk echt al heel veel bespaard. En onderwijs is wel de basis van onze kenniseconomie. En dat hoor je toch wel bij al die N-VA-ministers, dat die kennis economie, de traditie die Vlaanderen heeft gehad om te investeren in innovatie, in technologie, in onderwijs, waardoor je een maatschappelijk rendement ook kan halen, dat ze daar liefst niet aan raken. En onderwijs heeft ook al zwaar bespaard, dus inderdaad op dit moment is er geen sprake van besparingen op onderwijs, los van wat ooit al in het regeerakkoord geschreven is. En het is duidelijk de wil van niet alleen van de minister van Onderwijs, maar ook van de grootste partij van N-VA om dat zo te houden. Maar als in zo'n onderhandelingsnacht, want dat zal er nu wel aankomen, kaarten moeten op tafel gelegd worden. Ja, kan je natuurlijk nooit helemaal uitsluiten, maar op dit moment lijkt het gevrijwaard.
0: Ja. Maar je weet inderdaad nooit. Wat is de werkwijze vandaag? Wie zit met wie samen? Heb je daar een idee over?
1: Ja, om 11:00 zit de minister-president samen met zijn minister van Begroting, dat is zijn partijgenoot. En dan om 12:00 komt de kern van de Vlaamse regering samen, dus de vice-minister-president en één per partij, om toch, zoals daar straks gezegd, wel
0: de plooien
1: glad te strijken. En het is pas als dat gebeurd is, dat de voltallige Vlaamse regering samen zit. En dat zal dan een indicatie geven wanneer dat gebeurt, hoe lang het nog zal duren voor daar witte rook is op het Martelaarsplein. Want dan pas zal die laatste rechtlijn echt ingaan als die voltallige Vlaamse regering daar samenkomt.
0: En die witte rook, gaat die er ook komen, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel. De minister-president heeft gisteren in het interview gezegd, falen is geen optie. Het is ook niet alleen te doen over die begroting. Ik denk dat het ook gaat over het beeld, het imago van die Vlaamse regering. En je weet nog wel, Jan, dat voor de zomervakantie dat toch als een...
0: Ik ben de ruziemaker.
1: Ja, je hebt het gezegd, ik heb het niet gezegd, maar daar komt het wel op neer.
0: Ik heb het ook maar gelezen, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, en dat beeld wil de minister-president echt wel weg. En dan nu falen om die septemberverklaring niet te kunnen geven, dat zou echt wel, denk ik, de druppel te veel zijn. Dus ik denk ook wel dat die drie partijen in die Vlaamse regering er alle baat bij hebben dat akkoord er komt. En er is natuurlijk nog wel tijd, maar het is wel aan het wegtikken. Laat ons zeggen, nog een goede 24 uur, want de minister-president heeft ook wel wat tijd nodig om die septemberverklaring te schrijven. Dus nog één etmaal en het moet er wel zijn.
0: Bijzonder spannend. Jij presenteert straks natuurlijk ook de zevende dag. Een Vlaams minister zal daar dus niet bij zijn. Want
1: nee, andere kant kon er niet.
0: Maar er zijn natuurlijk nog andere interessante gasten mogelijk. Ja. Die heb je uitgenodigd?
1: Wel, we gaan het uiteraard over die begroting hebben, over die Vlaamse begroting en hoe dat de Vlaming dat zal voeren. Maar inderdaad, de meerderheidspartijen die hebben andere katjes te geeselen. Maar er zijn natuurlijk ook de oppositiepartijen. We hebben er twee, de grootste, Vlaams Belang. Daar komt Chris Janssens van, de fractieleider voor Vlaams Belang. En anders, waar er enkele fractieleden vertrokken zijn, Egbert Lach, Maurits van der Heijden en Stefanie Doossen, de nieuwe fractieleidster is. En zij maakt haar debuut straks ook in de zevende dag om 12:00 dus op VRT1.
0: Dankjewel, Michael van Drogenbroek.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1 kanaal.

0: Silencio van U2, de Vox-tip van deze week. En u kan altijd voor uw favorieten stemmen via Radio 1 op VRT Max. Volgende nacht worden opnieuw de VMA's uitgereikt, de Video Music Awards. De prijzen voor de beste muziekvideo's, zeg maar. Grote sterren zoals Taylor Swift, Ariana Grande en The Weeknd hebben de voorbije jaren heel wat prijzen in de wacht gesleept. Maar hebben die video's nog een toekomst? Dat kunnen we vanmorgen vragen aan Jonathan van Hemelrijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent regisseur van onder meer muziekvideo's van Tamino, Blackwave en The Haunted Youth. Ja, die muziekvideo's, is dat nog een belangrijke industrie?
1: Goeie vraag. Muziekvideo's zijn gewoon enorm hard veranderd de laatste 20 jaar. En ik denk dat dat een combinatie is van enerzijds de muzieksector die zwaar veranderd is door de opkomst van streaming. Anderzijds ook het mediagebruik dat bij ons veranderd is. Wij zijn veel meer sociale media gewend geworden. Wij hangen niet meer aan de beeldbuis, kijken niet meer naar MTV, wachtend op clips zoals vroeger. Nee. Dus op dat vlak, muziekvideo's zitten zo'n beetje op het snijpunt tussen een veranderde muziekindustrie en een veranderde beeldcultuur. Dus eigenlijk is het bijna bijzonder, zou ik zeggen, dat muziekvideo's nog bestaan in de vorm dat ze bestaan, omdat ze langs beide kanten zo uitgedacht worden.
0: Maar wat gaat dus achteruit met die muziekvideo's, als ik het zo hoor?
1: Er is het paradoxaal, want je kunt vandaag de dag als artiest niet meer bestaan zonder een visuele identiteit.
0: Ja, dat wil ik net zeggen. Het beeld is toch nog altijd zeer belangrijk.
1: Zeker en vast. De vraag is dan echter, is het nog een muziekvideo zelf dat het doel heeft? Dus eigenlijk, ik denk dat muziekvideo's niet per se gaan verdwijnen. Ik denk, zolang dat muzikanten nummers gaan maken die dat wij kennen, die gespeeld gaan worden op de radio en gestreamd worden, dat de singles altijd wel een visuele ondersteuning gaan genieten. Dus een muziekvideo. Maar de afgeleide daarvan, de visuele snippets, de canvases voor op Spotify, foto's die eraan gelinkt zijn, kleine momentjes, die gaan veel groter zijn. Want uw aandeel op sociale media is eigenlijk veel, veel belangrijker dan die ene clip alleen nog.
0: Ja, maar voor die snippets heb je misschien wel een basis nodig en dat zou dan die muziekvideo misschien kunnen zijn. Hey, hoe belangrijk vinden muzikanten het eigenlijk zelf nog om een goede video te hebben?
1: Als we nu kijken naar de VMA's, dat is natuurlijk wel een kleine elite groep of zo. Daar is dat echt wel vooral een viering. Die mensen zijn zo populair, die hebben zo'n grote budgetten. Het is echt vaak gewoon van, welke clip kan ik maken om nu los te laten op de wereld die echt de coolste gaat zijn van het jaar. En om de zoveel tijd zijn er echt wel van die pareltjes tussen. Zoals Rosalía heeft vorig jaar een clip voor Bergheim uitgebracht, dat ook echt wel viraal gegaan is en de wereld is rondgegaan. This is America van Childish Gambino, ook enkele jaren terug, was ook zo'n fenomeen. En ik denk dat op grote schaal de grote artiesten echt wel proberen te jagen naar zo'n presence, niet enkel auditief, maar ook visueel. Anderzijds, als opkomende artiest is een clip maken ook wel een soort van viering of een soort van het gevoel van professionaliteit of zo. Als je een clip hebt voor je nummer, dan ben je wel een echte muzikant of zo, want je hebt een clip. Dus clips zijn zeker voor artiesten nog wel belangrijk. Maar ik denk, op het einde van de rit is het eigenlijk vooral een viering voor de diehard fan van een artiest.
0: Ja, maar het moet dus altijd spectaculairder als ik het zo hoor, want anders val je niet meer op.
1: Er zijn twee wegen natuurlijk. Vandaag de dag probeert iedereen luider en luider te roepen en op die manier de aandacht te krijgen. Maar dan is het juist mooi als muzikanten iets compleet anders doen en bij wijze van spreken met een gitaar in een veld gaan zitten, een heel akoestische kleine sessie maken. Ja. En dat kan dan ook wel een heel grote groep van mensen smaken van hij is gewoon tot de essentie gebleven. Hij brengt het live of hij brengt het heel intiem. Laat muziek voor zich spreken. En dat is dan misschien nog luider roepen op een rare manier.
0: Dat is inderdaad ook een manier om op te vallen, om juist het tegenovergestelde te doen natuurlijk. U won zelf ooit een MIA, Music Industry Award, dat is dan hier in Vlaanderen, voor beste muziekvideo, voor Sunflower, nummer van Angèle en Tamino. Die prijzen, zoals nu ook die VMA's, doen die er nog toe?
1: Ik heb die prijs onder andere gewonnen met Rami Fouad en Bastiaan Logs, twee collega's van mij, twee collega-regisseurs. En dat is grappig, want we zijn alle drie begonnen in de muziekvideosector, in de regiesector. En muziekvideo's is natuurlijk een groot aandeel voor regisseurs. Maar een MIA winnen is natuurlijk het allerlaatste, de laatste award dat je als regisseur denkt ooit te winnen. Dat was fijn, dat was heel leuk. Daarmee komt iets op de radio, hè, zoals nu.
0: Voilà, ja.
1: Maar op dat er echt toe toe, ik denk dat de grote vraag is, doen awards er toe court toe? Dat is leuk om te ontvangen, maar ik kan wel zeggen, de meeste muzikanten en artiesten en filmmakers die ik ken, maken het liefst van al iets goeds. Ja. En dat is meer een maatstaf voor ja, voor kwaliteit of zo. Nu ook de VMA's in Amerika. Dat is een hele, hele geselecteerde kleine pool van mensen die eigenlijk dingen naar die prijs. Je moet al een top artiest zijn met een gigantisch bereik om überhaupt geselecteerd te worden voor die muziekvideo awards. Oh, ja. Dus ja, dat is eerder commercieel, zou ik dan zeggen. Ja. Maar altijd leuk om te ontvangen, zeker wel.
0: En prijs is inderdaad altijd leuk om te ontvangen. Regisseur Jonathan van Hemelrijk, heel erg bedankt. Nog een fijne zondag. Tot ziens.
1: Graag gedaan.

0: Toya van Rosalía, een van die artiesten die nog wel eens met een spectaculaire muziekvideo naar buiten komen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: 9:30, goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. In Antwerpen is er vannacht opnieuw een explosie geweest, de derde al deze week. Deze keer gebeurde dat aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Gewonden zijn er niet, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Waarschijnlijk is het een nieuw incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten, net als bij de twee explosies begin van de week in Antwerpen. In verschillende Spaanse steden zijn allesamen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. Deze week werd een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen en dat bracht veel manifestaties op gang. De betogers willen onder meer een verbod op uithuiszettingen. In Madrid willen de betogers een centraal plein bezet houden om zo druk te zetten op de politici die overmorgen maatregelen tegen de wooncrisis bespreken. Het weer zonnig met hoge wolken, maximaal op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer zelfs, maar dan wel bewolkt met kans op een bui in het westen.
2: Radio 1.
1: De ochtend.
2: Met Jan van Delm.

0: Body Flows van Nubian Twist en Eniola. Op vele plaatsen in de wereld is een oorlog aan de gang. Oekraïne, Iran, ja, die komen bijna dagelijks in het nieuws. En er zijn uiteraard nog tal van andere conflicten waar we nauwelijks over berichten, zoals Soedan bijvoorbeeld. Maar wist u dat Noord- en Zuid-Korea bijna 75 jaar na het staakt het vuren officieel nog altijd in staat van oorlog zijn? Natuurlijk wist u dat, want u luistert naar Radio 1. Maar wie er ongetwijfeld nog veel meer over weet, is oud-collega Johan de Rijk. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Want je hebt een boek geschreven, Korea, De Vergeten Oorlog. Van waar die interesse?
1: Wel, het startpunt is eigenlijk het jaar 2000. Ik ben reserveofficier bij de Belgische Defensie. En ik maakte ook wat televisiedocumentaires voor Televox, het televisieprogramma van het leger. En ik werd uitgenodigd om samen met Rudy Franks van onze redactie mee te gaan met een delegatie naar Zuid-Korea om de 50ste verjaardag van het begin van de Koreaoorlog in beeld te brengen. En dat is het startpunt geweest van een interesse die tot vandaag duurt. Ik ben in totaal de afgelopen kwart eeuw een zestal keer in Korea geweest. Netjes verdeeld, 3 keer Noord, 3 keer Zuid. En de neerslag van al die avonturen heb ik nu gebundeld in een lezing en een boek.
0: Ja, hoe komt het eigenlijk dat die oorlog vergeten is?
1: Wel, dat is een heel complex verhaal. Wellicht heeft het te maken met de uitkomst. Hè. De oorlog is geëindigd bij de 38ste breedtegraad. Die is nog altijd de demarcatielijn tussen de beide staten. En daar is hij ook begonnen, diezelfde oorlog. Dus na 3 jaar en na 3 miljoen doden, militairen en burgers, Noord en Zuid samengeteld.
0: Ja.
1: Het is een heel pijnlijke vaststelling om dan te moeten zien dat het eigenlijk niks heeft opgeleverd, hè, al dat gedoe.
0: Nee, want het is nog altijd die 38ste breedtegraad die de demarcatielijn vormt.
1: Ja.
0: Dus dat is nog altijd hetzelfde. Misschien moeten we ook nog eens schetsen wat precies de inzet was van die oorlog.
1: Wel, het Koreaanse schiereiland is al eeuwenlang eigenlijk de speelbal geweest tussen 4 grootmachten. Hè. China, het buurland uiteraard, maar ook Rusland, de tsaren, de Sovjet-Unie en Rusland tegenwoordig. Japan uiteraard. Men zegt wel eens dat het Koreaanse schiereiland dat als een appendix aan het Aziatische continent hangt, eigenlijk een dolk is gericht op Japan. En de vierde speler zijn de Verenigde Staten van Amerika. En Korea was een Japanse kolonie in het begin van de 20e eeuw. Is in 1945 opgedeeld in 2 invloedssferen... tussen het communistische Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En het is eigenlijk heel bizar hoe die 38e parallel tot stand is gekomen. Het verhaal gaat dat 2 Amerikaanse militairen, 2 majoors... niet de minste eigenlijk achteraf bekeken, Dean Rusk, die nog minister van Buitenlandse Zaken is geweest tijdens de Vietnamoorlog, en generaal Bonesteel, die hebben dan op basis van een kaartje uit National Geographic gezegd van we gaan dat delen, dat schiereiland in 2 delen, maken dat ze ongeveer qua oppervlakte even groot zijn en dat Seoul, de belangrijkste stad, dat die toch in het zuiden ligt. En vandaar die 38ste parallel.
0: En zo is het allemaal gekomen. Ons land heeft officieel deelgenomen aan die Koreaanse oorlog. Ja, waarom? Hoe is dat gekomen?
1: Ja, maar dat past toch een beetje nuance bij. Hè. Officieel, het is te zeggen, wij hebben geen regulier bataljon als onderdeel van onze krijgsmacht gestuurd, maar wel een korps van vrijwilligers. Waar had dat mee te maken? Wel, het lag onder meer grondwettelijk heel moeilijk om een deel van het Belgische leger in te zetten op een buitenlands strijdtoneel waarmee we eigenlijk geen enkel belang hebben. Hè. Dat lag bijvoorbeeld anders. 10 jaar later, Belgisch Congo, 1960, daar konden we dat wel doen. Want toen was van vrijwilligers. Waar had dat mee te maken? Wel, het lag onder meer grondwettelijk heel moeilijk om een deel van het Belgische leger in te zetten op een buitenlands strijdtoneel waarmee we eigenlijk geen enkel belang hebben. Hè. Dat lag bijvoorbeeld anders.

0: Dus kon er ook geen veto worden ingeroepen?
1: Geen veto, vandaar. De Sovjet-Unie heeft zich achteraf natuurlijk wel beklaagd. En dat ze op dat moment niet hebben ingegrepen.
0: Die diplomaat zal ook een dikke sigaar hebben gerookt, waarschijnlijk. Ja.
1: Hij is later nog minister van Buitenlandse Zaken geworden.
0: Ah, toch? Ja, oké. Okay. Ja. Nu, uiteindelijk, je zegt, ja, officieel, dat moeten we nuanceren. Maar uiteindelijk hebben er toch ruim 3500 Belgen meegevochten.
1: Dat klopt, ja, gespreid over de 5 jaar van onze aanwezigheid daar. Van 1950 tot 1953 was het echt oorlog. Dan heb je die staakt het vuren of wapenstilstand. Ja. Die nooit is uitgelopen op een vredesverdrag, inderdaad. Tussen 1953 en 1955 was er nog een Belgische aanwezigheid om toezicht te houden op het in stand houden van dat bestand. 3500 gespreid over 5 jaar. Dat zijn er nooit meer dan 700 tegelijk. Hè, voor een tour of duty van 1 jaar. En dat was net iets te weinig voor een volledig bataljon getalsterkte. Hè.
0: Ja.
1: Vandaar dat wij ook een Luxemburgs peloton hebben ingelijfd in de bunk. Dus Belgian United Nations Command. En dat we ook beroep deden op de zogenoemde augmentees. Dat zijn dus Zuid-Koreanen. Eerst gewoon als hulpje. Maar later ook als militaire compagnon in het Belgisch bataljon.
0: En wie waren die mannen eigenlijk? Waarom trokken zij naar Ginder?
1: Ja, er wordt soms is gezegd, ook op de cover van mijn boek staat, ten strijde tegen het communisme. Hè. Maar daar moeten we toch wel enige nuance ook weer bij plaatsen. Dat anticommunisme gold zeker voor, laten we zeggen, de toplaag. De hogere graden binnen het bataljon. Er is het getuigenis bijvoorbeeld van een gewezen minister van Defensie, Moreau de Mélen, die zelf ontslag neemt als politicus om als reservemajor mee te gaan naar Korea. En die het heeft over een kruistocht in het communisme. En gebruikt echt het woord kruistocht. Hè. Dus daar speelde die ideologie blijkbaar mee. Maar op lagere niveaus, ik heb getuigenissen genoeg opgetekend van soldaten, sergeanten en onderofficieren, die zeggen, ja, wij wisten amper waar Korea lag. Hè.
0: Ja, en waarom deze dan? Een zucht naar avontuur?
1: De redenen zijn heel divers. Zucht naar avontuur. Men zegt wel eens ook financieel gewin. Het zijn huurlingen geweest, mercenairs, maar dat moet ik toch ook weer opnieuw van een voetnoot voorzien. Ze werden betaald door de UNO, dat is zeker. Ja. De Belgische staat legde daar nog een gevarenpremie, zal ik het maar noemen, bovenop. En ook het vooruitzicht van mogelijk een verlengde militaire carrière bij terugkeer in eigen land.
0: Ah, ja.
1: Maar ik heb ook getuigenissen onlangs nog van de weduwe van een van hen opgetekend dat het gewoon het resultaat was van een dronken weddenschap.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Dat kan dus ook, ja. Dus, België was natuurlijk maar een van de 16 landen die meevochten met Zuid-Korea. Een vrij kleine delegatie, zeker als je die vergelijkt met Amerikaanse troepen bijvoorbeeld. Maar de Belgen die lieten zich blijkbaar niet onbetuigd. Hè.
1: Ja, men zegt wel eens de aanwezigheid van de Belgen too little too late. Hè.
0: Ja.
1: Ze zijn pas vertrokken. Hè. De oorlog is gestart op 25 juni. Het schip de Kamina met de eerste rotatie is vertrokken 18 december, een half jaar later eigenlijk, aangekomen 31 januari. Jan, stel je voor 6 weken op zo'n omgebouwde bananenboot, dat moet niet niks geweest
0: zijn. Nee.
1: Dan een paar weken opleiding en dan in midden maart komen ze aan het front. Hè. Op dat moment is de bewegingsoorlog, want er is nogal flink wat bewogen in de eerste maanden van het conflict, eigenlijk al gestrand, ongeveer in het midden van het eiland, de 38e breedtegraad, telkens terug. En is de bewegingsoorlog verworden tot een stellingenoorlog. Maar toch zijn er 3 belangrijke slagen geweest waar de Belgen zich onderscheiden hebben. Dat is om te beginnen aan de Imjin-rivier in het midden van het land, later bij Haktangni, de Broken Arrow-operatie zoals het heet, en vooral ten derde Chatkol. 55 nachten lang hebben de Belgen daar stand gehouden tegen een Chinese overmacht. Er zijn enorme verliezen geleden aan de Chinese kant, moet ik zeggen. Bij de Belgen ook wel een paar tientallen. Maar toch, die 3 namen staan vermeld op de vlag van het bataljon.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat zijn ook de namen van 3 militaire blokken in Tielen, waar het 3e bataljon parachutisten ligt. En dat is zogezegd de traditiedrager van ons Korea-bataljon. Ja,
0: dat is heel mooi. Er zijn dus 100-tal Belgen alles bij
1: ingesneuveld.
0: 107 in die oorlog. Ja. De allereerste soldaat die het leven liet, niet de allereerste militair, want dat was een luitenant, maar de allereerste soldaat was Frans Rotiers en dat is blijkbaar een dorpsgenoot van jou.
1: Ja, dat is een jongen uit het Oost-Vlaamse Leden.
0: Ja.
1: En ik ben op zijn spoor gekomen omdat op het oorlogsmonument voor de kerk in Leden staan de slachtoffers van beide wereldoorlogen en helemaal onderaan, bijgebeiteld, staat Frans Rotiers omgekomen in de buurt van Seoul in het begin van 1951, maart 1951.
0: Van hem hebben we nog een brief en daarin wordt uitgebreid verslag verslag gedaan van die bootreis. Je had het over die bananenboot, die omgebouwde bananenboot. Dat moet wat geweest zijn.
1: Ja, de brief is gericht aan een klasgenoot van hem, een schoolmakker, in Georges Abeloos. En Johan Abeloos, de zoon ervan, heeft de brief bewaard. En ik heb die kunnen lezen, die is ook voor een deel afgedrukt in

0: Ja, het boek. Het is een ontstellend getuigenis, Jan. Als u weet dat een paar weken later die jongen van 21 jaar, nota bene, het leven zal laten in een soldeniersputje, hè, in Zuid-Korea. Die man komt uit een, laten we zeggen, min of meer marginaal gezin. Zijn vader was als strijder bij het Vreemdelingenlegioen in Frankrijk tijdens de koloniale oorlog in Marokko. Bij terugkeer in België is hij getrouwd, maakte op korte tijd 3 kinderen. Was op zijn 23e dus al vader van een groot gezin en cafébaas.
1: Ja.
0: De versies lopen uiteen, Casablanca of Tangier.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dus een verwijzing naar zijn Marokkaans verleden. En hij was zelf de beste klant van zijn eigen café. En dat liep niet goed tussen vader en zoon. En Frans heeft een legerdienst gedaan en is op bij terugkeer in het normale beroepsleven op een bepaalde avond slaags geraakt met zijn vader. Die had er niets beter op gevonden dan de fiets van Frans te verkopen om met het geld alcohol te kopen. Dus
1: ja.
0: Om maar te schetsen hoe het aan toe ging.
1: Ja.
0: Rotiers neemt dan dienst in Leopoldsburg, wordt aanvaard omwille van zijn militaire ervaring, echte dienstplichtig, en zo waren er meerdere. En is dan van de 3000 kandidaten behoorde hij tot de 700 eerste geselecteerden en is met de eerste groep mee kunnen vertrekken.
1: En dus ook een van de eerste die gesneuveld is.
0: Beaupré, ja, Pierre Beaupré, de luitenant,
1: was de luitenant,
0: is een paar dagen
1: voordien
0: op een mijn getrapt, maar Rotiers is omgekomen in gevechtsactie met een Chinees die hem een bajonetsteek toedient en naar mijn vermoed heeft Rotiers toch nog zijn aanvaller kunnen doodschieten.
1: Oké. Maar hij heeft nu een gedenkplaats, Frans Rotiers.
0: Ja.
1: Bestaan hebben, waar hebben we nog een pensioen gekregen. Weliswaar via een piston, zoals dat dan heet. Maar dat was blijkbaar niet vanzelfsprekend. Hè?
0: Wel, bij terugkeer zijn die vrijwilligers niet fraai behandeld, moet ik zeggen, om het nog beleefd uit te drukken. Het heeft tot in de jaren 90 geduurd voor die eigenlijk een statuut kregen als veteraan, oud-strijder, en dus beroep konden doen op een aantal sociale en medische voorzieningen, zoals dat voor andere oud-strijders van andere conflicten wel geldt. Hè? Ja.
1: En is dit boek, jouw boek, dan een vorm van eerherstel voor die mensen?
0: Wel, laat ons zeggen, het is om te beginnen toch een wake-up call, omdat er uit die Koreaoorlog tot de dag van vandaag een aantal dingen te onthouden zijn. Wees een eigen inleiding naar Oekraïne bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Weet dat aan Russische zijde in Oekraïne tot 30.000 Noord-Koreaanse getrainde militairen meevechten op dit moment. Hè. Dat is niet niks. Hè. Dat is meer dan dat volledige Belgisch leger op de dag van vandaag. Hè. Dat Noord-Korea obussen levert aan de Russen die er nog altijd meer verschieten dan ze zelf kunnen produceren. En aan de andere kant, Jan, Polen aan de oostflank van onze alliantie, de NAVO, die willen op korte tijd uitgroeien tot de belangrijkste Europese NAVO-lidstaat, het belangrijkste landleger. Daarvoor hebben zij onder meer tanks nodig. Die kunnen ze niet kopen from the shelf, zoals het heet, van het trek. Omdat er doodeenvoudig in het Westen te weinig geproduceerd zijn. En waar vinden ze die wel? Wel in die geweldige wapenindustrie die Zuid-Korea ontwikkelt. Daar vinden ze op een paar jaar tijd duizend pantertanks kopen. Dat zijn van de meest gesofisticeerde, meest performante tanks op dit ogenblik op het wereldtoneel.
1: Dus een oorlog die vergeten is.
0: Ten onrechte dus. Hè?
1: Ten onrechte, nog altijd aan de gang, officieel. Ja. En met nog altijd gevolgen voor oorlogen die vandaag worden gevoerd.
0: Ja.
1: Dankjewel, Johan de Rijk. Jouw boek Korea, de Vergeten Oorlog is uitgegeven bij Borgerhof en Lambrechts. Tot ziens.
0: Tot ziens.

0: Here Comes the Night van Them. In Noord-Ierland mag de omstreden Oranje Mars dan toch doorgaan. Dat heeft een rechter vannacht beslist. Die Oranje Mars is een parade van de protestanten die door een katholieke wijk trekt. En dan weet u meteen waarom die zo omstreden is. Om 9 uur, zo'n klein uur geleden, zou die parade van start gaan. Maar het parcours wordt nog altijd geblokkeerd door honderden mensen. De politie is al tussen beiden gekomen en heeft gewaarschuwd. Het is tegen de wet om de weg te blokkeren. U kan hiervoor vervolgd worden.
1: It is my duty to warn you that any person organizing or taking part in the protest is committing an offense and is liable to arrest and prosecution.
0: Dat was de waarschuwing van morgen dus van de politie. Lieven Buijsen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent hoogleraar Engelse taal en cultuur aan de Universiteit van Leuven. U volgt die Noord-Ierse kwestie op de voet. Ja, ik heb die mars al beknopt samengevat, maar vertelt u nog eens, wat houdt dat precies in? Want daar zit wel wat geschiedenis achter, hè?
2: Ja, op zich, een mars is een mars, hè. Dus een optocht, zeg maar, die vertrekt bij Drumcree Church. En die gaat een heel eindje en komt dan terug. En over vooral het parcours om terug te keren naar Drumcree Church, daar is wel al behoorlijk wat over gebakkeleid. En dat gaat al terug tot de 19e eeuw. Hè. Deze mars die is er al sinds 1807. Al van in het einde van de 19e eeuw waren er problemen met de route, omdat die door een soort van tunnel gingen waar heel erg veel katholieken woonden. En dat leidde altijd tot protesten en tot geweld. Er zijn verschillende routes uitgeprobeerd, waaronder ook de route via Garvaghy Road, waar het nu over gaat. Ja. Maar ook daar kwamen dan problemen, vooral in het midden van de jaren 90. Daar moeten we wel eens naar kijken. Hè. In 1995, 1996 ja. Heeft de politie daar een verbod tegen uitgevaardigd. Met wijdverspreid protest. Ja. Uiteindelijk is het dan toch toegelaten. Maar in 1998 heeft men beslist, dat is ook het jaar waarin de Goede Vrijdagakkoorden zijn gesloten. Ja. De weg naar vrede, de weg ook naar proberen om de politie wat minder te laten optreden en het wat zakelijker aan te pakken. En dus heeft men een Parades Commission in het leven geroepen, die op een neutrale manier moest kijken naar dat soort van contentieuze activiteiten. En die heeft beslist, ja, die Garvaghy Road mag daar geen deel meer van uitmaken, want dat ligt veel te gevoelig en dat leidt tot protest, tot onrust. Maar het gevolg daarvan was protest, onrust, barricades.
0: En er is uiteindelijk natuurlijk ook van beide partijen die in het ongelijk wordt gesteld. Waarom kan die mars, ondanks al die verboden in het verleden, nu wel doorgaan? Hè? Wat waren de argumenten precies?
2: Ja, wel, dat is eigenlijk een bijzonder gegeven in die zin dat men daar niet echt inhoudelijk heeft over geoordeeld in eerste instantie. Hè. Sinds 1998 heeft die Parades Commission het altijd verboden. Elk jaar opnieuw is een aanvraag gedaan. Ja. Die is telkens geweigerd. Ook dit jaar is die geweigerd. Maar in augustus heeft iemand van de Oranje Orde die dat organiseert een procedurefout ontdekt. Waarna die commissie er opnieuw is moeten gaan naar kijken. Dus het had al eens bij de rechtbank gezeten in de zomer. Die commissie is er opnieuw gaan naar kijken. En is ook in gesprek gegaan met de organisatoren. En vond daar enige redelijkheid. Deed een aantal voorstellen. Bijvoorbeeld, we zullen vroeger beginnen. Dan hebben minder mensen daar last van. Met minder deelnemers. Maar 35 deelnemers. Geen muziek ook. Met andere woorden, we zorgen ervoor dat het een stille mars wordt. En met weinig mensen. Dat het niet veel om het lijf heeft.
0: Nee, maar blijkbaar
2: en dus
0: heeft dat
2: toch toegestaan.
0: Ja, men heeft het dan wel toegestaan, maar blijkbaar volstaat dat niet voor de tegenstanders. Hè, want die zijn massaal komen protesteren en voorlopig kan de parade niet doorgaan. Al gebeurt daar wel een en ander, zijn er ook politici komen omdagen.
2: Zeker. Bijvoorbeeld de minister-president van Noord-Ierland, Michelle O'Neill, is republikeins, katholiek met andere woorden. En zij had zich eerder al uitgelaten dat ze het een schande vindt dat dit kan doorgaan. En zij is er ook bij. Dus een van de toppoliticus, toppolitica van Noord-Ierland staat daar ook tussen. Maar heeft daar ook geen bevoegdheid over. De bevoegdheid ligt in principe bij de minister voor Noord-Ierland, die in Londen zit. Maar die heeft al aangegeven, ja, ik kan alleen maar ingrijpen volgens de afspraken die er zijn, als de politie mij aangeeft dat er zwaar risico is op onlusten, ja. Dan zou ik kunnen ingrijpen. Wat voorlopig niet gebeurt, de politie probeert het zelf wat in te dijken, maar zoals het er nu naar uitziet, is de kans wel bijzonder klein dat je gaat kunnen onderhandelen met de republikeinse, de katholieke protestanten, die daar, ja, het is een beetje een vreemde combinatie van woorden, laat mij zo zeggen, de republikeinse mensen die protest aan het voeren, ja, zijn tegen wat de protestanten willen doen. Het is ook zondag voor iedereen natuurlijk, maar het is wel bijzonder lastig om het zo uit te leggen. Ja. Daarom is er gewoon heel erg veel aan de hand. En dat allemaal terug te voeren naar, ja, de Battle of the Boyne van de 17e eeuw, die vandaag nog altijd doorleeft. Hè?
0: Ja, en dat is inderdaad tussen protestanten en katholieken. En daar is het dus al eeuwenlang hommeles in Noord-Ierland. Lieve Buijsen, het was inderdaad niet simpel om uit te leggen, maar u hebt toch een zeer verdienstelijke poging gedaan. Hoogleraar Engelse taal en cultuur aan de Universiteit van Leuven. Nog een fijne zondag. Tot ziens.
2: Goedemiddag.

0: Samson van Regina Spector. Ook wij moeten gaan, want de ochtend zit erop. Zo dadelijk is er de Eucharistieviering. Daarna is het weer de beurt aan Friedel met een boeiende gast. En vanmiddag zijn natuurlijk alle ogen gericht op Montreal in Canada. Want daar verloopt het wereldkampioenschap wielrennen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Het is British Week bij Mini, dus
3: keep left.
2: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
3: a blimey.
2: Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral
3: keep calm
2: als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Je informeren voor je gaat renoveren?
5: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
4: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
5: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
4: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
6: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Nog voor jij kan denken,
10: ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor,
11: oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste,
11: oh,
9: verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwheden zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
14: Hallo, ik ben Guido Belcanto, koning van het levenslied. Ik ben een eenmansbeweging, een stroming op zich, een uitzonderling. Straks mag ik praten met Friedel, Le Sage in Touché.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Paus Leo XIV draagt over een uur een misviering op in de beroemde Franse bedevaartsplaats Lourdes. Er worden 150.000 gelovigen verwacht die al uren aan het aanschuiven zijn. De Vlaamse pelgrimspastor Jonathan Beyaert zal de paus van heel nabij kunnen volgen.
18: Ik heb de kans gekregen om tijdens de viering ook een gebed voor te bidden in het Nederlands. Hè. Dus we mogen ook als Nederlandstalige groep een stuk verbonden zijn. Dus dat is straks dan in de Eucharistieviering mijn taak. Ik zit in dat selecte clubje die op het altaar mag gaan zitten. Dat zijn een 50-tal mensen. Dus dat zal inderdaad van heel nabij zijn dat ik de zaak kan beleven.
17: Na de mis in Lourdes zal de paus 7 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk ontmoeten. Het is de derde dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert hij terug naar Rome. In Engeland is een grote politieactie aan de gang bij de Amerikaanse luchtmachtbasis RAF Fairford. Er zijn verschillende mannen opgepakt. Ze worden verdacht van inbreuken op de explosieve wet. Er is een veiligheidszone ingesteld en verschillende buurtbewoners zijn geëvacueerd. Ondertussen zijn agenten met speurhonden auto's in de buurt aan het onderzoeken. De Engelse politie laat weten dat de situatie voorlopig onder controle is. In verschillende Spaanse steden zijn mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. Deze week werd de 87-jarige Marie Carmen uit haar appartement in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat bracht grote protesten op gang. De manifestanten overal in Spanje vinden het verhaal van de vrouw heel herkenbaar, omdat wonen op veel plaatsen in Spanje fors duurder geworden is. Ze voelen zich allemaal Marie Carmen, zeggen ze. In Madrid willen de betogers op een centraal plein blijven kamperen tot er dinsdag maatregelen tegen de wooncrisis besproken worden in het Spaanse parlement. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Dat gebeurde aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Gewonden zijn er niet, er is alleen schade aan de inkomdeur. Er werd ook een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. En dat was ook al het geval bij twee recente explosies, zegt Kim Bastiaans van de politie.
10: Eerder deze week zijn er ook inderdaad twee aanslagen geweest met een opschrift op de gevel. Het is nog een beetje vroeg om daar uitspraken over te doen, maar een link met het drugsmilieu gaan we uiteraard niet uitsluiten.
17: Voor de drie incidenten in Antwerpen is nog geen verdachte opgepakt. Het wordt zonnig met wat wolken en temperaturen op de meeste plaatsen rond 24 graden. Normaal is dat in deze periode 18 graden. Morgen opnieuw zo warm, wel vrij veel wolken met kans op een bui in het westen. En dinsdag zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De Eucharistieviering komt vanmorgen vanuit de basiliek Ons Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen in Oostakker bij Gent. Het aanzinkoor van de basiliek staat onder leiding van Machteld Hermans. Organist is Vesala Diakova. Predikant is priester Dirk van der Linde. Celebrant Dick den Blauwe.

We willen dit biddend en vierend samen zijn inzetten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade, vrede voor u, vanwege God onze Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Goede voormiddag. Welkom aan u allen die meevieren vanuit onze basiliek, maar ook een hartelijke groet en welkom aan u allen die via de radio met ons verbonden zijn om samen de liturgie te vieren van deze 26e zondag door het jaar. Tevens de Wereldgebedsdag van de migranten en de vluchtelingen. Wellicht kennen wij allemaal mensen die gemakkelijk ja zeggen. Ja, ja, ik zal dat doen. Ja, ja, ik maak dat in orde. Maar als puntje bij paaltje komt, gebeurt er niets. Vandaag maakt Jezus ons duidelijk dat een waarachtig geloof maar zichtbaar wordt in concrete daden. Wie A zegt, moet B doen. Laten we nu bij de aanvang van deze Eucharistieviering een beroep doen op Gods barmhartigheid en bidden om zijn ontferming. We doen dit met het gezongen Kyrialeï.

Mogen de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen. Hij mogen onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Laten wij bidden. God, uw almacht treft ons het meest wanneer gij barmhartig zijt en keer op keer vergeving schenkt. Overstroom ons met uw genade, dat wij met spoed de wegen gaan naar het beloofde land en het geluk van de hemel mogen erven. Dat vragen we u door Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Lezing uit de profeet Ezechiël. Dit zegt de Heer. Hij beweert: de weg van de Heer is niet recht. Huis van Israël, luister toch. Zou het werkelijk mijn weg zijn die niet recht is? Zijn niet veeleer uw wegen niet recht? Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert en kwaad gaat doen, dan zal hij daaraan sterven. Sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft. En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal hij in leven blijven. Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker leven. Dan zal hij niet sterven. Woord van de Heer.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Broeders en zusters, als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging, iets vermogen, als gemeenschap van geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maak dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw samenhorigheid en eensgezindheid. Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten. De gezindheid moet onder u heersen, die ook Christus Jezus bezielde. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn naam zich ieder knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde en ieder tong zou belijden tot eer van God, de Vader, Jezus Christus is de Heer. Tot zover deze lezing.

De Heer zij met u. Wij lezen uit het heilige evangelie van ons Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: wat denkt je van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed, vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: nee, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Zij antwoordden: de laatste. Toen zei Jezus hun: voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefte de gerechtigheid, toch hebt gij hem geen geloof geschonken. Terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat je dit had gezien, zijt je toch niet tot inkeer gekomen en hebt je hem geen geloof geschonken. Woord van de Heer.

Wij zitten onder een waterval die vanuit die hoge hemel naar beneden stroomt en vooral in dit oord van genade, Lourdes Oostakker. Wie hier zijn hart en handen opent naar de hemel, krijgt van God genade op genade. Sinds de grote genezen man, Pieter de Rudder, door Gods genade geraakt is, komen hier dagelijks mensen knielen en bidden tot de Moeder Gods en tot de Heer. En de genade van God zuivert het hart, geneest het hart, verkwikt het hart. De genade van God helpt ons om te willen wat God wil. Een Latijnse spreuk zegt, idem velle, idem nolle, hetzelfde willen, hetzelfde niet willen. Vandaag nodigt Jezus ons uit om te willen wat zijn Vader wil. Als mannen en vrouwen bij een huwelijk aan elkaar zeggen, ik wil u lief hebben en waarderen al de dagen van mijn leven, dan is dat een enorme opdracht. En Jezus zegt in de bergrede, uw ja, zij ja, uw nee, nee. De eerste zoon belooft ja en vlucht dan weg. Hij volbrengt zijn belofte niet. De tweede zoon zegt nee, ik wil niet en gaat het toch doen na inkeer. Voor ons christenen is het niet zo belangrijk als de voortdurende inkeer, ons omkeren naar God. Het evangelie heeft twee lessen. Een late bekering is beter dan koppig egoïsme. Ik heb niks tegen de egoïsten, maar ik nodig hen vandaag uit om een kruis te maken over hun ego en een echo te worden van Gods liefde. Groot huiswerk. Zoals een dokter komt voor de zieken, zo is Jezus gekomen voor de zondaars. Tot op het kruis. Aan de gevangenen die nu meeluisteren op Radio 1, denk ik toch, vraag ik om ook radio te worden in de gevangenis. Ooit was ik genodigd om in een gevangenis biecht te horen voor één zondaar. En toen ik toekwam, had hij er 9 anderen opgetrommeld en moest ik naar 10 zondaars luisteren. De goede moordenaar heeft een beetje laattijdig, maar toch nog net op tijd, gezien wie Jezus was. Hij heeft aan de Heer gezegd, in hem is niets verkeerds. Dat is de nagel op de kop. Hij moet dat geleerd hebben van Sint Jozef. In hem, in Jezus, is niets verkeerds. Hij is het lam Gods dat de zondenlast van deze wereld wegdraagt. Hij neemt de zonde weg uit ons leven. En door het feit dat die goede moordenaar zegt, in hem is niets verkeerds, hij moet dat gevoeld hebben met zijn antennekes, dat de Godszoon daar onschuldig gekruisigd werd, zegt Jezus aan hem, voor dat één liefdewoordje, heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Met andere woorden, binnen dat donkerste moment, binnen die grijze donkere hemel, straalt een zon door van Gods barmhartigheid die nooit eindigt. Aan alle gevangenen zeg ik, ik heb goede moed, want die goede moordenaar is de heilige Dismas en dat is jullie patroon. Onder dat kruis stond ook Maria, de toevlucht van de zondaars. En straks horen we in het Italiaans zingen tot haar, pregare per noi, bid voor ons. Hier, de toevlucht van zondaars, dompelaars, sukkelaars, bedelaars. Zij is de moeder van barmhartigheid. En zij leert ons in onze gezinnen mild te zijn voor elkaar. Mochten mannen en vrouwen met spanningen elkaar vergiffenis schenken en waarderen wat goed is in de naaste, dan zouden ze bijeen blijven. Wil daarom leven
in Jezus' gezindheid, die zichzelf ontledigd heeft, zichzelf weggecijferd heeft. Laat Jezus' universele barmhartige liefde zichtbaar, tastbaar, hoorbaar worden in uw leven. Laat Jezus zichzelf zijn in u. En dan zullen de mensen zeggen, kijk, daar zijn christenen in wie wij zien, zij hebben zich aan Jezus gebonden. Ze worden door Jezus gezonden. Ze laten Jezus vinden, want hij heeft zich aan hen willen binden. En dan wordt het heerlijk. Dan leven wij als de Heer, met de Heer, door de Heer, tot glorie van God de Vader. En de gouden naam van Jezus zij geprezen, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Gij moogt zeggen amen of niets.

0: Beleiden wij nu samen ons geloof in God. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter kade, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de vrijzis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Laten we nu met veel vertrouwen bidden tot God, onze barmhartige Vader.
1: Voor de kerk, van hoog tot laag, dat alle gedoopten Gods liefde verkondigen met woorden en daden, en zo getuigen van Gods nabijheid, laten we bidden.

voor jong en oud in onze geloofsgemeenschappen. Dat wij de ander hoger achten dan onszelf. Dat wij groeien in waarachtig geloof en de eenheid in liefde bewaren. Laten we bidden. Naar aanleiding van de Wereldgebedsdag voor de migranten en de vluchtelingen bidden wij om uitzicht en toekomst voor de miljoenen mensen die door oorlog, geweld of natuurrampen hun thuisland moeten ontvluchten. Laten we bidden.

bidden wij voor de apostolische reis van paus Leo, dat hij vandaag in Lourdes en ook de komende dagen in Metz vele mensen mag inspireren om navolger te worden van Jezus Christus en op die manier de wil te doen van de Vader. Laten wij bidden. In deze vredesweek bidden wij dat Christus ons mag maken tot trouwe en creatieve bouwers van dagelijkse vrede in ons hart, onze gezinnen, onze gemeenschappen, onze steden. Mogen elk vriendelijk woord, elk gebaar van verzoening en elke keuze voor dialoog zaadjes zijn voor een nieuwe wereld. Laten wij bidden.

voor onze intenties, de intenties van de luisteraars. Goede God, bewaar al uw kinderen in genade. Wij vragen het u door Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft tot in eeuwigheid. Amen.

Laten wij dan bidden, dierbare zusters en broeders, dat deze gaven en ook wij zelf aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. O de Heer, tof uit uw handen aannemen tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Amen. Goede God, om in te gaan op uw verzoek hebben wij deze gaven samengebracht. Aanvaard ze als een uitdrukking van onze eenheid, van vreugde en samenhorigheid, van die gezindheid die onder ons moet heersen. Wij vragen het u door Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft tot in eeuwigheid. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Ja, het is passend en goed dat wij u dankzeggen, God, menslievend en barmhartig als gij zijt. Gij laat nooit af ons op te roepen tot een leven vol geluk. Gij zijt een God van tederheid en mededogen. Altijd staat gij gereed om te vergeven. En al wie gezondigd heeft, nodigt gij telkens weer uit zich te verlaten op uw barmhartigheid alleen. Hoe dikwijls werd uw verbond door ons verbroken, maar berusting kent gij niet. Een nieuw verbond hebt gij tot stand gebracht door Jezus Christus, uw Zoon. Zo dicht hebt gij de mensen naar u toe gehaald dat niets of niemand ons nog van u kan scheiden. Nu biedt gij uw volk de gelegenheid in Christus te herademen en zich tot u te keren, om meer dan ooit uw Heilige Geest te volgen en zo in dienst te staan van heel de mensheid. Vol bewondering en dank om uw liefde die zoveel vermag, om de vreugde van de verlossing die Christus heeft gebracht, zingen en beleiden wij met ontelbaar velen in de hemel en op aarde.

Van in het begin brengt gij tot stand wat goed is voor de mens, om hem te heiligen zoals gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier verzameld is en zend de kracht van uw Heilige Geest. Maak deze offergaven voor ons tot het lichaam en het bloed van uw Zoon, uw welbeminde, Jezus Christus, in wie ook wij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier verzameld is en zend de kracht van uw Heilige Geest. Maak deze offergaven voor ons tot het lichaam en het bloed van uw Zoon, uw welbeminde, Jezus Christus.

tussen de hemel en de aarde. Maar vooraleer dat alles te volbrengen, heeft hij het paasmaal willen vieren te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen en het dankgebed. Toen brak hij het en gaf het aan de zijnen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat hij alles zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam hij de beker wijn, sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden, terwijl hij zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze uiteindelijke vrede. Terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en uitzien naar de gezegende dag waarop Hij zal wederkomen om onze vreugde te voltooien, bieden wij U, waarachtige en getrouwe God, het offer aan, waardoor de mensheid in Uw vriendschap is hersteld. Al goede Vader, zie met liefde neer op allen die Gij naar U toetrekt. Gij laat hen delen in het ene offer van Christus, dat zij één lichaam worden, gaaf en onverdeeld door de kracht van de Geest.
1: Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen met onze paus Leo, met alle bisschoppen. Help ons mee te werken aan de komst van uw koninkrijk tot het de dag komt en het uur waarop wij voor u zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de moeder Maagd Maria en haar bruidegom Sint Jozef, van de apostelen en martelaren, van de heilige Vincentius a Paolo, de kleine Bernadette Soubirous en de jonge Carlo Acutis. Verenigd ook met onze broeders en zusters die we aan uw barmhartigheid hebben toevertrouwd toen zij van ons zijn heen gegaan.
0: Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping voorgoed gevrijwaard van de dood, zullen wij in waarheid mogen aangeven het lied van dank van de verrezen Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Dierbare medegelovigen, vanuit de kracht van de Geest, met de woorden van Jezus zelf, bidden we nu samen tot God, ons aller Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos

0: ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, zo broodnodig, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van nu is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, aan uw apostel hebt gij gezegd, vandaag tot ieder van ons hier aanwezig en allen die via de radio met ons meevieren. Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Let dan niet op onze zonden, maar wel op het geloof van uw kerkgemeenschap. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer Jezus zij altijd met ieder van u en met uw geest.
1: Lieve zusters en broeders, laten we die vrede van Christus ook aan elkaar toewensen.

Zalig welden die zijn uitgenodigd aan de maaltijd van de Heer Jezus. Zie het Lam van God dat wegneemt alle zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waar dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

0: Laten wij bidden. Gij zijt de gastheer God, die ongevraagd ons toch genodigd hebt en eens te meer uw liefde hebt betoond. Laat ons nooit vergeten dat gij geen verkwikking brengt aan wie leeft in zelfgenoegzaamheid, maar dat gij allen verheft die een heil van u alleen verwachten. Zo bidden wij u door Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft tot in eeuwigheid. Amen. De Heer zal bij u zijn. Van harte dank om het meebidden en meevieren. Dank ook aan allen die deze Eucharistieviering hebben verzorgd. Dank ook aan jullie allen die via de radio met ons verbonden waren. In deze viering mochten wij opnieuw de warme liefde van Christus ervaren. Laten we de komende dagen in woord en in daad de liefde van Christus verkondigen en uitdragen. Met Gods zegen, Gij die is, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
1: Vrede en de vreugde van de Heer.
0: Wij danken God. Wij groeten Maria.

De Eucharistieviering kwam vandaag uit de basiliek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen in Oostakker. En zometeen mag ik praten met Guido Belcanto. Dat is voor zometeen in Touché.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Berthem in Vlaams-Brabant is vrijdag een kind van 1,5 jaar overleden dat in een auto achtergebleven was. Een van de ouders had het meisje 's morgens naar de kinderopvang moeten brengen, maar is dat volgens het parket vergeten. Pas 's avonds werd dat duidelijk. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. In Haaltert in Oost-Vlaanderen is vanmorgen een man overleden bij een brand in een appartementsgebouw. De andere bewoners van de 8 appartementen in het gebouw konden op tijd geëvacueerd worden. Het slachtoffer is een man van in de 60. Er is nog niets bekend over de oorzaak. In Houthalen en in Pelt in Limburg zijn afgelopen nacht vermoedelijk zware vuurwerkbommen of brandbommen gegooid, telkens naar een woning. Er zijn geen gewonden, wel materiële schade. Er is een verdachte opgepakt in Houthalen-Helchteren. De topministers van de Vlaamse regering komen vanmiddag opnieuw samen voor de begrotingsgesprekken. En daarna komt de voltallige regering nog bijeen. De voorbije dagen werden enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers. En dat heeft de onderhandelingen geen goed gedaan, zegt Michael van der Hogenbroek.
2: De grote frustratie is dat die ideetjes dat die op de straatstenen liggen. En dan is de vraag, hoe kan dat dit zomaar in een krant staat? Wie heeft dat gelekt? Gisteren is er dan in die 1-op-1 gesprekken ook van vooruit nog een voorstel gekomen om de zorgpremie te koppelen aan het inkomen. Ook dat was meteen verspreid. En ik denk zolang dat die frustratie er is, dat dat toch niet het ideale gesternte is om een akkoord te bereiken. Dus dat zal toch vanmiddag nog even moeten gladgestreken worden ook.
1: Want dat akkoord moet er komende nacht zijn. Morgenmiddag wordt Vlaams minister-president Diependalen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In Noord-Ierland wordt vandaag opnieuw een Oranjemars gehouden. Dat is een optocht van protestanten door een katholieke wijk. De deelnemers willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk en zeker niet aansluit bij de Republiek Ierland. De mars mocht 28 jaar niet doorgaan omdat er vaak geweld gebruikt werd. Nu mag het wel weer onder voorwaarden, zegt professor Lieven Buijsen van de KU Leuven.
3: Elk jaar opnieuw is een aanvraag gedaan. Die is telkens geweigerd. Die commissie is er opnieuw gaan naar kijken. En is ook in gesprek gegaan met de organisatoren. En vond daar enige redelijkheid. Deed een aantal voorstellen. Bijvoorbeeld, we zullen vroeger beginnen. Dan hebben minder mensen daar last van. Geen muziek ook. En met weinig mensen dat het niet veel om het lijf heeft. En dus heeft men dat dan toch toegestaan.
1: De optocht is nog niet kunnen vertrekken omdat katholieke tegenstanders de route van de mars blokkeren. Het wordt zonnig met wat wolken en temperaturen op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen opnieuw zo warm, wel vrij veel wolken met kans op een bui in het westen. En dinsdag zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Radio 1.
5: Touché. Met Friedel de Sage.
4: Touché met Guido Belcanto. Welkom in Touché, Guido.
6: Dank je wel.
4: Hoe gaat het met je?
6: Wel, Friedel, ik zou doodgraag zeggen dat het goed met me gaat. Maar dat zou in grove tegenspraak zijn met de werkelijkheid. Ik zit in een moeilijke fase. Ik heb recent 2 fameuze kopstoten van het universum geïncasseerd. Mijn beste vriend is overleden. En mijn liefdesrelatie heeft schipbreuk geleden. Dus ik ben eigenlijk in een dubbele rouw. En dat maakt dat ik helaas niet kan zeggen dat het goed gaat. Mm-hmm. Maar wij houden stand.
4: Helpt het dan om te mogen werken aan een nieuwe cd?
6: Ja, dat het niet goed gaat heeft te maken met mijn privéleven natuurlijk. Mm-hmm. Maar professioneel gaat het heel goed. Ik heb heel veel werk.
4: En er ligt inderdaad een nieuwe cd, hè?
6: Ja.
4: Het paviljoen der menselijke driften. Daar zijn we al, die menselijke driften. Mm-hmm. Ja, die zijn er altijd in het leven.
6: Die spelen mijn parten, mm-hmm, af en toe.
4: Ja, en ook nu.
6: Dus ik weet wat liefdesverdriet is, hè. Ik weet dat. Tegelijkertijd ben ik erg gelukkig dat ik mijn muziek heb. Dat ik kan optreden, dat ik dit interview kan doen. Zulke dingen. Dus momenteel zou ik dat zelfs therapeutisch durven noemen.
4: Ja, ja. En een drukke therapie, denk ik. Want die tournee door Vlaanderen en Nederland is behoorlijk lang.
6: Ja, we gaan nu in het najaar slechts 3 concerten doen, denk ik. Maar de tournee begint echt in januari. En dan gaan we volle gas toeren.
4: Dan voel je ook hoe graag de mensen jou terugzien, hè?
6: Ja, het is ongelooflijk.
4: Ja?
6: Het is ongelooflijk, de liefde van mijn publiek. Ik kan dat soms echt niet bevatten.
4: Daarin word je niet teleurgesteld, hè?
6: Nooit.
4: Nee, hè?
6: Dat is tot er dood.
4: Maar je bent dan ook onze enige koning van het authentieke levenslied.
6: Ja.
4: Dat blijft ook echt jouw levensmissie, hè?
6: Tuurlijk, ik ben de enige die zich behartigd, zal ik zeggen, over dat genre.
4: Mm-hmm.
6: En toen ik begon, mijn begin moet je situeren, begin jaren 80. Ik was straatzanger in Antwerpen en ik zong die oude smartlappen van de zangeres zonder naam bijvoorbeeld. En tot mijn grote verbijstering merkte ik dat ik met dat soort liedjes en met mijn zangstem vrouwen kon doen wenen. Ik zag vrouwen letterlijk wenen als ik zulke liedjes zong. Voilà. En toen heb ik het licht gezien, zeg maar. Toen wist ik, dit staat mij te doen in het leven. Dit ga ik doen voor de rest van mijn leven. Iets mooier zal ik nooit of nooit kunnen doen. Ik had mijn roeping gevonden. En dat is nog steeds zo. Nu, na 50 jaar, kan ik zeggen dat ik het levenslied zijn geloofwaardigheid heb teruggeschonken.
4: Je wordt niet graag in vakjes gestopt, maar ik las dat er 1 vakje is dat je zelf hebt gecreëerd, eigenlijk. Guidoïst, dat ben jij. Maar wat is dat dan, een guidoïst?
6: Ja, het is guidoïst is dat ik totaal mezelf ben en onvergelijkbaar met enig ander levende mens.
4: Mm-hmm.
6: Dat is mijn leven, Guido zijn.
4: Guido zijn, ja. Belcanto zijn ook, maar dat is niet jouw echte naam natuurlijk, hè?
6: Nee.
4: Het is wel zeer goed gevonden.
6: Ah, dank u. Ik vind het ook.
4: Het klinkt nog altijd na al die jaren.
6: Ja.
4: Jij bent het helemaal geworden, hè, Guido Belcanto.
6: Ja.
4: Hoewel je echte naam, mogen we die verkopen?
6: Ja, mijn echte familienaam is Versmissen. Maar toen ik ernstig begon na te denken over een zangcarrière, met die naam ga ik niet ver geraken.
4: Dat, Versmissen, dat klinkt
6: te veel
4: niet.
6: Denken aan verminnen of vermanderen.
4: Mm-hmm.
6: Of niks kwaad over mijn collega's natuurlijk. Maar ik wou een ander soort zanger zijn. Een nieuw type zanger. Flamboyant zanger. Een excentrieke zanger. En daar past natuurlijk een mooie artiestennaam bij. En daar heb ik goed over gepiekerd. Want Guido, mijn voornaam, daar ben ik heel gelukkig mee. Ik heb 2 broers die heten Dirk en Steven. Moest ik Steven of Dirk heten, dan had ik ook op zoek moeten gaan naar een nieuwe voornaam. En Belcanto schoot mij te binnen omdat mijn eerste liefje, ik was 18, dat was de dochter van een operazanger. En kwam ik te weten dat de manier van zingen van die operazangers, dat noemt men Belcanto. Het Belcanto, de manier van zingen. En voilà.
4: Jouw naam was geboren.
6: Mijn naam was geboren.
4: Ah.
6: Ik was er zo blij mee dat ik hem onmiddellijk bij Sabam heb laten registreren, omdat ik schrik heb dat iemand hem ging pikken. Ik heb 1000 frank betaald destijds en vanaf toen was ik officieel Guido Belcanto.
4: Het is die naam waard.
6: Ja.
4: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
6: Ja, een eenmansbeweging. Een stroming op zich. Vroeger had ik een poëtische omschrijving voor mezelf. Dat was de immer getormenteerde neurastenieke narcissus van het Vlaamse chanson. Zo typeerde ik mij vroeger. En dat was niet ver naast de waarheid.
4: Mm-hmm.
6: Maar nu zou ik eerder zeggen, ik ben een kunstenaar. Ik durf zeggen, ik ben een kunstenaar.
4: Mm-hmm.
6: Ik ben een koorddanser die al 40 jaar lang balanceert op de slappe koord tussen kunst en kitsch. Zonder eraf te vallen.
4: Een uitzonderling, dat zeg je ook.
6: Ja. Ja.
4: Waarom precies?
6: Ja, omdat daar ook het woord zonderling in zit.
4: Zo zie jij jezelf?
6: Toch wel. Ik kan ook aan mezelf niet aan uiten.
4: Nee?
6: Nee, het is heel moeilijk. Ik kan soms aan mezelf niet aan uit. Maar dat is verder geen probleem. Ik vind het net goed dat ze niet kunnen plaatsen. Dat ze niet in een vakje kunnen stoppen. Mm-hmm.
4: Ben jij doorheen de jaren geworden wie je echt wil zijn?
6: Ja, dat denk ik zeker.
4: Mm-hmm.
6: En dat is ook heel de bedoeling van het leven. Dat is de zin van ons bestaan, is te weten komen wie je echt bent. Ik geloof dat het de Amerikaanse schrijver Mark Twain was, die ooit zei, de twee belangrijkste dagen in je leven, die zijn ten eerste de dag dat je geboren wordt en ten tweede de dag dat je te weten komt waarom. Daar moet je naar op zoek gaan. Waarom ben ik hier? Je moet voor jezelf een raison d'être vinden. Dat is superbelangrijk. Diep in je binnenste gaan kijken. Zo, wie ben ik eigenlijk? Wat zit er in mij? Welke talenten heb ik? Hoe kan ik die op de beste manier ontplooien, liefst nog dat ze ook van betekenis kunnen zijn voor de anderen. Dat is een waardevol leven, als je dat kan realiseren.
4: Guido Belcanto, welkom in Touché.
6: Dank u wel, Friede.
0: Vele jaren heb ik rondgezworven. Op zoek naar de zin van mijn bestaan. En de vraag die op mijn lippen lag bestorven. Wie ben ik? Waar ga ik heen? Waar kom ik vandaan?

zijn er nu verstreken. En ik draaf en ik ploeter maar door. Ik heb gevonden wat mijn taak is in dit leven.

0: Rozen op de mesthoop van het leven. Hier zelfs meegezongen door Guido Belcanto zelf. En met een fantastisch tweede stem van Stef Camille Carles.
1: Ja,
0: hè,
1: die inderdaad.
0: Dit voor jou heeft geassisteerd.
1: Ja, klopt.
0: Ik had jou gevraagd, Guido, welk nummer je zelf van je eigen repertoire wou laten horen. En je kwam hierop uit.
1: Goh, dat was een heel moeilijke keuze. Hè,
0: want, uiteraard.
1: Het spreekwoord l'embarras du choix is ongelooflijk van toepassing op mijn repertoire. Ik had er nog een paar andere kunnen, maar dit nummer zegt wel waar het mij om te doen is in de muziek. In dit nummer zeg ik welke mijn taak is. Want ik zie wat ik doe in de muziek absoluut niet als een carrière. Ik vind dat een vies woord. Ik spreek altijd, dit is mijn taak als zanger, om troost te schenken en de mensen voor even het gevoel te geven dat de wereld waarin wij leven, ondanks alles, toch ook mooi kan zijn.
0: Je bedankt zelfs God hiervoor.
1: Ja, ik ben de goden dankbaar, daarvoor zing ik. Omdat ik het ook wel zie als een lotsbestemming. Ik noem het hier de goden natuurlijk. Poëet is heel dankbaar om zoiets te zingen. De goden, ik ben de goden dankbaar. Maar het is een lotsbestemming. En zijn dat de goden die mij op de wereld hebben gezet om die te doen? Of iemand anders, ik weet het niet. Maar ik zie het als een voorbestemdheid. Dit moest ik gaan doen.
0: Is de Bijbel een inspiratiebron voor jou?
1: Ik ben zeer katholiek opgevoed, dus dat kan je niet wegsteken. Hè? Alles wat met de kerk te maken heeft, daar heb ik mij van afgescheurd. Ik was 15 jaar toen ik niet meer naar de mis ging. Maar de symboliek, de beeldspraak, de figuur van Jezus Christus vooral, die blijven tot mijn verbeelding spreken. En ik zou durven zeggen dat het katholieke komaf een zeer goede voedingsbodem is voor een kunstenaar.
0: Je hebt je voor je nieuwe cd ook laten inspireren in zekere zin door dat goddelijke beeld van de menselijke driften. Dat enorme relief van Jeff Lambeau dat te zien is in het Horta-paviljoen in Brussel. Dat is iets wat je zelden te zien krijgt, hè?
1: Ja.
0: Hoe ben jij daar binnen geraakt in dat paviljoen van Horta?
1: Dankzij mijn manager, moet ik eerlijk zeggen.
0: Die had de sleutel.
1: Die heeft de sleutel bemachtigd. We hebben daar een privévisie, of moet ik het zeggen, gekregen van een kunstwerk dat elke verbeelding taart, vind ik.
0: Het is om te beginnen ontzettend groot. Ja. Je hebt het gezien, dus jij kan het omschrijven.
1: Het is gigantisch groot. Je staat ervoor, je voelt je heel klein. Het is een relief, hè? Het is geen schilderij, het is geen beeldhouwwerk. Het is iets, een relief.
0: In marmer?
1: In marmer. En het stelt een krioelende mensenmassa voor. En alles zit erin wat ook in mijn songs aan bod komt. Alles wat in ons leven zit. Lust, liefde, begeerte, dood, extase, verdoemenis, God, de duivel, alles in één gigantisch kunstwerk.
0: De menselijke driften.
1: De menselijke driften.
0: Ja.
1: Het is fantastisch. Mensen gaan het eens opzoeken op internet.
0: Maar toen je ernaar keek, had je het gevoel, dat zijn exacte thema's waar ik zelf ook over zing?
1: Ja, absoluut. Inderdaad. Een plastische weergave van wat ik in de muziek doe.
0: In hoeverre word jij geïnspireerd door kunst?
1: Heel veel, moet ik zeggen. En vooral door literatuur. Ik geef een voorbeeld. Ik heb een song geschreven. Een luchtige liefde met een meisje in volle fleur. Die zin heb ik eigenlijk in een boek van Michel Houellebecq gevonden. Ik heb die zin genomen en gewoon zo'n titel. Dan heb je al de helft van de song klaar, vind ik.
0: Ja. De grootste kunstenaar vind je Charlie Chaplin.
1: Ja.
0: Kan je zeggen waarom?
1: Ah ja, hij is een homo universalis. Dat wil zeggen, hij deed alles zelf. Charlie Chaplin, het grote publiek denkt dan aan aan de clown, aan de komiek. Maar Charlie Chaplin schreef zelf de scenario's van zijn films. Hij deed zelf de regie. Hij speelde zelf de hoofdrol. En op de koop toe, hij schreef ook nog zelf de muziek voor zijn films. Dat is ongezien. Mm-hmm. Dat is ongelooflijk.
0: En hij koppelde ook de lach aan de tranen. Maar ja, dat deed hij ook, hè?
1: Maar ja, hij was een genie in mijn ogen. Die mij kon doen wenen, hè. Lachen natuurlijk ook. Maar ook wenen. En ik vind, als je dat kan in één en hetzelfde kunstwerk, of het nu een film is, mm-hmm, een roman of een song, dan heb je kunst. Mm-hmm. Omdat je het leven hebt gevat.
0: En hij ging ook aan de kant staan van de verschoppeling in de maatschappij, tuurlijk. Wat jij ook
1: ik
0: doet.
1: Ik heb drie zonen en ik heb die jongens gedeeltelijk mee opgevoed met films van Chaplin.
0: Ja?
1: Omdat er zo'n mooie boodschap in zit altijd. Ja. Omdat ze dan zien, ja, ondanks de ellende, de miserie, wauw, kan je toch blijven lachen.
0: En een ander kunstwerk van een heel andere orde dan de menselijke driften is Le Palais Idéal van Facteur Cheval. Mm-hmm. Ook iets wat jou enorm heeft geïntrigeerd. Hè?
1: Aangegrepen.
0: Ja.
1: Ontroerd. Ja, ja. Mm-hmm. We spreken voor alle duidelijkheid over ontroeringen. Chaplin ook. Hè?
0: Ja, want dit is een soort paleis dat gemaakt is door een postbode.
1: Een postbode in Frankrijk. Een eenvoudige postbode die bezocht werd door visioenen. In zijn dromen zag hij een soort paleis, een tempel. En het schijnt dat hij dan zijn dromen noteerde, maar daar verder niks mee deed, omdat ze onmogelijk te realiseren waren. Zo dacht hij. Tot hij op een dag, tijdens zijn ronde als facteur, tegen een steen stootte. En hij bekeek die steen en hij zag daar een kunstwerk in van de natuur. Die steen was prachtig. En hij nam die steen mee naar huis. De volgende dag begon hij te letten op welke mooie stenen zou ik nog kunnen gebruiken, enzovoort, enzovoort. En op den duur begon dat echt in zijn hoofd vorm te krijgen van, ik ga dat paleis bouwen. Hij legde de stenen die de moeite waard waren opzij en na zijn ronde ging hij ze ophalen met zijn kruiwagen. Die man was bijna ongeletterd, heeft 33 jaar gebouwd aan dat paleis. En ik kan dat moeilijk onder woorden brengen. Het is zo overweldigend. Mijn verstand staat er bij stil, hè, als je dat ziet. Ah. Wat één man, die man was bezeten. Hè.
0: Je kan het gaan bezoeken, hè, in Haute-Rive, in Frankrijk.
1: In de dromen, ja, in Frankrijk. Die man moet bezeten geweest zijn van de goddelijke krachten.
0: Hij had ook de taak van zijn leven ontdekt.
1: Ja.

0: One Night van Elvis Presley, Guido Belcanto. En die intro, die heb jij ook gepikt.
1: Ja, heb ik gepikt. Dat weet jij goed. Ja.
0: Maar weet Elvis Presley dat? Heeft hij dat ooit geweten?
1: Elvis was al lang dood. Ja.
0: We hebben het over de jaren 50, hè?
1: Ja, ik denk dit nummer begin jaren 60. Ik was 12 jaar en bij ons thuis in Turnhout kwam er elk jaar een kermis in de straat. En vlak voor ons deur stonden de botsauto's, waar toen dus dit soort muziek werd gespeeld. En ik herinner mij toen ik dat plaatje voor het eerst hoorde, zo echt loeihard uit die boksen van de botsauto's, stond ik aan de grond genageld. Er ging een schokgolf door mij heen, tot en met. Omdat bij ons thuis, wij hadden plaatjes van Adamo, François Hardy, een plaat van Boudewijn de Groot. Goeie muziek, aangename muziek. Maar toen ik dit hoorde, ontdekte ik iets anders. Dat muziek ook iets duivels kan hebben.
0: Aha.
1: Iets seksueel. Ja, duivels, demonisch. Iets waar mijn ouders en de kerk voor waarschuwden. Elvis heeft me daarvan bewust gemaakt. Wat een plaatje was me dat. Dat klonk zo, ja, seksueel, hè, bijna. Hè.
0: Je ouders, wat voor mensen waren dat?
1: Heel katholieke mensen. Ik kom uit een kroosrijk gezin, hè, van 5 kinderen. Die mij hebben trachten op te voeden in eer en deugd. Mijn moeder was huisvrouw. Dat was zo in die tijd. De man ging werken voor de kost. Maar ik moet er wel bij vertellen, helemaal in het begin. Ik was tot mijn 4, 5 jaar bij een wortel gewoond in een klein dorp. Dicht bij Turnhout. Hadden wij een café. En dat café stond vlak naast de kerk. En daardoor komt het dat ik af en toe zeg in interviews, ik ben opgegroeid tussen kuisheid en zonde.
0: Tussen café en kerk.
1: Ja, en dat heeft een stempel op mij gedrukt. Dat kan niet anders. Hè.
0: Dat café had ook een prachtige naam.
1: In de verzekering tegen de dorst.
0: Had dat iets met de job van jouw vader ook te maken?
1: Hoe
0: hij was toch ook verzekeringsmakelaar?
1: Ja, verzekeringsagent. Dat deed hij als bijverdienste. Want mijn vader heeft heel hard gewerkt. Hè.
0: Wat deed
1: Overdag
0: hij nog meer?
1: Ging hij... Was hij bediende gewoon op een papierfabriek in Turnhout. Maar hij heeft zich opgewerkt door zijn talenten, zal ik maar zeggen. Om met mensen te kunnen omgaan tot personeelschef.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was een kaderfunctie die hij uiteindelijk bekleedde. Ja, ik heb mijn vader altijd enorm bewonderd.
0: Ja.
1: Ook omdat hij, volgens mij... Hij had evengoed een stand-up comedian kunnen zijn.
0: Ja?
1: Ja. In die tijd bestond dat woord nog niet. Hè. Men noemde dat een conferencier, geloof ik. Ton Hermans was de man waar mijn vader ook fantastisch veel van hield. Maar hij had dat ook. En ik herinner mij nog heel vaag dat hij zo een act had, die werd opgevoerd in parochiezalen daar in de regio. Allemaal voor een goed doel. Helemaal niet met ambitie om ooit echt een carrière te hebben als conferencier. Maar het zat erin. Hè? En mijn vader had die gave van zonder uitdrukkelijk in de spotlights te willen staan, mensen naar zich toe te trekken.
0: Mm-hmm.
1: Op een familiefeest, als hij tegen de persoon die naast hem zat begon te vertellen. Iets heel boeiend of grappig meestal. Hij kon one-liners uit zijn mouw schudden. Je zag dan dat er meer en meer volk rond hem begon te komen. Zo. Hij straalde een licht uit.
0: Hij had een aantrekkingskracht.
1: Aantrekkingskracht. Ja. En nadat mijn moeder was gestorven, nam ik hem vaak mee naar concerten van mij. En dat gebeurde dan, dat hij dan na afloop daar in de bar zat, omringd door mijn vrouwelijke fans. Dat hij meer succes had bijna dan ik.
0: Dan jij.
1: Ja. Mm. Iedereen was graag bij hem.
0: Was jij een gelukkig kind?
1: Ik denk het wel. tot er iets is gebeurd. Iets heel erg. Ik was 50 jaar. 6, denk ik. Toen ik ben aangerand geweest door een loslopende pedofiel. En het gelukkige kind was er niet meer. Maar ik was het wel. Daarvan getuigen ook verhaaltjes die mijn moeder neerschreef in de familiealbums over mij. Ik liep niet in het rijtje, maar ik was wel happy. Dat weet ik zeker.
0: Weet je nog wat daar is gebeurd? Met die man?
1: Met die aanranding. Mm-hmm. Dat was verschrikkelijk. Die man is dan later ook opgepakt, want hij had meerdere slachtoffers gemaakt in de buurt van Turnhout. Hè. Maar dat heeft een enorme schaduw geworpen over gans mijn jeugd. Ik heb het gevoel dat ik pas echt uit de startblokken ben geschoten toen ik al 20 jaar was. Nee, mijn jeugd was geen pretje. Dat had alles daarmee te maken.
0: Kan je zeggen op welke manier dat jouw jeugd heeft overschaduwd? Wat dat in jou heeft veranderd?
1: Ik trok mij helemaal terug in mezelf. Ik had slaapstoornissen als kind. Gelukkig had ik een talent, twee talenten op de school die mij een beetje vreugde schonken, namelijk zingen in het zangkoor. Ik was een van de voorzangers op het Jezuïetcollege in Turnhout. Hè. Mm-hmm. En ik was de doelman van de collegeploeg. Daarin kon ik uitblinken. En dat gaf mij toch een gevoel van eigenwaarde.
0: Was het dat ja. Je eigenwaarde was geschonden?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ze pakken u dat af, hè. Mm-hmm. Ze beroven u van uw eer, uw onschuld, uw eigenwaarde. En ik durf wel eens te denken, als ze aan mij vragen, wat is uw drive om nog altijd bezig te blijven hier in de muziek, om dat te blijven volhouden? Dan denk ik, dat heeft misschien wel te maken met het willen heroveren van mijn eer. Het willen terugwinnen van mijn eer, die ze van mij hebben afgepakt toen ik kind was.
0: Speelt het jou nu nog, parten?
1: Nee, omdat ik ben 73 jaar. Het geeft geen pas, vind ik, om daar nog te veel over te praten.
0: Mm-hmm. Maar toch, als ik jou vroeg, was je een gelukkig kind, was dat het eerste waar je aan dacht? Dat is gebeurd.
1: Dat heeft dat gelukkig kind gedood. Als je nu vraagt, bent u een gelukkig man? Dan kan ik ook niet ja zeggen. Ja. Af en toe heb ik momenten van geluk, natuurlijk.
0: Maar heeft dat daarmee te maken? Of is dat eigen aan de mens?
1: Dat is eigen aan de mens, ja.

Armand met Ben ik te min. Het was een B-kantje, hè, dat uitgroeide tot een van de bekendste Nederlandstalige protestliederen. Guido Belcanto, wat hoor jij in dit nummer? Armand met Ben ik te min. Het was een B-kantje, hè, dat uitgroeide tot een van de bekendste Nederlandstalige protestliederen.

0: En ja, hop, 5 frank in die jukebox. En ik moest dat altijd horen. En dat, oh, dat klonk zo machtig. In dat café, dat had een goede akoestiek, die kroeg. En, dat heeft me nooit losgelaten, die song. En ik heb Armand ook, weliswaar een beetje later, een paar keer ontmoet. En ik voel me wel een beetje met hem verwant. Omdat hij ook nooit zijn idealen heeft verloochend. Hij is trouw gebleven aan zijn artistieke idealen. Consequent. Geen toegevingen gedaan aan de commercie. En daarin herken ik mezelf.
1: En de boodschap in het nummer Ben ik te min, is dat ook op een of andere manier herkenbaar voor jou?
0: Tja, ik heb me lang minder waardig gevoeld, zoals ik dat straks heb verteld, hè. In mijn jeugd, hè. Ik heb mij een misbaksel gevoeld. En, een lastpak voor mijn ouders. En, ja, misschien wel. Zo had ik er nog niet over nagedacht.
1: Maar niet omdat je ouders minder poen hadden.
0: Nee.
1: Daar ging het niet
0: Wij
1: over.
0: Waren niet rijk, maar ook niet arm. Hoe noemen ze dat? Middelklas?
1: Zoiets.
0: Ja.
1: En jouw grootvader was zelfs een bekend en goedboerend ondernemer.
0: Ja. Mijn grootvader langs vaders kant was een aannemer die veel geld had verdiend. Maar dat ook heel graag door deuren en ramen naar buiten smeet. En ik was de eerste kleinzoon in de family. En ik had dan het geluk dat ik met mijn grootvader soms mee mocht naar die dancings. Hè, waar de decaporgels speelden, waar de mensen kwamen om te dansen. Dat heb ik allemaal meegemaakt. Hè.
1: En hij heeft het misschien ook meegevoed, die interesse in...
0: Waarschijnlijk wel.
1: Ja, die sector.
0: Ja, ja.
1: Wat vond jouw moeder daarvan? Want jouw moeder wou heel graag dat je ging studeren. Hè?
0: Ja, kijk, mijn moeder die vond mij de slimste van de hoop. Ze stuurde mij naar het college, Latijn en Griekse humaniora. Ik was een middelmatige leerling. Ik was goed in talen, dat wel. Maar in exacte wetenschappen hopeloos. Hopeloos. Maar ze gaven mij altijd 50 op 100. Waarom? Omdat ze die voorzanger niet kwijt wilde van het zangkoor. Ja. En de goede doelman van de collegeploeg.
1: Niet onbelangrijk.
0: Dus ze wilde niet dat ik van school zou veranderen. Omdat, ja, misschien maak ik dit mezelf wijs, maar...
1: Enfin. Maar je bent toch gaan studeren?
0: Ja, uiteindelijk... Ik wist niet wat ik ging aanvangen met mijn leven. Hè. Ik kon dat niet begrijpen dat jongens in het laatste jaar van de humaniora al wisten wat ze wilden worden. Op 18-jarige leeftijd dat hij zei, ik wil dokter worden. Ik wil advocaat worden. Dat snapte ik niet. Hoe kun je op die leeftijd al weten wat je wil worden? Ik heb nooit geweten wat ik wil worden. Ik ben zanger geworden. Ook niet omdat ik ooit heb gezegd, ik wil zanger worden. Het is mij overkomen. Mm-hmm. Verstaat je?
1: Je bent wel even aan psychologie begonnen, hè?
0: Ja.
1: Achteraf bekeken, niet zo'n slechte keuze, denk ik. Want nee. Je bent nog altijd bezig met de psyche van de mens.
0: Klopt. Ja. Ik ben heel, heel gefascineerd door de kronkels.
1: Ja. Maar dat universitair niveau, dat was niks
0: voor mij, omdat het een mega-onderneming is. Je zit daar... Maar ik heb dat maar 3 maanden volgehouden, Friedel.
1: En dan ben je orthopedagogie gaan studeren.
0: Ja, ja.
1: Dat was wel iets voor jou.
0: Ik dacht, ja, ik wil toch wel iets sociaal geëngageerd doen in mijn leven. Ik wil van betekenis zijn voor anderen. En dan heb ik een diploma gehaald, gegradueerde in de orthopedagogie. Waarmee ik aan de slag kon gaan bij sociaal onaangepaste jongeren. Zo noemden ze dat. Of sociaal verwaarloosde jeugd.
1: En heb je dat ook effectief
0: gedaan? Een paar maanden heb ik het volgehouden. Omdat dat systeem destijds, nu spreken we weer over begin jaren 70. Dat eigenlijk brak mijn hart. Mm-hmm. Bij het zien van het lot van die jongens. En mijn taak kwam er ruwweg gezien op neer om die jongens koest te houden. Om ze in het rijtje te doen lopen.

0: Ik vond het verschrikkelijk. Terwijl daar gasten bij zaten met talent. Hè. Maar die kregen geen kans. Hè. Echt pechvogels. Hè. Pechvogels. En ik, door die aanranding in mijn kindertijd, ben ik eigenlijk ook een slachtoffer. Hè. Ik ben en blijf een slachtoffer. En ik voel me heel erg verwant met de pechvogels. Met mensen die niet aan de bak komen. Met mensen die achter het net vissen. Ik heb veel songs waarin dat komt. Op de pechstrook van het leven bijvoorbeeld. Is bijna een eerbetoon aan de mensen die niet meetellen in deze maatschappij. Of die uit de boot vallen. Daar gaat mijn hart naartoe. Ik voel mij verwant met hen. Ik voel mij veel meer verwant met mensen die uit de boot vallen dan met winners. Ik gebruik niet graag het woord losers. Hè. Ik noem liever pechvogels. Maar ik voel mij niet verwant met winners. Het verhaal van winners vind ik niet interessant.
1: Winners zijn volgens mij ook de mensen die echt een plan hebben in het leven. Een huis en een auto voor de deur. En
0: zoiets, ja.
1: Een goed leven.
0: Ik heb nooit een planning gehad. Ik heb eigenlijk het leven altijd maar op mij laten afkomen. En we zien wel.
1: Maar een huisbezit, dat is ook nooit jouw grootste ambitie geweest. Hè?
0: Ik heb nooit mijn ambitie gehad om een eigendom te bezitten tot ik 7 jaar lang toch een huis heb gekocht. In Frankrijk, in de Pyreneeën.
1: Ja. Dat nu terug te koop staat.
0: En nu na 7 jaar staat het terug te koop, ja.
1: Omdat dat toch echt niks is voor jou?
0: Nee, een dat huis is waar. Bezitten. Eigenlijk is dat waar. Eigendom, dat past niet bij mij. Ah. Nee, klopt.
1: Je woont hier in Wechelderzande nog steeds in jouw
0: boshut.
1: Boshut, omschrijf je het zo, boshut.
0: Ja.
1: Zonder stromend water, zonder elektriciteit?
0: Nee, dat is
1: niet. Zo erg is het niet. Er zit verbetering in.
0: Er is geen stromend water. Maar Friedel, je zou eens moeten komen.
1: Met plezier.
0: Die locatie is onbetaalbaar.
1: Ik in de woon natuur?
0: Daar in, ja. En de natuur heeft daar een prachtig decor gecreëerd, vind ik. Hè. Ik raak daar niet op uitgekeken. Ik heb geen naaste buren. Ik kan piano spelen in het midden van de nacht. Ik kan in mijn blootje in de hof lopen en gaan plassen onder de sterrenhemel. Dat is freedom.
1: En onbetaalbaar.
0: Voor mij wel. Mm. Onbetaalbaar. En dat is me veel meer waard dan stromend water en een badkamer enzovoort.
1: Ja. En dat is ook een plek die jij nodig hebt om te kunnen zijn wie je wil zijn?
0: Op een of andere manier moet ik mij in een soort isolement terugtrekken.
1: Dat heb je nodig?
0: Ja.
1: Ah.
0: Ook om te kunnen creatief zijn. Het zou nooit gaan, een song schrijven bijvoorbeeld, als er iemand anders in huis is. Ik moet het gevoel hebben dat ik de enige mens op aarde ben. Ik moet me bijna in dat gevoel kunnen verplaatsen voor er iets op papier komt.
1: Maar stel nu dat je coureur was geworden. Of toch die topdoelman van de nationale ploeg. Dan had je wel een ander leven gehad, denk ik.
0: Ja, dan was het schone liedje afgelopen als ik 38 was of zo. Hè.
1: Kon je al echt met pensioen
0: stoppen.
1: Ja.
0: En maar zat kan dat het blijven duren. Hè.
1: Zat dat erin? Want je bent wel echt een sportman, hè?
0: Ja, nee. Toen ik die leeftijd had waarop zo'n beslissing kan genomen worden, was de muziekmicrobe al te sterk, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Ja, voetbal. Je zit ook in een elftal. Je zit in de kleedkamer met allemaal macho's waarschijnlijk.
1: Niks
0: of echte mannen, zo papa. Brrr. Niks voor een vrouwelijke jongen zoals ik.
1: Ja. En het coureursleven?
0: Dat is wat anders. Ik kijk echt nog op naar coureurs. Koers vind ik de mooiste sport van al. Vooral als het zich afspeelt in de bergen. Omdat het een strijd is van man tegen man. En die mannen zien af. En die valpartijen ook, ja. Die zijn bereid om te sterven op de fiets. Dat gevoel heb ik bij renners.
1: Ja.
0: En wat het allermooiste aan koers is, is natuurlijk dat het zich afspeelt op de openbare weg.
1: Ja?
0: Dat maakt dat ik kan in de voetsporen treden van mijn helden. Ik kan op de Mont Ventoux gaan fietsen, daar waar Marco Pantani heeft gezegevierd.
1: De man die je ook zelf hebt ontmoet,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ja.
1: Legendarisch wielrenner.
0: Ja, een kunstenaar in mijn ogen.
1: Maar dramatisch aan zijn einde gekomen.
0: Een tragische figuur.
1: Ja.
0: Ja. Dat is ook iets in de koers. Je zou ervan verschieten hoeveel tragische figuren daarin zijn geweest. Hè?
1: Mm-hmm.
0: In de boksport ook, in de koers ook. En dat maakt de aantrekkingskracht voor mij des te groter. De tragiek.
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is het.
0: Ja, tuurlijk.
1: Fiets je nog?
0: Ja, zoveel mogelijk.
1: Ja?
0: Mijn koersfiets is mijn dierbaarste bezit.
1: De Mont Ventoux, doe je dat nog?
0: Nee, omdat die berg is veel te toeristisch geworden. En ik vind het ook geen mooie berg. Je hebt daar bijna nooit eens een mooi uitzicht.
1: Nee,
0: in tegenstelling tot de Tourmalet. Dat is ook een druk bereden berg. Ik heb ze bijna allemaal gedaan, Friedel.
1: Aha.
0: Ja.
1: Je hebt veel mensen ontmoet in je leven. Maar volgens mij, die ene ontmoeting in New York, die staat jou toch het meeste bij. Wilbert Harrison.
0: Ah, Wilbert Harrison. Ah, kijk, het is ook een verhaal apart. Ik was 17, 16 nog maar, denk ik. En mijn broer, 13, onze Dirk. En die kon op zijn 13 al fantastisch gitaar spelen. En ik wilde met hem mee kunnen spelen. Maar het probleem was, ik ben linkshandig. En in die tijd kon je nergens een linkshandig gitaar op de kop tikken. Dus ik ben beginnen spelen op een rechtshandige gitaar. Met de snaren ondersteboven.
1: Ja.
0: Dat is helemaal fout.
1: Beetje ingewikkeld, ja.
0: Ja, fout. Ik had in Humo een recensie gelezen van een plaat van Wilbert Harrison. Een mij onbekende blueszanger. Ik denk, Mark Didde schreef die recensie. En ik ben die plaat gaan kopen. Ik vond die zo goed, zo simpel, dat ik probeerde om mee te spelen met die plaat op mijn gitaar. Tot ik die plaat helemaal in mijn vingers had. En ineens kon ik toch een beetje gitaar spelen. Dus Wilbert Harrison heb ik dan in New York ook nog zien optreden. Als een one-man band.
1: Aha.
0: Dus hij speelde dus gitaar, mondharmonica en percussie met zijn voeten. Een one-man band. En dat hoor je ook in Let's Work Together.
1: Ja, Let's Work Together. Een nummer dat wereldberoemd is geworden, ja. Maar niet in zijn versie.
0: Nee, Brian Ferry.
1: Is dat ook de tragiek van deze
0: ook,
1: man
0: hè,
1: wat jou aantrekt?
0: Tuurlijk. Brian Ferry is met de pluimen gaan lopen. Hè. Hij heeft dan de titel veranderd met Stick Together. Waarschijnlijk om geen royalties te moeten betalen. Ik vind het schandalig.
1: Maar ere wie ere toekomt.
0: Ja.
1: Dit is Wilbert Harrison.
0: Yes.

0: Zo klinkt dus de enige echte oerversie van Let's Work Together van Wilbert Harrison. Guido Belcanto, hoe was hij in de omgang? Want je hebt heel even met hem
1: gesproken. Ja, heel even met een heel bescheiden man.
0: Ja.
1: Ja. Die eigenlijk een grote muziekcarrière is misgelopen.
0: Dus of misschien nooit... niet eens heeft gewild.
1: Ja.
0: Dat weten we niet.
1: In elk geval, hij had een geweldig, ja, een stijlvolle persoon.
0: Ah. Ja. Guido Belcanto, wij praten zo meteen verder.
1: Ja.
2: Vanavond op VRT1.
3: Ah! Ik heb een diefstal gepleegd! De meest smakelijke ooit.
2: Op VRT1 ontdek je wat en van wie Fien gestolen heeft in Is het gelukt? Op VRT Canvas begint de fictieserie Kabul over de val van de Afghaanse hoofdstad. Of geniet op VRT Max van de romantische komedie Love, Simon. Veel kijkplezier.
4: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt, technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Vlaamse regering zet zich weer aan het begrotingswerk. De deadline is morgen. En in Noord-Ierland zijn er spanningen over een omstreden optocht die na bijna 30 jaar weer gehouden mag worden. Rond deze tijd komen de topministers van de Vlaamse regering opnieuw samen over de begroting. Nadien pas komt de voltallige regering bijeen. Steven Rombout, daar is ook een goede reden voor, hè?
9: Ja, omdat de onderhandelingen stroef verlopen. De voorbije dagen werden enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers. En dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. Denk aan het groeifonds, het voorstel van minister-president Diependalen. Het bedrag dat de ouders nu bij de geboorte van een kind krijgen, €1.300, zou niet meer meteen uitbetaald worden, maar belegd worden in een fonds en pas op 18-jarige leeftijd uitgekeerd worden. En om de plooien glad te strijken overlegt Diependalen eerst met zijn drie vice-minister-presidenten. De regering zoekt 1,5 à 2 miljard euro om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te krijgen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister van Begroting Ben Weitz.
10: Gelet op de oefening die we moeten maken, is het evident dat de meningen en uitgangspunten nogal met elkaar binnenbotsen. Ik denk dat alle partijen verschillende meningen hebben over hoe dat we een evenwicht gaan bereiken. En dat niet alleen voor 2027, maar ook nog eens voor de volgende jaren.
9: Ja, wellicht worden dienstenchecks duurder en zal de regering snoeien in de subsidies die ze uitdeelt. Komende nacht moet er een akkoord zijn, want morgenmiddag wordt Diependalen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring.
0: Dankjewel voor de uitleg, Steven. In Bertum in Vlaams-Brabant is vrijdag een kind van 1,5 jaar overleden dat in een auto achtergebleven was. Een van de ouders had het meisje 's morgens naar de kinderopvang moeten brengen, maar is dat volgens het parket vergeten. De auto met het meisje er nog in stond de hele dag geparkeerd bij de school van het oudere kind van het gezin. Toen dat uiteindelijk ontdekt werd, kwam alle hulp voor het meisje al te laat. In Haaltert in Oost-Vlaanderen is vanmorgen een man overleden bij een brand in een appartementsgebouw. De andere bewoners van de 8 appartementen in het gebouw konden op tijd geëvacueerd worden. Het slachtoffer is een man van in de 60. Er is nog niets bekend over de oorzaak. In Houthalen en in Pelt in Limburg zijn afgelopen nacht vermoedelijk zware vuurwerkbommen of brandbommen gegooid, telkens naar een woning. Er zijn geen gewonden, wel materiële schade. Er is een verdachte opgepakt in Houthalen-Helchteren. In Noord-Ierland lopen de spanningen tussen katholieken en protestanten op in de stad Portadown, omdat er weer een oranje mars mag plaatsvinden. Protestanten houden dan een optocht door een katholieke wijk. De oranje mars is al bijna 30 jaar verboden, maar een rechter oordeelde op de valreep dat het nu toch weer mag. Maar Roel Pennemans, die optocht is nog altijd niet kunnen vertrekken.
11: Nee, normaal gesproken zouden die protestanten om 9 uur vanochtend aan hun oranje mars hebben moeten beginnen, maar zo'n 2000 tegenstanders, republikeinse katholieken, blokkeren de weg. De Oranje Mars is een optocht van protestanten die willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk. De route liep voor een deel door de katholieke wijk in Portadown, wat natuurlijk tot veel spanningen en protest leidde vroeger met die katholieke gemeenschap en in de jaren 90 ook heel vaak eindigde in geweld. Sinds 1998 en de start van het vredesproces was de optocht verboden. Maar na een hele juridische discussie heeft een rechtbank vannacht beslist dat de optocht toch mag doorgaan. Onder voorwaarden met een kleine groep van 35 mensen en zonder muziek. Maar bij de katholieken, de republikeinen, valt dit allemaal natuurlijk bijzonder slecht. Er zijn zorgen dat die mars opnieuw tot geweld zal leiden. Michelle O'Neill, de premier van Noord-Ierland, maar ook de vicevoorzitter van de Republikeinse Partij, die is daar en die noemde de beslissing om de mars toe te laten waanzin. En de Britse premier Burnham roept alle partijen op tot kalmte.
0: Dankjewel, Roel. In Engeland heeft de politie verschillende mannen opgepakt in de buurt van de luchtmachtbasis in Fairford, die ook door de Amerikanen gebruikt wordt. De mannen zouden de explosieve wet overtreden hebben, zegt de politie. In de buurt worden nu auto's doorzocht. Een aantal inwoners is ook geëvacueerd. Volgens de politie is de situatie onder controle, maar is het wel een groot incident. De Amerikaanse luchtmacht heeft op de basis in Fairford bommenwerpers staan die gebruikt kunnen worden in de oorlog tegen Iran. Paus Leo XIV heeft de katholieke kerk in Frankrijk opgeroepen om de strijd tegen de plaag van seksueel misbruik voor te zetten. Later vandaag zal hij nog met 7 misbruikslachtoffers spreken. De paus draagt op dit moment een misviering op in het bedevaartsoord Lourdes. Het is de 3e dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert hij terug naar Rome. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op wat regen. Het blijft wel zacht. Dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Het nieuws begon met de begrotingsgesprekken. De Vlaamse regering moet er tegen morgenmiddag uitraken, maar de gesprekken verlopen moeilijk. Wat al duidelijk is, is dat dienstenchecks wellicht duurder worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
13: Touché. Met Friedel Lesage.
14: Touché met Guido Belcanto, de koning van het authentieke levenslied, bracht zo net een nieuw album uit, Het paviljoen der menselijke driften. Net als de beeldhouwer van dit werk, Jeff Lambeau, vindt Guido inspiratie in de tragiek van het leven. Simpel was het niet, maar doorheen de jaren is hij geworden wie hij echt wil zijn. Hoe moeilijk is het om je eigen koers te varen? En wat is transvestisme echt? Dit is Touché met Guido Belcanto.

0: Ich weiß nicht zu wem ich gehöre. Marlene Dietrich heeft het gezongen in de jaren 30, maar deze versie is van Ute Lemper. Wat een prachtige versie is dit, Guido Belcanto.
1: Ja.
0: Wat hoor jij in dit nummer?
2: Ik herken mezelf daarin. Mm-hmm. Ik heb het ook vertaald en op een van mijn platen gezet. Ik weet niet aan wie ik toebehoor, behalve alleen maar aan mij. Die zin zegt alles, hè. Zo is het. Zo voel ik mij.
0: En hoe voel je je? Voel je je goed in je vel?
2: De ene dag wel, de andere dag niet.
0: En waar heeft dat mee te maken?
2: Moeilijke vraag. Ik vind het niet gemakkelijk om mij te zijn.
0: En waaraan ligt dat, denk je?
2: Er zit iets in mij, androgyne, heel androgyne. Men noemt dat travestiet. Ik vind het een lelijk woord. Maar tot nader order heb ik zelf geen ander beter woord gevonden daarvoor. Hoe moet ik het zeggen? Ik heb dat lang als een grote last ervaren. Waar kwam die drang vandaan? Waar komt dat vandaan? Dat je als jongen dat je meisjeskleren wil aandoen. En
0: waar kwam het vandaan? Denk
2: ja, dat
0: je?
2: Weten we niet. Ik weet dat niet. In de wetenschap is er ook geen antwoord te vinden. Ik heb boeken daarover gelezen. Maar een eigenlijk antwoord kennen we niet. Hoe ontstaat zoiets? Het is natuurlijk wel fijn dat je kan zeggen van ik behoor tot een mensensoort die de wetenschap niet kan verklaren.
0: Als dat een troost zou
2: kunnen
0: zijn.
2: Als dat een troost is, ja. Maar het is iets waarmee ik al behept ben. Ik noem het een geaardheid. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Echt waar, een geaardheid. Die ik lang verborgen heb gehouden.
0: En waarom heb je het verborgen gehouden? Was dat uit schaamte?
2: Ja, uit schaamte. Mm. Ja.
0: Maar je bent er toch mee naar buiten gekomen, hè?
2: Ja.
0: Op een bepaald moment.
2: Ik was 30 jaar, denk ik, toen ik het voor het eerst aan iemand durfde bekennen. Dat was mijn toenmalig liefje. En oef, dat viel in goede aarde.
0: Want hoe zeg je zoiets?
2: Ja, inderdaad. We zaten samen naar televisie te kijken, naar een programma over crossdressers.
0: Over transvestisme,
2: ja,
0: over travestieten.
2: Ja, ja, een documentaire.
0: En jij herkende jezelf.
2: Een Engelse docu, tuurlijk.
0: Hmm.
2: En we zaten samen in het sofa naar dat programma te kijken. En ik barstte bijna uit mijn vel van bekentenisdrang. En op den duur zeker van, kijk, Ottilia, kijk, zo ben ik. En voilà.
0: Ja.
2: Oh, dat was een geweldige opluchting. Hè?
0: Want wat is het precies? Voor veel mensen is het je verkleden in kleren die niet voor jou seksen bedoeld zijn. Mannen die zich in vrouwen verkleden en ook omgekeerd, hè, want het gaat in de twee richtingen. Wat is het voor jou als jij vrouwenkleren aandoet?
2: Ik voel me veel lichter in mijn vel. Veel mooier ook als ik in de spiegel kijk. Die vrouwenkleren vind ik mij mooier staan dan mannenkleren.
0: Heeft het met seksualiteit te maken?
2: Ja, het is opwindend. Hè. Om die stoffen te voelen op je lichaam.
0: Ja.
2: Daar moeten we niet flauw over doen. Het geeft een seksuele opwinding. Ik vind het zalig om op die manier samen te zijn met een vrouw. Dat is niet zo evident. Hè? Ik denk dat ik een stuk of 6 langdurige liefdesrelaties heb gehad. En dat werd telkens wel aanvaard en getolereerd, maar niet speciaal toegejuicht.
0: Mm-hmm.
2: Ik mocht mij zo tonen. Maar liefst niet elke dag.
0: Is het ook een soort dwang?
2: Ja, het is een dwangneurose.
0: Ja.
2: Ik kan dat niet laten.
0: Is het af en toe of is het er altijd?
2: Oh, er zijn weken dat ik het niet doe. Soms doe ik het elke dag. Daar kun je geen regelmaat in.
0: Hoe voel je dat opkomen, hoe voel je die nood?
2: Dat kan ik heel moeilijk zeggen.
0: Ja?
2: Ik weet niet hoe dat komt. Misschien doe ik het ook om minder eenzaam te zijn. Ik heb wel eens gezegd, ik ben mijn eigen vrouw. Eigenlijk is dat een beetje juist. En als ik me niet goed voel en ik voel me eenzaam, ik zit alleen thuis en ik ga vrouwenkleren aandoen, ja. Het is een heel rare, bizarre, hoe noemen ze dat, een transformatie. Hè?
0: Je hebt haar ook een naam gegeven, hè?
2: Ik heb haar een naam gegeven, ja.
0: Gina.
2: Gina Divina. En ik heb het aangedurfd om één keer in die hoedanigheid op het podium te staan. Eén keer. Dat was voor mij genoeg. Ik wilde het recht in handen nemen om mij te tonen aan de wereld zoals ik helemaal echt ben. Ik moest ervoor uit. Ik moest mij outen voor mijn eigen zielenheil. En niet om in de gazette te komen, hè?
0: Mm-hmm.
2: Dat is wel in de gazette gekomen, natuurlijk. De pers sprong er naar de smulde daarvan, natuurlijk. Ja. Dat had ik nooit gedacht.
0: Uh-huh.
2: Dat het zo'n impact zou hebben.
0: Nee?
2: Ik deed dat voor mijn eigen zielenheil. Om mij te tonen aan de wereld. Kijk, mensen, dit ben ik ook.
0: Maar dat was belangrijk, hè? Dat je dat toen hebt gezegd.
2: Ja. Commercieel was dat geen goede stap.
0: Nee?
2: Ik heb dat wel gevoeld. Hè? Dat ik plots, ik hoor mezelf nooit meer op de radio. Maar uiteindelijk, hoeveel jaar later zijn we nu? 30 jaar later,
0: mm-hmm,
2: ben ik er heel fier op dat ik dat heb gedaan, dat ik dat heb gedurfd.
0: Natuurlijk.
2: Dat ik dat heb gedurfd. En ik ben daar uiteindelijk mee weggekomen. En misschien heeft het op langere termijn mij nog meer respect opgeleverd bij de mensen.
0: Denk je dat er veel mannen zijn die dit verborgen houden?
2: Oh, ik zou ze niet de kost willen geven. Ja.
0: Denk je dat?
2: Ja.
0: En jij hebt als artiest misschien net wel de kracht en de mogelijkheid gehad.
2: Voilà, ik heb nog het geluk dat ik een artiest ben en dat vinden ze al van dat hij half gek is. Dit kon er nog wel bij. Maar moest ik een leraar zijn? Of een bankdirecteur? Een CEO? Stel je dat maar eens voor. Dat is wat anders, hè?
0: En die zijn er.
2: Die zijn er, hè? Ja. Uh-huh. Ja.
0: Dus de maatschappij mag toch nog iets opener zijn?
2: Ja, LBGTQ. LBGTQ+.
0: Plus.
2: Die plus zal dan voor de travestieten zijn, want we worden eigenlijk niet in dat rijtje opgenomen. Hè? Je hebt lesbisch, gay, biseksueel en transgender.
0: Mm-hmm. Maar en dat is het niet, hè?
2: Dat is het niet, hè?
0: Dat is voor jou
2: duidelijk. Ik wil geen vrouw worden. Ik wil even de illusie hebben van, ik wil dat de mannelijk juk van mij afgooien. Even vrouw zijn. Dat is een illusie. Maar dat is mij genoeg. Dus goed.

0: nummer is dit. Sometimes I Forget van Loudon Wainwright III. Vader van Rufus en Martha. Maar Guido Belcanto, jij wou de papa laten horen. Hè?
1: Ja. Ja. Hij is misschien wel mijn meest geliefkoosde songwriter.
0: En niet alleen dat, denk ik. Jullie zijn zelfs bevriend.
1: Dat zou ik niet durven zeggen. Dat is te veel.
0: Te groot woord.
1: Wij hebben wel gecorrespondeerd met elkaar. En ik was geweldig fan van hem. En elke keer als hij in België kwam, was ik daar. En ging ik hem opzoeken in de backstage. Heb ik met hem gepraat. Ik heb ook minstens 6, 7 van zijn songs vertaald. En op mijn platen gezet. Eigenlijk ben ik hem heel schatplichtig. Mm-hmm. Ik was amper 18. En in Engeland had je elk jaar, dat bestaat nog, een folkfestival. In Cambridge. Ja, mijn broer en ik, wij waren echt, wij hielden van dat soort muziek. En we gingen daar naartoe. Ik spreek nu over 1972, 73. En de top of the bill van op een bepaalde dag, de top of the bill was Alain Stivell. Een beroemde Bretoense harpspeler. En die tent zat stampvol met 10.000 man en al half dronken toeschouwers te wachten op de top of the bill. Maar plots sturen ze dus een vreemde snuiter het podium op, zo'n Amerikaan met een gitaartje. En die kreeg een half uur als voorprogramma van Alain Stivell. Die zette die tent echt op zijn kop. Hij kreeg zijn muis stil. Hij kreeg ze aan het lachen. En je moet je voorstellen, 10.000 mensen die op iemand anders wachten. Dat vond ik verbluffend.
0: Als je dat kan.
1: Ja. Ja. Toen heb ik geleerd dat je in één en dezelfde song zowel humor als tragiek kan stoppen. Dat mekaar niet in de weg hoeft te staan. Dat appelleerde ook aan hoe ik eigenlijk diep van binnen dacht over het leven. Is het leven nu een tragedie of een komedie?
0: Wat denk je?
1: De twee. Een tragicomedie dus. En Loudon Wainwright is voor mij in de muziek de exponent van de tragicomedie. Voilà.
0: Het is niet voor niets, denk ik, dat je een boek van Arthur Schopenhauer hebt meegenomen. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Als we het hebben over de tragiek van het leven.
1: Ja, maar Schopenhauer ziet absoluut geen comedy. Hè?
0: Nee.
1: Het is alleen maar tragedy. Hè? Schopenhauer heeft ooit geschreven, het is beter om niet geboren te zijn. Eigenlijk vind ik een heel straffe uitspraak, waar humor in zit voor mij.
0: Natuurlijk, ja.
1: en durf.
0: Mm-hmm.
1: Maar we schieten er niks mee op natuurlijk, nu we eenmaal hier zijn.
0: Het is te laat, we zijn er al.
1: We zijn er. Ja.
0: Het voordeel is wel dat je, nu je hier bent, er wel een stukje kan uit voorlezen.
1: Ja. Een korte samenvatting van zijn filosofie komt er ruwweg op neer dat het zinloos is om naar geluk te streven. Dat we onze energie beter kunnen stoppen in het vermijden van ongeluk.
0: Wat al een goede levensles is natuurlijk.
1: Zeker en vast. Dus inderdaad zou de overtuiging dat de wereld en dus ook de mens iets is dat er eigenlijk niet had moeten zijn, ons kunnen aansporen tot inschikkelijkheid. Vanuit dit standpunt zou men op de gedachte kunnen komen dat de mensen elkaar eigenlijk, in plaats van met monsieur, sir enzovoort, zouden moeten aanspreken met lotgenoot. Hoe vreemd dit ook mag klinken, toch beantwoordt het aan de situatie en stelt het de ander in het juiste daglicht en herinnert aan wat het meest noodzakelijk is. Aan tolerantie, geduld, consideratie en naaste liefde. Waaraan iedereen behoefte heeft. En die daarom ook iedereen moet opbrengen. Dat vind ik toch heel mooi. Hij heeft het pessimisme tot kunstvorm vergeven, maar dit is een troostende gedachte. Hij roept op tot compassie. En dat vind ik ook heel, heel belangrijk. Ik heb ook compassie. Ik heb dat in mij.
0: Jij bent geen klager, denk ik.
1: Ik hoop van niet. Ik denk het niet.
0: Hoewel je, denk ik, halverwege jouw levenstraject wel eens heel diep hebt gezeten, hè? Toen je 40 was.
1: Ik heb ook een zware depressie gehad. Ja, major depression noemen ze dat. Mm-hmm. Die bijna 4 jaar heeft aangesleept. Dat was geen lachertje.
0: Hoe ben je daarin verzeild geraakt, denk je?
1: Ik leefde te snel en te gulzig, denk ik. Ik dacht, mij kan niks overkomen. Ik had al 4 platen gemaakt en ik werd veel op de radio gedraaid. Ik had veel concerten.
0: Het was op het toppunt van jouw roem.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En plots werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik werd voor de 2e keer vader. Dat was het totaal niet voorzien. En, ik had al 1 kind, ik dacht dat is genoeg. 1 nazaat om al mijn wijsheid of craziness aan door te geven. En plots dacht ik, shit, nu begin ik te lijken op iedereen. Iedereen heeft 2 kindjes. Een gezinnetje, een doorsnee. Dat klinkt misschien raar, maar dat heeft mij een nekslag gegeven. Nadien heb ik natuurlijk mijn 2e zoon helemaal aanvaard. Maar er moet bij mij al iets langer gebroed hebben. En ze noemen dat dan de trigger, het trigger effect. Dan gebeurt er iets totaal onverwacht dat de trekker overhaalt. Op die periode van 3-4 jaar heb ik wel een stuk of 6-7 psychiaters versleten. Het enige wat ze deden was uw probleem, mijn probleem, medicaliseren. Hè. Maar echt praten over, wat is dat bij u, hoe zit jij ineen? En zo. Bij Dirk de Wachter zou dat misschien wel lukken. Maar toen, destijds, was er zo niemand.
0: Je hebt de psychiatrie langs de binnenkant ook gezien.
1: Ik ben 3 keer opgenomen geweest.
0: Opgenomen. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ik was op sterven na dood. Hè.
0: Het moest.
1: Het moest. Ah. Eigenlijk, ik heb een zus, God zegene haar, die verpleegster was. En die mijn toestand heel goed kon inschatten. En het ging zo bergaf met mij, dat die zei, jij moet opgenomen worden.
0: Zij heeft dat setje meegegeven.
1: Ja. Ik kwam binnen in die kliniek. Ze legde mij daar op een bed en ik dacht, ja, ik ben er vanaf. Ik moet niet meer meedoen. Ze gaan hier mij verzorgen.
0: De brief die je aan je moeder hebt geschreven over die vrouwelijke kant in jou, over je travestiet zijn, die heeft ook geholpen, hè?
1: Dat moest ik doen, hè, voordat mijn moeder het zou vernemen uit de pers.
0: Maar niet makkelijk, denk ik, om daarvoor te gaan zitten en die te schrijven.
1: Dat was niet makkelijk.
0: Maar je voelde dat het moest?
1: Het moest, ja.
0: En dat het communicatiemiddel kon zijn via een brief?
1: Ja. Het is zo lang geleden, Friedel, dat ik... Ik herinner het mij nog natuurlijk. Hè. En uiteindelijk is het heel goed dat ik dat gedaan heb. Heel goed.
0: Het heeft geholpen.
1: Ja, dat heeft mijn moeder wel geapprecieerd.
0: Hoe was haar reactie?
1: Och, jongen, dat je daar nu pas mee afkomt. Zoiets. Dat je dat nu pas zegt. Ik zie je graag, hoe je ook bent. Een moeder, hè. Zo moet de moeder toch zijn, hè.

0: En klak van je favoriete artiesten, Renaud, Guido Belcanto. Waarom wou je dit nummer laten horen?
1: Ik vind het het mooiste liefdesliedje dat ik ken. Hij heeft dit geschreven voor zijn vrouw die zwanger is. En hij staat buitenspel. En het is zo vertederend. Renaud is de enige zanger die mij het gevoel geeft dat hij het alleen tegen mij heeft. Begrijp je?
0: Mm-hmm.
1: Alsof hij het alleen voor mij zingt. En ik heb hem gezien 2 jaar geleden nog. Helaas, zijn stem is helemaal kapot. En toch, met dit liedje, kwamen de tranen. Echt, wauw.
0: Jij hebt 3 zonen. Hoe heb jij die zwangerschap van jouw zonen beleefd?
1: Nou, bij de eerste was ik heel gelukkig. Bij de tweede en de derde jongen is dat pas achteraf gekomen. Dus heb ik die zwangerschap een beetje... Ik was er niet bij eigenlijk. Het is pas later. Ja, ik zie ze alle 3 even graag. Het is wel... Op een andere manier ervaren.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Je hebt er zelf voor gekozen om niet een gezin te vormen, hè?
1: Oh ja. Dat wisten mijn vriendinnen ook op voorhand. En toch wilde ze kind van mij. Hè? En eigenlijk, op de keper beschouwd, moet je dat als man een grote eer vinden.
0: Dat ze toch van jou
1: dat een vrouw kind van willen. U per se een kind wil. Ja? Dit is niet niks. Maar ze wisten goed op voorhand waaraan ze begonnen. Dus een gezinnetje, dat zat er niet in. Hè.
0: En waarom wou je dat niet? Want het is toch ook iets heel moois, hè? Nestwarmte, thuiskomen, je geliefde bij je hebben.
1: Ik weet het. Tja. Ik heb altijd schrik gehad dat dat niet zo op samengaan met mijn artistieke leven. Misschien ben ik nu op een leeftijd gekomen dat het me wel zou lukken.
0: Ja?
1: Waarom niet?
0: Het is nooit te laat.
1: Ja, denk het ook. Ja.
0: Je was een afwezige vader voor hen.
1: Ja, en toch niet, vind ik.
0: Nee? Hoe heb je dat gedaan?
1: Ik was er niet elke dag. Maar ik heb fantastische dingen met die mannen meegemaakt. Hè.
0: Ja?
1: Of mee op reis genomen. Hè. Dat zijn eigenlijk, Friedel, dat zijn de mooiste herinneringen van gans mijn leven. Dat zijn de reizen die ik heb gemaakt met mijn kinderen.
0: Waar ging je dan naartoe?
1: Vooral naar de bergen. Ik heb hen de liefde voor de bergen meegegeven. Ook het fietsen, wandelen in de bergen. Maar ook citytrips. Parijs, Athene, Barcelona. En dat zijn mijn mooiste herinneringen. Op avontuur met die gasten, hè.
0: Want ze zien jou ook graag, denk ik.
1: Ik denk het wel. Ja. Ik weet het wel zeker, ja.
0: Want hoe heb je dat gedaan als je niet onder één dak opgroeit om toch een goede band met je kinderen te hebben?
1: Dat weet ik niet. Ze wisten wel dat ze altijd bij mij terecht konden. Moest er iets zijn, natuurlijk. Hoe heb ik dat gedaan? Ik zou het niet weten. Gewoon door mij te zijn. Gewoon. En te laten...
0: Dat gedaan als je niet onder één dak opgroeit om toch een goede band met je kinderen te hebben?
1: Dat weet ik niet. Ze wisten wel dat ze altijd bij mij terecht konden. Moest er iets zijn, natuurlijk. Hoe heb ik dat gedaan? Ik zou...

0: Gent. Die staat voor de klas. Speelt zeer goed gitaar en banjo. Schrijft ook songs in het Engels. Dan mijn jongste zoon Dimitri. Is de beste van de muzikant eigenlijk, van de drie. En speelt in mijn orkest. Voor de rest is die baarman. Dus in een café in Antwerpen. Het is zo, ik speel al anderhalf jaar geen gitaar meer. Omdat mijn vingers niet meer zo snel kunnen tokkelen.
1: Mm-hmm.
0: En toen heb ik aan hem gevraagd om in mijn band te komen spelen. Om mijn gitaarpartij te spelen. En nu heb ik mijn handen vrij. Ik kan show geven, veel meer. En hij speelt mijn gitaarpartij veel beter dan ik zelf ooit heb gekund. Ook mijn plankenkoorts is bijna verdwenen. Ik had vroeger echt heel veel last van plankenkoorts. En nu ik geen gitaar mee moet spelen, ga ik bijna fluitend het podium op. Het was dat mij dwars zat, dat mijn plankenkoorts gaf, dat gitaarspel.
1: En hoe schoon is dat jouw zoon dat van jou overneemt?
0: Ja, natuurlijk. Dat doet alle moederharten smelten in het publiek. Ja.
1: Samenwonen met je gezin heb je nooit gedaan. Trouwen heb je ook nooit gedaan, hè?
0: Nee.
1: Was dat op advies van Oscar Wilde?
0: Dat is de enige stommiteit die ik nooit heb gedaan in mijn leven.
1: Oscar Wilde, die jij heel erg bewondert, die zei, that's a terrible mistake.
0: Ja, voor Oscar was het een terrible mistake, omdat hij homoseksueel was.
1: Mm.
0: En dat nog niet helemaal door had, denk ik.
1: In die tijd.
0: Dat hij op jongens viel.
1: Mm-hmm.
0: En dan toch maar getrouwd. Twee kinderen zelfs. Nadat hem van zijn voetstuk was gevallen, heeft hij me gezegd, dit was a terrible mistake. Ja, het huwelijk. En er is nog een andere schrijver die ik fantastisch vind, dat is Guy de Maupassant.
1: Mm-hmm.
0: Die zei ook iets over het huwelijk van een combinatie van slechte humeuren overdag en slechte geuren 's nachts.
1: Stel dat je die twee mannen even kon spreken.
0: Ja.
1: Wat zou je hen dan zeggen?
0: Ik zou hen bedanken.
1: Mm-hmm.
0: Bedanken voor het leesgenot. Bedanken voor de wijsheden, voor de inzichten.
1: Ze waren wie ze echt wilden zijn?
0: Ja, denk het wel.
1: Uiteindelijk wel.
0: Ze hebben eigenlijk allebei een tragisch einde gekend, hè. Ook Maupassant is gestorven in een krankzinnige gesticht. En Oscar Wilde, dat weten we allemaal, die heeft 2 jaar dwangarbeid gedaan. En daarna in Parijs nog het leven van een veredelde clochard geleid.
1: Mm-hmm.
0: Dus tragisch geëindigd. Dat spreekt enorm tot mijn verbeelding.
1: Mm-hmm. Maar ze zijn wel geweest wie ze zelf wilden zijn.
0: Dat denk ik wel.
1: Mm-hmm.

0: De zangeres zonder naam, de koningin van het levenslied, Guido Belcanto. Ze mocht niet ontbreken, nee. Met Witte Rozen.
1: Ze is de oermoeder.
0: Ja.
1: En ik ben er ook schatplichtig aan. Want het is met dit soort liedjes dat ik als straatzanger mijn roeping heb gevonden. Toen ik ontdekte dat ik met dit soort liedjes vrouwen kon doen wenen. Dus ik ben heel schatplichtig aan de zangeres zonder naam.
0: Mag ik zeggen dat jij haar opvolger bent geweest?
1: Nee.
0: Toch in zekere zin?
1: Nee, ik doe het op
0: mijn... Te veel eer?
1: Ja. Die titel van koning van het levenslied, dat hoeft ook niet van mij. Wat dan wel? Misschien de conservator van het levenslied. Mm-hmm. Dus de man die ervoor heeft... Dat mogen ze op mijn grafsteen zetten. De man die ervoor heeft gezorgd dat het levenslied is blijven bestaan.
0: Want is er al een opvolger voor Guido Belcanto?
1: Oh, ik zie niemand.
0: Nee?
1: Nee, echt niet. Ik voel me met niemand verwant. Ik vind het wel jammer. Ik zou graag hebben dat er zo iemand was.
0: Ik ook.
1: Een jongen of een meisje maakt niet uit.
0: Mm-hmm.
1: Nu ga ik iets heel pretentieus zeggen waarschijnlijk. Ik geloof wel dat wanneer ik er niet meer ben, dat er een leegte gaat zijn. Dat heb je met sommige artiesten. Wanneer die sterven, denk je, die leegte gaat nooit opgevuld geraken.
0: Er is niemand om die op te volgen.
1: Ja.
0: Mm. Want je bent 73 nu, hè?
1: Ja.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Ik zou nog willen leren op mijn vingers fluiten.
0: Ja?
1: Dat vind ik fantastisch. Op mijn vingers kunnen fluiten.
0: Maar dat kan je niet.
1: Nee.
0: Ik kan het jou niet leren, helaas.
1: Nee.
0: En dat is het. Leren fluiten op je vingers.
1: Ik heb het gevoel dat ik echt niks mankeer of tekort kom.
0: Dan is het goed, hè?
1: Ja, wat ik nog zo graag doe. Want ik heb ook al in operaproducties gestaan. Dat vond ik fantastisch. Om een keer buiten mijn comfortzone. Als ze nog eens ergens in een productie een boze geest of een demon nodig hebben, zou ik dat graag willen zijn.
0: Dan mogen ze Guido Belcanto bellen.
1: Ja.
0: Ja. Welke boodschap wil je ons nog meegeven?
1: Mens, besef, jij bent de belangrijkste mens in je leven. Dat ben jij. Dat moeten mensen beseffen. Vind ik.
0: Zullen we nog eindigen met La Cativa Strada van Fabrizio De André?
1: Ja.
0: Mocht niet uit de boot vallen.
1: Nee. Het is zo'n mooie zanger, die zangstem.
0: Aha.
1: En ik ben het meisje dat mij die zanger heeft leren kennen heel dankbaar. Dat was een call girl uit Gent, waarmee ik een korte, intense relatie heb gehad, heel lang geleden. En die heeft mij op het spoor gezet van Fabrizio De André. En ik ben speciaal naar Genua gereisd 2 jaar geleden om zijn graf te gaan bezoeken.

0: La Cattiva Strada van Fabrizio De André. Heb jij vertaald, Guido Belcanto, als het doodlopende straatje?
1: Ja, ik heb er een vrije vertaling van gemaakt. La Cattiva Strada gaat eigenlijk over een soldaat, geloof ik, die deserteert en op het foute pad geraakt. Dat is La Cattiva Strada, het foute spoor. Maar bij mij gaat het over een meisje dat het heel moeilijk heeft in haar leven en in een doodlopend straatje zich bevindt.
0: Guido Belcanto, dank je wel om jezelf te zijn.
1: Dank u wel. Ik ga eens goed uitrusten van dit gesprek. Op de zetel liggen.
2: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max. Wanneer komt het besef in thuis?
3: Adem rustig.
2: Dat niemand Dennis echt kent.
4: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
2: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
5: Ik ruim de gang hier alsjeblieft.
6: Er is schieten.
7: Yeah! Emma?
2: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
8: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
9: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
8: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu. Op VRT Max.
10: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Wat was dat?
12: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
11: Flashy.
12: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
15: Amai, zo content.
16: Natuurlijk, het is maandag.
15: Oh, dat is het.
2: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
17: 3 topmuzikanten, 1 muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
2: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 1 uur. Een goeiemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering buigt zich nog altijd over de begroting. Voor morgenmiddag moet er een akkoord zijn. In Berchem is een meisje van 1,5 overleden nadat ze de hele dag in de auto was achtergebleven. En in Noord-Ierland zijn er spanningen over een omstreden optocht die na bijna 30 jaar weer mag doorgaan. De topministers van de Vlaamse regering buigen zich opnieuw over het begrotingswerk. Minister-president Diependalen zit op dit ogenblik samen met zijn 3 vice-minister-presidenten. Nadien komt de voltallige regering opnieuw bijeen. Steven Rombout, daar is een goede reden voor.
19: Ja, omdat
5: de onderhandelingen stroef verlopen. De voorbije dagen werden enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers. En dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. Denk aan het groeifonds, het voorstel van minister-president Diependalen. Het bedrag dat ouders nu bij de geboorte van een kind krijgen, 1300 euro, zou niet meer meteen uitbetaald worden, maar belegd worden in een fonds en pas op 18-jarige leeftijd uitgekeerd worden. En om de plooien glad te strijken, overlegt Diependalen eerst met zijn drie vice-minister-presidenten. De regering zoekt 1,5 à 2 miljard om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te brengen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister Krevits van CD&V.
6: We zijn nog niet in balans, nee. Maar dat is ook normaal dat we daar hevige discussies over voeren. We hadden niet verwacht 2 jaar geleden dat we nu in zo'n situatie zouden zitten. Dat we zo fors ook moeten besparen. Maar het moet wel terechtkomen op een rechtvaardige wijze. Niet alles op de gewone werkende mensen.
5: Ja, wellicht worden dienstenchecks duurder en zal de regering snoeien in de subsidies die ze uitdeelt. Komende nacht moet er een akkoord zijn, want morgenmiddag wordt Diependalen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring.
11: Dankjewel, Steven. In Berchem in Vlaams-Brabant is vrijdag een kind van 1,5 jaar overleden dat in een auto achtergebleven was. Een van de ouders had het meisje 's morgens naar de kinderopvang moeten brengen, maar is dat volgens het parket vergeten. De auto met het meisje er nog in stond de hele dag geparkeerd bij de school van het oudere zusje van het gezin. Toen dat uiteindelijk ontdekt werd, kwam alle hulp voor het meisje te laat. Aan het kanaal in Vilvoorde in Vlaams-Brabant vond er vanmorgen een schietpartij plaats. Een man van 28 raakte daarbij gewond aan het been. Hij heeft zelf de politie gebeld. Wie de schutter is of wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. In Houthalen en in Pelt in Limburg zijn afgelopen nacht vermoedelijk zware vuurwerkbommen of brandbommen gegooid, telkens naar een woning. Er zijn geen gewonden, wel materiële schade. Er is een verdachte opgepakt in Houthalen-Helchteren. In Noord-Ierland lopen de spanningen tussen katholieken en protestanten op in de stad Portadown, omdat er weer een oranje mars mag plaatsvinden. Protestanten houden dan een optocht door een katholieke wijk. De oranje mars is al bijna 30 jaar verboden, maar een rechter oordeelde op de valreep dat het nu toch weer mag. Maar Roel Pennemans, die optocht, die is nog altijd niet vertrokken.
16: Nee, normaal gesproken zouden de protestanten om 9 uur vanochtend aan hun oranje mars hebben moeten beginnen. Maar 2000 tegenstanders, republikeinse katholieken, blokkeren de weg. De oranje mars is een optocht van protestanten die willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk. De route liep voor een deel door een katholieke wijk in Portadown, wat vroeger natuurlijk voor spanningen en protest veroorzaakte met de katholieke gemeenschap en in de jaren 90 ook vaak eindigde in geweld. Sinds 1998 en de start van het vredesproces was de optocht verboden, maar na een hele juridische discussie heeft een rechtbank vannacht beslist dat ze toch mag doorgaan, onder voorwaarden wel. Slechts een kleine groep van 35 mensen mag deelnemen en er is geen muziek.
11: Ja, en hoe reageert de Britse politiek?
16: De voorzitter van de Katholieke Republikeinse Partij, die noemt die beslissing om die mars toe te laten waanzin. Michelle O'Neill, de premier van Noord-Ierland en vicevoorzitter van de Republikeinse Partij, is bang voor het vredesproces, dat de mars de onderhuidse spanningen weer helemaal naar boven zal brengen. En bij de protestanten vindt de leider van de unionisten dan weer dat de mars gewoon moet plaatsvinden. De Britse premier Burnham roept alle partijen op tot kalmte.
11: Dankjewel, Roel. In Engeland heeft de politie verschillende mannen opgepakt in de buurt van de luchtmachtbasis in Fairford, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. De mannen zouden de explosievenwet overtreden hebben, zegt de politie. In de buurt worden nu auto's doorzocht. Een aantal inwoners is ook geëvacueerd. Volgens de politie is de situatie onder controle, maar is het wel een groot incident. De antiterreureenheid van de Britse politie voert het onderzoek. De Amerikaanse luchtmacht heeft op de basis in Fairford bommenwerpers staan die gebruikt kunnen worden in de oorlog tegen Iran. En paus Leo XIV heeft de katholieke kerk in Frankrijk opgeroepen om de strijd tegen seksueel misbruik in de kerk voor te zetten. De paus noemde het een pijnlijke plaag. Vanmorgen sprak hij daarover met de Franse bisschoppen. Later vandaag zal hij nog met 7 slachtoffers spreken. De paus heeft zo pas een misviering opgedragen in het bedevaartsoord Lourdes voor zowat 150.000 gelovigen. Ook in zijn homilie verwees hij naar het seksueel misbruik in de kerk. Het is de derde dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert de paus terug naar Rome. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht. En dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. We begonnen met de begrotingsgesprekken. De Vlaamse regering moet er tegen morgenmiddag uit geraken. Maar de gesprekken verlopen moeilijk. Want wat al duidelijk is, is dat de dienstenchecks wellicht opnieuw duurder worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
20: Radio 1.
21: Sportza.
20: Met Gert Geens.
22: En dit is de dag van het WK wielrennen in Montreal. Dus gaan wij er al meteen een bekende Canadees bij halen. Een heel goede middag.

0: Brian Adams groeide op een kleine 300 kilometer van Montreal in Kingston, Ontario. En dit jaar gaf Brian Adams nog een concert daar in Montreal na afloop van de grote prijs in de Formule 1 daar. Dit was Can't Stop This Thing. We started.
1: Radio 1.
2: Sportza.
0: Het WK dat begint om 3:00, maar wij gaan daar niet op wachten. We gaan ons meteen onderdompelen in de WK-sfeer. En hoe kunnen we dat beter doen dan door eerst nog eens terug te gaan naar 1974? En wie het allemaal een beetje heeft kunnen volgen de voorbije weken, die weet wat nu komt. Want 1974, dat was het jaar waarin Eddy Merckx wereldkampioen werd in Montreal. Het was toen trouwens ook het eerste WK dat buiten Europa gehouden werd. Hermien van Beveren heeft over die dag, een 25e augustus was het toen, dit mooie stukje gemaakt.
3: Vind jij dat je een verliezer bent van de klassiekers?
4: Ja en nee, want ik denk, ik heb natuurlijk geen klassieker gewonnen, maar ik ben toch wereldkampioen geworden. En ik denk dat er veel renners veel klassiekers zou geven om wereldkampioen te gaan, ik trouwens ook.
5: Stel je voor, Eddy Merckx won in 1974 inderdaad geen klassieker. Maar antwoord hier gevat. Hij won dat jaar trouwens ook de Giro en de Tour. En werd dus voor de derde keer wereldkampioen. En dat ging zo.
6: Direction Montréal et le Canada pour les premiers championnats du monde organisés en Amérique du Nord. Eddy Merckx était très attendu après surtout son cinquième sacre sur le Tour de France, mais il ne faut pas oublier que le cannibale avait remporté le Tour d'Italie un peu plus tôt et le Tour de Suisse.
5: Merckx is in Montréal met een missie. Revanche nemen op het WK van 73 in Barcelona. Revanche ook op een ploegmaat van toen.
3: En Freddy Maartens, waarom ging jij achter Merckx?
7: Wel ja, ik voel me goed op het einde. Op dat moment dus, ik heb eerst gewacht wat Cimondi en Ocaña deden dus. En dan ben ik er alleen naartoe gesprongen.
3: Dus op dat moment reed iedere Belg voor zichzelf?
7: Ja, zeker wel.
4: Er was dus een financieel akkoord genomen voor de wedstrijd. Er moest nog gepraat worden in de wedstrijd. Maar de omstandigheden willen dat we met 4 man vooruit zijn. En ik spring weg, Maartens komt mij halen. Ik zeg, ja, wat doe je? Ja, maar nee, ze zijn ermee wegspringen, ik met krampen en dit. Ja, als ik mijn eigen wedstrijd rijd, ik wil besparen. Of ze niet, kom ik alleen aan. Of ze niet, word ik teruggehaald door Ocaña en Cimondi. En dan wint Maartens. En dan wordt het nadien verweten dat je de koers verkocht en zo. En dat is iets
8: nee, ik
4: dat
8: zou niet zeggen verkocht, maar is het nu niet best begrijpelijk dat je op dat moment haast liever hebt dat Cimondi wint dan een Maartens?
4: Nee.
8: Een vriend, iemand, een leeftijdsgenoot die aan de top staat met jou, dan bijvoorbeeld een jonge renner.
4: Moest het zo geweest zijn, had ik blijven voortimareren.
5: Terug naar Montreal een jaar later. Freddy Maartens was er opnieuw bij, maar moest door darmklachten opgeven. We gaan het niet hebben over de oorzaak van die plotse darmproblemen, maar blijven bij de koers, met vooral een heel actieve Franse ploeg.
9: Les coureurs français se distinguent au championnat du monde de cyclisme à Montréal. Après une longue échappée de Campaner, c'est Thévenet qui a pris la tête.
5: Maar tijdens de slotronde wordt Bernard Thévenet gegrepen en Toon merkt zich een eerste keer. Een andere Fransman kan als enige volgen.
6: Et lors du dernier tour, Eddy Merckx a profité d'une ascension pour faire la décision. Il a accéléré et seul le vétéran Raymond Poulidor, 38 ans, a réussi à prendre la roue du cannibale.
3: Wat zeg je over Poulidor die bij jou was?
4: Ja, ik denk natuurlijk Poulidor is eerst nogal een groot kampioen. Want wat hij doet op 38 jaar leeftijd is gewoon fantastisch. Maar ja, hij heeft natuurlijk ook het zeer gemakkelijk. Hij moet maar, en hij onderneemt niks. En hij moet maar één renner betrachten te volgen, moet ik zeggen. En dat is natuurlijk alles veel, veel gemakkelijker.
5: Merckx begint aan de slotkilometer met Poulidor in zijn wiel, maar ook met de kennis dat hij een stuk sneller is in de sprint.
6: La dernière ligne droite, on sait que Eddy Merckx n'a pas essayé de lâcher Raymond Poulidor. Il sait, le Belge, qu'il est bien plus rapide que Poulidor.
10: Poulidor speelt volledig in de kaart van Eddy Merckx. Ja, wat moet men daaraan beginnen? Hoe moet men dit opvangen? Ik bedoel in de plaats van Poulidor.
11: jongen die al... Maakt er een warm gemaakte spurt van Eddy Merckx. Wint het wereldkampioenschap op één been. Kan zich nog even omdraaien. Dit was al een tijdje duidelijk voor Poulidar. Niks aan te doen. Welke pracht van een atleet is Eddy Merckx. Met die grote versnelling. Giert hij nu naar de derde wereldtitel toe. Proficiat Eddy Merckx. En hier komt hij over de streep.
3: Ik heb altijd de indruk gehad dat het voor jou een van de mooiste is geweest. Of ben ik verkeerd?
4: Ja, de wereldkampioenschap is zeker de mooiste overwinning geweest van het jaar. Vooral dat komt na drie grote rondes. En vooral dat iedereen me toch niet verwacht had op dat wereldkampioenschap. En dat geeft toch, dat verheugt me.

0: Come and Get Your Love van Redbone. Een nummer dat goed scoorde in 1974. Het jaar van de derde en laatste wereldtitel van Eddie Merckx. En we gaan hier in de loop van de middag nog wel een paar keer in ons WK-archief duiken. Jonathan Mettepenningen, goedemiddag.
1: Hey Gert.
0: Het WK wielrennen dat staat met stip op 1 vanmiddag en vanavond. Maar we houden ook de deur op een kier en zelfs meer dan dat voor de andere sporten, vanzelfsprekend. En dan kom je ook nu al snel bij voetbal uit, toch wel?
2: Voilà, Nations League, hè. Die heel lange interlandbreek waar ook de Rode Duivels dus voor 4 wedstrijden staan. Eentje hebben ze al afgewerkt, het sterke debuut voor bondscoach Mark van Bommel, de 0-2 in Italië. En morgen staat al de volgende wedstrijd op het programma in het Koning Boudewijn Stadion tegen Frankrijk. Frankrijk zonder Kylian Mbappé, Gert, maar daar gaan we het straks wel nog over hebben. Ja. Er was voetbal ook gisteravond, een topmatch tussen Engeland en Spanje in Wembley. Olivier de Wilde en ik hebben hier gisteren van op de schermen gevolgd in de uitzending wat het ging worden. En al na 2 minuten kwam Spanje 0-1 voor via Lamine Yamal. Maar vooral door een enorme misrekening van verdediger Mark Gay. Die draaide nonchalant achteruit terwijl Yamal gewoon in zijn rug liep, die de bal dan maar meegriste en voorbij Trafford tegen het net knalde. 0-1 dus al na 2 minuten. Spanje heeft het laken daarna ook helemaal naar zich toegetrokken. De wereldkampioen won met 2-3. Maar moest wel een Engelse voorsprong slikken. Via Gordon en Kane werd het net voor de rust 2-1, waarbij Spanje zorgde een invaller Baena voor de omkeer. Eerst door zelf te scoren en daarna met een assist voor Oyarzabal. Spanje wint.
0: Ja, en we gaan vandaag ook bekervoetbal volgen in eigen land. Jelle de Bie sturen we straks rond 5 uur, want de wedstrijd begint om 4 uur al in de buurt. Hier naar Crossing Schaarbeek tegen Beerschot. Dat is allemaal nog in een heel vroege fase van het toernooi, maar ook daarin kan je verrassingen krijgen.
2: Ja, want het bekerverhaal voor eerste klasse KV Kortrijk zit er alweer op. Een stevig geroteerd Kortrijk verloor in de strafschopreeks van amateurclub KSK Heijs na 3 missers van Kortrijk. Christophe Lepoix kon na het vertrek van trainer Michiel Jonkheren meteen voor een eerste overwinning zorgen tegen SK Beveren, maar heel veel volume heeft het nieuwe trainerseffect dan toch nog niet meegekregen. En vooral Heist gaat dus naar de volgende ronde voorbij een eerste klasser en de vreugdeuitbarsting bij de winnende strafschop klonk zo.
0: Je had het alweer bij het rechte eind, Jonathan. Hier is sprake van vreugde.
2: Voilà, sowieso. Dat zeker. En daar draait het om, hè, in die eerste rondes. In de beker van België verder trouwens geen grote verrassingen. Lommel ging voorbij Diksmuiden. Oostende, Patro IJsde voorbij Roestelaren. Sporting Hasselt won van Mandel United. En ook Dender won vlot van Hoogstraten. En bij de vrouwen is er trouwens wel competitievoetbal. Gert, een opvallend nieuw puntenverlies voor OH Leuven. Want tegen club YLA stond het lang op voorsprong. Gaf het dan in de extra tijd toch nog uit handen, waardoor het uiteindelijk 1-1 werd. Anderlecht is de leider in de Super League. Club staat nu op 2 punten van Paars-Wit en OHL volgt al op 4 punten van de leider.
0: En zo zit jij meteen ook lekker in deze WK-uitzending. Dankjewel.

0: Imagine, imagine.
1: Dat was Zaas. Op de naam van de nieuwe wereldkampioen bij de mannen is het nog een uur of acht wachten. Maar sinds gisteravond weten we wel dat Demi Vollering zich voor het eerst in haar carrière wereldkampioen bij de profs mag noemen. En dat heeft natuurlijk ook voor een grote glimlach op het gezicht van Lieselotte Croix gezorgd. Want zij is head of performance bij FDG Suez, het team van Demi Vollering. We laten Lieselotte Croix graag nog even horen bij Maarten van Gramberen.
2: Lieselotte Croix, we vroegen net aan Demi Vollering, wat betekent Lieselotte voor jou? Dat vroegen we net aan Demi. Je hebt haar flink geknuffeld daarnet aan het podium en ze barstte in tranen uit. Hoe heb jij dit nu allemaal beleefd?
3: Ja, ik zei net dat ik 10 jaar ouder ben geworden, denk ik, het laatste uur. We waren natuurlijk naar een doel samen toe. En ja, we wisten wel dat het plan was om een harde koers ervan te maken. En dat niet makkelijk zou zijn, maar het was een brave plan. En dan weet je dat dat spannend kan zijn. En, maar ik was vooral heel trots op hoe dat ze gewoon het hoofd cool hield als ze er terug bij kwamen. En gewoon wist van oké, ik moet gewoon opnieuw gaan. En ik weet dat ik me daar kan afrekenen in de spurt. Dus heel knap. Heel knap, fysiek en mentaal.
2: Is dat dan vooral alle scenario's vooraf doornemen en altijd rekenen aan met control the controllables? In het moment blijven, in de taak blijven, zoiets?
3: Ja, absoluut. Allee, je kunt niet alle scenario's doorspreken, dat gaat niet. Maar je kunt er natuurlijk wel een aantal doorspreken. Dus finaal ook durven vertrouwen op je buikgevoel. Want het is de enige koers per jaar dat je niet kunt gestuurd worden vanuit de auto. Dus dan is het extra belangrijk om op voorhand heel goed te weten van wat kan er gebeuren. En dat is fantastisch.
2: Wat dacht je toen ze terugkeerde na die explosie op die langste klim?
3: Flavia, mijn collega, was bij mij en die was wat kalmer.
2: Jij niet?
3: Nou, ik was wel emotioneel. Ik wist natuurlijk wel van de rest. Het is geen moment stilgevallen in die achtervolging. Ze bleven rijden. Ze moesten ook heel diep gaan en tegen aanvallen om er terug bij te komen. Dus het was niet alsof dat de rest gewoon teruggebracht werd. Ze hebben er heel hard voor moeten rijden. Dus op zich stonden we nog altijd in het voordeel met die aanval waar dat ze iedereen uit wiel reed. Dus wist ik wel van oké, het komt nog een keer die klim komt er weer aan. Dus even nu teruggaan. En dan weten van, je kunt het overal op dit parcours, kun je overal het doen. En ik denk dat ze vooral heel veel met vertrouwen is blijven zitten. En weten van, oké, ik moet ook slim spelen. En dat heeft ze ook gedaan. Dus.
2: Zij beleeft een topseizoen. Jullie beleven een topseizoen. Erelijst, dit jaar is onwaarschijnlijk. Verklaar het eens waarom alle puzzelstukjes samenvallen net dit seizoen.
3: Ja, ik kwam die vraag al heel vaak gehad.
2: Dan kan je zeker vlot antwoorden, Lieselotte.
3: Ja, er is niet één reden. Ik denk, winnen doet winnen. Maar vooral iedereen echt achter elkaar één plan. En zorgen dat iedereen 300% gemotiveerd is om te doen wat er moet gebeuren. En dat geeft Demi ook nog dat extra beetje vertrouwen. En denk, de afgelopen jaren in het Nederlandse kamp waren er altijd meerdere kopvrouwen. En was de tactiek nooit heel duidelijk van het contactisch gespeeld worden. En nu heeft ze dit jaar echt getoond dat ze verdiend enige kopvrouw was. En was er ook heel duidelijk van dit is het plan dat Demi wil. En iedereen was ook in het Nederlandse kamp gewoon heel dedicated om dat plan uit te voeren. En dat hebben we ook gezien. En ik denk dat dat opnieuw vandaag toont. Het was niet in de kleuren van FDG, maar toont wel wat dat een teamwork kan doen. Als iedereen er echt volledig voor had.
2: En nu? Kan ze alles loslaten? En kan ze dit vieren? Of zit ze zo niet in elkaar?
3: Ja, het is natuurlijk volgende week EK. En ze zei al net van ik denk dat ik mijn vlucht niet haal. Want het ideale performanceplan was om vanavond al terug te vliegen.
2: Echt? Is ze daar dan al mee bezig?
3: Ja, goed. Niet nu vandaag, hè, maar wel weken en maanden op voorhand. En natuurlijk, nu dat je wereldkampioen wordt, is volgende week misschien net iets minder belangrijk. Maar op het moment dat je het laatste van het seizoen bespreekt, weet je natuurlijk niet dat je het hier pakt. En zeg je, we hebben 4 kansen zeg maar, om nog een titel te pakken op het einde van seizoen en dan probeer je gewoon te zorgen dat we het ideale plan maken voor die 4 wedstrijden.
2: Ga jij nu nog doen?
3: Ik denk dat ik zo champagne ga gaan drinken.
2: Laat het smaken.
3: Dankjewel.
1: Lieselotte Croix in de champagne gevlogen. Demi Vollering zelf misschien ook wel. En dus was het mogelijk met een zwaarder hoofd ontwaken vanochtend toch wel. Maar dat zal de pret niet kunnen bederven, neem ik aan. En dat geldt toch ook, vermoed ik, voor het nieuws dat nog van bij de UCI gekomen is. Want door die UCI is Vollering wel nog op het matje geroepen. Jonathan, hoe zit dat?
4: Ja, ze zou een niet-conforme positie hebben aangenomen op de fiets gisteren tijdens het WK. De UCI maakte niet specifiek wat ze dan deed of wanneer ze dat deed. Maar Vollering krijgt er dus wel een boete van 1000 Zwitserse franken voor. Ook een gele kaart en een puntenaftrek in het UCI-klassement. 25 punten gaan eraf. Maar haar regenboogtrui, de wereldtitel, mag ze wel houden. Die komt niet in gedrang. Maar toch wel opvallend vind ik, net omdat het dan zo vaag is.
1: En toch vermoed ik ook dat Demi Vollering haar middagdutje er niet voor zal laten.
4: Denk ik niet.

0: Muziek van Dodgy en Good Enough. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier file golven tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E314 van Leuven naar Lummen een kwartier erbij bij Aarschot door een ongeval. En op de ring rond Brussel is in Tervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen dicht door werken. Je moet bovengronds omrijden, daar is vertraging. Voilà, dat wat de problemen op de weg betreft. En misschien kent u dit deuntje en deze jingle nog uit Sportsatour van een paar maanden geleden. Zo'n peloton op een wereldkampioenschap, dat ziet er toch wat anders uit qua samenstelling dan een peloton tijdens een World Tour wedstrijd. Met namen en landen die we anders niet tegenkomen. En dus gaan we vandaag de hulp inroepen van Hannes Tahon. Dag Hannes.
1: Hey Geert.
0: Bij het begin van deze zomer in Sportsatour heb je dit ook al eens gedaan. Hè? Elke dag op zeer originele wijze een renner uit de tourpeloton voorgesteld. Vonden wij heel leuk. Fijne reacties gehad daarop.
1: Zeker, ja. Mijn mama en papa waren mijn grootste fans.
0: Daar begint het al mee, dat is goed.
1: Ja. En ook nog wel reacties van mensen die ik al lang niet meer gehoord had. Dus ja, tof, tof.
0: Ja, Sportsatour is en blijft over de hele lijn natuurlijk tof. En ik zou denken, in het WK-peloton is jouw opdracht nog een beetje makkelijker, want daar rijden toch altijd wel een paar minder bekende of exotische namen in rond. Maar ik ga vooral de keuze aan jou laten. Zoek je het voor je eerste renner nog dicht bij huis of niet? Ik ben benieuwd.
1: Alle twee een beetje. Dus ik ga beginnen met een tv-quote, een Belgische of een Vlaamse tv-quote. Als ik Kierkegaard zeg, Geert, aan wat denk je dan?
0: Aan een legendarisch televisiefragment uit In de Gloria, of was het Alles kan beter, ik denk.
1: Ja, klopt, Geert. Alles kan beter. En het is Rutte, het fragment heet Rutte 98. Wim Obroek geeft daar computerles in het West-Vlaams, legendarisch. En Renaat, die waande zich enkele dagen geleden in Rutte 98, terwijl hij gewoon in de lift stond in Canada.
0: Dat ga je eens moeten uitleggen.
1: Wel, Renaat nam samen met de Japanse profrenner de lift in zijn hotel. En plots sprak de Japanner Renaat in het West-Vlaams aan. Hey, hoe is het, Renaat? Renaat, die schrok zich een bult, die dacht dat hij aan het hallucineren was. Maar effectief, die Japanner, die meedoet aan het WK, die spreekt vloeiend West-Vlaams.
0: Straf, wist ik niet in elk geval, dus dat ga je moeten uitleggen, toch?
1: Wel, het gaat eigenlijk om Joe Hashikawa, de enige Japanner in de wegrit, en die is geboren in Kortrijk.
0: Oké. Okay.
1: En ik ga Joe even zelf laten uitleggen hoe dat het zover is kunnen komen dat hij West-Vlaams spreekt.
2: Mijn vader was een profielrenner in Europa. Hij heeft dan ook samen gekoerst bijvoorbeeld met Lance Armstrong en in die tijden eigenlijk. Dus vandaar dat hij al in België koerste. En ja, toen heeft hij eigenlijk mijn mama ook naar België gebracht en ben ik daar geboren.
0: Oké, dus de vader van onze Japanse renner die is tijdens zijn wielercarrière, en hij is niet de enige denk ik, in Kortrijk terechtgekomen.
1: Klopt, Geert. En die vader die heet dus Ken Hashikawa, een Japanse wielerlegende, reed begin de jaren 90 bij Motorola, aan de zijde dus van Lance Armstrong, bleef hangen in Kortrijk, waar zijn zoon Jo 23 jaar geleden geboren is.
0: Voilà, we zijn mee.
1: Renaat is trouwens niet de enige die zich goedjes schrok door Hashikawa. Ook in het peloton zorgt de West-Vlaamse Japanner voor redelijk veel verwarring.
2: Ja, in het begin beginnen ze wel tegen mij in Engels terug te spreken, maar dan zeg ik meestal bijvoorbeeld van, ja, ik spreek Vlaams of ik spreek Nederlands, want ik ben geboren in België. En dan ja, schrikken ze helemaal.
1: Joe is vorig jaar weer verhuisd van Kortrijk naar Japan, omdat hij bij een Japans team rijdt. En hij heeft me gezegd dat hij de Belgische frieten enorm mist. Maar de Belgische renners die zal hij vandaag wel tegenkomen. En ik heb Joe de vraag gesteld. Stel dat je in de vroege vlucht zit en Remco Evenepoel valt aan. Ga jij dan nog wat kopwerk doen voor Remco als hij bij jou komt?
2: Ja, ik zou het wel doen voor hem, maar ik weet niet hoe ver ik het zou kunnen doen.
0: Maar de bereidwilligheid is er in elk geval.
1: Voilà, heel mooi. En ik heb Joe ook nog naar zijn WK-pronostiek gevraagd. En ik denk dat veel Belgen blij zullen zijn als zijn voorspelling uitkomt.
2: Ik zou zeggen Wout van Aert op 1. Omdat ik toch een grote fan ben van Wout van Aert. Remco Evenepoel. En dan Paul Success.
0: Oké. Okay. Met een Belg dus wereldkampioen, Wout van Aert, volgens Jo
3: En hoe heet hij ook alweer?
1: Hashikawa, maar eigenlijk moet je zeggen Joe. Ik had hem, ja, hij is niet genoemd naar Joe Plankaert. Maar zijn ouders hebben gekozen voor Joe, omdat het ook een Japanse voornaam is. En ze zeiden, ja, in België kom je daar ook mee weg met die voornaam.
0: Tot zometeen misschien in Montreal. Joe Hashikawa.

0: I Don't Want to Set the World on Fire van Daan. Het WK basketbal, dat ligt ondertussen alweer een tijdje achter ons. De Belgian Cats zijn gestrand in de kwartfinales, maar Jonathan, Emma Meeseman heeft die teleurstelling gisteren van zich af kunnen spelen.
1: Ja, want bij de seizoenstart met haar Turkse club Fenerbahçe kronzen ze gisteren tot speelster van de match met 15 punten, 6 rebounds en 6 assists in een 87-78 overwinning tegen Emlak Konut, de vierde in Turkije van vorig jaar. Meeseman maakte begin deze week al bekend dat ze langer bij haar club Fener blijft, dat ze er nog een vijfde seizoen bij doet en daarin wil ze op zoek naar nog meer trofeeën met haar club. Ze won er al 4 keer de Turkse titel, 2 keer de Turkse beker en vooral ook 3 keer de Euroleague. Een glansrol voor Meeseman dus gisteravond, maar nog geen Julie Alleman, haar Belgische ploegmaten op het parket.

0: Het Nederlands duo Grote Komeet met twee mensen. Met de derde wereldtitel van Eddy Merckx zaten we daar straks al in 1974. En we blijven nog even in onze koffer met WK-herinneringen grabbelen. Want van 1974 gaan we doorsteken naar 1996, 30 jaar geleden. Johan Museeuw werd toen wereldkampioen in Zwitserland in Lugano. Verrassend voor velen, omdat het een parcours was met meer hoogtemeters bijvoorbeeld dan er nu in Montreal zijn. Maar ook omdat Museeuw een week eerder, na Parijs-Tour en ondanks winst dat jaar in onder meer Parijs-Roubaix, een wel heel verrassende boodschap had voor de wielerliefhebbers. Met dat archieffragmentje zijn we ons gesprek met Museeuw eerder van de week begonnen.
1: Als ik geen goesting niet meer heb om door te gaan, dan stop ik met fietsen. En ik ga daar eens goed over nadenken nu.
0: Meende je eigenlijk wat je toen zei? Was dat echt gemeend?
2: Ja, absoluut. Maar het was toen nog in een fase van dat burn-out, depressies, niemand kende dat. Er werd ook nog niet over gesproken. En dat had vooral te maken met, het was een heel zwaar jaar. Wel een goed jaar. Maar dan de week voor het WK, de laatste wereldbeker van het jaar, Parijs-Tours, voor mij dan. Dan moest ik ook nog wereldbekerpunten behalen. En Tom Steels zat ook bij ons in de ploeg, een snelle sprinter. En Patrick Vijver speelde op twee paarden. 'S Morgens zegt hij, we gaan voor twee. We gaan voor Tom voor de overwinning. En Johan eventueel zegt, we plaatsen top 15. Twee paarden spelen is altijd moeilijk. Dat weet ik uit ervaring. Was ook niet de gewoonte van Patrick. Meestal speelde hij op één paard, die zeker was. Het werd een massasprint. Maar helaas, Tom Steels geen prijs. En ook Johan Museeuw geen prijs. Met het resultaat dat ik na de finish tot een ontploffing kwam. Het was een opstapeling van, ik ga niet zeggen maanden, maar toch een reeks van, ja, een overladen programma. Ik had ook een jong zoontje die aan het oproeien was, Gianni. En dan krijg je de telefoon zo van, ja, hij kan dit en hij kan fietsen en hij doet dit. En je leeft in een andere wereld constant, die ook wel leuk is, maar als het te veel wordt, wordt het ook te veel. En bij mij was dan net het moment dat het te veel werd, als het ook minder goed ging. Dus het ging niet goed op de Olympische Spelen. We zijn daar afgereisd voor een medaille, dat is niet gelukt. En dan zeiden we, je bent met kleine vraagtekens en dan krijg je zo een kleine ontploffing. Dan ben ik alleen met Patrick Lefevre met privéwagen naar Kortrijk gereden van Tours. Dat is toch wel een uur of 5, 6. En we hebben niks gezegd, maar ook helemaal niks. Niet één woord, geen twee, niks.

0: Nou, alleen bij aankomst, waar Veronique klaar stond om je op te halen, heeft hij gezegd, ik bel u morgen. En dat is ook gebeurd. Morgen heeft hij mij gebeld, de volgende dag, met de melding van, ja, hoe is het? En, we reizen af naar Milaan. Neem maar Veronique mee en de kinderen.
1: Johan Museeuw reist af naar Milaan, waar Mapei-baas Squinzy op hem inpraat. En er wordt hem verzekerd dat Museeuw echt wel een kans maakt op het WK. En daarna zorgt Patrick Lefevre ervoor dat Johan Museeuw op dinsdag al arriveert in het Hotel van de Belgen voor het wereldkampioenschap.
0: En ik had beslist van de dag erna een lange training te doen. Niet bepaald een richting uit, niet bepaald hoeveel of hoe lang. En ik vertrek om 9 uur vanuit mijn hotel. Ik rij even naar beneden en wie kom ik daar tegen aan de lichten? Hij moest stoppen en ik ook. Laura Jalabert met achteraan de Onsiewagen met Manolo Saiz erin. Ik zeg tegen hem, tu vas où, hè? Waar ga je? Dan zegt hij, ik rij naar St. Moritz. Ik had totaal geen idee hoe ver dat St. Moritz lag van Lugano. Achteraf heb ik geweten dat dat behoorlijk ver was. Maar ik zeg, ik zal mee rijden. Oké, zegt hij. Maar, zegt hij, ik ga nog door even trainen vandaag, want ik kom net uit de Ronde van Spanje, die hij ook had gewonnen. Dus ik moet nog even de benen testen. Ik zeg, oké, wat probleem. En dat ging eigenlijk al vrij goed. Dus na 2 uur voelde ik mij vrij goed. Ik kreeg ook eten en drank vanuit de volgwagen. En om het kwartier ging de tutor van de auto, en dat was ook een teken dat hij moest 10 minuten vol gas geven. Dus dat deed hij dan ook. En ging ik mee. En ja, dat vorderde. Wij kwamen boven in St. Moritz op 2000 meter. Ik wist ook de weg niet. En er was ook geen... We hadden toen nog geen GPS, hè. We hadden toen nog niks, hè. Dus ik dacht van, ja, ik ga hem hier niet loslaten. Want de weg vinden naar Lugano toe wordt moeilijk. En dan na bijna 8 uur training kom ik terug op het hotel aan. Waar Dirk al buiten staat. En die zegt, waar zit jij? Zegt Dirk, zeg ik antwoord onmiddellijk. Zegt Dirk, jong, ik kan superbenen. En is het door die training dat ik terug positief werd? Dat weet ik niet zo. Het heeft er wel mee te maken.
1: En er is nog een elementje. Eddy Merckx is de bondscoach voor dat WK. En die krijgt de fiets van Museeuw in de gaten. En Merckx besluit om het zadel van Museeuw een beetje hoger te zetten.
0: Toevallig de derde dag, 3 dagen voor het WK, stappen we samen naar buiten. En zegt hij tegen mij, zegt hij, Johan, als ik uw zadel 2 millimeter hoger zet, dan maak ik veel kans om te winnen. Toen zegt hij, het is veel bergop. Zet hem iets hoger. Dat gaat meer kracht hebben. En dat gaat zeker te goede zijn van dan zondag de finale te rijden. Weet je, als Jan-Pierre Pol dat zegt, dan zeg je van, nou ja, oké, ja, ik zal het doen, maar dat doet hij dan niet. En Eddy had altijd een inbus van 6 in zijn jeans zitten. Ik zei, Eddy, geef maar de inbus. We gaan dat samen doen. We hebben dat ook samen gedaan, 2 millimeter. En dan wint je ook die dag. Dus dat is ook een verhaal dat als Eddy en ik samen zijn, dat we toch wel bovenhalen.
1: Want als blijk van vertrouwen van Eddy Merckx in de kansen van Johan Museeuw, was dat ook wel een signaal, dat hoger zetten van het zadel. Nog even zeggen, Museeuw had het daarnet ook even over Dirk. Dat was een verzorger van toen, Dirk Nachtergale. Voilà, dat was alles wat zich voor de koers afspeelde. Wat verderop in deze sportzaak krijg je nog het verhaal van het WK zelf.

0: Zo makkelijk is het. Talk Talk van Talk Talk. De renners die beginnen om 3 uur aan hun WK wielrennen. En hier op de radio geeft Christophe van der Goor straks commentaar van Aan de Streep in Montreal. Maar de voorbije dagen is Christophe al een paar keer door de stad getrokken. Op zoek naar de fietscultuur in Montreal. Benieuwd of hij die gevonden heeft.
1: Het is woensdagnamiddag, Canadese tijd, rond 1 uur of 3. Na een vlucht van 7 uur aangekomen in Montreal. Mijn eerste keer in Canada. Wat mij meteen opvalt in het centrum, met heel veel hoge gebouwen natuurlijk, zijn de bike lanes, de fietspaden, die perfect zijn uitgebouwd. Misschien wel een idee om eens een paar fietsenwinkels op te gaan zoeken en te gaan peilen naar het fietsen, le cyclisme, hier in Montreal, want ja, 1974 toch al een eerste wereldkampioenschap. Dat is lang geleden, het eerste WK ooit buiten Europa. Waar ligt de basis? Waarom is fietsen hier zo populair? Echt aan de voet van het parcours is een heel mooie fietsenwinkel. En die heet Chez Émile. Emile Bicyclette, bonjour, vous êtes?
2: Emile.
1: Emile, vous-même, oui. Voilà, voilà. Vous êtes le propriétaire.
2: Voilà, c'est moi. On dit souvent que Montréal, c'est la capitale du vélo en Amérique du Nord. Et avec raison.
1: On a... Sinds een aantal jaar en een nieuwe vrouwelijke burgemeester zijn er heel wat fietspaden bijgekomen, zegt Emile. Vooral in deze drukke stad heeft men ingezet op de fiets als transportmiddel.
2: Il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Si on voit autant de cyclistes aujourd'hui dans les rues, ben c'est parce qu'il y a beaucoup de pistes cyclables. C'est pas des cyclistes qui font de la performance, c'est des cyclistes qui se déplacent du point A au point B. C'est ça qu'on voit que c'est un peu plus familier pour quelqu'un qui vient de...
3: Ja, we zien heel veel fietsers in het straatbeeld, maar mensen die zich verplaatsen van en naar het werk. Fietsen als sport? Niet echt, zegt Emile.
2: C'est pas un sport national, le cyclisme.
3: Nee, fietsen is echt geen nationale sport hier, wat niet wegneemt dat het imago van de sport verbetert door organisaties als de Grote Prijs van Montreal en dit WK. Maar nee, er is geen sterke koerscultuur.
2: Non, il n'y a pas une culture cycliste très très forte. Bon, il y a beaucoup de monde que ça les embête.
3: Ja, er zijn protestacties geweest, zegt hij, omdat een deel van de stad een hele week geblokkeerd wordt door dit WK. Mensen zijn hier embêté, zitten verveeld met deze situatie.
2: Est-ce qu'il va se reproduire dans les prochaines années? Est-ce qu'il faudra attendre un autre 50 ans? Je sais pas.
3: Maar wat gaat nu eigenlijk de impact, de legacy van dit WK zijn op lange termijn? Wel, moeten we opnieuw 50 jaar wachten op een WK, op een volgend WK? Ik weet het eerlijk gezegd niet, zegt Emile.
0: Ja, het is een mooi parcours, denk ik, daar in Montreal. Dus van mij mag het sneller dan 50 jaar zijn. Maar goed, we zullen zien. En zo is het alweer bijna 2 uur geworden. Zometeen schuift Sven van Toornout hier even mee aan. Van Toornout is bij Red Bull ploegleider van Remco Evenepoel. Maar heeft natuurlijk ook wel een verleden als bondscoach. Dus wordt een interessant gesprek. En we hopen ook de eerste Belgische renners te horen die straks de start gaan nemen in het wereldkampioenschap.
4: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
5: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
4: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
6: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Nu. Op VRT Max.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
8: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip talcoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
12: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
11: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
13: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyfon Platinum 3 Plus voor €69. Ga dus snel even bollen.
14: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
15: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Sinds 12:00 vanmiddag zitten de topministers van de Vlaamse regering opnieuw samen over de begroting. Nadien pas komt de voltallige regering bijeen. De onderhandelingen verlopen stroef. De voorbije dagen zijn enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers en dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. Om de plooien glad te strijken overlegt minister-president Diependalen nu eerst met zijn drie vice-minister-presidenten. De regering zoekt 1,5 tot 2 miljard om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te brengen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister Krevits van CD&V.
20: We zijn nog niet in balans, nee. Maar dat is ook normaal dat we daar hevige discussies over voeren. We hadden niet verwacht 2 jaar geleden dat we nu in zo'n situatie zouden zitten, dat we zo fors ook moeten besparen. Maar het moet wel terechtkomen op een rechtvaardige wijze. Niet alles op de gewone werkende mensen.
19: De antiterreureenheid van de Britse politie voert een onderzoek naar een incident op een luchtmachtbasis in Fairford in Engeland. In de buurt van de luchtmachtbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, zijn verschillende mannen opgepakt die zouden de explosieve wet overtreden hebben. Een aantal inwoners in de buurt is ook geëvacueerd. Volgens de politie is de situatie onder controle, maar gaat het wel om een groot incident. De Amerikaanse luchtmacht heeft op de basis in Fairford bommenwerpers staan die gebruikt kunnen worden in de oorlog tegen Iran. Paus Leo XIV heeft de katholieke kerk in Frankrijk opgeroepen om de strijd tegen seksueel misbruik in de kerk voor te zetten. De paus noemde het een pijnlijke plaag. Vanmorgen sprak hij daarover met de Franse bisschoppen. Hij zal vandaag ook nog met 7 slachtoffers spreken. De paus heeft vanmorgen een misviering opgedragen in het bedevaartsoord Lourdes voor zowat 150.000 gelovigen. Ook in zijn homilie verwees hij naar het seksueel misbruik in de kerk. Het is de 3e dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert de paus terug naar Rome. Over zowat een uur starten de renners in Montreal in Canada aan het wereldkampioenschap wielrennen op de weg. Ons land heeft met Wout van Aert en Remco Evenepoel meteen twee topfavorieten. Maar toch is er één naam die er bovenuit steekt. Dat zegt Sportza-collega Maarten van Gramberen.
1: Dat is Remco Evenepoel. Heeft natuurlijk allemaal te maken met wat er vorige week zondag gebeurde. Zijn tijdrit voor de vierde opeenvolgende keer wereldkampioen tijdrijden. Daar heeft hij heel veel indruk gemaakt. Maar, en dat zagen we ook bij de vrouwen gisteren, het is vooral aan de klimmers op dit parcours. En wie was een van de beste klimmers in de afgelopen tour bij de mannen? Dat was natuurlijk Remco Evenepoel. En wat je natuurlijk ook moet concluderen is dat Remco Evenepoel na Pogacar misschien wel de beste renner ter wereld is. En Pogacar die is er, zoals we allemaal weten, niet bij op dit wereldkampioenschap.
19: Dat hij Pogacar zal zijn wereldtitel dus niet kunnen verdedigen vandaag in Canada. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht. En dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
17: Radio 1.
21: Sportza.
17: Gert Geens.

0: When I Say So, inderdaad, van Dolores Forever, als u nog maar net aan het luisteren zou zijn. Welkom bij deze Sportza die in het teken staat van het WK wielrennen.
1: Radio 1.
0: Sportza. De bondscoach van de Belgen, dat is nu Serge Pauwels, maar zijn voorganger die zit nu bij ons en is straks ook te gast in de televisieuitzending. Sven van Toornhout, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vorig jaar was Serge Pauwels ook al in Rwanda, al bondscoach. Maar kriebelt het toch een beetje op een dag als vandaag bij jou?
2: Het kriebelt sowieso, ja, uiteraard. Omdat ik wel, ik weet wel hoe dat die dagen eraan toe gaan. Maar zelfs los van dat vind ik dit, ja, dit zijn een van de wielerdagen die... Ik althans niet wel missen, ja.
0: Ja, zeker niet, hè. Hoe is het tot nu toe, wat jou betreft, geweest als het over de Belgen gaat? Er zijn al wat medailles in de koffer beland.
2: Ja, er zijn al wat medailles in de koffer beland. Vooral in het tijdrijden hebben we het ontzettend goed gedaan.
0: Eentje in de wegrit.
2: Ja, eentje in de wegrit. Maar ik vind ja, bij de jeugdcategorieën ja, goede dingen gezien. Los van het resultaat zelfs, vooral... Ja, ervaring opgedaan en noem maar op. Dus nee, over de ganse lijn denk ik wel dat ze al tevreden mogen zijn.
0: Genoten van de koers bij de vrouwen gisteren?
2: Ja, ja, zeker. Ze hebben het spannend gemaakt. Ze hebben het spannend gehouden, maar uiteindelijk ja, een zeer mooie winnares. En ja, als je ziet wat ze dit jaar heeft neergeschreven of op haar naam heeft geschreven, vind ik toch wel ja, best straf. Ja,
0: ja, met Lotte Kopecky die ja, jammer genoeg geen hoofdrol heeft kunnen vertolken. Hè.
2: Nee, ja. Vooraf was daar ook al een beetje, ah, ik kan niet zeggen twijfel omtrent, maar de vraag was toch of het parcours haar enigszins goed gezind was. Maar nee, bleek dan toch dat het iets wat te lastig was en ja, dat de klimsters het laken naar zich toe trekken. Ja.
0: Oké, okay. Jij bent hier natuurlijk ook als ploegleider van Remco Evenepoel. Als je het aan de Belgische wielerliefhebber vraagt, is Remco Evenepoel klaar voor een tweede wereldtitel? Ik denk dat 99% ja gaat zeggen.
2: Ja, ik denk dat ook wel. Ik denk dat hij inderdaad wel gedaan heeft wat hij moest doen. Ik denk dat hij zich in de zo best mogelijke omstandigheden heeft voorbereid op dit WK. En dat er straks ook geen excuses zullen zijn. En dat hij ja, toch wel... Zo niet de beste, maar toch de betere versie van Remco Evenepoel zal zijn.
0: Hoor jij hem nu nog regelmatig in de loop van de afgelopen week?
2: Jawel, toch wel. Jawel, we hebben wel vaak contact.
0: En waarover gaat dat dan nog?
2: Ja, ik hoef hem absoluut niet meer te leren hoe dat het er op zo'n dagen aan toe gaat. Die ervaring heeft hij ondertussen al, maar het is toch altijd leuk om... om elkaar eens te horen en niet hem alleen, hè. Ook zijn stafleden daar toch eens polsen hoe het zit, of alles goed gaat, of hij rustig is. En ja, dan merk je alleen maar dat hij heel veel vertrouwen heeft en dat hij ja, klaar is voor dit weekend.
0: Ja, vertrouwen, dat zal wel zijn na wat hij afgelopen zondag gedaan heeft in die tijdrit. Om maar iets te zeggen, dat bochtenwerk, fenomenaal.
2: Fenomenaal, al zie ik dit... Al zie ik deze prestatie wel los van vandaag, los van de wegrit. Omdat...
0: Denk jij eerder terug aan de vijfde plaats in de Grote Prijs van Montreal dan aan de tijdrit van afgelopen zondag?
2: Geen van beiden eigenlijk. Okay. Geen van beiden eigenlijk, omdat ik vond zowel Quebec als Montreal de laat ons zeggen, de voorbereidingskoersen, noem ik ook voor een stuk voorbereidingskoersen. En de tijdrit, ja, dat is dan ook weer, dat is zijn ding. Daar is niemand beter dan Remco Evenepoel zichzelf. Dus nee, ik zie alles een beetje in het verlengstuk van. En alles, laat ons zeggen, vanaf de Tour San Sebastian heeft een teken gestaan van dit WK. En heeft gedaan wat hij moest doen. Dus, ja.
0: Ja. Er is heel veel geschreven over hoe we het gaan aanpakken met en Remco Evenepoel en Wout van Aert. Evenepoel, ja, uiteraard kopman, topfavoriet bij... Iedereen vermoed ik toch wel 5 sterren. Welke rol zie jij weggelegd voor Wout van Aert?
2: Well, ik denk dat het voor iemand als Remco, ik ga niet zeggen makkelijk is, maar hij moet zo gunstig mogelijk in die laatste 2 ronden geraken. Hè, want dan spreken we toch al van een afstand die 2.30, 2.40. Hè, je gaat al eens... Dat zijn al extreme afstanden waarin je gaat. En terwijl het voor Wout wel ja, onderweg ook wel hier en daar rekenen is en op gunstige situaties mikken is. En alles moet wel veel meer meezitten, denk ik, voor Wout dan voor Remco. Mm. Maar ik schrijf hem zeker niet af. Ik hou er rekening mee. Vooral omdat, zoals ik daarnet zeg, vanaf het feit dat we spreken over afstanden van 260, 270 kilometer, dan komen we toch in een klein krantje van renners terecht, waar ook Wout van Aert bij hoort.
0: En hij is ook goed geweest, hè, de voorbije weken. Je zou in een situatie kunnen komen in de finale waarin ze er allebei nog in geloven, hè, in die wereldtitel. Ik kan misschien wel wereldkampioen worden. Dat zou uiteraard een luxe zijn, een geweldig goed teken voor de Belgen. Is het tegelijkertijd dan tactisch de moeilijkste situatie? Of hoe schat jij dat in? Want dan moeten ze het heel goed met elkaar afstemmen.
2: Ja, ze moeten het vooral inderdaad goed met elkaar afstemmen. Ze moeten het elkaar ergens voor een stuk gaan gunnen. En wanneer die gunfactor daar is, dan geloof ik er ook wel echt in. Ik heb ook altijd gezegd dat ze kunnen wereldkampioen worden wanneer ze samen de finale induiken en ze weten dat ze moeten gewoon beseffen dat ze elkaar nodig hebben om wereldkampioen te worden. En ik blijf erbij dat het makkelijker is met hun twee dan er alleen voor staan.
0: Ja. Er is nog vaak teruggegrepen in de kranten de voorbije dagen naar Leuven 2021 bijvoorbeeld. Hoe is die verstandhouding nu tussen die twee?
2: Maar ik kan alleen maar zeggen dat het is ergens jammer dat het is voorgevallen, zeker in België, Leuven. Dat moest de hoogdag worden van het Belgische wielrennen. Maar uiteindelijk alles wat erna gekomen is alleen maar ontstaan door wat er in Leuven is gebeurd. Dus nogmaals, heel jammer, maar uiteindelijk heeft het erna wel voor gezorgd dat de neuzen in dezelfde richting stonden en dat dit geen twee keer meer kon gebeuren.
0: Kijk, hopelijk loopt alles gesmeerd straks. Ik wil wel ook nog even aangeven, Wout van Aert, 32 nu, volgend jaar pittig parcours in Frankrijk. Dat gaat misschien ook zo'n rol spelen, hè, van als je nog eens wereldkampioen wil worden.
2: Ja, dat is een feit. De kans wordt steeds kleiner. Het is volgend jaar het Super WK opnieuw, wat extreem lastig wordt. Dan gaan we richting Abu Dhabi, denk ik, of toch de Emiraten, waarin we een sprint verwachten. Maar goed, dat is nog ver weg. En als je dan ook kijkt naar de daaropvolgende WK's, dan zijn die ook qua parcoursen niet altijd niet meer even gunstig. En hij wordt er ook niet meer jonger op. Dus ik ga niet zeggen dat het zijn laatste kans is. Maar dat dat de kansen kleiner worden, dat is een vaststelling.
0: Voor de bondscoach, jij kan je goed inleven in die rol. Voor de koers geef je dan hen twee en ook de ploeg redelijk wat vrijheid, erop rekende dat ze hun verstand gebruiken, dat als in zijn plooi valt. Of ga je allerlei scenario's bespreken, maar je kan er, zoals in de Daily Plus aflevering ook gezegd is, denk ik, je kan er 60 bespreken en dan scenario 61 wordt het.
2: Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om op een rustige manier iets op te bouwen, duidelijk afspraken te maken en dat ook niet groter gaan maken dan dat het is, want dan verliezen ze zichzelf en dan verliezen ze elkaar, denk ik, ook voor een groot stuk. Dus ik denk dat het is gewoon iets dat je moet opbouwen, niet alleen in die laatste dagen. Hè. Dat gebeurt als je je job goed gedaan hebt, dan doe je dat ook al in de laatste maanden en Dan zijn die laatste dagen eigenlijk echt nog kleine details die je aanbrengt. Maar het grote werk moet eigenlijk vooraf al gebeurd zijn.
0: Maar los van dat gegeven, Evenepoel, Van Aert, we weten geen oortjes. Is zo'n WK voor een bondscoach, is dat heel nerveus? Ik kan me voorstellen dat energie vreet, dat je soms machteloos voelt. Hè?
2: Je voelt je soms machteloos, dat is een feit. Absoluut. Je moet echt klaar zijn. Je moet initiatief durven nemen ook, wanneer je als ploegleider dan in de wagen zit, als bondscoach in de wagen zit, ja, dan moet je wel dingen durven ondernemen en doen. Je moet elk moment ook klaar zijn. Bijvoorbeeld de lekke band van Remco Evenepoel in Parijs. Ja, dat blijft een super cruciaal moment geweest. Ja. Ik, zoals ik al op vooraf had gezegd, ik had er ook niet mogen zijn, maar ik heb wel initiatief genomen om daar te zijn. Had ik daar niet geweest, werd hij misschien geen Olympisch kampioen. Maar dus dat zijn wel zaken waar je de dag zelf wel scherp moet voor zijn.
0: Ja. Beplakte drinkbussen, had jij dat of hoe pakte jij het ook alweer aan om te communiceren met de renners in de koers?
2: Ja, wij hadden ook wel. Er zijn al zoveel zaken gepasseerd. Dat wil zeggen dat het nog altijd zoeken is naar het allerbeste. Ja. En het allerbeste zal ook nooit bestaan. Natuurlijk, je probeert altijd een verbeterde versie. En dit is nu ook wel opnieuw een goed idee, denk ik. Maar ook daar zal er weer daar schuilen ook weer risico's achter. Dus het feit dat er zonder oortjes wordt gekoerst, heeft enerzijds zijn charme, maar anderzijds zorgt het ook voor heel veel amateurisme, zou ik zeggen. Ja.
0: Zal het gewicht van de koers door de andere landen heel erg bij de Belgen gelegd worden, denk je?
2: Ik veronderstel dat de Belgen wel van in het begin controle zullen nemen. Maar dan, eens je dat plaatselijk circuit nadert, een circuitparcours is altijd wel iets speciaals, iets bijzonders. Dan krijg je de druk vanuit het peloton, dan is positionering superbelangrijk. En dan denk ik dat die controle wel een beetje zal wegvallen, maar dan is het wel superbelangrijk om de ervaren mannen en de wegkapiteins, de Thijs Benoots, de Gianni Vermeersen, om die wel echt op de juiste lijn te hebben en om de juiste beslissingen te nemen.
0: Ja, want geen Tadej Pogacar natuurlijk. Hè. Nog eens zeggen, wat heeft, je kent hem zo goed, wat heeft Remco Evenepoel in zijn hoofd, denk ik, voor hem als iets wat zou kunnen aansluiten bij het ideale koersverloop?
2: Well, Remco is iemand die zijn scenario schrijft in zijn hoofd. Ik ben ervan overtuigd dat dat opnieuw zo zal zijn dat hij de laatste twee weken over alles heeft nagedacht en hij heeft in zijn hoofd klaar hoe hij wil wereldkampioen worden. En hij is ook op die manier maakt hij hem ook klaar. Hè. En in zijn hoofd bestaat ook verliezen niet. Hè. Hij wordt wereldkampioen. Dat is ook de manier waarop dat hij die dingen voorbereidt.
0: Met die mindset begint hij.
2: Met die mindset begint hij straks. En dat siert hem ook wel, vind ik. Ja.
0: Ja. We gaan een mooi WK krijgen, denk ik, met de tenoren. Hè? Verrassingen, ja, bijna uitgesloten, denk ik, op dit parcours.
2: Voor de overwinning, dan zijn inderdaad verrassingen uitgesloten. Maar de outsiders kunnen wel heel vaak beslissen over koerssituaties. Hè? Een Quinn Simons, een Tom Pitcock, een McNulty en zo verder. Dat zijn allemaal supersterke renners van, ja, laten we zeggen, de tweede rij. Maar die wel een situatie kunnen creëren waarin dat toppers wel vast komen te zitten. Dus... Een absolute topper op 1, maar ik zie wel op 2 of 3 ergens wel een verrassende naam komen.
0: Ja, maar als je het over de absolute toppers hebt, dat is dan Evenepoel?
2: Evenepoel, Sexas del Toro.
0: Dankjewel om even hier bij ons te zijn, Sven van Tournet.

0: Heather Nova, het verhaal van Slowakije dat met een verzorger die al 9 jaar niet meer koerst aan de start staat van het WK wielrennen. Ja, daar gaan we niet meer aan kunnen tippen, vrees ik. Het enige dat hij gedaan heeft, dat is dat hij zijn benen geschoren heeft. Dat heeft hij net gezegd aan onze sportsa-equipe in Montreal. Dus op dat vlak schieten de Slovaken door een grote portie pech, moet ik er ook bij vertellen, wel de hoofdvogel af. Maar voor Hannes Tahon, de drijvende kracht achter de sportsa wielermanager, blijft er ongetwijfeld nog genoeg inspiratie over. Sportza. Hannes Tahon, we hadden gevraagd aan jou om in de buurt te blijven, want we willen nog wel met een paar minder bekende renners uit het WK-peloton kennis maken. Tijd voor jou nummer 2.
1: Wel, in de Nederlandse selectie fietst er ook een renner rond die een halve Belg is. En dat is Matthijs Paasgens. Misschien niet echt bekend bij het grote publiek. Maar Paasgens is echt wel een heel nuttige werkkracht in zijn team Bahrein Victorious.
0: En hoe komt het dan dat we deze Nederlander mogen beschouwen als een halve Belg?
1: Wel, ik heb gebeld met zijn Belgische vriendin Fine. En die vertelt ons hoe de vork in de steel zit.
2: Matthijs is met zijn gezin verhuisd naar België toen hij 6 jaar was. Dus op zich, het grootste deel van zijn opvoeding is wel hier in Leuven gebeurd. En heel zijn familie woont nog wel in Nederland. Maar ja, Matthijs is wel opgegroeid tussen de Vlaamse kinderen. En ja, dat Nederlandse, zo dat veel directer zijn en recht toe recht aan, wat Vlamingen niet zijn, dat heeft hij wel nog steeds super hard. En ik ben een echte Vlaamse, dus dat botst wel soms.
0: Soms mag het eens botsen natuurlijk. Hè.
1: Tussen België en Nederland. Hè. Dus Paasjes is geboren in Rotterdam, opgegroeid in Leuven. Hij spreekt Nederlands zoals een Vlaming en niet zoals een Nederlander. Maar toch supportert hij op het WK voetbal voor Nederland. En is ook een enorme fan van de Nederlandse topclub.
0: Okay.
2: Er hangt er zelfs een rood-wit Feyenoord truitje in onze kast. Ja, Feyenoord Rotterdam, een truitje van toen Feyenoord denk ik 100 jaar bestond, van in 2008. Het huis zou in brand staan en hij zou het nog meenemen. Daar ben ik heel zeker van. Dat is al in iedere verhuizing meegekomen, netjes verpakt. Dus een enorme grote fan, zijn familie en zijn gezin ook.
0: Ik had dat moeten weten, hij komt uit Rotterdam, dan is het Feyenoord. Hè.
1: Voilà. En Paasjes, ja, die kun je een beetje vergelijken met Tim de Klerk. Niet enkel omdat hij zo'n echt werkpaard is, maar ook omdat hij al sinds 2014 studeert. Hij studeert LO aan de KU Leuven en hij schrijft momenteel een masterproef over mentale vermoeidheid in het wielerpeloton. Dus het is echt wel een slimme kerel.
0: Ja, ja.
1: Maar het zou zomaar kunnen dat dit WK de laatste wedstrijd ooit is van Matthijs Paasjes. Want hij is nog op zoek naar een ploeg voor volgend jaar. Zijn contract bij Bahrain Victorious wordt niet verlengd. En zijn vriendin vertelde me wat de waarde is van Paasjes voor een wielerteam.
2: Matthijs is ongelooflijk loyaal. In eender welke context waarin je hem zet, is Matthijs loyaal. En die zal doen wat er van hem verwacht wordt, maar nooit, nooit, nooit ten koste van iemand anders. Dus nu, Koos, de Nederlandse bondscoach, heeft gezegd, ik heb jou nodig voor de eerste 100 of 150 kilometer. En dan zal Matthijs alles doen om dat zo goed mogelijk te doen. En natuurlijk, luister, schreeuw ik hem dan toe van, laat zien wat je kan. Maar als het dan op een manier ten koste gaat, of dat je op een manier in de weg zit van iemand anders, zal Matthijs dat nooit doen, ook al is dat het laatste strohalmpje dat er is.
0: Hij heeft ook een verstandige vriendin, is mijn gevoel.
1: Ja, heel verstandig. Ze hebben elkaar leren kennen aan de KU Leuven. Zij is personal coach, dacht ik. Ik denk wel een heel belangrijk iemand. Heel goede positieve impact.
0: Kijk, en wij gaan hopen natuurlijk, Hannes, dat Matthijs Paasgens toch nog die ploeg vindt voor volgend jaar. En dat hij hopelijk dan nog vele jaren kan meedraaien als gewaardeerd helper in het wielerpeloton. En als ik Fine mag geloven, dan gaan we al vrij snel van hem horen.
1: Ja, dat is de bedoeling. De eerste 2 wedstrijduren zullen we Paasjes normaal vooraan in het peloton zien.
0: Ook dit was eigenlijk, moet ik bekennen, een eerste kennismaking voor mij. Dus zeer dankjewel daarvoor, Hannes, en tot straks.

0: wilt u raden? Onderhanden genomen door het Hof van Commerce. Op de bindering rond Brussel een half uur file rijden tussen Dilbeek en Zellik door een ongeval op de middenrijstrook. En in Groot-Bijgaarde nog een aanrijding op de rechterrijstrook. Op de ring rond Brussel is in Tervuren de vierarme tunnel in beide richtingen dicht door werken. Je moet bovengronds omrijden daar. Er is 10 minuten vertraging. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten file golven tussen Linkeroever en Deurne. En in Grimbergen is de verbrande brug defect.
1: Sportza.
0: We gaan naar Montreal voor een opgenomen interview van Christophe Van de Goor. Niet met een ex-wereldkampioen, maar wel met een voormalig Olympisch kampioen.
2: Dag Greg Van Avermaat, of moet ik zeggen dag meneer Mr. Montreal?
3: We mogen een keer Mr. zeggen, ja.
2: Voilà, het is dat. Ja, het hoeft niet altijd te familiair te zijn. Maar alle gekheid om een stokje, je bent hier ambassadeur van het wereldkampioenschap. Omdat je 2 keer gewonnen hebt natuurlijk. Maar wat houdt dat in? Wat moet je doen?
3: Het evenement promoten. Vooral in Europa. Dat is met een paar video's gebeurd. En ook we zijn Ronde van Vlaanderen en wat promotie gemaakt. Ze zijn overgekomen naar België. En inderdaad, ja, het allemaal op een beetje op een goed plaatje zetten. En enthousiast zijn. En ja, ik kom hier ook wel graag terug. Want ik heb hier heel veel mooie herinneringen. Ik heb een goede band opgemaakt met de organisator. Dus ik vond het wel fijn om zover weg van mijn land ambassadeur te mogen zijn van een evenement. Dus wel tevreden.
2: Want jij had in jouw carrière nooit last van septemberitis, hè? Je was altijd goed in september hier in Quebec en Montreal.
3: Ja, dat is vaak motivatie, hè. Ik denk, ik kon mij wel nog opladen voor die koersen. Je hebt de klassiekers, je hebt de Tour. En dan waren deze 2 wedstrijden wel enorm. 2 wedstrijden die mij heel goed lagen. Ik kon hier enorm veel punten pakken, ook voor de World Tour. Wat toch voor veel ploegen ook heel belangrijk is. Ja. En dat was wel vaak de motivatie samen met WK om nog door te trekken. En als je dan mijn resultaten hier ziet, die mogen er wel zijn, denk ik. En dat is ook de reden waarom ik heel graag terugkom elk jaar. En het waren wel wedstrijden die op mijn lijf geschreven waren. Ja.
2: Wat is eigenlijk de nalatenschap, de legacy van de grote prijzen hier? Gaan er ook überhaupt meer jongeren door de GP Quebec en Montreal koersen? Of niet? Is dat moeilijk in te schatten?
3: Ja, ik denk het wel. We hebben met Premier Tech een heel grote sponsor hier die vlakbij zit. En dat is toch wel een kerel die een groot hart heeft voor de wielrennen. Die probeert ook wel dingen te stimuleren, denk ik. Natuurlijk, ze zitten hier met een heel koude winter. Ik moet ook zeggen dat de banen niet aantrekkelijk zijn om te koersen. Dit parcours is heel mooi, maar als je hier verkeer op zit, kun je natuurlijk nooit op getraind. Ja. En langs het kanaal is het vrij saai. Dus het is niet zoals bij ons waar het aantrekkelijk is om te fietsen. Dan hebben we nog een keer een koude winter. En dat motiveert natuurlijk mensen niet om de fiets te nemen. Dus ja, ik denk dat dat vooral de grote moeilijkheid is. De accommodatie is niet echt aanwezig. En ze hebben natuurlijk ook de concurrentie van veel andere sporten die veel populairder zijn. En,
2: hockey, basket, NFL.
3: Ja, dus dat er zijn heel veel andere opties. Waar bij ons wielrennen vaak de eerste sport is. Of na voetbal toch de tweede sport waar we naar grijpen. En ja, dan heb je heel meer kans dat er een keer een grote vis bij zit die heel goed met een fiets kan rijden. Dat hebben ze hier minder, maar toch zijn er een paar goede Canadese coureurs wel.
2: Ik herinner mij vooral in jouw periode, hè, dat je hier heel veel kwam en won. Dat wij, verslaggevers, ook zeiden, kijk, dit is misschien wel de toekomst. De lokale circuits, hè, het was World Tour, maar ja, rondjes van 12 kilometer. Dat wordt nu minder gezegd. Gaan we in de toekomst ook qua veiligheid in die context meer en meer naar de lokale circuits zoals in Quebec en Montreal? Wat denk je?
3: Ja, ik denk het voor uw stad te promoten is dat wel iets heel goed. Het is ook heel veilig. Hè? Ja. Het is natuurlijk, je hebt veel minder factoren van positionering, wind. Dus in dat opzicht kan het soms wel de koers een beetje voorspelbaar, meer saai maken. Dus ik ben niet altijd voorstander van enkel op circuit te rijden. Maar we zien vaak, ook in de Grand Prix, zitten we met weinig of geen valpartijen. De coureurs kennen het parcours door en door. En ja, je hebt eigenlijk geen verrassingen. En daardoor is het wel veiliger. En in dat opzicht vind ik het wel goed. En ook voor het publiek denk ik wel. Je gaat dat zondag en zaterdag ook wel zien. Nu valt de opkomst misschien nog een klein beetje tegen. Maar in het weekend staat dat hier bomvol. En die ambiance van de rondjes is toch wel heel speciaal, ook voor de renners. Ik ben altijd wel iemand geweest die graag op een parcours zoals deze reed, omdat het toch wel aantrekkelijk is en lastig genoeg om het verschil te maken. Ja. Maar ja, wat ik zeg, soms mankeerde zowel wat die A tot B.
2: Het spel van de wind.
3: Ja, inderdaad, waar je moet rekening houden met externe factoren. Dat vond ik ook wel leuk, omdat het niet voorspelbaar was. Ja.
2: Ter afronding, één vraag natuurlijk over het WK bij de mannen. In het begin was het vooral het narratief Remco, Evenepoel, Del Toro, Seixas, de klimmerstypes. Nu voel je in de loop van de week dat het ook meer en meer richting schuift ten faveur van een Van Aert, van een Mats Pedersen, van een Mathieu van der Poel. Wat gaat het worden met jouw ervaring hier op dit parcours?
3: Maar ik denk toch wel dat Remco de beste kaart heeft, omdat hij kan alles aan. Ik denk dat hij ook op een parcours zoals in Vlaanderen tot zijn recht komt. Hij heeft die aerodynamica dat heel goed mee zit. Het zijn geen supersteile klimmen, dus ik denk dat er ook wel tussenstukken zijn waar dat hij ook daardoor nog een keer het verschil kan maken. Hij heeft bewezen dat hij in conditie is. Dus hij komt goed uit de Tour. Dus voor mij is dat de grote topfavoriet. Maar om nu te zeggen van we gaan Van Aert en Van der Poel niet meer vernoemen, dat zou ik ook niet durven, want die gasten hebben zoveel kwaliteiten. Als die op een uitzonderlijke dag op zo'n parcours komen, kunnen die nog altijd de koers winnen. Dus ik hoop vooral op een mooie koers, met een mooie strijd. Ik denk dat het gegeven dat Pogacar er niet bij is, misschien wel een iets geslotenere koers kan geven, waarbij er toch wel veel kanshebbers zijn. En daar kijk ik vooral naar uit. Maar voor mij blijft Remco toch wel de grote topfavoriet.

0: Courage van The Tragically Hip. Straks gaan we hier in Sportza nog even met zijn broer praten. Maar hier is de enige echte Mathieu van der Poel in Montreal voor de start bij Renaat Schot.
1: Mathieu van der Poel, goedemorgen. Heb je al een beetje een Glasgow gevoel?
2: Nog niet direct, maar ja. Een WK is altijd wel speciaal vibe.
1: Wat hebben de vorige kampioenschappen van de week hier jou geleerd, eventueel?
2: Ja, dat het gewoon een heel lastige wedstrijd is. Als je ziet, bij de dames ook. Dat zijn de renners die in de Tour ook op het podium staan. Dus wat ik al een paar weken zeg, het is gewoon een extreem lastige koers. En ik zal een uitzonderlijke dag moeten hebben om überhaupt mee te doen voor de winst.
1: Welk land verwacht je gaat het heft in handen nemen?
2: Nou, dan denk ik toch aan Frankrijk, die ook met zijn excess denk ik één uitgesproken kopman hebben en echt wel de ploeg hebben om het hard te maken.
0: Sportza. Het WK begint over 20 minuten. We hebben dus nog heel even de tijd om nog eens terug te keren naar het wereldkampioenschap van 1996, 30 jaar geleden. Een uurtje geleden hebben we al kunnen horen dat de aanloop voor Johan Museeuw naar dat WK toch wel bijzonder te noemen was. Maar nu de dag zelf. En gelet op het parcours behoorden de Belgen zeker niet tot de favorieten.
3: Ik wist van mezelf, als ik in conditie was, dan kon ik wel veel één dag aan. Dus ik heb ook ritten in de Tour die zwaar waren overleefd. Ik heb Amstel Gold Race gewonnen. Dus ik wist wel, weet je, het gevoel van de sprinter was weg. Ik was een puncher, dus ik overleefde wel. En ik had een plan, save energy een hele dag. Bedoel ik mee vooraan beginnen aan de klim en laten doorzakken. En dan weer inpikken. En ik hoopte dat halfkoers of iets overhalfkoers, een ontsnapping met een ruim aantal renners zou vertrekken. En dat is ook gebeurd. Ik bleef maar langs achterrijden heel die ontsnapping. En de laatste 3-4 ronden geraak ik goed in de finale met de juiste ontsnapping met 100 Mark Mauro Giannetti. En voelde ik mij nog vrij fris. Dus een renner die kan aanvoelen van, ja, oké. Ik ga finale rijden, want de benen die zijn nog oké.
0: Op welk moment in de koers besefte jij, opgelet, ik kan hier misschien wel voor het allerhoogste gaan? Waar lag dat moment?
3: 3 ronden voor het einde. Dan voelde ik aan. Want er waren al demarages gebeurd per hoop en ik kon die goed counteren. Hoewel het een vrij moeilijk parcours was met veel hoogtemeters. 2 lange klimmen. Maar bergop heb ik me nooit in moeilijkheden gevoeld.
4: Kijken wat Museeuw doet. Gaat Museeuw nu zelf aanvallen voor de top. Hij gaat zelf. Johan Museeuw neemt het initiatief. Als ze hier voorbij komen, dacht ik te zeggen, nog 2 ronden. Nog 33 kilometer. Museeuw gaat zelf.
3: Ik raak dan alleen weg met de lokale held, Mauro Giannetti.
4: En nu gaat Giannetti. Dat is een explosieve demarrage. Dat is een counter. En die gaat Museeuw pakken. Museeuw met 50 meter. En Giannetti, rotonde voorbij. En dan nog meer. Giannetti die gaat er naartoe rijden. Die rijdt de andere los. En Museeuw zal het gezelschap krijgen. Die hoort het applaus hier misschien opstijgen, want ze hebben het ook gehoord over de public address hier.
3: Mauro Giannetti.
4: En nu gaat Giannetti. Dat is een explosieve demarrage, dat is een counter. En die gaat Museeuw pakken. Museeuw met 50 meter. En Giannetti, rotonde voorbij. En dan nog meer. Giannetti die gaat er naartoe rijden. Die rijdt de andere los. En Museeuw zal

0: als iemand blijft gaan, dat is ook vervelend. Hè? Want op duur, je voelt je toch sterker. En dan is het zo van, ja, dan zeg je van, snapt hij dat nu niet? Dat toch niet lukt. En de laatste keer dat hij echt vol aanhing, dan reed ik er. Dat was ook op de klim. Dan heb ik ervoor gereden en heb ik een oog aan oog, face-to-face, even een paar seconden in de ogen gekeken. Zo van, het heeft geen zin. Dat is ook dan een mentale uppercut dat je geeft. Dat was ik wel sterk in, om dat te doen dan. Hè. Is dat oké of niet oké, dat maakt niet uit. Maar dat was een deel van mijn mentale hardheid. En dan heeft hij ook niet meer gedemarreerd. Dus dat wist hij wel van, oei, ik word hier vandaag waarschijnlijk wel tweede. Ja, het bleef toch altijd rond die minuut en soms minder schommelen. Dus achter ons was er wel een battle tussen Bartoli en de Italianen en ook Chalabert.
1: Maar er zaten natuurlijk ook veel Italianen bij Mapei. En...
0: Ja, oké, maar een wereldtitel is een wereldtitel. Maar ik had die dag het geluk dat ik op één superrebelle kon beroep doen. En dat was Axel Merckx. Dus Axel Merckx heeft daar enorm veel werk gedaan in de achtergrond. Eddy Merckx als coach en dan in de achtergrond een Axel Merckx die beerwerk verzet.
2: Daar is de oplaadbrug, nog een kilometer. Kom aan, Gianetti, pak die kop, verdorie, jongen.
1: Voelde je ook al zeker toen je die laatste kilometer inging?
0: Ik voelde mij al zeker de twee laatste ronden. Maar uiteindelijk moeten we wachten tot aan de meet voordat de adrenaline loskomt van de overwinning.
2: Alles samen persen. Heel die carrière nu samenballen. In die ene versnelling. Die ene explosie. Gianetti, ja, zet aan. Gianetti, zet aan. Johan reageert. Johan Museeuw reageert gepast. Wie is de sterkste? Gianetti of Museeuw? Wie wordt het? Zeker ja, Museeuw! Museeuw is de wereldkampioen! Museeuw is de wereldkampioen! Ja! En Museeuw! Museeuw is de wereldkampioen! Museeuw is wereldkampioen!
0: Dat weet je ook effectief van, ja, ik ben wereldkampioen. En dat was, ja. En de week ervoor met de aankondiging van, ja, ik stop. Dat wint je. Dat geeft ook een emotioneel karakter toch, die week. En dan naar het podium worden gesleurd. Dan die trui aan. En men probeert al die klak van Mapei op te zetten die niet mocht. Dat heeft ons ook dan nog eens €200.000 gekost. Of het was het nog Belgische frank, dat weet ik zo niet meer. Maar het was veel geld. En dan s'avonds laat, kom je dan in het hotel aan. Nog altijd in die koersbroek en die wereldkampioenentrui aan. Dan zit ik voor de eerste keer dan mijn familie, mijn vader. Dat was ook emotioneel. Hè. Dan vlieg je in de armen. En is dat een paar tranen die elkaar samenvloeien. En dan begint het feest. Hè.
1: Het was bovendien ook nog een verjaardagsfeest.
0: Ja,
1: voor jou.
0: Het was mijn verjaardag, het was 13 oktober. Heb ik daar veel bij stilgestaan dat het mijn verjaardag was? Nu niet echt. Ik heb het zeker niet gedaan voor mij een cadeau te overhandigen. Nee, maar dan ben je met de ploeg te vieren en begint je champagne te drinken. En toen mocht dat ook nog. Dan heeft de federatie daar een groot, leuk feestje van gemaakt.
1: Het was in orde.
0: Het was in orde, ja, maar... Er zijn andere WK's geweest dat het ook in orde was. Het WK-feestje dat ik in het begin van mijn carrière met Rudy Danus en Dirk Wolf in Japan heb meegemaakt, was ook zwaar. Maar ik kom uit een periode dat een WK een van de laatste wedstrijden was, dat het ook een verlossing was van ja, nu mag het wel eens, hè.
1: En als er dan een muurschildering komt in Roeselaar, zoals vorige week, aan Museum Koers, of er komt dat boek, Museum 96, dat is wel leuk nog altijd.
0: Ja, je moet ook weten dat ik kom uit een heel moeilijke periode. Hè. Het is dan even heel minder geweest rond mij. Met veel turbulentie, zware turbulentie. Dan is turbulentie gaan liggen. En heeft men het een klein beetje... Ja, begrip is er niet. Het was een fout, absoluut. Maar vandaag mag ik zeggen dat ik vandaag overal welkom ben. Er is wel wat te doen rond die 30th anniversary. Het enige nadeel dat er is, je bent 30 jaar ouder. Dat is het enige nadeel, maar ik ben terug fier op wat ik heb gepresteerd. Het is een periode geweest dat ik dat niet zo was.
1: Johan Museeuw, wereldkampioen in de spurt tegen Mauro Gianetti, de man die nu de sportieve baas is van Tadej Pogacar. Het gebeurde in 1996.

0: met dank aan Renaat Schotten. Yep, heb ik iets wat u zal interesseren?
1: Remco Evenepoel, goedemorgen. Hoe was de voorbije nacht? Altijd belangrijk voor een WK?
2: Normaal, alles oké.
1: Ja. Je bent super geacclimatiseerd. Ben je de best mogelijke versie van jezelf dit jaar?
2: Ja, zo goed mogelijk alleszins. Dus voorbereid zoals we het in gedacht hadden en alles goed verlopen. Dus normaal is die dat goed moeten zijn.
1: Is er nog iets bijzonders gezegd op de laatste vergadering?
2: Nee, het was eerder een herhaling van al hetgeen dat we ervoor hadden besproken. Dus geen nieuwe details. Enkel dat de wind iets sterker staat vandaag en dat het iets kouder is dan de afgelopen dagen. Maar normaal gezien niks om extra druk over te maken.
1: Hoe laderlijk is de aanloop naar de lussen?
2: Het valt best wel mee. Het is heel veel rechtdoor, heel veel tussen de bomen ook. Net er maar één stukje van een tiental kilometer een beetje gevaarlijk is voor de wind. Maar daarna is terug wind tegen, dus het gaat niet... het zal normaal gezien een best makkelijke aanloop worden.
1: Heel veel landen zullen kijken naar jullie, naar België. Welk land hoop jij gaat mee? Wedstrijdverantwoordelijkheid dragen?
2: Frankrijk, Italië vooral, denk ik. Ik denk Engeland ook wel. We hopen dat de Engelsen mee zullen rijden in het begin. Maar we zien wel. We verwachten ook dat we het heel veel alleen zullen moeten doen vandaag.
1: Heb je al een beetje een wollenkom gevoel?
2: Dat is een beetje anders. Maar momenteel nog niet. Dus, elk jaar is anders, elke koers is anders. Dus beter niet. Niet vergelijken met anderen.
1: Heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: Ja, op de beslissende demarrage van al dan niet Remco Evenepoel op het WK wielrennen is het zeker nog wel een paar uur wachten. Maar dat neemt niet weg dat iedereen zich nu stilaan aan het klaarmaken is voor de start. Zijn plekje aan het innemen is ook in de commentaarcabine. En dat laatste geldt absoluut voor Christophe van de Goor. Hey Christophe, goedemorgen nog voor jou.
3: Hey, goedemorgen. Ja, inderdaad. Ja.
0: Hoe zit dat eigenlijk met de wind? Want daar ging het een paar keer over.
3: Ja, dat is zo. Dat was ook het eerste dat mij opviel toen ik van mijn hotel naar de aankomst stapte. Ongeveer 1,5 kilometer. En dat is echt wel in de schaduw aan de voet van de Mont Royal. De grote heuvel die uitkijkt over deze stad. Die ook zijn naam heeft ontleend aan deze helling hier. En ja, die bomen die zijn constant aan het bewegen. En dat was de afgelopen week absoluut niet het geval. Of alleszins veel minder. Maar zoals Evenepoel zo net terecht opmerkte. Ja, die aanloop zo dadelijk die ze maken van 100 kilometer. Ja, dat weet je gewoon. Dan gaan renners uit de mindere wielerlanden die gaan proberen in de vlucht van de dag te geraken. En die eerste 100 kilometer is gewoon om aan die 270 in totaal te geraken. De koers zal echt pas beginnen wanneer ze na de start in Brossard, dat is dus een stad, ja, iets hier buiten Montreal, wanneer ze aankomen op het lokale circuit natuurlijk, hè, van 13 kilometer met telkens een kleine 300 hoogtemeters per ronde. En dan pas gaat die koers echt beginnen, Gert. Dus ik denk niet... Ja, ook op het lokale parcours, wat de wind betreft, bedoel, ze rijden voorbij die universiteit, heel veel bomen. Dus op zich, en door wijken ook, op zich speelt de wind, denk ik, op het plaatselijke parcours niet zoveel niet een rol, denk ik.
0: Nee. Oké, wat zijn voor jou de grote vragen voor de start? En eventueel, wat heb je ook geleerd uit al de wedstrijden die we al gehad hebben?
3: Wel, geleerd uit de wedstrijden die we gehad hebben is punt 1 dat iedereen op zijn plaats terechtkomt. Dat er geen geheimen zijn op dit parcours. Dat het op dat vlak zo zwaar is. Vandaag is het ook wel frisser. Zoals Evenepoel zo net ook terecht opmerkte. Het is geen 3, 24 graden. Integendeel op dit ogenblik. Want heel fris morgens in Canada en Montreal. Maar een graad of 13, 14. Dus het gaat niet echt warm worden. Dat is punt 1. Maar ze eindigen allemaal op hun plaats. Hebben we gezien bij de belofte. Bij de vrouwen gisteren zeker en vast. Het zijn wel, ja, het is een aantal rondjes minder dan de grote prijs van Montreal. Hè. Dat moeten we toch ook ergens in het achterhoofd houden. Niet te fel naar achter duwen, maar toch 16 ronden tijdens de grote prijs. Nu 13 ronden, maar het zal zwaar genoeg zijn. Dat is punt 1. En punt 2, waar we het al een hele week over hebben. Hè. Die spreidstand tussen aan de ene kant de klimmerstypes en aan de andere kant de klassieke types. En dan eigenlijk de man die daar tussenin hangt. En eigenlijk ook alles kan, Evenepoel. Dat is zowel een klimmer als een klassiek type. Dat heeft hij al voldoende bewezen. Dus ja, met stip de topfavoriet. Je kan daar geen speld tussen krijgen. Als je kijkt naar de uitslagen dit jaar. Als je kijkt naar de verhoudingen met Pogacar hier afwezig. Is hij eigenlijk de beste coureur ter wereld op dit parcours. Al ja, blijft het gewoon interessant straks om af te wachten. Wat je net ook zei, wat doen de Fransen? De Fransen die altijd zeer aanvallend ingesteld koersen op een wereldkampioenschap sinds dat Thomas Voeckler bondscoach is. Denk aan de vroege aanval van Valentin Madouas op het WK in Leuven. Dus die gooien altijd heel snel de knuppel in het hoenderhok. Hoe gaan dan de Belgen reageren? Moet je daarop reageren? Stel dat een soort van B-kopman meeglijdt. Dus dat zijn al die vragen die ons bezighouden straks bij het benaderen van het lokale parcours, Gert. Ja, het zonnetje is niet echt van de partij, maar dat is op zich niet zo erg. En ik verwacht ook bijzonder veel volk, zeker voor de mannen. Gisteren was het al gigantisch voor de vrouwen. Dus dat zijn toch allemaal leuke dingen om straks naar uit te kijken.
0: Het zal wel zijn. Het gaat bijna beginnen. We horen jou opnieuw aan de andere kant van 3 uur.
3: Met plezier.

0: niemand, niemand zoals wij.
1: Dat was Eva de Rover. Over enkele minuten is er live koers.
2: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel. Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
3: Was dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1...
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op te eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve treeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go Yellow!
9: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
10: Zalig, hè?
11: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
10: Kom hier, hè. Dat ik eens knuffel.
9: Happy bathroom to you. Nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt €2.026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
12: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
11: Ach.
12: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
13: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paperassen!
14: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via Dexter.be.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Montreal in Canada zijn de mannen aan hun wereldkampioenschap wielrennen op de weg begonnen. De Fransman Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro zijn bij de favorieten, maar ook naar Remco Evenepoel wordt gekeken. En volgens hem wordt het eerste deel van 110 kilometer relatief makkelijk.
18: Het valt best wel mee. Het is heel veel rechtdoor, heel veel tussen de bomen ook. Net maar... Eén stukje van een tiental kilometer een beetje gevaarlijk is voor de wind. Maar daarna is terug wind tegen. Dus het gaat niet. Het zal normaal gezien een best makkelijke aanloop worden. Dus ja, we hopen dat de Engelsen mee zullen rijden in het begin. Maar we zien wel. We verwachten ook dat we het heel veel alleen zullen moeten doen vandaag.
17: De twee mannen die gisteren opgepakt zijn na een schietincident in Aalst in Oost-Vlaanderen zullen later vandaag bij de onderzoeksrechter voorgeleid worden voor moordpoging. De twee, van 23 en 24 jaar oud, zouden gisterochtend een andere man van 23 hebben neergeschoten. Hij raakte gewond, maar was niet in levensgevaar. De onderzoeksrechter zal moeten beslissen of de twee mannen aangehouden worden. De Vlaamse regering buigt zich nog altijd over de begroting. Voor morgenmiddag moet er een akkoord zijn. Dan legt minister-president Diependalen zijn beleidsverklaring af in het parlement. De onderhandelingen verlopen stroef. De voorbije dagen zijn enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers en dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. De regering zoekt 1,5 tot 2 miljard om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te brengen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister van Begroting Ben Weits.
19: Let op de oefening die we moeten maken, is evident dat de meningen en uitgangspunten nogal met elkaar binnenbotsen. Ik denk dat alle partijen verschillende meningen hebben over hoe dat we een evenwicht gaan bereiken. En dat niet alleen voor 2027, maar ook nog eens voor de volgende jaren.
17: De Europese Unie heeft ruim 700 miljoen euro vrijgemaakt voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Een groot deel van dat geld gaat naar vluchtelingen in Afrika en het stimuleren van vrijwillige terugkeer en reïntegratie. Er is ook geld voorzien voor de aanpak van de ebola-crisis in Congo. Ook elders in de wereld wil de Europese Unie problemen aanpakken die het gevolg zijn van conflicten, epidemieën en natuurrampen. Zo wordt er geld vrijgemaakt voor de kwetsbare gemeenschap in de Palestijnse gebieden en in Libanon en voor humanitaire hulp in Oekraïne nu de winter er aankomt. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht en dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Radio 1.
8: Sportza.
15: Met Gert Geens.
1: Goedemiddag. En nee, het is niet dat we het nu al niet meer kunnen houden van de spanning. Dan zouden we het allemaal net iets te dik aanzetten. Maar als de renners zich in beweging gezet hebben, dan willen we dat ook graag meepikken. Christophe van der Goor.
20: Absoluut. Ze zijn vertrokken voor neutralisatie van een kilometer of drie. En dan gaat de vlag naar beneden. En dan begint dit wereldkampioenschap officieel 2026. Inderdaad, 30 jaar na dat veelbesproken wereldkampioenschap van Joan Museeuw en Mauro Gianetti in Lugano. 273 kilometer lang is dit wereldkampioenschap en iedereen nog flink ingeduffeld. Want zoals gezegd, het is veel frisser dan de voorbije dagen. En hier en daar zien we zelfs nog renners met hun beenstukken aan. Allemaal hebben ze lange mouwtjes en nog een overjasje. Er wordt gepraat met elkaar. Zo net Remco Evenepoel met zijn ploegmaat, ook met Jan Tratnik. Tratnik natuurlijk die voor een ander land rijdt, dat weten we. Tratnik die in het verleden al heel belangrijk was voor de vandaag afwezige Tadej Pogacar, onder meer op de Olympische Spelen, de wegrit toen in Tokio. Dat was ook een hele speciale koers toen. En kijk, Tratnik, dat is een van de sterke renners in het parcours en in dit gezelschap. Goed, daar gaan we het straks misschien nog over hebben. Mathieu van der Poel ook glimlachend voor het begin van de wedstrijd. Wout van Aert heeft voor de start ook nog wel de knuffels gekregen en de kus van zijn vrouw Sarah. De kinderen zijn ook mee, hebben de oversteek gemaakt hier naar Montréal. En zo vertrekken we zo dadelijk over een paar kilometer en de neutralisatie aan dit wereldkampioenschap in Montréal waar. En dat is ook weer een feestjaar en dat zien wij ook in het straatbeeld. Heel veel vlaggen die verwijzen natuurlijk naar de verjaardag van de Olympische Spelen waar ene Nadia Comaneci natuurlijk heel veel tienen behaalde op de brug in het turnen. Dat was een echt legendarisch moment in de geschiedenis van de Olympische Spelen. En natuurlijk ook wel onze Ivo van Damme. En daar kunnen we straks ook nog wel eens een aantal keer, mocht het een rustiger koersmoment zijn, naar verwijzen naar de Olympische Spelen die hier hebben plaatsgevonden in 1976 in Montréal. Het waait fel. We gaan dus een aanloop nemen van een kilometer of 100. En dan komen we op dat plaatselijk parcours hier op en rond die Mont-Royal. Ja, ze zitten allemaal achter de auto. Ik zou bijna zeggen, Gert, bijna uit gewoonte achter de auto van Christian Prudhomme. De man van de Ronde van Frankrijk, de baas natuurlijk. Hij is hier uiteraard ook. Alle notabelen uit het wielrennen zijn hier aanwezig in Montréal. Voor slot van rekening is het nog niet zo lang en ver vliegen hè, vanuit Europa. Een uur of zeven. En misschien hoort u het op de achtergrond, beste luisteraar. Wij zitten ook naast een Deense collega. En op dit ogenblik komt Mats Pedersen in het beeld. Pedersen die, zal ik zeggen, een schaduwfavoriet. En gaat geen wereldkampioen worden. Dat denk ik niet. Daarvoor is het net ietsje te zwaar. Maar het feit dat Pedersen beslist heeft om hier naar dit wereldkampioenschap te komen. En bijvoorbeeld vorig jaar niet in Kigali in Rwanda. Dat zegt ook wel iets. Dat wil zeggen dat de Deen voor zichzelf inschat dat hij misschien wel een kans maakt op een medaille of om een goed WK te rijden. Anders zou hij hier, zoals de voorbije kampioenschappen, niet geweest zijn. Goed, ze kijken allemaal naar de vlag. Gaat die dadelijk vallen of niet? Op de eerste rij ook de Nederlanders en de Britten. De Britten onder leiding van Tom Pidcock, zoals Remco Evenepoel zo net ook zei. We verwachten veel van die Britten en ik ben blij dat Evenepoel dat zei. Waarom? Omdat Tom Pidcock in de voorbeschouwingen, ik zal niet zeggen buiten beschouwing is gelaten, nee, maar we mogen hem niet onderschatten. Hij heeft ook nog top gereden in de laatste wedstrijd in Italië. Is wereldkampioen mountainbike geworden op een zeer, zeer indrukwekkende wijze heeft hier naartoe geleefd. Is eigenlijk een doel wat onder de radar gebleven. Tom Pidcock, en dit is echt een kolfje naar zijn hand ook, dit parcours. Dus schrijf hem absoluut niet af. We hebben dat Franse blok met daarbij natuurlijk Paré-Peintre, met vooral Paul Tsekstas, met Sivakov. Luister eens naar die namen, met Prodhomme, met Jordan Jega. En wat het mooie is, en Bruno Armirail, wat het mooie is van de Franse bondscoach Thomas Voeckler, hij heeft de Benoît Cosnefroikes van deze wereld, de jongens die dachten misschien van, ah, wij kunnen ook kans maken, gewoon thuis gelaten. Een beetje op zijn Nederlands bij de vrouwen. We gaan voor één man. Heel duidelijk doel voor Paul Tsekstas. Zeer, zeer duidelijk. En het is David Lepartien himself die nu door het open dak van de auto, de gesponsorde auto natuurlijk, komt te steken. Hij de vlag in de lucht. En zo mag hij dadelijk dat wereldkampioenschap voor de mannen op gang vlaggen. Het is gebeurd. C'est parti. We zijn vertrokken met dit peloton. 184 renners sterk. En meteen al eerste demarages uit dat peloton. En ik verwacht straks, ja, jongens uit Thailand bijvoorbeeld, of uit China, wie weet, iemand uit Israël, Reisberg, die gaat demareren, of een Luxemburger. Mannen die proberen in de vlucht van de 80 geraken. En het is meteen inderdaad Van Dattem, met zelfs ook iemand van Uno X die probeert mee te glijden. Dat is uiteraard een Noor. We zijn vertrokken. We zijn vertrokken aan dit en met dit wereldkampioenschap 2026 bij de mannen. Zoals gezegd, het duurt nog wel even vooraleer dat we gaan weten wie wereldkampioen is van 273 kilometer. Alsjeblieft, dit wereldkampioenschap bij de mannen.
1: Ja, 273 kilometer verder gaan we dus inderdaad weten. Maar wat we nu wel al zeker kunnen stellen is dat de wereldkampioen van dit jaar in elk geval niet dezelfde gaat zijn als die van vorig jaar. En daar zit een steen op een Spaanse weg voor iets tussen Gent, Tadej Pogacar dit jaar. En dus, wie weet, wordt het zilver van Evenepoel vorig jaar in Rwanda dit jaar misschien wel goud, al zit het leven en de koers meestal niet zo eenvoudig en logisch in elkaar. Maar toch, nog even terug naar Rwanda 2025. Opnieuw met dank aan Hermien van Beveren.
8: Staat hier nu de beste Evenepoel of staat hier de beste Evenepoel van het seizoen?
21: Ja, goede vraag. Van het seizoen sowieso, denk ik. En ja, in mijn carrière waarschijnlijk wel kort bij.
22: Eén Belg moet vroeg opgeven. Ilan van Wilder na een valpartij. De bronzen medaille van de tijdrit en een belangrijke pion in steun van Evenepoel.
20: Wat onthouden we nog? Een plaspauze, of het, was het een pauze voor een grotere boodschap?
23: Dat zag ik ook op Evenepoel.
20: Ja, wij, ja, natuurlijk konden niet meetuigen. We zien niet en gelukkig maar wat er gebeurt in zo'n dixie, zo'n mobiel toilet. Ja.
21: Conservatief zijn tot aan Mount Kigali en dan opletten en klaar zijn voor vele situaties. En wakker zijn sowieso, want vanaf daar zal het wel beginnen ontploffen.
20: En Tadej Pogacar zo net nog vriendelijk keuvelend met Sandro Meurisse.
24: Ik zei hem om rustig aan te doen op Mount Kigali, maar zijn antwoord was negatief. Hij zei, we try, heeft woord gehouden.
25: Pogacar has decided to go on the Mount Kigali.
26: It's the biggest test so far and he's gone. Oh my goodness, what a statement. And boom, there goes the Olympic champion.
27: Evenepoel die er steeds meer doorzakt. Ja, dit is een ander signaal dan we hadden verwacht na de tijdrit.
20: Nu doet hij teken aan zijn zadel. Zou zijn zadel aan het zakken zijn?
8: Je bent in een put gereden blijkbaar in aanloop naar Mount Kigali. Dat vertelde jouw ploegmaat.
21: Ja, mijn zadel was volledig doorgezakt en... Allee, dat kan heel raar klinken, maar door die andere positie en dan volle bak te gaan, was ik volledig in de kramp aan het schieten, in mijn hamstrings.
20: Op de muur de Kigali zitten we intussen met Isaac Del Toro. Del Toro, is het geen ploegmaat in het dagelijkse leven van Tadej Pogacar? Jazeker, bij Team Emirates. En die is bij Pogacar komen aansluiten en die hebben nu Juan Ayuso op die muur de Kigali overboord gegooid.
27: Ayuso, gelost. Voilà.
28: Ze hebben hem.
27: Het echte UAE blijft over.
28: Oh, Evenepoel die stopt.
27: Ja.
28: Andere
27: fiets genomen?
28: Ja, andere fiets genomen. Zou zonder kadergaatje.
27: Want je wisselt ook niet zomaar van fiets. Hè?
28: Nee, je wisselt inderdaad niet zomaar van fiets.
20: Evenepoel, oh, die aan de kant gaat staan met zijn fiets, die gesticuleert, die misbaar maakt en die zegt, hoe is dat toch mogelijk hier allemaal? Zet nu heel vriendelijk wel zijn tweede fiets aan de kant, neemt zijn computertje.
28: Nee.
27: Maar ik snap niet dat je dan niet in die boxen gaat waar een fiets staat.
28: Ja, blijven rijden en wachten tot die volgwagen er is. Niet stoppen. Als je stopt, verlies je altijd een... En die fiets was nog, die bolde nog.
8: Verlies 42 seconden bij die tweede fietswissel, van het moment dat je stopt, totdat je terug op de fiets stapt. Heb je eraan gedacht om gewoon door te rijden tot die volgwagen bij jou was? Of door te rijden naar hier?
21: Ja, maar ik denk niet meer dat ze hier nog een vies gereed hadden. En ook, ik was echt volledig verkant in mijn onderrug. Ja, ik moest gewoon iets veranderen. Dat was de enige optie. En, ik had al tegenaan aan de moto en aan de commissaris. Maar ze maakten barrage. En ja, het waren er veel gelost. En dan moest toch een hele weg terug naar die groep.
26: Desperate times for Remco Evenepoel. And he's seeing his hopes go up the road.
27: Eraf. Del Toro is er al af. Ja. Pogacar kan niet meer wachten. Hij beseft dat ook. Ik moet door.
0: En nu is de Sloveen alleen partie. Nu is hij vertrokken. 66 kilometer nog van de streep.
26: I still think that Remco Evenepoel is now thinking, you know what, to hell with it. I'm going to get on that podium.
0: Probeert hij het nog spannend te maken, want hij heeft Healy en Skelmose achter zich gelaten en is weggereden van die mannen bergop.
26: Rock and roll all the way to the line. Tadej Pogačar in charge of his own destiny, constantly it seems.
27: Twee keer op rij de beste van de wereld. Tadej Pogačar is vertrokken op ongeveer dezelfde plek waar hij vorig jaar vertrok. Op meer dan 100 kilometer van de streep. En heeft daar 66,6 kilometer van alleen gereden. The number of the beast.
2: Yeah, let's say it was a successful week.
0: En hier is Evenepoel zilver. Hij mag dadelijk op het podium. En het brons is dan voor Ben Healy. Want die heeft zich ontdaan op de laatste helling. De Kimihuhura van Matthias Skelmose. En zo wordt het toch nog een heel mooi podium. Op 1, Tadej Pogačar. Op 2, Remco Evenepoel. En op 3, Ben Healy.
8: Had er zonder al die pech meer ingezeten vandaag?
21: Ja, denk ik wel. Als je ziet wat ik allemaal voor had. Was altijd op de slechtste momenten. Dus...

0: Aha, Jonathan Mettepenningen, jij bent er ook nog. Hè? Jij gaat ons even meenemen naar de Marathon van Berlijn.
1: Jawel, daar ging Tigst Assefa voor een nieuw wereldrecord bij de vrouwen. En dat leek er ook te komen voor de Ethiopische. 40 kilometer lang was ze heel goed op schema. Op die 40 kilometer had ze virtueel zelfs 12 seconden over. Maar dan ging het mis, moest ze nog 2 kilometer en een beetje verder lopen. Assefa vertraagde dan wel, begon precies wat te manken. En al die seconden die ze virtueel had gewonnen, kwamen er dan toch weer bij. De Ethiopische wonderrace dus wel met een grote voorsprong. Verbeterde ook haar eigen persoonlijk record. Maar voor het wereldrecord was ze uiteindelijk meer dan een minuut te traag.
0: Ja, al gaat het meestal wel heel erg snel inderdaad daar in die marathon van Berlijn. Goed, Remco Evenepoel hebben we al gehoord. Wout van Aert nog niet.
2: Er staat hier de beste Wout van Aert in jaren.
3: Nee. Gewoon heel goed Wout van Aert.
2: Jij hebt jouw grootste successen behaald, Wout, altijd door initiatief te nemen. Is dat vandaag ook het plan?
3: Ja, ik denk, je kunt nooit een koers winnen om alleen te volgen. Dus... Ja, en zoals gezegd, mijn beste koers heb ik inderdaad alles behalve gevolgd. Dus ik hoop dat ik vandaag mij ook kan laten zien. Ja.
2: Als je tweede kan worden in Montreal, kan je dan ook wereldkampioen worden?
3: Ja, dat is natuurlijk lang geleden, maar ik wil wel zeggen dat ik die omloop aan kan. En ik ben hier uiteraard, maar ik denk dat ik een kans heb.
2: Ja, zijn de afspraken duidelijk tussen jou en Remco?
3: Ja, natuurlijk.
2: Jouw zoon is hier ook, jouw zoontjes zijn hier ook. Jersey is geweldig, supporter van Pogacar. Die is er nu niet. Gaat hij nu toch voor zijn papa supporter of kiest hij dan toch nog voor iemand anders?
3: Tot op heden supporter hij wel steeds voor papa als ik meedoe. Dus die anderen schuiven pas op als ik niet aan de start sta. Gelukkig.
2: Succes ermee, Wout.
3: Safe, safe.

0: Nieuw van Hoeverphonic en Jasper Erkes. Second Life, Christophe van der Goor in Montreal. Welke renners denken, die vroege vlucht, dat is iets voor mij?
1: Bini Girmay, dat is de grootste naam in een groepje van een man of 15, 16. Mogen wegrijden van het peloton. We zien al in het peloton dat het blok erop gaat, zoals het dan heet in het jargon. Hè. Breed uitwaaierend over de breedte van de weg. Anders zou het niet breed zijn. Maar een man of 15 rijden weg. En daarbij de bekendste namen. Dus Bini Girmay, ex-winnaar van de groene trui in de Tour. We hebben een Canadees uiteraard. Guillaume Boivin. Emile Slipins, die kennen we toch ook wel uit het klassieke wielrennen. En Andreas Leknessund, dat is een goeie ook, die Noor. En voor de rest, jongens uit de mindere landen, een Kroaat bijvoorbeeld, wiens naam ik niet ga uitspreken wegens te moeilijk. En de grote kans om erover te struikelen. En Felix Engelhardt is ook wel min of meer vrij bekend, een Duitser. En zij pakken meteen al een 40-tal seconden, 260 kilometer nog. Maar dit is een vrij veilige groep, zouden we kunnen zeggen. Want Bini Girmay gaat natuurlijk vanuit die vlucht van de dak nooit wereldkampioen worden. 260 kilometer. Een jongen uit Honduras probeert nog de oversteek te wagen. Een gat alleen dichtrijden van 40 seconden op 16 man. Als je uit Honduras komt, ik gun het hem. Maar de kans is vrij groot dat het gaat uitdraaien voor deze jongen uit Honduras op een chasse patate.
0: Wij sluiten hier aan met David van der Poel. Dag David, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent niet alleen de broer van Mathieu, maar je begeleidt ook renners. Zit er één van jouw mannen mee in de groep?
2: Ja, Jamie Meehan, de Ier, zit mee in de kopgroep.
0: Ja, dus kijk je toch meteen alweer wat aandachtiger naar.
2: Ja, dat is inderdaad wel dat is inderdaad het gevolg van het beroep. Om er iets andere bril dan naartoe te kijken.
0: Begrijp ik. Dag van het WK wielrennen. Was dat voor jullie, bij jullie thuis vroeger, ook altijd al een bijzonder moment? Wel, ofwel op de koers zelf, ofwel voor de buis?
2: Nee, wel altijd voor de buis. Maar dat is wel zo'n dag als wielerliefhebber die extra speciaal is en die je van start tot finish kijkt.
0: Ja, en de broer rijdt mee, uiteraard, Mathieu van der Poel. Hoe heb jij vorige week naar die solo van 175 kilometer gekeken in de Ronde van Luxemburg?
2: Ik denk zoals iedereen een beetje met verbazing. Op een gegeven moment zie je dat die achterstand niet direct terugloopt en lang, ik denk dat 4 minuten was, bleef. En dan, hoe dichter bij de finish, hoe meer dat je er ook in begint te geloven. Terwijl dat in het begin iets absurd lijkt en een beetje een wanopsporing lijkt. Of een goede trainingsrit, hoe dat je het ook wilt noemen.
0: Ja, goede trainingsrit. Want mooie prestatie, heel mooie prestatie. Maar iedereen weet uiteraard, en jullie in de eerste plaats, een WK-wielrennen, dat is nog helemaal iets anders. Hoe heeft hij naar dit wereldkampioenschap toegeleefd? Met welk gevoel?
2: Ik denk redelijk ontspannen. Hij is natuurlijk, hij wordt altijd wel als een van de favorieten bestempeld. Maar ik denk dat hij zeker niet de topfavoriet is op dit parcours. Dus.
0: Zelf heeft hij gezegd, op de limiet, maar niet onmogelijk.
2: Ja, ik denk dat dat een goede beschrijving is. Het zal inderdaad op de limiet zijn. Misschien is het parcours net over de limiet voor hem. Maar zeker niet onmogelijk. Mits een superdag kan hij altijd meer dan we denken. Dus.
0: Oké, welk koersverloop heeft hij dan nodig?
2: Ik denk redelijk conservatief tot op een bepaald punt. Ik denk als ze echt op 70, 80 van het einde al gaan beginnen koersen, dat het misschien iets te ver en te lastig wordt. Maar de laatste 30, 40 kilometer mag je voor hem wel gekoerst worden, denk ik.
0: Ja. De koers op elkaar afstemmen, dat is misschien een te groot woord of te veel gezegd, maar gaat het WK van Mathieu van der Poel en dat van Wout van Aert mogelijk wat parallel lopen?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze een gelijkaardig koersverloop nodig hebben. Wout heeft natuurlijk wel het voordeel dat hij met Remco nog een andere favoriet achter de hand heeft. En dat geldt voor Remco natuurlijk ook. En dat is wel een voordeel ten opzichte van Mathieu. Maar ik denk dat ze wel dezelfde koers nodig hebben.
0: Ja, want hoe zit het in die Nederlandse equipe eigenlijk? Want wij zijn natuurlijk vooral gefocust op de Belgen. Hè?
2: Ja, daar is natuurlijk, ik zal niet zeggen een stuk duidelijker. Want ik hoop en ik denk dat het voor de Belgen ook wel duidelijk zal zijn wat de tactiek wordt. Maar daar is het allemaal voor Mathieu. En alles in dienst voor Mathieu. Dus dat is wel op dat vlak heel simpel.
0: Ja, en de verstandhouding is daar ook uitstekend.
2: Ja, zeker en vast. Die andere jongens weten ook waarom dat ze daar zijn. Ik denk dat er ook weinig eigen ambitie zal zijn. Die jongens zijn realistisch genoeg om te weten dat ze zelf niet de capaciteit hebben om een heel kort uitslag te rijden. Dus dan is het ook voor die jongens wel een ontspannen toeleven naar zo'n WK, denk ik.
0: Oké. Nu, wat er vandaag ook gebeurt, Mathieu heeft al voor de rest van zijn carrière de regenboogbandjes aan zijn mouwen. Toch nog een vraagje over Glasgow 2023. Het is niet omdat jij hier nu bent, maar wat jouw broer daar doet, dat is toch absoluut een van de mooiste WK-momenten van de laatste jaren.
2: Ja, ik denk dat voor de neutrale koersliefhebber sowieso een schitterend WK was. Waar het op 100 kilometer aan het einde echt al koers was en waar het geen enkele kilometer saai was. Dus dat was denk ik voor iedereen een schitterend WK. Ja, voor ons is dat natuurlijk, voor mij als boer en voor ons als familie, is dat is dat nog een extra dimensie. En dat zijn beelden die altijd wel kippenvel, die ons altijd wel kippenvel bezorgen.
0: Ja, ik begreep dat jij toen het WK op een wat origineler manier, of een originele manier moet ik dan zeggen, gevolgd hebt.
2: Dat was apart. Moet ik wel eens goed nadenken. Ja, dat was, toen was ik zelf nog coureur. Dus toen, toen had ik zelf nog de laatste rit van de Ronde van Namen, denk ik, als ik me niet vergis.
0: Ja.
2: En dan de laatste 30, 35 kilometer in de auto gekeken eigenlijk. Net voor de valpartij ingeschakeld.
0: Je hebt in een vorig interview gezegd, ik heb een beetje geluk gehad dat er een actie was van klimaatactivisten eerder op het WK.
2: Op het WK in Glasgow, dat klopt. Ja, want daar hebben ze denk ik misschien wel een klein uur verloren.
0: Ja, want daardoor heb ik het toch nog gezien.
2: Ja, anders had ik misschien de laatste, nee, had ik zelfs de finale niet kunnen zien. Want ik denk dat het 35 kilometer was dat ik nog heb kunnen zien. Dus dan had ik niks meer kunnen zien van zijn zegentocht. Ja. Dus dat is voor mij wel toch iets positief aan die activist. Ja.
0: Want een beetje spijt dat je daar niet bij kon zijn? Of denk je, ja, het is wel...
2: Dat is altijd dubbel natuurlijk. Ik kijk de koers liever op tv, omdat je dan gewoon altijd alles ziet en met rust gelaten wordt ook. Het is misschien iets stressvoller ook daardoor, maar... achteraf heb je dan altijd wel zoiets van, ja, ik had er misschien toch graag bij geweest, die sfeer. En het moment zelf is denk ik wel uniek om er dan bij te zijn. Maar ik probeer altijd zoveel mogelijk van de koers te zien. En dat lukt nog het beste vanuit de zetel. Dus.
0: Ja, en wat ik ook nog wel eens wil zeggen, ik heb even mijn geheugen moeten opfrissen. Maar jouw vader heeft ook nog wel een WK-medaille gepakt, hè?
2: Tweede zeker? Of is het derde?
0: Nee, zilveren medaille. Ik ga je een handje helpen dan, zilveren
2: medaille. Ja, ik weet het zelf
0: 1983.
2: Oké.
0: Okay. Greg LeMond, toen wereldkampioen.
2: Veer voor mijn tijd.
0: Ja, maar het is niet dat daar af en toe nog over...
2: Ik weet dat hij een WK-medaille heeft gepakt op de weg en natuurlijk wereldkampioen in het veld geweest ook. Dus,
0: uiteraard.
2: Dat is wel mooi. Hè.
0: Goed, wie wordt er nu straks wereldkampioen op de weg? En in welke mate moeten we ook rekening houden met de namen van de outsiders die hier al een paar keer gevallen
2: zijn? Ja, ik denk dat het WK lastig genoeg is en lang genoeg is om geen heel onverwachte namen te krijgen. Ik heb daarnet ook in de uitzending gezegd, voor mij is Remco de topfavoriet, dus ik zeg Remco.
0: Dankjewel, David van der
2: Poel. Alsjeblieft.

0: Stuck in the Middle with You van Steelers Wheel. Door het interlandvoetbal zitten de meeste clubs in de Jupiler Pro League nu in een wat langere break. En voor sommigen is dat meteen al een bezinningsperiode. Maar anderen moeten of mogen toch aan de bak in dit weekend in het bekervoetbal liever. In de Crocky Cup zitten we nu in de zesde ronde. En we hebben er vanmiddag één wedstrijd uitgepikt hier vlakbij met Crossing Schaarbeek dat Beerschot op bezoek krijgt. En Beerschot als de voorlopige leider in de Challenger Pro League. Jelle De Bie die liep hier daarnet nog rond, maar is nu al in het Josafatpark.
1: Pascal Withoffs, voor deze wedstrijd Crossing Schaarbeek tegen Beerschot. Wie bent u juist? Wat is uw functie hier?
2: Ik heb geen echte functie meer, maar ik was hier wel 15 jaar een stuk hulptrainer. En nu geef ik nog een handje toe, want de club is in mijn hart en die zal altijd in mijn hart blijven.
1: Ja, en deze club, vertel eens, wat maakt deze club zo speciaal? Ze speelt al een hele poos, wel niet meer in de hoogste regionen natuurlijk, maar toch.
2: Nee, maar hier is, dat is hier een club die multicultureel is. Verschillende nationaliteiten en een mix van verschillende mensen, verschillende culturen. En dat maakt het wel heel mooi hier.
1: Ja, en de voorbije jaren met ups en downs toch ook wel?
2: Ja, de laatste jaren met ups en downs, maar we hebben toch twee promoties gedaan. Dus we waren nog in eerste provinciaal over enkele jaren. En nu zijn we toch al terug in tweede amateur. We waren opgegaan in eerste amateur. Dat is spijtig genoeg. Hebben we het niet kunnen alle laatste matchen, zijn we dan gezakt. En nu proberen we dat terug op te heffen en terug een ploeg op te bouwen voor terug misschien wel op te gaan deze jaar.
1: Maar de start lijkt me alvast veelbelovend. Jullie staan bovenaan.
2: Ja, de start is goed. Dus voor het ogenblik hebben we 12 op 15. Dus we hebben niet te klagen. En ik vind dat de ploeg wel schoon speelt.
1: En een ploeg die ook bovenaan staat, zijt wel een paar niveautjes hoger, is de tegenstander van vandaag, Beerschot. Ja, dit lijkt me gewoon een fantastische affiche voor jullie.
2: Voor ons is dat een hele mooie affiche. Ik denk dat het de schoonste affiche is voor een tweede amateur. En wij hebben niks te verliezen. Het mag alleen maar een feest zijn vandaag.
1: Ja, en als je naar de ticketverkoop kijkt, lijkt het dan al een feest te gaan worden?
2: Ja, ik vind, de zitplaatsen zijn allemaal verkocht, dus dat is al positief. En ik denk dat er niet meer veel plaatsen zijn voor rechtstaande plaatsen, dus ik denk dat dat wel positief is. Er komt wel veel werk bij te kijken, hè. Straten afmaken, organisatie met de politie en zo. Er zijn wel veel dingen dat we moeten doen nog, maar alles is in orde gekomen en ik denk dat het feest mag beginnen.
1: Ja, en het gaat hier inderdaad zo dadelijk beginnen. De muziek die klinkt al stevig uit de boksen. Laat de supporters hard misschien niet te veel spreken, maar wat verwacht u ervan?
2: Maar ik verwacht gewoon een feest. Al de jeugdspelers gaan hier zijn en ik denk dat er wel een beetje lawaai gaat komen.
1: Dankjewel en geniet van de match. Dankjewel.

0: Today Yesterday van Novastar op de dag van het WK wielrennen. Wel kijk, dan bellen wij ook wel graag een keertje met Dirk de Wolf. Dag Dirk, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jeff.
0: Gert is het, ja. Hoe ga jij het WK volgen straks?
1: Ik ben nu al aan het kijken, dus het is een namiddagsessie en een avondsessie nu. Hè. Dus we zijn nu al aan het kijken. Ik heb juist wat gaan fietsen hier in Tenerife en nu ben ik naar VRT aan het kijken. Sportcel Live.
0: Oh, schitterend. En jij maakt het hele WK vol?
1: Ja, natuurlijk. Het is rustig. Het wordt altijd spannend. Het WK is altijd zo'n dag op het jaar dat ik toch van 's morgens tot 's avonds, dus zij, als ik aanwezig ben, zelf ga of anders op tv toch gans de wedstrijd bekijken. Het is nu een aanloop, zoals we weten, juist 16 man weggereden. En nu Segaard en de Nederlander en de Mexicaan die controleren. Een beetje eentonig, maar in een WK gaat het snel. Een keer op plaatselijk circuit gebeurt er van alles. Dat zoals gisteren bij de dames gaat het dan ook snel in de finale.
0: Ja, zo is het. En tot 9 uur volmaken, man, met een uithoudingsvermogen als jij. Dat is geen enkel probleem. Ik ga het ook nog eens aan jou vragen, Dirk. Hoe groot is de kans dat we een Belgische wereldkampioen krijgen straks?
1: Die is 50-50 zeker. Hè. We hebben twee grote kanshebbers. Eén topfavoriet met Remco. Een mede-favoriet met Wout. En dan hebben wij 2-3 grote concurrenten met Sexas, Del Toro en een stukje Pitcock. Voilà, en dat moet het dan zijn. Hè. Daar, uit die 5 hebben wij 2 man met nog Van de Poel bij in laatste instantie. Maar we hebben zeker 50-50 de kans van terug wereldkampioen te worden. Maar gemakkelijk gaat dat niet zijn. Hè.
0: Ja, je zegt 1 topfavoriet met Evenepoel. 1, hoe noemde je het, outsider? Of ik weet niet meer hoe je het gezegd hebt met Wout van Aert. Denk je dat in de finale...
1: Ja, dan 2e kopman. Hè. Tweede wij zijn kopman, vertrokken ja. Met 2 kopmannen. Bij de meeste ploegen is dat maar 1 man. Hè. Zoals in Frankrijk met Sexas 1 man, met Van de Poel 1 man in Nederland. Zoals gisteren Vullering in Nederland 1 kopvrouw, amen en uit. Wat is, dat gaan wij straks weten, dat gaan wij binnen een uur of 6-7 weten, dat dat bij ons de goede oplossing was van met 2 kopmannen als ze elkaar goed verstaan. En ze hebben elkaar nodig in de finale, de laatste 3 ronden, kan dat belangrijk zijn. Zoals gisteren Puk Pieters deed voor Vullering. Ja, als je zo iemand hebt met Van Aert of Evenepoel voor elkaar iets te doen, dat is natuurlijk van goud waard.
0: Ja, wat zou een goed koersverloop zijn voor de Belgen?
1: Ja, een lastige koers. Dat er snel gekoerst wordt, dat het een afvallingsrace is. Het is 274 kilometer, Gert, dat is voor een WK veel. Het is lastig, de laatste 12 ronden zijn toch ongeveer 3000 en hoogtemeters. Dat kan tellen, dat is zo zware sluik Bastenaak-Luik ongeveer. Dus op dat gebied moeten wij hebben van een lastige koers. Het zij voor Remco, die de afstand goed kan. En Wout, die had de ronde van Spanje komt, die de afstand in de benen heeft. Het zal ons allemaal moeten voordeel geven, maar dat gaat moeten blijken in de finales. Hè?
0: Ja, dat gaat inderdaad moeten blijken. En jij gaat dat daar op Tenerife volgen. En wij van hieruit gaat nog een heel spannende avond worden. Dirk, ik ga jou toch ook nog even meenemen naar 1990, naar Utsunomiya, waar jij samen met Rudy Daanes naar de finish ging.
2: De wereldtitel voor Daanes op de Wolf. Zo moet het zijn. Dat gebied de rechtvaardigheid. Maar is het leven altijd rechtvaardig? Waar is het peloton? Daar is het peloton. En hier zijn Daanes en de Wolf. Even kijken, ze beginnen te spurten. En Rudy Daanes gaat over Tim de Wolf. Rudy Daanes gaat wereldkampioen worden. Even kijken. Het is Rudy Daanes die wereldkampioen wordt voor Dick de Wolf. Allebei de handen in de hoogte. Prachtig, prachtig, prachtig. Schitterende wedstrijd. Rudy Daanes, wereldkampioen.
0: Goud voor de betreurde Rudy Daanes. Zilver voor jou, Dirk, op het WK. Als het WK wielrennen aanbreekt elk jaar, denk je daar dan nog wel eens aan terug?
1: Ja, dat zijn zo van de momenten, zoals Luik Bastenaak-Luik of de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix in het voorjaar. In het najaar heb ik de 2K, wat ik toch altijd vrij goede uitslag gereden. Met Chambry, wat ik misschien naar de coach moest luisteren, naar die merch. Ik had een goed WK in Stuttgart, ik had een heel goed WK in Japan. Dat waren wedstrijden, een dagskoers, wat het lastig mocht zijn, dat ik mijn strenge me goed kon op voorbereiden. Dat komt altijd terug, zoals vandaag ook 30 jaar geleden is van Johan Museeuw zijn titel. Was ik ook bij, gaf ik nog commentaar met Michel Bouts, dacht ik. Dus,
0: we hebben jou al gehoord in deze uitzending. Toen met het commentaar, ja, zeker wel.
1: Ja, voilà. Dat is nu ook gekijkt ernaar. En dat stoort me niet dat het een lange wedstrijd is. In een toerrit van 250 kilometer zou ik zo snel nog een keer weggaan of nog een keer een uurken of twee. Ja, ga fietsen. Nee, nu blijf ik erbij. Dat is 2K. Dat is toch dat is zoals de Olympische Spelen. Daar ook, daar kijken. Dat is niet... Ja, 2K is voor mij een van de grootste na de Tour en een paar topklassiekers is dat voor mij de belangrijkste wedstrijd van het jaar, omdat dat ten eerste ook nog met landenploegen is, speciaal, niet met merkenploegen, dan maakt het toch altijd nog speciaal. Bij elke categorie, ik heb geen enkel WK van ook van de jeugddames, van de juniorkes, ik heb ze allemaal gevolgd. Dat is iets speciaals. Ik vind dat WK's, ik heb zelf jeugd begeleid, ik was veel aanwezig op WK's, dat is iets speciaals.
0: Ja, absoluut wel. En ik wil nog even terug naar dat zilver in 1990 met Rudy.
1: Dat is nog speciaal. Bij elke categorie. Ik heb geen enkel WK van ook van de jeugddames, van de juniorkes. Ik heb ze allemaal gevolgd. Dat is iets speciaals. Ik vind dat WK's, ik heb zelf jeugd begeleid. Ik was veel aanwezig op WK's. Dat is iets speciaals.

0: zei Steven van Parijs erbij, mijn steen van Luc Bastien. Die mens had dat goed bij en dat komt wel terug als de, ja, in de toekomst. Maar dat staat er goed, daar kunnen de mensen naar kijken. Dat zoals in het centrum Ronde van Vlaanderen, als je daar iets tentoonstelt of in Roeselare, dan wordt dat door vele mensen ook uit het buitenland bekeken. Dat is veel interessanter. Ik heb alleen thuis met een kristallen fiets en de rest dat staat eigenlijk allemaal in zo van die kleine museumjes.
1: Ja, maar de herinneringen die blijven natuurlijk. En nu gaan we ons concentreren op het WK 2026. Heel veel plezier daarmee. Dankjewel voor het gesprek, Dirk De Wolf.
0: Oké, dag Gert.
1: Dag.
0: Dag.

0: Lost Cause van Billie Eilish. Nog iets gebeurd in het eerste wedstrijduur van het WK wielrennen, Christophe van der Goor?
1: Nee, niet echt. We hebben nog altijd die leiders natuurlijk. Maar wat mij vooral opvalt is dat controle in het peloton wordt uitgevoerd door de ploegmaats van Isaac Del Toro. Die Mexicanen die zetten zich gewoon eigenlijk sans gêne op kop van dat peloton. Dus dat is meteen toch aangeven dat ze bijzonder veel vertrouwen hebben in hun kopman. En ja, uiteraard is dat de logica zelf. Als we zien wat de vorm tegenwoordig is, de laatste weken van Isaac Del Toro, hoe hij hier ook de Grote Prijs Montreal gewonnen heeft natuurlijk, hoe iedereen weet hoe snel hij bergop is. Want ja, niet vergeten, Del Toro kan op een sprint bergop zeer, zeer venijnig en scherp uit de hoek komen. Dus ja, die kaarten die worden meteen op tafel gelegd. Geen Nederlanders, geen Belgen, want Alex Segaard bijvoorbeeld zit dan in het wiel van die Mexicanen. Maar het zijn Cadena, Castillo, Escarcega, Fraire en Garcia. Jongens die we eigenlijk niet kennen behalve Del Toro, want ze hebben geen ploeg. Maar toch zetten ze zich op kop van het peloton om die vlucht van de dag een beetje binnen de perken te houden. Want de 16, zeg maar, de groep Bini-Germay, die hebben toch al 3,5 minuut voorsprong in dit kampioenschap dat 273 kilometer lang is. En Dirk de Wolf gaf het zo net heel terecht aan. Een heel lang wereldkampioenschap. Het is op een paar hectometers na het langste WK ever. Dus dat wil wel wat zeggen natuurlijk. 242 kilometer hier in Canada. Canada overigens met een oppervlakte van, en dat is voorbereid en gelezen, Gert, want anders zou ik dat niet weten uit het hoofd, 9.984 vierkante kilometer. Het op één na grootste land ter wereld natuurlijk. En wat ook heel interessant is, wat ik las en niet wist, dat Canada alleen al op mondiaal vlak, op wereldvlak, 20% van de waterreserves heeft. Alleen al in dit land door deze ligging. En we komen nu in die 100 kilometer die we van de start in Brossard

0: doen richting Montréal, het lokale circuit, door prachtige natuurgebieden, heel veel bossen, heel veel groen dat we zien vanuit de lucht natuurlijk. Canada, een en al natuur buiten die grote steden, dat is algemeen geweten. 3 minuten 40 is de voorsprong voor de 16, met daarbij Girmay niet als enige bekende naam, ook de Duitse kampioen Felix Engelhardt zit erbij. Guillaume Boivin ook, Boivin die meegegleden is. Zijn landgenoot overigens, dat geef ik maar even mee. Hugo Houle is vandaag jarig. Hugo Houle is toch wel bekender dan Boivin, denk ik. En leuk, Gert, ik weet niet, ja, ik vind dat wel leuk. Er staat hier ook een heel bekende Colombiaan aan de start, waarvan je zou denken van, ja, misschien was hij al niet 67 jaar, 6-7, naar Nairo Quintana doet het nog eens mee. Ja, Nairo, hij doet mee op het WK. Ik dacht, ja, al 20 jaar gestopt, maar
1: met alle respect, hoor. Hoe oud is hij?
0: Ja, dat vraag je me wat. Ja. Ik heb het bewust niet opgezocht. Maar het zal toch wel dik in de 30 zijn voor Nairo Quintana. Ja, op het wereldkampioen. Maar goed, ja, hij wordt gestuurd door zijn federatie. En dan zullen ze toch nog altijd vertrouwen hebben in zijn kunnen natuurlijk. Aan de zijde van onder meer Santiago Buitrago, Sergio Higuita, Paredes en Harold Tejada. Dat zijn toch wel wat namen. En daar eigenlijk ouderdomsdeken bij. Misschien wel omwille van zijn status natuurlijk. Nairo Quintana.
2: Ja, 36 jaar jongens. Hier Nairo Quintana. Dankjewel Christophe. En het WK wielrennen, waarover we ook alweer wat bijgeleerd hebben. Dank daarvoor. Dat slaan we allemaal op onze harde schijf. Maar dat WK is dus niet bij de deur. En dus zijn veel fans in België gebleven. En onder hen ook een pak diehard supporters van Remco Evenepoel en Wout van Aert. Straks gaan we naar Herentals, maar eerst gaat het richting Schepdaal. En dat is dan vanzelfsprekend voor Remco Evenepoel. Gilles Meulemans, goedemiddag. Dag Gilles, er ging een foodtruck komen, heb ik vanochtend bij Jan van Delm gehoord, richting Schepdaal. Heb je je neus gevolgd om op je bestemming te geraken?
3: Ja, absoluut. En die foodtruck is aangekomen. Ze zijn hier de hotdogs en de hamburgers stilaan aan het bereiden. Absoluut wel.
2: Oké, okay, gezellig. En lopen er ook al wat supporters aan daar?
3: Wel, een paar al. Laat ons zeggen tientallen. We gaan richting de 100 op dit moment. We zijn aan café in de Rustberg. Dat is toch wel een begrip voor de fans van Remco Evenepoel. En ik moet zeggen aan café en niet in café in de Rustberg. Want het café is gesloten sinds deze zomer. Na 4 generaties en 120 jaar is het hier gesloten. Het café. Ze hadden hun ding van de brandweer niet helemaal in orde. Er moesten wat zaken vernieuwd worden. En de eigenaars die ondertussen voorbij de pensioenleeftijd waren, die zeiden ja, dat gaan we toch niet meer doen. En dus is het café gesloten, maar de supportersclub die hier altijd kwam kijken en die de wedstrijden van Evenepoel hier kwam volgen, die hebben gezegd van kijk, als het café dicht is, dat is geen probleem, maar dan op de parking ervoor zullen wij een groot evenement organiseren en kijk dus vandaan. Mm-hmm. Dat doen ze dit jaar net als vorig jaar trouwens, want we kwamen hier aan en ze zeiden, oh, jullie zijn vroeg, het is hier nog rustig. Maar in één adem zeiden ze, ja, vorig jaar toen het in Kigali was, dan stonden hier wel een paar duizend mensen uiteindelijk toen Remco Evenepoel tweede werd in die wegrit. Dus dat verwachten ze vandaag ook. Ze verwachten dat het hier, als het richting de finish gaat, het dik al staan in Daal, om een 100 meter weer oude huis. Een café
2: dat
3: uit de
2: fout met de verbinding, ja, denk ik, maar nu horen we elkaar weer beter, denk ik. Gilles, en je hebt ook met iemand gesproken, hè? Denk ik.
3: Ja, absoluut. Ik heb gesproken met Gust Verdijen, dat is een van de mensen uit het bestuur van die fanclub van Remco Evenepoel, dus ik stel voor dat we eens gaan luisteren.
2: Zeer goed.
3: Goed, we staan in café in de Rustberg, even een rustige plek opgezocht met Gust Verdijen mee in het bestuur van de Remco Evenepoel de fanclub. Koers is net vertrokken. Is dat dan met de zenuwen voor jou of toch niet?
4: Ja, toch altijd een beetje wedstrijdstress, of noemen ze dat. Dat moet wel op zo'n dag. Als je dan niet een beetje zenuwen hebt, dat zou niet normaal zijn, denk ik. Ja. Nee.
3: Is het café hier de plek waar jullie altijd samenkomen voor belangrijke momenten?
4: Ja, dat klopte. Dat was zo in het verleden. Nu is dat een beetje veranderd omdat het café is toegegaan een paar maanden geleden. Maar nu hebben we toch het initiatief genomen met het bestuur van de supportersclub Schepdaal dat we toch op de parking terug iets organiseren. Ja. Ja, als uw coureur een van de topfavorieten is op het WK, dan moet je toch iets organiseren. Hè. Ja.
3: Het is de parking voor het café. Vindt het jammer dat het café gesloten is?
4: Ja, dat is heel jammer. Want voor ons was dat hier de ontmoetingsplaats. En zeker ook als het koers was, dan kwam iedereen dan kwam iedereen naar de Rustberg. Hè, voor, ja, naar de koers te letten kwam je al je vrienden tegen. Ja, nu is het een beetje weggevallen. Maar ja.
1: Ja, want ik ben hier nog maar net en er zijn al twee mensen die tegen mij zijn komen zeggen... Ja, vorig jaar toen het in Kigali was, dan was het hier geweldige sfeer.
4: Ja, dat was inderdaad... het was ook een hele mooie wedstrijd. Ja, dan hadden we ook een grote tent geplaatst. Ja, alles was in orde gebracht eigenlijk voor een mooi feest van te maken. En ja, dat is toen ook gelukt. Ja. Ja.
1: En toen was hij maar tweede. Vandaag grote favoriet, wat verwacht je?
4: Ja, dat is altijd moeilijk te voorspellen. Ja, we mogen niet wegsteken dat hem bij de favorieten zit. Dus wij hopen dat hem, we hopen in de eerste plaats dat hem een goede koers zal rijden. En dan ja, is het afwachten tot, ja, tot wie dat eerst is over de meet rijdt. Maar we hebben er goede hoop op dat hem die wedstrijd kan winnen vandaag.
1: En mag dat voor jullie ook Wout van Aert zijn die als eerste over de meet komt?
4: Tuurlijk, we zitten hier eigenlijk in de eerste plaats voor Remco. Maar in de tweede plaats supporteren we voor de ganse Belgische ploeg eigenlijk. En dat is hier al alle jaren zo geweest. Mocht dan straks Wout van Aert zijn, gaat hier dat feest even hard losbarsten, denk ik. Het mag ook nog iemand anders zijn van de Belgen. Ja, we zitten hier eigenlijk zo'n beetje... Het is hier altijd zo'n beetje een voetbalsfeer. Het is wel koers, maar ja, we supporteren vooral de Belgen dus. Ja. Ja.
1: En het weer is fantastisch. Het belooft een mooie koersdag te worden.
4: Ja, nu hebben we weer al veel geluk met weer. Alles is aanwezig voor er een mooie dag van te maken.
1: Geniet ervan.
4: Ja, dank u wel.

0: Austrian met de Cantaloupe. Jonathan, gisteren was Paul Manier de snelste in de ronde van Kroatië. Daar wordt ook nog gekoerst. Vandaag was er de slotrit.
1: Ja, en opnieuw kwam Manier dichtbij. Het was opnieuw een massasprint na 159 kilometer. In de slotrit, Manier vertrok als eerste, maar vanuit zijn wiel sprong de jonge Italiaan Davide Donati erover. De 21-jarige belofte uit de opleidingsploeg van Red Bull Bora Hansgrohe zette keihard door en gaf Manier het nakijken. En ook De Longhi, nog een jonge Italiaan en stagiair van Cofidis, sprintte ook nog voorbij Manier naar de tweede plek. Voor Donati is het ondanks zijn beloftestatuut als een vierde profzege. En de eindwinst in Kroatië is voor de 22-jarige Deen Tobias Farre van Uno X. Tim Wellissen wordt daar derde in het eindklassement op 8 seconden van Svar.
0: Ja, wat mogen we zeggen? Geen Tim Wellissen op dit WK wielrennen natuurlijk.
2: Vanavond op VRT1.
3: Ah! Ik heb een diefstal gepleegd! De meest smakelijke ooit.
2: Op VRT1 ontdek je wat en van wie Fien gestolen heeft in Is het gelukt? Op VRT Canvas begint de fictieserie Kabul over de val van de Afghaanse hoofdstad. Of geniet op VRT Max van de romantische komedie Love, Simon. Veel kijkplezier.
4: Yes!
5: Wat hè?
4: Mijn verlofdagen zijn op.
5: Nee!
4: Yes!
5: Ja! Klukzak!
6: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als Sociaal Secretariaat en Externe Preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
7: Iedereen in de

0: Ontdek alles over StipIt op ketnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van StipIt.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een BTW-nummer?
5: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. Zie. Nummer 17, bus 3. Trek er je plan mee. Nee.
6: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
5: En nummers haat?
6: ...is er Dexter.
5: Ja.
6: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De onderhandelingen binnen de Vlaamse regering over de begroting lopen nog altijd moeizaam. Deze middag hebben de topministers van de regering even samengezeten, maar ze zijn al vrij snel opnieuw uit elkaar gegaan, zonder doorbraak. Nu zitten enkel de kabinetchefs nog samen om technische details uit te klaren. Het is nog onduidelijk wanneer de ministers zelf opnieuw rond de tafel gaan zitten. En ondertussen begint de tijd wel te dringen, want morgen namiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. Op de Britse luchtmachtbasis Fairford, ten westen van Oxford, zijn 5 mannen opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilden plegen. Afgelopen nacht waren 3 verdachte bestelwagens tot vlakbij de militaire basis gereden. Die worden nog altijd onderzocht op explosieven, zegt de politie.
11: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men on suspicion of committing offences under the Explosives Act. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles while the Army's Explosive Ordnance Disposal Unit examined them.
10: 85 gezinnen in de buurt van de Fairford-basis zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of er explosieven in de bestelwagens zaten. De Britse luchtmachtbasis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. In Zuid-Afrika zijn 27 mensen om het leven gekomen bij 2 grote schietpartijen in Kaapstad en Johannesburg. De politie vermoedt dat het gaat over bendegeweld, maar er is nog niemand gearresteerd en er is nog geen motief bekend. Het ging er erg gewelddadig aan toe, zegt correspondente Alice van Gelder.
12: Ja, de ene massaschietpartij vond plaats in het zuidwesten van Johannesburg. Daar kwamen 8 schutters met AK-47's een café binnen en schoten 17 mensen dood, 13 mannen en 4 vrouwen. En daarna volgde nog een andere grote schietpartij afgelopen nacht dichtbij Kaapstad. Dus helemaal aan de andere kant van het land. Ook daar zijn 10 mensen doodgeschoten.
10: Wapengeweld is al decennia lang een probleem in Zuid-Afrika. Elke dag zouden zo'n 60 moorden plaatsvinden in het land, onder meer door conflicten rond drugs en illegale mijnbouw. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada hebben de profs bij de mannen een klein uur koers achter de rug. Traditioneel vertrekt er op een WK een vroege vlucht. Christophe van der Goor, is dat ook dit jaar weer het geval?
13: Ja hoor, absoluut. Met toch een aantal namen moeten we zeggen. Binyam Girmay, 2 jaar geleden de groene truiwinnaar in de Tour. De Noor Leknessund, ritwinnaar nog in de recente Vuelta. En Felix Engelhardt, dat is de Duitse kampioen. In totaal 16 renners, Peggy, met een voorsprong van 5 minuten op het peloton. Het peloton onder leiding van de Mexicaanse ploeg. Jawel, in dienst van hun kopman en misschien wel een van de topfavorieten samen met Evenepoel, Isaac Del Toro. We zitten nog altijd in de aanloopfase van zo'n 100 kilometer op weg naar het plaatselijk parcours in het centrum van Montreal. Evenepoel, Van Aert, Mathieu, Van der Poel en Kobel. Zij zitten nog allemaal rustig in het peloton. Geen valpartijen gemeld, nog lekke banden. So far, so good.
10: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht en dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.
9: Sportza.
8: Met Gert Geens.

0: vrouwtje. Christophe van der Goor heeft daar net nog de koerssituatie uiteengezet in het nieuws. Dus kunnen wij nu hernemen met voetbal. Italië-België 0-2. En ook al zijn we al even op zoek naar het grote Italië, ja, dit was gewoon heel knap van de Rode Duivels. En morgen maandag wacht in het Koning Boudewijnstadion dan Frankrijk. En op matchdag min 1 heeft Mark van Bommel met de pers gesproken. Dat is vanmiddag gebeurd. En Wouter de Smet, die was daarbij. Dag Wouter, goedemiddag.
1: Dag Geert.
0: Nieuwe bondscoach die begonnen is met een heel mooie prestatie. Dan moet de sfeer goed en zeer ontspannen geweest zijn.
1: Ja, zeker als het dan ook nog eens mooi weer is om te trainen. We hebben vanmiddag de training gezien over het eerste kwartiertje toch. En dan zagen we veel lachende gezichten en inderdaad ontspannen gezichten. En ook twee nieuwe gezichten in vergelijking met de vorige trainingen. Want Leandro Trossard en Mike Penders die waren er weer bij. Dus alle Rode Duivels van Mark van Bommel die stonden op het trainingsveld. Maar Van Bommel heeft op de persconferentie achteraf wel gezegd dat Trossard en Penders, die niet meegereisd zijn naar Rome de voorbije dagen, dat die ook nog niet fit genoeg zijn om morgen mee te spelen tegen Frankrijk. Dus die zullen niet op het wedstrijdblad staan. En verder heeft hij ook gezegd dat hij eigenlijk op dezelfde manier wil spelen tegen Frankrijk als tegen Italië. En dan was mijn vraag natuurlijk, ja, kan dat eigenlijk wel? Want eergisteren was het echt een match met veel intensiteit van die Rode Duivels. En het systeem van Bommel, we willen zoveel mogelijk de bal hebben. En als we hem niet hebben, willen we hem snel veroveren. En hij zei, ja, we weten natuurlijk dat die tegenstander sterker is. Frankrijk is een sterker land dan Italië, zeker het huidige Italië. Maar ons idee blijft wel hetzelfde. We willen wel op dezelfde manier spelen. En dat zal niet makkelijk worden tegen Frankrijk, maar de overtuiging dat we het moeten proberen, die is er zeker.
0: Oké. Wat is jou nog opgevallen in de persconferentie eventueel?
1: Wel, iets wat hij eigenlijk ook in de persconferentie zei de dag voor de wedstrijd tegen Italië, dat heeft hij nu herhaald. De spelers kennen de basisploeg al. Dat is, denk ik, een beetje ongewoon voor trainers. Er zijn veel trainers in elk geval die het niet zo doen. Die wachten tot op de dag van de wedstrijd zelf. Sommigen zelfs een paar uur voor de aftrap pas geven ze aan hun spelers de basisploeg. Bij Rudy Garcia hoorde je dat hij zelfs nog af en toe is veranderd ondertussen. Maar hij zegt, nee, ik doe dit al heel mijn trainerscarrière. Ik wil dat de spelers het de dag voordien al weten. Dan kunnen we nog tactisch trainen. Dat hebben ze dus vandaag gedaan. Dat wil zeggen dat ik de basisploeg laat trainen tegen 11 reservespelers. En die moeten dan de tegenstander proberen na te bootsen. Dan is voor iedereen heel duidelijk wat er verwacht wordt. En als er dan nog een blessure is of zo, dan kan iemand anders nog wel invallen. Maar dan weet iedereen wat van hem verwacht wordt. En dat is het beste voor de spelers om zich voor te bereiden op die wedstrijd. Een bijzondere wedstrijd natuurlijk tegen Frankrijk met Zinedine Zidane als bondscoach. Dat vindt hij een hele eer, Mark van Bommel, om naast hem aan de zijlijn te staan. En ja, zonder Mbappé, die is geblesseerd. Ja. Dat vindt hij jammer, zegt Van Bommel. Ik denk dat dat een klein leugentje is, maar hij zegt dat hij het jammer vindt.
0: Ja. En nu al zekerheid in het hoofd dus voor de Rode Duivels zelf, want Van Bommel heeft hen al de opstelling gegeven voor die wedstrijd. Strijd. Straks luisteren we hier nog even naar de bondscoach en ook naar Timothy Castagne. Dankjewel, Wouter de Smet. Informer, you know, say that I miss no me, I go blame. I keep on bum bum damn. Take the man that say that I miss no me, stamp somewhere down the lane.

0: Back to the 90s Snow met Informer. Jonathan Tombone is de nieuwe Belgische kampioen. Met die zin stuur ik jou, denk ik, 14 jaar terug in je herinneringen. Toen mocht Tombone voor het laatste drie kleur aantrekken op de fiets. Maar we hebben het hier niet over de fiets.
1: Nee, hij doet het tegenwoordig ook op vierwielen en met succes in de rally sport. In de historic klasse met iconische oudere wagens. En in die klasse is Bonen vandaag dus Belgisch kampioen geworden. Dat deed hij vandaag door tweede te worden met zijn co-piloot Erwin Mombaert in de Oostkantons in de voorlaatste BK-manche. 3 jaar geleden maakte Bonen zijn debuut in de rally en nu is het dus al raak. Het is altijd mijn ambitie geweest, zegt hij, om te proberen kampioen te worden in de rally, maar het is wel sneller gegaan dan verwacht.
0: Ja, dankjewel Jonathan. En jij wordt hier meteen afgelost.
2: De tip van Tahon.
0: Joe Hashikawa en Matthijs Paaskens, die hebben we al gehad. Maar welke renner uit het WK-peloton verdient hier nog een portretje, Hannes?
3: Wel, de Nederlanders die hebben ook een extra renner meerijden in het peloton. Want bij de Letten rijdt ene Martins Pluto en die spreekt vloeiend Nederlands.
0: Oké, daarover zo meteen meer. Maar Martins Pluto, wat een bijzondere naam wel.
3: Ja, heerlijk toch. Hè? Ik heb Pluto ook zelf een vraag gesteld over zijn naam en hij heeft een beetje een haat, maar toch vooral ook een liefdesverhouding met Pluto.
4: Het is altijd wel dat er een vergelijking wordt gemaakt met de Disney-hond of planeet. Ja, ik vind het op zich wel gewoon, zeker nu vind ik het een heel leuke achternaam. Toen ik jonger was, was dat soms iets minder leuk. Want ja, konden mensen makkelijk grapjes over maken. Maar ik vind het een leuke achternaam.
0: En ook dit klinkt alweer zo goed in het Nederlands. Hoe komt het dat Pluto als Let zo goed Nederlands praat?
3: Wel, Pluto is geboren in Riga, de hoofdstad van Letland. Maar op zijn 12e is hij dan naar Nederland verhuisd, naar Den Haag, omdat zijn mama daar werk had gevonden. Mama Pluto die houdt zich bezig met het DNA van planten. Ze maakt verbeterde versies van tomaten en komkommers.
0: Ik ga er dan wel van uit dat Martins Pluto in zijn jonge jaren zeer gezond gegeten heeft. En hij is dus dan gaan fietsen. Maar hij rijdt dus niet voor Nederland, ook al woont hij nog altijd in Den Haag, wel voor Letland. Hebben ze daar eigenlijk een wielercultuur in dat land?
3: Ja, toch wel een beetje hoor, want ze hebben er een wereldkampioen rondrijden. De enige echte Romanse Weinsteins, die de regenboogtrui veroverde in Plouet 2000.
0: Dat is lang geleden, ja.
3: En Pluto die heeft wel iets of wat een band met Weinsteins.
4: In mijn beloftejaren is hij zelfs de bondscoach geweest van ons. Dus ik heb zelfs met hem mogen samenwerken, 1 jaartje. Maar dat is het ook eigenlijk wel. En, maar ja, het is natuurlijk niet zo lang geleden dat hij wereldkampioen was. Dus daar zijn we wel als land trots op. Ja,
3: en de Letten willen vandaag ook hun land trots maken. Ze dromen zelfs van een WK-medaille. Met hun kopman Toms Skuijns. Skuijns staat dan ook in de WK-pronostiek van Pluto.
4: Dan ga ik voor wereldkampioen Isaac Del Toro. Toms Skuijns op 2. En Wout van Aert op 3.
3: En als Skuijns effectief die WK-medaille ook pakt, dan gaan de Letse renners zichzelf trakteren op, doe in zijn hokje, Gert.
0: Een frisse pint, pizza, hamburger. Ja, wat zijn de mogelijkheden? Belgische friet?
3: Bijna. Oh. Je komt in de buurt. De Letten zullen zich dan verwennen met aardappelen.
4: Ja, dat is een nationaal ding in Letland. We zijn gek op aardappelen. Maar dan niet op frieten, maar echt op aardappels. Ik denk als we komende zondag goed rijden, dan zal aardappels wel tevoorschijn komen.
0: Ja, Letten zijn gek op aardappelen, dus wat mogen Pluto of Toms Skuijns straks zeker niet doen, Hans?
3: Een chasse patat doen, natuurlijk.

0: Dit was wel degelijk Absent-Minded met Empowerment. België-Frankrijk is pas voor morgen, maar nu kunnen we dus al terecht bij wat bekervoetbal met hier in Brussel Crossing Schaarbeek tegen de leider in de Challenger Pro League. En dat is Beerschot. Jelle de Bie, goedemiddag. Je zit hier dus maar een paar kilometer vandaan. Zie je de VRT-toren nog?
1: Goedemiddag Gert. Nee, het stadion van Crossing Schaarbeek, de vierde klasser, dat heeft een dak en daar zitten we mooi onder. Dus de VRT-toren die is helaas niet zichtbaar. Wat we wel al hebben gezien is een doelpunt. En dat voor de bezoekers van Beerschot. De tweede klasser, de leider in de Challenger Pro League. Gedeeld leider met Dender. Weliswaar heeft al een vroeg goal gemaakt via een Zuid-Afrikaan. Maghidi Gididi. Een hele mond vol. En hij heeft een belangrijke goal gemaakt. Want Beerschot had het zeker niet onder de markt tegen het sterke beginnende Schaarbeek. Dat toch wel wat kansjes had. Maar uiteindelijk dus een doelpunt na een minuut of 11. En de voorsprong voor de ratten. En dat zullen ze toch wel tevreden mee zijn. Zeker als je dan zag dat Kortrijk zich gisteren toch liet verrassen tegen Heist. Dat zij zich voorlopig niet aan hetzelfde mispakken. Dat zij zich niet laten uitschakelen door een amateurteam. Want dat is Crossing Schaarbeek in de jaren 70. Wel nog op het hoogste niveau voetbal. Maar dat is dus al een hele poos geleden. Zij zijn nu actief op het tweede amateurniveau van de Waalse Federatie. En zitten daar sinds dit seizoen, want vorig seizoen in de hoogste amateurafdeling gespeeld, maar daar wel gedegradeerd. Nu staan ze aan de leiding op dat vierde niveau. Maar nu wel dus op achterstand tegen Beerschot. Beerschot dat noodgedwongen wel wat heeft moeten roteren. Want heel wat van de aanvallers die zijn met interlandvoetbal afwezig. En Jelle Vossen, ja, toch de man in de spits bij Beerschot. Die is enkele maanden uit met een blessure. En dus was het wat zoeken. Maar dus die Zuid-Afrikaanse jongen heeft voor de goal gezorgd. Een kwartiertje ver. En Beerschot heeft al zijn voorsprong te pakken tegen Crossing Schaarbeek. Dankzij Siviwe Maghi Digidi.
0: Een vroege vlucht en daarachter, en dat is handig voor de Belgen, het Mexicaanse team van Isaac Del Toro dat het tempo controleert in het peloton. Is dat nog altijd zo, Christophe?
2: Nee. Matthijs Paaskes in dienst van Mathieu van der Poel heeft overgenomen. En ja, we gaan richting de 7 minuten. 7 minuten is nog geen, betekent nog niet paniek aan boord van het peloton. Maar doet dan toch al een beetje lonken richting scenario's zoals destijds in 2010 in Geelong in Australië. En Patrick Lefebvre heeft daar ook nog naar gerefereerd in zijn column. En wij hadden toen ook al het geluk om erbij te zijn. Down Under in de buurt van Melbourne. Toen een Mario Aerts ook op het, in het peloton is gaan rijden. Om het gat op de vluchtersgroep te dichten. Want anders werden zij bij het naderen van het lokale circuit gedubbeld. En dat is ook iets dat hier en daar in een voorbeschouwing toch wel eens is geopperd. Ja, je moet ervoor zorgen dat dat scenario zich niet kan voltrekken natuurlijk. Want oké, dit rondje, plaatselijk rondje is 13 kilometer lang. Dus dat doe je wel ietsje langer over dan deze voorsprong van 7 minuten. Maar toch, ik geef het maar mee voor de couleur locale. Je weet maar nooit, want 16 man nog altijd aan de leiding. Met dus Engelhard, Duits kampioen, met Bini Girmay, die de groene trui won. 3 ritten al gewonnen in de Tour. Dat is toch een naam, hè? Absoluut een naam. Klassieke voorjaar toch wel op zoek naar zichzelf. Dit seizoen met Lipins, met Boivin. Dat zijn de mannen en met Andreas Lechtensund. En de Mexicanen, ja, zij rijden ook nog altijd mee op kop, maar niet meer uitsluitend. Ook nog de Nederlanders en Alex Zegaard. Dat is de locomotief met dienst bij de Belgen, maar die heeft eigenlijk nog geen trap te veel moeten geven. En wat ook heel opvallend is, enfin, opvallend, dat is de afspraak, maar duidelijk zichtbaar, Gert, in het peloton. Dat is dat zowel Quinten Hermans en vooral Thies Benoot, dat zijn de twee mannen die aan de zijde moeten blijven van Wout van Aert. Dat is heel duidelijk. In dat peloton Thies voorop, dan Van Aert in zijn wiel. En als sluitstuk in het achterwiel van Wout van Aert zit dan Quinten Hermans. Dus echt wel heel veilig. En de andere Belgen, zij verzamelen zich rond Remco Evenepoel, die daar straks is gaan plassen. We hebben ook al wel een glimp kunnen opvangen van Paul Sexas. En waarom staan we daar even bij stil? Omdat hij de jongste wereldkampioen ooit zou kunnen worden. Mocht hij winnen, dan neemt hij die statistiek over van een landgenoot van ons. Want dat is tot nu toe nog altijd Karel Kaars, de Kempenaar, die in 1934 in Leipzig wereldkampioen werd. Hij was toen, Karel Kaars, 20 jaar en 46 dagen. Dat was het nota bene als 20-jarige. Zijn eerste koers ooit die hij won bij de profs. Karel Kaars in Leipzig, meteen wereldkampioen. Kwestie van binnenkomer, te kunnen noteren in je carrière en op je palmares. Dat was wel wat natuurlijk. En Pos Exas is vorige donderdag, ja, donderdag 24 september, is hij pas 20 jaar geworden. Dus eigenlijk nog een broekventje. En nu al een van de topfavorieten voor dit wereldkampioenschap. Dat zegt heel veel, die Pos Exas. Hoeveel plezier gaat hij de mensen ook nog gunnen de komende jaren in het wielrennen, in de Ronde van Frankrijk, noem maar op. Ja, af en toe wordt er zo'n jonge, goede gast geboren, zoals een Pogacar, Merckx destijds, en misschien nu ook wel die Pol Sexas. Het is nog ver, het is nog heel ver, Gert. 210 kilometer, we zijn nog altijd niet in de buurt van het lokale parcours. We kunnen heel makkelijk tellen natuurlijk, de aanloop van 100 kilometer, in totaal 273 dit WK en nu nog 210. Dus het is nog wel eventjes vooraleer dat we in de verte de gebouwen, de hoogbouw zien van Montréal. En dat is de situatie op dit ogenblik. En terwijl we nu deze flits vol aan het praten waren, is de voorsprong van 6.40 opgelopen naar exact 7 minuten voor het groepje Biniam Girmay.
0: 7 minuten, zo lang duurt het interview met Tish Benoot niet, maar omdat je zijn naam daarnet toch liet vallen. Hier even Maarten bij Tish.
3: Tish Benoot, je was er al eens bij toen een Belg Olympisch kampioen werd. Je was er nog nooit bij toen een Belg wereldkampioen werd. Is dit de dag?
4: Ik hoop het. Het kan zeker. Ik denk dat we wel kans hebben. Maar het is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb ook al kiezers meegemaakt. Maar dat we wel bij dat we op de topfabriet waren. En dat niet lukt. Dus
5: wat opvalt bij
4: Tish Benoot?
3: Je hebt ook al koersen gereden dat het werkte met twee kopmannen. Zoals op de Spelen, maar ook dat het niet werkte. Zoals in Richmond. Hoe schat je dat vandaag?
4: Ik heb er wel vertrouwen in dat er vandaag wel de goede kant uit zal gaan. En dat niet aan één of twee kopmannen zal liggen. Dat we die koers verliezen.
3: Is dit voor de ronde renners vandaag, als we dat extrapoleren naar de wedstrijd bij de vrouwen, als dat al kan?
4: Nee, ik denk dat de sterke indaks van de koers van Aert vandaag ook zeker kan.
3: Hoe goed is jouw slaapgenoot, kamergenoot, Wout van Aert dus?
4: Ja, het is eerst koers die we dit seizoen samen hadden, dus dat is wel bijzonder, dat is lang geleden. Ik denk dat het mooi nog is, wat in de bal heeft laten zien. En het is wel een type wedstrijd waar je in de laatste ronde, die grote ronde in de benen, dat je wel goed gebruikt.
3: Wat is het meest waarschijnlijke scenario, denk ik?
4: Ik verwacht dat Frankrijk een lastige koers wilt. Dus ik denk dat die op de plaats nog wel echt gaan overnemen en de koers lastig maken. Dat kan door aanval, dat kan door op oprijden, maar ik denk dat ze toch een paar snelle rondes gaan rijden en dan echt een aantal.
3: Er staat hier veel wind, zal dat een rol spelen?
4: Ja, op het lokaal circuit niet, misschien in de aanloopbus, dus daar moeten we vooral attent blijven. Maar ik verwacht niet de grote schade daar, vooral een beetje stress en hopelijk geen valpartijen. En dan kunnen we echt met de koers op het lokaal circuit.
3: Dankjewel, merci.

0: Wish I Didn't Miss You van Angie Stone. Er wordt vlotjes gescoord in dat bekerduel tussen Crossing Schaarbeek en Beerschot. En niet alleen door de bezoekers uit de Challenger Pro League, Jelle.
1: Nee, inderdaad, die staan wel nog steeds op voorsprong, maar nu met 1 tegen 2. Ze kwamen eerst 0-2 voor Beerschot dankzij een doelpunt van Gianfi. Dat was een voorzet waarmee hij vriend en vijand wist te verbazen uiteindelijk. Want die bal die dwarrelde binnen over doelman De Bolle. En zo 0-2 en dan leek er echt niets aan de hand. Gingen ze dat varkentje wel even wassen bij Beerschot. Maar dan was er plots een geweldig afstandsschot van de aanvoerder van Crossing Schaarbeek, Elekteur. En ja, die knalde van op een meter of 25, 30 in de bovenhoek. En doelman Gies van Beerschot, ja, dat is niet de allergrootste. Maar zelf al was hij een centimeter of 6, 7 groter. Ja, dan had hij daar nog altijd niet bij gekund. Want het was een fantastische trap van de Crossing Schaarbeek aanvoerder. En zo de, ja, wat zal het ongeveer zijn? 4000 aanwezige supporters toch wel. Want de zittribune die is uitverkocht. En ook de staattribune die is heel erg goed gevolgd. Toch heel erg blij dat er terug wat spanning in de wedstrijd zit. En nu nog een belangrijke redding van De Bolle. Want Beerschot was komen opzetten. En anders was het hier 1-3. En was die spanning alweer weggenomen door Jordan. Of maar een redding nu van de doelman van Crossing Schaarbeek. Beerschot heeft nog altijd wel de partij onder controle. Maar het was toch wel even schrikken. Dat momentje die tegenaanval waarop Schaarbeek dan wist te scoren. En zo de achterstand toch halveerde van 2 doelpunten achterstand weer naar eentje. Elekteur met een heel erg mooie trap. Voor het overige de jongste minuten Beerschot een heel klein beetje van slag. Misschien wat meer achteruit aan het lopen. Maar wel nog steeds tot genoeg aanvallen komend. En af en toe ook wel met een kans. Nu is hier plots Schaarbeek met een aantal jongens voor doen. Medoer gaat hij ook trappen. Nee, legt hem nog af. Kombi en het staat 2-2. Crossing Schaarbeek komt terug van een dubbele achterstand. En na 27 minuten is er nu Kombi, de grote bonkige spits die het met zijn linker doet. En Xavier Gies, die moet zich voor de tweede keren omdraaien. Gaat het hier dan nog helemaal omkeren? We dachten, ja, Beerschot, die zijn al door in de volgende ronde. Na een kwartiertje staan ze al 0-2 voor. Maar na een geweldige goal van de aanvoerder Elekteur is er nu Kombi die er 2-2 van maakt. En zo deze partij toch, ja, een nieuwe spanningsboog opnieuw schenkt. Beerschot weer bij af. Nog altijd geen half uur aan het voetballen. Maar dit is een heel erg leuke, aangename wedstrijd om te volgen. De charme van het bekervoetbal, dat absoluut. En Crossing Schaarbeek dat dus 2 doelpunten in het krijt stond. Maar nu helemaal terug is in de wedstrijd. We zijn bijna 28 minuten ver en het staat 2-2.
0: En de thuisploeg zal nu wel hopen op een stunt.
2: Sportza.
0: Daarnet hadden we het er al even over met Wouter de Smet, over de wedstrijd van de Rode Duivels morgen tegen Frankrijk. Een thuismatch. Er was dus een persconferentie, Jonathan. En jij hebt daar nu ook goed naar geluisterd.
3: Ja, bondscoach Mark van Bommel die schoof aan samen met rechtsachter Timothy Castagne. Het ging over tactische trainingen, over Zinedine Zidane in de andere dugout. En uiteraard ook over het precedent waar de goede match tegen Italië voor gezorgd heeft. Hoge verwachtingen. Wouter vertelde het daarnet, van Bommel is niet zinnig om zijn tactiek aan te passen voor deze wedstrijd tegen een sterkere tegenstander.
4: Ja, maar het idee moet hetzelfde zijn. En natuurlijk heb je met kwaliteit van de tegenstander te maken, ongeacht wie het is. Maar dat verandert niks aan onze speelwijze. En ongetwijfeld, dat was ook tegen Italië zo, dat de tegenstander een keer onderuit speelt. Ja, dan moet je als een speer terugrennen en weer in de organisatie komen en van daaruit weer een moment zoeken. Dus als je vaker uitgespeeld wordt, is het helemaal niet zo erg als iedereen maar weet wat we moeten doen.
3: Frankrijk doet het dus zonder superster Kylian Mbappé. Dat vindt Van Bommel jammer, want hij meet zich graag met de beste. Of met het beste van het beste. En ook Castagne maakt een realistische inschatting. Het maakt echt niet zoveel uit, zegt hij, of het nu Mbappé is of het volgende Franse genie in de pickorde.
5: Quand on voit les joueurs qui sont derrière, ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup de qualité. Avec, y a Doué, y a Barcola. Donc au final, bien sûr, c'est Mbappé, mais ils ont tellement de qualité que voilà, ça change pas grand-chose dans leur système de jeu et tout ça.
3: Ja, ze hebben nog een Barcola van Liverpool of Doué van PSG. Dus het wordt sowieso gewoon heel erg moeilijk voor de Belgische verdediging. En ook opvallend, het ging op de persconferentie dus ook over de rituelen van de nieuwe bondscoach. En dan specifiek over de timing waarbij de spelers weten of ze wel of niet in de basis staan. 2 dagen op voorhand dus al weten de Rode Duivels hoe ze zich gaan opstellen.
4: Ik denk dat dit het beste, dat ik ze zo het beste voorbereid. Zo heeft iedere trainer zijn eigen idee. Maar ik wil ook tactisch trainen. Dus dat betekent dat ik met mijn basis het tactische gedeelte doe. Dan sta je tegen de reserves. En zij moeten in staat zijn om de tegenstander na te bootsen. Zodat de eerste 11 zo goed mogelijk aan de wedstrijd starten. En dat de reserves ook weten wat er gevraagd wordt. En zo heb ik het altijd gedaan. Het bevalt me goed. En de jongens hebben duidelijkheid.
0: En voilà, goed beargumenteerd dan. En Van Bommel die heeft natuurlijk ook een dubbele rol, Jonathan, bondscoach bij de Rode Duivels. En tegelijk ook een drukke voetbalvader van een opkomend talent bij Oranje. Ruben Van Bommel maakte tegen Duitsland ook zijn debuut. Volgt in de voetsporen van zijn vader. Treedt daarin.
3: Ja, en Mark Van Bommel vertelde dan ook dat hij live die prachtige assist van Ruben tegen Duitsland met de buitenkant van zijn voet gezien heeft. Was hij heel erg blij mee om het te kunnen zien live en niet achteraf het verteld gekregen te hebben. Het gaat er vaak over zijn zoon bij de persmomenten met de bondscoach van de Rode Duivels. Logisch ook, want hij heeft er voor de pers altijd een mooi, warm, vaderlijk antwoord op klaar. Dat is leuk om te horen. Maar wat me opviel, is dat hij het ook had over de band met Xavi, die hem dus liet debuteren. Xavi, de Nederlandse bondscoach, een ex-ploegmaat van Mark van Bommel bij Barcelona. Luister even mee.
4: Dat hij nou Ruben laat debuteren, ja, dat is supermooi. Dat is dubbel zo mooi. Dus ik kan er wel van genieten. En wij hadden voor de interlandperiode hadden we samen even contact. Even een paar voiceberichten uitgewisseld. Ja, ik vind het mooi dat Ruben zijn debuut maakt en dan ook nog onder Xavi.
3: Ja, ik ga niet te kritisch doen over streng afgeleide regels tussen rivaliserende landenvoetbalploegen, maar het is toch wel ergens frappant dat de Belgische bondscoach met de Nederlandse wat info en kennis uitspeelt over een speler, of dat nu zijn zoon is of niet. Het is logisch, maar tegelijk voelt het toch ook wel een beetje raar. En ik heb het gevoel dat dat wel nog eens een themaatje zou kunnen worden in de toekomst.
0: We zullen zien en we gaan het niet weten voor Michael McDonald hier uitgezongen is, denk ik. I keep forgetting.

0: de parking van Café de Rustberg zijn we daar straks al langs geweest. Een uurtje geleden ongeveer. Daar hebben de fans van Remco Evenepoel verzamelen geblazen. Terwijl ze in Herentals natuurlijk ook hopen op een Belgische wereldtitel. Maar daar hebben ze ongetwijfeld net die lichte voorkeur toch wel voor Wout van Aert. Jeroen van der Loop, een hele goede middag. Fijn dat jij ook erbij bent in deze sportza. Wat valt er daar in de buurt van Herentals allemaal te beleven?
1: Ja, bijna hetzelfde als in Schepdaal natuurlijk. Maar wij hebben hier het voordeel dat het café nog wel open is. En het terras zit hier gezellig en goed vol. Het groot scherm staat hier aan de rand van het terras. En in plaats van naar de mensen te kijken die hier passeren, kijkt iedereen nu naar het grote scherm. En zijn er al wat mensen opgedoken in het geel. Want de supportersclub van Wout van Aert, die heet niet toevallig Herent Wout. Want we zijn hier in Herenthout, een paar kilometer van Herentals, hadden opgeroepen van al wie in het geel komt in de kleuren van Visma Leasebike, die krijgt een gratis consumptie. En toch hebben een aantal mensen die oproep gevolg gegeven. En dus worden hier al wat gratis pintjes uitgedeeld. Ondertussen ben ik even aan de rand van het terras gaan staan met de voorzitter van de supportersclub. En dat is Nico Goormans. Nico, voorlopig tevreden met de opkomst van de supporters hier?
2: Ja, tevreden wel, maar het is nog stilte voor de storm, net zoals in de koers. Dat is ook nog altijd stilte voor de storm, dus we hopen deze avond dat de koers wat verder verloopt, dat het hier gaat ontploffen.
1: Ja, want jullie verwachten hier nog wel wat volk. Ik heb net gehoord, de lokale voetbalploeg, Herenthout, die hebben gewonnen, dus die gaan zo meteen hier ook met wat plezier binnenkomen. Wat zijn jouw verwachtingen of wat zijn de verwachtingen hier eigenlijk van Wout van Aert op dit WK?
2: Ja, onze verwachtingen zijn heel groot. Hij heeft al een superseizoen achter de rug. Het zal een beetje van het koersverloop afhangen. Ik denk, als ze gisteren naar Nederland gekeken hebben en ze kunnen, zoals nu, de beste ploeg hebben in de koers en ze hebben naar Nederland gekeken, dan zullen ze heel ver komen, denk ik. En dan zie ik de Wout zeker een kans maken. Ja.
1: Je zei net, wij volgen hem vaak en overal. We leggen overal een bus in om naartoe te rijden. Ja, hoe is dat ontstaan? Hoe zijn jullie daar eigenlijk bij gekomen om op een gegeven moment de Wout te gaan volgen?
2: Dat is gekomen. Naar Nederland gekeken, dan zullen ze heel ver komen, denk ik. En dan zie ik de Wout zeker een kans maken. Ja.
1: Je zei net, wij volgen hem vaak en overal. We leggen overal een bus in om naartoe te rijden. Ja, hoe is dat ontstaan? Hoe zijn jullie daar eigenlijk?

0: mee over de berg krijgen, want het is 12 keer een stevige beklimming en Wout is niet van de lichtste. Maar als ze hem elke keer meenemen, dan gaat hem niet te kloppen zijn vandaag. Heel simpel.
1: En wat wordt dan het ideale scenario hier vanavond, stel dat hij de wereldkampioen wordt?
0: Dan zal het een heel groot feest worden en zal dat drank op ons kosten.
1: Als dat een oproep is, iedereen is aan het luisteren, dan kunnen de mensen nog naar hier afzakken.
0: Sowieso, de meeste mensen zijn al op de hoogte. Het staat op Instagram, Facebook, alle kanalen hebben we gebruikt. En ik verwacht deze avond heel veel volk hier.
1: Dan werd er daar straks in Schepdaal ook gezegd, kijk, stel dat Remco niet wint, dan hopen we sowieso dat een Belg wint. Stel dat Wout toch niet over de berg raakt. Ik veronderstel dat jullie ook gewoon voor de Belgen supporteren dan.
0: Sowieso. Het is niet de eerste keer dat we hier doen met WK. En Wout is helaas nog niet gewonnen. Maar we supporteren altijd voor de Belgen natuurlijk.
1: Maar voorlopig nog stilte voor de storm. We gaan nog iets drinken op het terras. En dan hopen dat het zo meteen ontploft. Hè?
0: Schitterend.
1: Oké, Gert. We gaan nog rustig iets drinken hier. Het zonnetje komt erdoor. De mensen stromen stilaan hier toe op het terras. En dan hopen we straks op een heel mooi resultaat voor Wout van Aert.
2: Ja, en als dat er komt, dan zijn er al grote beloftes gedaan daar in Herentout, heb ik net gehoord. Allen daarheen dan. Dankjewel Jeroen van der Loop. En dan gaan we weer naar Schaarbeek hier vlakbij, want een echte doelpuntenkermis in die eerste helft tussen Crossing en Beerschot, Jelle de Bie.
3: Ja, absoluut. Want daarnet waren er al 4 doelpunten gemaakt en dat zijn er ondertussen 6. Beerschot heeft er 2 bij gedaan, staan terug met een dubbele bonus. 2-4, eerst een strafschop. Bas van den Einde die zette die om. Het was ja, misschien wel een lichte strafschop, want er was wel wat commotie. De scheidsrechter had een hensbal gezien, legde de bal op de stip en van den Einde die schoot hem dan binnen. En enkele minuten later was er Glenn Klaas op een voorzet van op de linkerkant en die stond in de tweede zone, duwde hem binnen. En zo 2-4, en zo naast stond het hier zelfs 2-5. Wright Phillips die kon 1-1 richting de doelman rennen, maar geraakte niet voorbij doelman De Bolle. En ja, toch opvallend, want net voor die penalty en de 3-2 was er een huizenhoge kans voor Crossing Schaarbeek. Kon een flankaanvaller van de thuisploeg 1-1 gaan met de doelman van Beerschot, maar hij geraakte niet voorbij Xavier Gies. En dus een belangrijke save voor die keeper. En even later had Beerschot zijn bonus van 2 doelpunten die ze eerst al snel in de eerste helft te pakken hadden, maar dan weer uit handen hadden gegeven. Hadden ze die terug te pakken met dus goals van den Einde en Klaas. En ja, zo kan je terug zeggen dat de spanningsboog weer een beetje minder staat. Maar dat hebben we daarnet al gezien. Het kan hier zomaar gaan keren, want Crossing voetbalt echt wel mee. Met momenten laten ze mooie combinaties zien, zoals ook nu weer. En dat wisselen ze dan af met verticaliteit. Hier komt niet echt een kans van, omdat ze bij Beerschot er goed tussen zitten. En zo zitten we ondertussen op een kleine 5 minuten van de rust. Heeft Beerschot al 4 keer gescoord, hebben ze er ook wel al 2 tegen. Had een bonus dus van 2 doelpunten, 2-4 voor Beerschot.

0: Man I Need en Olivia Dean. En dan zetten we nu onze zoektocht verder naar de renners in het WK-peloton die misschien geen wereldkampioen gaan worden, maar die er op de een of andere manier toch uitspringen.
1: Sportza.
0: Voilà, Hannes Tahon, het WK is begonnen, maar het is nog een heel eind voor we echt bij de finish zijn. Dus kunnen we er nog wel een vierde renner tegenaan gooien. En daarvoor blijven we al een beetje dichter bij het land waar het WK vandaag gereden wordt.
2: Klopt, we trekken naar de USA. Want daar rijdt de renner met een Vlaamse naam, Kevin Vermaarke.
0: Het heeft een hele poos geduurd voor ik wist dat Kevin Vermaarke eigenlijk uit de USA kwam, moet ik toegeven.
2: Oké, en uit welk land dacht je dat hij kwam?
0: Ja, ik vroeg me af of het een Belg was of een Nederlander, maar niet.
2: Hij heeft wel Belgische roots. Ik heb gebeld met Dirk, die jarenlang Vermaarke heeft opgevangen in zijn huis in Zottegem. En die vertelt hoe Belgisch Kevin Vermaarke eigenlijk wel is.
3: Wacht, zal ik een vraag aan mijn vrouw? Hoeveel procent Belg is Kevin? 10%, laat ons dat zo zeggen. Waarom vindt hij het ook nog gemakkelijk om Belg te zijn? Dat is als hij bijvoorbeeld van de Verenigde Staten naar België komt. En dan staat er soms een hele lange wachtrij om het land binnen te komen. Dan is hij wel nog tevreden dat hij een Belgisch paspoort heeft. En dat hij direct eigenlijk zonder file het land binnen kan komen.
0: Het is de eerste keer, denk ik, dat ik iemand hoor zeggen dat iemand anders 10% Belg is. Maar goed, het kan allemaal natuurlijk. Kevin Vermaarke heeft dus, Hans, de Amerikaanse en de Belgische nationaliteit.
2: Het is zelfs nog straffer. Hij heeft nog een derde nationaliteit. Hij is ook Zuid-Afrikaan.
0: Kan niet op.
2: Ja, en dat heeft te maken met zijn grootvader, André Vermaarke. Die was bakker in Gentbrugge en die besliste op zijn 21ste om te verhuizen naar Zuid-Afrika. André kreeg daar een zoon, Anton Vermaarke. Die kwam in België koersen en werd Belgisch kampioen tijdrijden bij de junioren. En die Anton Vermaarke kreeg zelf ook een koersende zoon. En dan komen we uit bij Kevin Vermaarke, geboren in Johannesburg. En net als zijn vader kwam Kevin ook in België koersen en hij logeerde toen in Zottegem bij Dirk en Brenda.
0: En dus kan je tegelijk zeggen dat Vermaarke toen in het land komen wonen is waar zijn grootouders vandaan komen.
2: Klopt helemaal, Gert. En ik was ook wel benieuwd of Kevin Vermaarke een mondje Nederlands spreekt. En die vraag heb ik dan ook gesteld aan zijn Belgische opvangvader Dirk.
3: Nee, hij heeft wel een aantal pogingen ondernomen om Vlaams te praten. Het eerste Vlaamse woordje dat hij al zeer goed kon uitspreken, waarschijnlijk vanuit de Vlaamse koersen, dat was godverdomme. Dus, maar dan op zijn Amerikaans, dat was eigenlijk wel altijd hilarisch om hem dat te horen zeggen als hij zo aan het vloeken was in het Nederlands als Amerikaan. Maar toen hij bij ons wat verbleef, het is een zeer dankbare gast eigenlijk. De Vlaamse woordjes, of de Nederlandstalige woordjes, waren toch een beetje smakelijk, slaap wel. Hoe gaat het? Een beetje de standaardtaal, korte woordjes. Maar niet meer dan dat, ik zal het zo zeggen.
2: Ja, zijn Nederlands was dus niet echt top, maar Vermaarke heeft zich wel verdiept in de Belgische cultuur. En wie Belgische cultuur zegt, Gert, die denkt aan...
0: René Magritte, Rubens, Jacques Brel. Nee, dat zal het allemaal wel niet zijn, denk ik. Dan toch maar weer de frietjes?
2: Nee, maar ook wel frietjes, maar vooral ook Belgisch bier.
3: Op culinair vlak wel zo. Ja, heeft er toch af en toe wel een keer een streekbierke. Allee, na het seizoen toch een keer een streekbierke geproefd. Of achter een zware wedstrijd, dat dat kon en dat dat mocht.
2: En om af te sluiten, Dirk wist me nog te vertellen dat Vermaarke in zijn Belgische periode al één grote droom had die hij meermaals heeft uitgesproken.
3: Ja, ooit een keer wereldkampioen worden. Dat heeft altijd vroeger gezegd van ooit wil hij van een keer wereldkampioen worden of dat er zal inzitten. Dat weten we niet, maar in ieder geval, wij vinden dat hij goed bezig is en we steunen hem op alle vlakken daarin.
0: Dan heb ik meteen nog een vraag. Kevin Vermaarke wil ooit nog wel een keer wereldkampioen worden. Hoe oud is hij?
2: Hij is een jaar of 26, als ik me niet vergis. Dus het kan wel en is het bij UAE, dus hij zal wel nog beter worden.
0: Oké, hij heeft nog wel wat jaren, maar er is ook veel concurrentie natuurlijk. Zometeen de laatste renner.

0: Chaka Khan en Snoop Dogg. Weinig te melden voorlopig van op het WK wielrennen, maar dat wat er te zeggen is, dat wordt door Christophe nog eens samengevat in het nieuws. En Jelle de Bie heeft ons ook laten weten dat de ruststand in Crossing Schaarbeek Beerschot 2-4 was. En dan zitten we in de zesde ronde van de Beker van België.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Backstage Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. Eén vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Frances Leffenburen, Isabel van Hekke, Jits van Bellen en Silke Toré nemen je mee op een reis die je laat lachen, ontroert en je met een warm gevoel naar huis stuurt. Hotel Mama, tot en met december in Theater Elkerlik Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Er is nog geen doorbraak in het overleg over de Vlaamse begroting. In het Verenigd Koninkrijk zijn 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanslag bij een luchtmachtbasis. En we gaan live naar het WK wielrennen in Canada. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De topministers zitten ondertussen wel opnieuw samen om verder te onderhandelen. Heidi van Rompuy, jij houdt de wacht daar op het Martelaarsplein in Brussel. Hoe verloopt het daar?
8: Wel, voorlopig toch een stuk moeizamer dan ze vooraf gehoopt of verwacht hadden. Sinds 12 uur deze middag, of om 12 uur deze middag, had Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn 3 vice-ministers-presidenten hier samengeroepen voor overleg. Maar na een dikke 2 uur werd dat gesprek alweer gestaakt. Bij vooruit NCD&V was er frustratie dat de N-VA te weinig bereid zou zijn om te besparen op haar eigen bevoegdheden. Enkel de kabinetchefs bleven het dan nog over om nog technische punten uit te klaren. Maar nu horen we dat de topministers zelf ook weer rond de tafel zijn gaan zitten. En de bedoeling zou zijn om binnen de kern een doorbraak te forceren en dan pas de andere ministers van de Vlaamse regering er opnieuw bij te halen.
7: Ja, maar de klok die begint wel te tikken.
8: Ja, want binnen minder dan 24 uur moet Matthias Diependalen zijn septemberverklaring uitspreken in het Vlaams parlement. N-VA wil absoluut vermijden dat die toespraak zou moeten worden uitgesteld. En voorlopig blijft iedereen hier wel nog voorzichtig over of ze die deadline zullen halen of niet. Maar de tijd begint dus wel te dringen.
7: Dankjewel, Heidi. In Borgerhout in Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt nadat hij op zijn elektrische step was weggevlucht voor de politie. Volgens de politie reed hij tot 86 km per uur, terwijl zo'n step maar maximaal 25 per uur mag rijden. Een motaar van de politie kwam naast hem rijden om hem te doen stoppen. De jongen probeerde de agent uit evenwicht te brengen, maar hij viel uiteindelijk zelf. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In het Verenigd Koninkrijk zijn 5 mannen opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilden plegen op een luchtmachtbasis ten westen van Oxford. Tientallen buurtbewoners zijn geëvacueerd. Christine Bonneure, wat is de stand van zaken?
9: Het onderzoek loopt nog volop. Op luchtbeelden zijn 3 witte bestelwagens te zien met open deuren en robots die onderzoeken of daar springstof in zit. De 3 bestelwagens waren vannacht gesignaleerd in de buurt van de luchtmachtbasis Fairford, zegt Richard O'Cone van de politie.
10: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men on suspicion of committing offences under the Explosives Act. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles while the Army's Explosive Ordnance Disposal Unit examined them.
9: Vijf mannen gearresteerd dus. Zij worden er intussen van verdacht dat ze een terreuraanslag planden. Er zijn ook buurtbewoners geëvacueerd. In 85 huizen zijn de mensen in alle vroegte weggehaald. En mogelijk moeten ze straks ook elders overnachten. Een van hen is Julian. Hij werd gewekt door zijn vrouw die hoorde kloppen op de deur.
11: Well, I was fast asleep. My wife nudged me and said there's somebody banging on the door, which is obviously very unusual for a Sunday morning, particularly before 7 o'clock. And so I opened the door and they said there's been a major incident and we need you to leave immediately.
7: Ja, het gaat dus mogelijk om een verijdelde aanslag. Wie kan daarachter zitten?
9: Dat is helemaal nog niet duidelijk. Het kan te maken hebben met de oorlog in Iran. De Britse luchtmachtbasis Fairford wordt namelijk bijna exclusief gebruikt door het Amerikaanse leger, dat van daaruit opstijgt om aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. En de veiligheid op de basis was de voorbije dagen al opgedreven.
7: Dankjewel, Christine. De Zwitserse kiezers hebben zich duidelijk uitgesproken tegen een strengere verankering van de neutraliteit in de grondwet. In een referendum stemde ruim 70% tegen het voorstel. Zwitserland voert al bijna 2 eeuwen een neutraliteitsbeleid en bleef daardoor buiten beide wereldoorlogen. Wel sloot het land zich aan bij de economische sancties van de Europese Unie tegen Rusland. Volgens de radicaal-rechtse Volkspartij, SVP, is dat niet verenigbaar met de Zwitserse neutraliteit. De partij wilde daarom dat Zwitserland alleen nog sancties van de Verenigde Naties zou volgen. Maar de kiezers hebben dat voorstel nu dus duidelijk verworpen. In Zuid-Afrika zijn 27 mensen om het leven gekomen bij 2 grote schietpartijen. In Johannesburg zijn 8 mannen met zware wapens binnengedrongen in een café, waar ze 17 mensen hebben doodgeschoten. In Kaapstad zijn 10 mensen doodgeschoten aan een eetkraam. Het gaat vermoedelijk om bendegeweld, al heeft de politie nog geen motief kunnen achterhalen. Dat zegt correspondente Alice van Gelder.
12: Het is echt nog een beetje gissen naar het motief. En dat kan eigenlijk van alles zijn. Het kan zijn dat ze op 1 persoon gemunt hadden. Alle andere mensen zeg maar nevenschade zijn. We zien regelmatig ook dat cafés worden afgeperst door criminelen. Misschien heeft iemand niet betaald. Het kan ook zijn dat 1 groep daar misschien drugs wilde verkopen. Dat is echt allemaal ja, een beetje koffiedik kijken.
7: Wapengeweld is al decennia lang een probleem in Zuid-Afrika. Elke dag zouden zo'n 60 moorden plaatsvinden in het land. Onder meer door conflicten rond drugs en illegale mijnbouw. De luchthaven van Catania, in het oosten van het Italiaanse eiland Sicilië, blijft dicht tot middernacht door de recente uitbarsting van de Etna. Gisteren werd de luchthaven tot 12 uur vanmiddag gesloten, omdat de vulkaan grote aswolken had uitgestoten. Maar omdat er nog veel vulkanisch as in de lucht is, wordt er ook de rest van de dag niet meer gevlogen. De luchthaven ligt op zo'n 50 kilometer van de vulkaan. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en is de afgelopen maanden bijzonder onrustig. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada moeten de renners nog zo'n 180 kilometer afleggen. De mannen rijden in Montreal stilaan naar het plaatselijke circuit. Maar Christophe van de Goor, ze zien de voorsprong van de vluchtgroep wel groter worden.
13: Ja, absoluut. 8 minuten op dit eigenste ogenblik. En ik zal nog niet zeggen dat er paniek in de tent is, maar ja, de Mexicanen die de controle uitvoerden in het peloton, die hebben toch wel dringend het gezelschap gekregen nu van Alex Seegaard, de Belg. Die moeten rijden in functie natuurlijk van Remco Evenepoel en Wout van Aert. En ook de Nederlanders in functie van Mathieu van der Poel hebben een mannetje bijgezet. 177 kilometer, dat is nog vrij lang, maar de 16 vooraan. Met daarbij Binyam Girmay, ex-groene tuinwinnaar in de Tour als bekendste naam. Die werken bijzonder goed samen. En de voorsprong is zelfs op dit ogenblik al gestegen van 8 minuten naar 8:20. Toch wel een heel speciale situatie op dit WK in Montreal.
7: Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen aan zee bij minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht, rond 22 graden in het centrum. Dinsdag wordt het overal erg warm, tot lokaal 30 graden in de Kempen. De Vlaamse regering raakt voorlopig niet uit de begrotingsonderhandelingen. Er ligt nog altijd geen akkoord op tafel, terwijl minister-president Matthias Diependalen morgenmiddag naar het Vlaams parlement trekt voor zijn beleidsverklaring. Meer op vrtnieuws.be.
0: Op de E40 van de kust naar Brussel. Een kwartier file golven tussen Brugge en Gent. Op de E411 van Luxemburg naar Brussel is er bij name een half uur file doorwerken. Op de ring rond Brussel is in Tervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen dicht. Doorwerken ook, je moet er bovengronds omrijden. En er is ook wat vertraging. En op de E313 naar Antwerpen staat er bij Ranst, of is er bij Ranst, een ongeval gebeurd op de busstrook.
5: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
0: Goedemiddag, ik zie de zon buiten. Ik zie ook wat blauw met hier en daar een beetje sluierwolken. Maar geen regenboog. Daarvoor moeten we vandaag in Montreal zijn. En wij volgen de titelstrijd hier tot 10 uur vanavond.

0: Anderson Paak, het is nog heel ver, maar meer dan 8 minuten voorsprong. Zoals je zei, Christophe, voor die kopgroep. Zie je nu echt een beetje animo, zenuwachtigheid misschien zelfs in het peloton, of moeten we het ook niet overdrijven?
1: We moeten het niet overdrijven, maar ja, ze rijden Montreal binnen op de Samuel de Champlain-brug. Samuel de Champlain is de stichter van Quebec. Aan de 17e eeuw, daarover spreken we. Terwijl er op dit ogenblik een prachtig beeld is, want mensen in de tram die rijden met dezelfde snelheid, met dank aan de trambestuurder, want ik weet dat ze veel sneller kunnen rijden. Naast het peloton op die gigantische Samuel de Champlain-brug, die vanuit Brossard, waar het peloton gestart is vandaag voor het WK, zo Montreal binnenrijdt. Gigantische verkeersader over de St. Lawrence River, de rivier Saint-Laurent. Prachtig om te zien. En kijk, nu zet de trambestuurder zet de versnelling in en rijdt dan voorbij het peloton op het hoogste punt van die gigantische brug over die wilde woeste, moet ik zeggen, met een zeer groot debiet. Deze St. Lawrence River, even naar gaan kijken. Gisteren, het is echt wel indrukwekkende natuur ook. En dan zie je aan de rechterkant, zie je de hoogbouw al liggen aan de oude dokken van Montreal. En 8 minuten 17 en we zien, terwijl hij nu weer vertraagt, de trambestuurder, ik denk dat hij straks fooi gaat krijgen. De mensen die uit gaan stappen, die gaan hem allemaal een tip geven, denk ik, omdat ze kilometers lang, want zolang is die brug, de koers hebben kunnen volgen. Heerlijk moment, eerlijk gezegd. Doe ons terugdenken aan eens een keertje in de Tour toen onze Karel Bertelen op de motor kilometers lang naast een trein kon rijden in de Tour. Zelfs misschien wel een TGV die ook rustiger reed langs het peloton. Dat laatste kan een dichterlijke overdrijving zijn van die TGV, maar goed, dat klonk wel goed. 171 kilometer nog en 8 minuten en 20 seconden de voorsprong. En ja, je moet zeggen hoe het is. Die 16 vooraan, die rijden zeer goed. En in het peloton hebben we Alex Seegaard, hebben we Pascal Eenkhoorn, hebben we Matthijs van Paassen. Dat zijn toch al mannen die hard met de fiets kunnen rijden en die daar nog voorlopig geen seconde, geen sikkepit hebben van kunnen afpitsen van die voorsprong. En ja, het rondje hier dadelijk in Montreal is 13 kilometer. Dus de rondetijden die liggen heus nog wel hoger en zijn veel groter dan die 8 minuten die voorsprong. En ze gaan niet gedubbeld worden. Maar het is toch wel vrij lang geleden, moet ik zeggen, dat er in een wereldkampioenschap, überhaupt in een klassieker, de laatste jaren nog zo'n grote voorsprong bij elkaar is gefietst. Er waren jaren met Maarten Cialinghi, de Nederlander, weet je nog, in Milan-San Remo. Stevast 13, 14, een kwartier voorsprong in Milan-San Remo. Maar dat was dan ook niet meer dan dat. En dan wisten we allemaal, in de Poggio hebben die mannen gegrepen. 171 kilometer nog, Mathieu van der Poel is net gaan plassen. Daar straks een uurtje geleden was dat ook al het geval voor Remco Evenepoel. En in deze flits is de voorsprong van 8.17 gegroeid naar 8.30. Op de verkeersborden in Montreal wordt het peloton verwelkomd met een aantal spreuken in het Frans, een aantal woorden die daarop worden geprojecteerd, digitaal natuurlijk, om het peloton dat Montreal binnenrijdt te verwelkomen. 171 kilometer nog vooraan, dus 16 man met Engelhardt, Leknessund, Girmay en Lipins als bekendste namen. Hun voorsprong 8,5 minuut op het peloton onder leiding van Alex Seegaard.

0: Martine Mifazzo van Matt Berninger. Jonathan, jij wil het over 3x3 basketbal hebben. Dan zal het over Team Antwerp gaan misschien wel.
1: Ja, ons nationale 3x3 team heeft in China de World Tour Manche in Peking gewonnen. In de finale versloeg Team Antwerp het Servische Oep, de nummer 1 van de wereld. Is dat Team Antwerp daar überhaupt geraakt is, is bijna verrassend. Want de Belgen begonnen slap aan die manche met een pijnlijke nederlaag tegen een Spaanse ploeg. Maar de ploeg met Nick Seelis, Dennis Donkor, Jonas Voerts en Vic van Oosterwijk heeft zich wel herpakt. En vandaag in de finale liep het heel goed achter de 2-puntlijn. 21-17 werd het uiteindelijk, de eerste World Tour eindoverwinning zo van het jaar voor Team Antwerp. En Dennis Donkor kreeg in die manche dit weekend dan ook nog eens de MVP-titel.
0: En er is ook turnen, waarom?
1: Ja, want nog Belgisch succes. Lisa Vale heeft goud gewonnen op de sprong op de Challenge Cup in Parijs. Op het EK vorige maand pakte Vale in die discipline nog brons in Zagreb in Kroatië. En ze had al twee van die bronzen exemplaren van het EK in haar kast hangen. Het is echt haar nummer en nu heeft ze er nog een gouden medaille bij. En vanaf 17 oktober is er trouwens ook het WK Artistiek Gymnastiek in Nederland.
0: Maar nu een goed weekend voor Lisa Vale. En we gaan ook nog even aankloppen bij Crossing Schaarbeek-Beerschot. Een match in de Croquis Cup. En we rekenen nu ook op 6 doelpunten in de tweede helft, Jelle Debie.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Er is er alvast eentje gevallen. En dat vanwege Crossing Schaarbeek. Ze hebben opnieuw voor wat spanning gezorgd met een snel doelpunt in die tweede helft. Die 9 minuten aan de gang is. Bitsindu, de centrale verdediger, die kopte een vrije trap binnen. En ja, ze waren toch echt wel het best begonnen aan die tweede helft. Schaarbeek met de borst vooruit. Met heel veel dreiging over de linkerkant. Wil een aantal keer al komen opzetten met de ingevallen Massika. En de fans van voornamelijk Racing Genk en Lierse zullen die naam misschien nog wel kennen. Het is al meer dan 10 jaar geleden dat Ayoub Massika nog in onze eerste klasse speelde. Maar dat deed hij dus in Limburg en in Lier. Dan een hele wereldreis gemaakt over China, Thailand, Azerbeidzjan. En nu dus opnieuw in ons land voetbalt. En hij zorgt toch een klein beetje voor een nieuw gezicht aan Crossing Schaarbeek. Dat het in de laatste 10 minuten van de eerste helft echt wel moeilijk had. Met Beerschot dat duidelijk sterker was. En dat ook opnieuw die 2 doelpunten voorsprong op het bord had gezet. Speelt natuurlijk ook 2 divisies hoger. Maar in de tweede helft heeft Schaarbeek het heft in eigen handen genomen. En zijn ze de betere ploeg. De doelman van Schaarbeek die is nog niet echt in beeld gekomen in de tweede helft. Die nu dus ondertussen 11 minuten aan de gang is. En Beerschot moet een beetje terug gaan zoeken naar die controle die ze hadden voor de pauze. Want die combinaties, die mooie combinaties die we met momenten toch echt wel zagen, die zijn in de tweede helft toch echt wel zoek. En dus beginnen de mensen van het bestuur, die er vlak voor mij zitten, toch een klein beetje in de haren te krabben, wat te schuifelen op hun stoelen. Want het zal toch niet dat ze hier weer een dubbele voorsprong uit handen zouden geven, net als in de eerste helft. Zover is het wel nog altijd niet. Ze hebben nog steeds die voorsprong te pakken, maar die is dus wel wederom gehalveerd met 3-4. Nu komen ze dan toch een keer opzetten, Beerschot. Maar snel dat gevaar in de kiem gesmoord door de defensie van Crossing Schaarbeek. Zij bonken op de deur. Voorlopig staan ze wel nog altijd achter. En virtueel eindigt hun avontuur in de Croquis Cup. Dus in de 6e ronde. Want ze staan nog altijd achter tegen Beerschot met 3-4.

0: Funny Little Frog, Bell en Sebastian. De renners op het WK hebben de lokale ronde aangesneden, denk ik, Christophe.
1: Ja, en Bruno Amirelli die zei, dit is absoluut geen grappige situatie. 8 minuten en een half heeft zich nu wel geteld. 6 kilometer op kop gezet van het peloton. En kijk, de voorsprong van de 16, nog 7 minuten. Heeft eigenlijk Alex Zegaard en Matthijs Paasjes even opzij geduwd. En gezegd, jongens, aan de kant, ik ga hier een minuut en een half van afpitsen. 164 kilometer nog. We zitten op het lokale circuit aan de achterkant. Zo dadelijk komen ze dan voorbij voor een eerste keer aan de finish. En dan zie je inderdaad Bruno Amirelli. Mirai, de tijdrijder, de ouderdomszeker veteraan eigenlijk in dienst van de kopman Paul Sexas, heeft zich eventjes aan kop gezet en de voorsprong is ziendrogen aan het slinken van 8,5 minuut nu naar 764 kilometer nog altijd te gaan.
0: Zeg, misschien nog eventjes benadrukken, we hebben dat al vaak gedaan de voorbije weken, maar omdat ik hier ook de beelden zie binnenlopen, de mensen, ze staan er weer, hè, langs de kant.
1: Ja, ja, zeker. En dat was ons voorspeld. Hè. Toen ik in het begin van de week hier aankwam en bij de fietsenmaker hier aan de voet van het parcours ben langs gegaan, toen voorspelde hij dat ook al. Hij zei van, ja, er is een groot verschil tussen tijdens de week en het weekend. Dan ga je weinig volk zien. En nu in het weekend gaat dat gigantisch zijn. Maar, wat ik ook las, hè, ik heb in het begin van deze uitzending, toen het nog eigenlijk nacht was voor mij, de reportage van Hermien gehoord over 1974. Daarover gelezen. Toen stond er ook al 150.000 man aan de kant, lees ik in de archieven van in die periode van in 1974. Dus de Canadezen, de mensen uit Montreal en misschien ook veel uit Quebec en Toronto die naar hier zijn gekomen, wie weet, en de vele Belgen, die zijn wel tuk op het evenement aan zich. En ze denken, en dat is iets wat ik nog niet gezegd heb tot nu toe, maar heel veel, dat hoor je straks misschien ook bij de passage aan de aankomst, alsof het cyclocross is. Ze zwaaien met en rammelen met koeienbellen. Allemaal met belletjes, die worden ook verkocht in de official shop om iedereen aan te moedigen. En enthousiast zijn ze wel. Want ik heb de indruk dat de vrijwilligers bijvoorbeeld, en er zijn er heel wat, die werken voor de organisatie, dat die de opdracht hebben gekregen om voor iedereen van een renner of renner uit Honduras, Zuid-Afrika, tot en met de toplanden voor iedereen te applaudisseren, ook al komen ze voorbij op 20 minuten achterstand. Dat is iets dat mij deze week is opgevallen. Iedereen wordt bijzonder luid aangemoedigd, ook al weten ze eigenlijk niet wie daar dan voorbij rijdt. Ze zijn aan de Polytechniek, aan de grote universiteit. En kijk eens, Bruno Amirelli heeft er nu al in no time 2 minuten afgepitst. 6,5 minuut, toch maar de voorsprong inderdaad voor bijzonder veel volk. Jammer, het begint op dit ogenblik voor de mensen. Dan. Het begint op dit ogenblik. En ook dat was aangekondigd en voorspeld. Lichtjes te regenen.
0: Maar met behulp van het juiste jasje of een paraplu is dat ook zo gefixt. Dus qua publieke belangstelling is het alvast een mooi WK. Tot zo, Christophe. Sporta. En dan mag Hannes Tahon van ons ook een laatste keer aanschuiven. Hannes, de laatste renner die jij in de picture wil zetten, dat is zowaar een Belg. En eentje die we werkelijk niets, maar dan ook niets kunnen wijsmaken over FC De Kampioenen. En wie dat nog niet wist, weet het misschien sinds gisterochtend. Toen stond er op sportsapp.be een challenge met Thibaut Nijs om afleveringen van FC De Kampioenen zo snel mogelijk te herkennen. Ontsproten uit jouw koker ook. Maar jij hebt het hier en nu zelf over een andere boeg gegooid, hè?
2: Ja, over zijn FC De Kampioenen-obsessie heb ik zijn sympathieke vriendin Anna Eikendaal gebeld.
3: Die zegt tegen mij, zet een aflevering op. Ik zal niet kijken, ik zal alleen luisteren. En binnen de eerste 10 seconden weet ik welke aflevering dat is. Dus ik zeg, ja, ik zeg, hoeveel afleveringen zijn er? Hij zegt 21 seizoenen per seizoen, weet ik het hoeveel afleveringen. Hij wist het al exact te zeggen. Dus ik op streams dan random gewoon een aflevering opzoek. Ik denk, ja, die zal er wel niet lang volhouden, zeker. En ik denk dat ik er 7 achter elkaar heb opgezet, waarbij dat hem enkel luisterde naar de eerste 10 seconden... en niet eens zag, ja, wat er gebeurde. Wist hij gewoon al te zeggen, ja, dat is die aflevering. En hij wist ze allemaal bij naam te benoemen. Dus dat is licht gezegd, ja, ik weet niet van, ben ik obsessed misschien.
0: Fantastisch, hè? Want mocht jij nu naar de eerste 10 seconden van een lukrake Sportsat Tour aflevering luisteren, zelfs jij zou als grote fan niet weten welke renner het dan gewonnen heeft, denk ik. Hè?
2: Dan onderschat je mij, Gert. Oh, ja, ik ben een trouwe fan. Ja. Maar de obsessie van Thibaut gaat nog een stap verder, want hij zit ook in een FC De Kampioenen WhatsApp-groep en daar zitten ook wat BV's in.
3: En dat is zo met Guga Ba'o bijvoorbeeld zit daarin, Nielsen Stadsbaden zit daarin. En dan, nu is het alweer even geleden, maar soms doen die wel zo een FaceTime-quizje zo. Dat ze zo een avondje afspreken en dat er echt, maar echt, ubermoeilijke vragen worden gesteld over De Kampioenen. En soms wordt daar denk ik ook nog wel eens in gestuurd van, maar echt moeilijke vragen van deze quote, welke aflevering was dat? En er zijn echt mannen bij die misschien nog zelfs erger zijn als Thibaut en die nog meer weten.
0: Maar heerlijk hoe Anna aan het praten is. Nederlands, maar dat Vlaams sijpelt er af en toe toch al wat in.
2: Anna, ja, zoals je zegt, ze komt uit Nederland. Ze kende de FC de Kampioenen niet als kind. Maar nu gaat ze echt wel helemaal mee in die kampioenenobsessie van Thibaut. Dat bewijst ze met de volgende bekentenis.
3: Ik heb ze wel zo ene keer. Toen werd ik denk 22 of 21... heb ik een surprise party voor zijn verjaardag georganiseerd. En hij kwam dan binnen in het huis van mijn schoonmama. En alle lichten waren uit en ik had alles voorbereid. En op het moment dat de lichten aangaan, staan zo al zijn vrienden in elftal die kleren aan, die voetbaltruitjes aan, voetbalbroekjes aan. Allemaal precies zo'n foto, alsof dat er van een elftal gemaakt wordt. Paar op de knie, paar staand. Dat muziekskanaal van FC de Kampioenen. En hebben we zo'n FC de Kampioenen surprise party georganiseerd voor zijn verjaardag. Dus iedereen was ook in het thema. Ik was als Doortje, denk ik. Een andere vriendin was als Carmen. En dan hebben we ook zo wat quizzen gedaan. En ja, hij had alles goed natuurlijk. Dus ik had die quiz veel moeilijker moeten maken.
0: Als welk personage zou jij naar de FC de Kampioenen party gaan, Hans?
2: Goh, misschien Markske. Ja. Ik ben niet zo'n slungel. En zeker geen lange ik ben wel lang, maar toch geen asperge, hoop ik. Maar ik vind Markske wel heel sympathiek. De kindjes van mijn zus zijn ook toppenzot van hem. Ik lachen zich altijd in kriek als Markske zo'n blunder begaat. Dus, ja.
0: Daar kan ik maar één ding op zeggen.
4: Mijn gedacht.
0: Hans Taon, je hebt dat alweer geweldig gedaan. Dank je wel om erbij te zijn in deze WK-aflevering van Sportza op zondagmiddag.
2: Met heel veel plezier, Gert. En laten we hopen dat FC de Kampioenen België vandaag geluk brengt op het WK en dat we een Belg als wereldkampioen zien straks.
0: Absoluut.

0: She Knew What She Wants van de Bengals. En dan weer naar Christophe in Montreal.
1: Ja, want het peloton gaat dadelijk voor een eerste keer voorbij komen aan de aankomst. En ja, dan kijken we hier zo dadelijk naar dat grote pak dat hier voorbij komt. De vluchters die zijn een vijftal minuten al gepasseerd. Die zijn alweer aan het klimmen op de belangrijkste helling, Camille Oude. En hier zijn we 2 uur en een half aan het koersen. 5 minuten op dit ogenblik de voorsprong voor de 16. Dus dat gaat ongeveer een 5,5 minuut zijn. Het peloton nog onder leiding van Bruno Armirail. Heel makkelijk herkenbaar natuurlijk. Want ja, de gele fiets van bij Visma, Lise Bike en de gele helm. Ook mannen uit Zwitserland zijn mee vrij goed vertegenwoordigd vooraan. Want ja, Mauro Schmid, ook een iemand waar weinig over gesproken wordt, Mauro Schmid. Maar de Zwitsers, zij geloven enorm in de kansen van hun Mauro Schmid. Voilà, hier komen ze allemaal voorbij met de Belgen. Een beetje gespreid. Ik zie dat Remco Evenepoel echt wel in het midden van het peloton post gevat heeft. Veilig in de buik, zeg maar. En dat tempo, dat wordt echt wel omhoog gedreven. Het is koers. De koers is begonnen. Het WK is begonnen. De speeltijd is voorbij. De 16 vooraan hebben 8,5 minuut voorsprong gekregen. En Bruno Armirail heeft al een bepaald ogenblik gezegd: jongens, nu allemaal jullie hok in. Ik ga zorgen dat die kloof verkleind wordt. En dat is op dit ogenblik effectief aan het gebeuren. 5,5 minuten nog. Het is nog 160 kilometer in dit WK. En nog eens een keertje zeggen, ja, het is betrokken vandaag. Absoluut geen zon te zien. Ietsje meer wind. En af en toe al een licht druppeltje. Vooral rond een uur of 2 hier in de namiddag zou het wat feller beginnen te regenen. Misschien dat ze dan net wel binnen zijn. Ja, dat gaat kantje boord zijn. Wat een wedstrijd toch wel van een dikke 6 uur waarschijnlijk. 157 kilometer nog in dit WK. Nog altijd onder leiding van een indrukwekkende Bruno Armirail. Ze zijn begonnen. Het peloton dus ook aan die lange beklimming van 2 kilometer. Camille Oude.
0: Op de E40 van de kust naar Brussel een half uur file golven tussen Jabeke en Gent. Op de E411 van Luxemburg naar Brussel is er bij name een half uur file door werken. Op de ring rond Brussel is in Tervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen dicht door werken. Je moet bovengronds omrijden en er is ook vertraging. Daardoor moet je ook vertragen op de E411 naar Brussel vanaf Jezus Eik. En naar Antwerpen een kwartier extra op de A12 tussen Hoevenen en Leugenberg. Daar is 1 rijstrook afgesloten voor werken. De andere vertragingen elders zijn kleiner.

0: ding.
1: Ding van Johannes is zijn naam. Christophe van de Goor, wat zie je nog op de klim?
2: Wel dat Alex Zegaard moet lossen. En we zeggen het daar straks ook al een beetje op een badinerende manier. Dat Bruno Armirai had gezegd tegen Zegaard en Co. Mannen die toen op kop reden van het peloton. Jongens aan de kant. Ik zal hier eventjes wel het gat gaan dichten. Zegaard had toen bijna niet meegereden op kop. Vooral Matthijs Paaskes. Maar het feit dat hij dat niet echt deed. En zeker de momenten waarop hij op kop reed. Nog seconden moest toegeven op de vluchters. Was geen goed teken. En nu de eerste beklimming van Camille Oude. Dat is eigenlijk naar de top van de Mont Royal. Van daarboven heb je een prachtig uitzicht over de stad. Wel moet hij eraf. Heel opmerkelijk. Dus niet een goede doen. Misschien is er iets aan de hand. Samen ook met Nico Denz, de Duitser. Dat is een ploegmaat natuurlijk van Remco Evenepoel. Maar de kloof is al onder de 5 minuten gedoken. Dus nee, er is geen paniek meer in de tent. Met grote dank aan Bruno Armirai. Die zich nu in tweede positie heeft gezet. Het peloton dat over die helling voor een eerste keer gevlogen is. 154 kilometer nog. En je ziet, ja, het is koers. Het WK is begonnen. De speeltijd is voorbij. Die aanloop hebben we nu achter de rug. We zitten op het lokale circuit. En je ziet nu ook al letterlijk aan de houding van alle coureurs. Voorovergebogen. De handen onderaan in de beugel. Niet meer bovenaan ontspannen. Die schouders en die ellebogen staan allemaal bijzonder strak en gespannen. En Wout van Aert aan de buitenkant van het peloton, die komt ook naar voren. We zien Gianni Vermeers ook, dat is de wegkapitein natuurlijk, in zo'n lange afdaling. 4 minuten 50, de voorsprong van de 15 intussen. Want vooraan hebben we nog een aantal jongens moeten lossen. De mindere goden, zeg maar. 153 kilometer nog tot aan de streep.
1: Dat is toch nog een heel eind. Nu, voor Alex Zegaard zal het niet meer baten, maar de Belgen die rondrijden in die Belgische driekleur met de blauwe trui, die zullen toch ook best wel wat steun krijgen van Belgische fans. Ook al ligt Montréal meer dan 5000 kilometer van Brussel. Christophe, jij hebt je de voorbije uren en dagen al geregeld op straat begeven om op zoek te gaan naar die Belgische supporters. Deze mensen waren er onder meer bij. Mensen uit de streek van Björg Lambrecht, zelf ooit winnaar van een WK-medaille, maar ons helaas veel te vroeg ontvallen. We luisteren nog even naar jouw reportage.
3: Sportza. Radio 1.
2: In het Vandorp, de eerste Belgische vlag die mij opvalt, daar stappen we naartoe en dan zien we daarop staan voor Björg. Dag meneer, dag mevrouw.
4: Ja, goedemiddag. Ja.
5: Goedemiddag.
2: Wie zijn jullie als ik vragen mag?
4: Heer Schoors uit Maldegem en Carina van de Velde.
2: Ja. Ja. Gaan jullie vaak naar WK's, ja? Vaste prik?
4: Ja, de laatste jaren zijn we al geweest. Harrogate, Zurich, Innsbruck en Glasgow. Ja, de laatste wel, ja. Maar ook nog 20 jaar mee geweest als mechanieker bij Shimano. En ook 14 maal mee geweest naar het WK.
2: Okay, ja. Ja. En jullie maken daar mevrouw misschien ook vakantie van? Ietsje langer gekomen of alleen maar voor de koersen?
5: Eigenlijk alleen maar voor de koers. Volledig pakket dat we geboekt hebben via TUI.
2: Ja. Okay,
5: volledig pakket speciaal voor de koers.
2: Ja. Dus eigenlijk ook alleen maar de wegkoersen?
5: Inderdaad, ja.
2: Mag ik vragen, dat is wel een investering?
4: Ja, dat kost wel wat geld, maar ja.
2: Ietsje langer gekomen of alleen maar voor de koersen?
5: Eigenlijk alleen maar voor de koers. Volledig pakket dat we geboekt hebben via TUI.
2: Ja, okay,
5: volledig pakket speciaal voor de koers.
2: Dus eigenlijk ook alleen maar de wegkoersen?
5: Inderdaad, ja.
2: Mag ik vragen, dat is

0: België, dat ze vragen van en hoe zag de stad eruit? Ja, sorry, dat hebben we niet gezien.
1: Nee, inderdaad niet.
0: Geniet er nog van voor de rest van het WK. Ja, het blijft een van de mooiste dingen, dat is de koers natuurlijk. Hè?
2: Ja, dankjewel.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: We staan hier bij een heel lange rij, moet ik zeggen, voor het, de official shop. Hallo, wie ben je?
3: Ik ben Isaac van Wegen. Ik ben supporter inderdaad, uit Gent kom ik.
0: Ja, ja, ja.
3: En ik ben hier om voor de Belgische ploeg te supporten.
0: En al de hele week hier, ook voor de tijdritten of alleen de wegkoersen?
3: Wij zijn eerst naar Canada op vakantie geweest en wij zijn pas sinds donderdag hier.
0: Oké, okay. Ja. Dus een beetje een combinatie van de dingen?
3: Een combinatie van de twee, ja. We zochten een vakantiebestemming en dan was dit toch de doorslaggevende factor ook.
0: Ja. Wat heb je allemaal, of hebben jullie nog allemaal gedaan in Canada als vakantie?
3: Eerst zijn we naar Toronto gevlogen. Ja. Daar geweest, Niagara Falls. En dan wat natuur tussen Toronto en Montreal. En dan rustig richting hier opgeschoven.
0: Cool, ja. Zoals je hier rondloopt, veel Belgen die komen supporteren?
3: Ja, heel veel Belgen. Okay. In het begin was dat zo, daar loopt er een Belg. Maar op de duur is het een beetje gewoon dat we overal wel verlangen te zien zijn.
0: Ja. Dus ja. Nu zeg je, daar loopt een Canadees.
3: Ja, opvallender om een Canadees te zien dan een Belg. Ja. Ja.
0: Ik laat je aanschuiven, je mag bijna binnen en let toch maar op de portemonnee.
3: Ja, dank u wel.
0: Dank u wel.
4: Very impressive. En het is compleet decolleerd.
0: Ja, en ik sprak iemand aan met een Belgische trui van de Belgische bond, zeg maar, en in het Nederlands. Maar hij sprak mij toe in het Amerikaans, in het Engels. Hi sir, you're not a Belgian.
5: No, I'm from America.
0: Okay, wow.
5: I'm from just outside of Washington, D.C.
0: And you came here by plane or by car?
5: I came here by plane.
0: Yeah. Hij is met het vliegtuig vanuit Washington, waar hij woont, in Amerika, naar Montreal gevlogen om Wout van Aert te zien, want hij is een grote Wout van Aert fan. Sinds het begin al, toen hij nog crosste.
5: Sinds de early days, sinds hij started doing cyclocross. So I watch in the US and then I've been to Flanders 3 times now.
0: De man is ook al enkele keren in ons land geweest, zegt hij, voor de Ronde van Vlaanderen en voor Parijs-Roubaix. You were at the velodrome?
5: I was at the Roubaix velodrome.
0: Yeah. Goosebumps.
5: Yes.
0: Okay.
5: Yes.
0: And how come you're a Wout van Aert fan as an American?
5: I'm a fan of other sports, but I'm also a cyclist. So about 20 years ago, I got into cycling and I was originally a Philippe Gilbert fan.
0: Vroeger was ik een fan van Philippe Gilbert, maar toen die stopte, moest ik iemand anders kiezen. En dat is dus Wout geworden.
5: He's my next guy.
0: Yeah. What does attract you in Flanders and Roubaix? Is it the cobblestones?
5: So I'm going to go to Liège, Bastogne Liège next year, but I've always been interested
0: in. Ik besef nu dat ik zijn naam niet eens heb gevraagd, maar ik weet wel wat hem zo aantrekt in de kassei klassiekers, namelijk de snelheid, de liefde voor die kasseien uiteraard, het gevaar, het onvoorspelbare. Is he going to win?
5: I don't know. I mean, I hope so, but It's too hard to say.
0: Have a nice weekend. Thank you very much.
5: Thank you.

0: Dance Stereo van Madonna. Jonathan, we blijven echt wel goed in de koersstemming vandaag. Ook weg van dat WK.
1: Ja, en nu gaan we dus naar Frankrijk, waar de jonge Stefan de Schuitenheer van Lotto Intermarché zijn derde profzege te pakken heeft. De Schuitenheer won Paris-Chauny in de sprint voor Pavel Bittner en de Duitser Tobias Müller. De 21-jarige uit Gerardsbergen is zo dus de opvolger van zijn ploegmaat voorlopig nog Arnaud de Lee, die vorig jaar daar won in de sprint.
0: En dan weer voetbal. Heeft Beerschot de kwalificatie al beet richting volgende ronde van de beker van België, Jelle?
2: Nee, dat nog niet. Het staat nog altijd 3-4. Dus geen nieuwe doelpunten gevallen. Nu ja, er zijn er 3 gevallen voor Beerschot. 3 maal hebben ze de 3-5 willen scoren. Maar telkens stond de assistent scheidsrechter met zijn vlag te zwaaien. En was er dus buitenspel mee gemoeid. En dus nog altijd wel de voorsprong voor Beerschot. Maar de zege, nee, dat is nog niet zeker. Wel geholpen door een rode kaart bij de thuisploeg bij Schaarbeek. Was er een rode kaart, een interventie van Salasaku die gewoon oliedom was op de speelhelft van de tegenstander, heel erg wild invliegen, had ook al een gele kaart, dus dat kon je meteen opschrijven dat hij daar een tweede gele kaart voor zou krijgen en dat zijn wedstrijd ten einde was. En ja, dat was eigenlijk, ook al leven ze nog wel, is het verschil maar 1 doelpuntje, maar dat was toch een klein beetje de doodsteek voor Schaarbeek. Sindsdien zijn ze niet meer in de buurt gekomen van Xavier Gies en Beerschot lijkt deze wedstrijd wel te gaan uitspelen. Nog altijd niet helemaal binnen nog 4 minuten te gaan, maar wel nog steeds de voorsprong voor Beerschot 3-4.
0: En iets minder dan 150 kilometer op het WK, maar er wordt al goed doorgereden, is het gevoel toch ook in het peloton, Christophe?
3: Zeker weten, want het peloton volgt nu nog maar op 4 minuten. Dus dat is de helft van de voorsprong van amper een half uurtje geleden. Nog altijd met grote dank aan Bruno Armirai, die nu al laatste half uur, 25 minuten op kop van dat peloton aan het rijden is in dienst van Paul Seixas. Natuurlijk een geweldige prestatie aan het leveren is. En daardoor zorgt dat de deur achteraan in het peloton wagenwijd open staat. Wat betreft de Belgen, wat zien we? Dat Wout van Aert heel alert vooraan zit. Samen met Quinten Hermans en met Thies Benoot. Zijn 2 persoonlijke assistenten, lijfwachten, zeg maar bewakers. Ietsje verderop dan Maxime Wagils samen met Remco Evenepoel. We hebben afscheid genomen van Alex Segaert als de eerste Belg die heeft moeten lossen in het centrum van Montreal. En nog eens zeggen, bijzonder veel volk langs dat parcours. Parcours dat 13 kilometer lang is natuurlijk. En aan weerszijden, ja, tel ze maar eens. Ik weet niet of er straks cijfers worden gedeeld van en door de organisatie. Dat zal na afloop wel gebeuren. Want dat is altijd wel een ruwe schatting natuurlijk. Je weet hoe dat gaat, officieel. En dan volgens de Rijkswacht en volgens de organisatie. Dus dat is natuurlijk wel een dingetje om naar te kijken. We zijn weer aan het klimmen op de col. De col, ja, eigenlijk mag je dat wel zeggen. Zo benoemen, een colletje. De helling. Dubbele koubergachtig iets. Camille Oude op weg naar de top van de Mont Royal. Blijft nog altijd fel waaien. De deur staat ook daar weer open bij de leiders vooraan. Met Binyam Girmay die het nog altijd vrij goed doet. En onze 2 kopmannen bij de Belgische ploeg. Die doen dat ook prima. Tussen haakjes. Er werd op voorhand ook gekeken naar details bij de Belgische ploeg bijvoorbeeld. Welke mechaniciens zijn mee bij de Belgische federatie? Wel 1 iemand van Red Bull. Het team van Remco Evenepoel natuurlijk. Dat is Dario Kloek, zijn neef. En ook iemand van Visma namens Wout van Aert. Maar het zou volgens mijn laatste info Kurt Rose zijn van Quickstep die in de auto zit samen met de bondscoach natuurlijk, met Serge Pauwels. Kurt Rose, de mechanicien die op de Olympische Spelen bij dat paniekmomentje van Remco Evenepoel heel rustig bleef en die fiets aanreikte aan de latere Olympische kampioen. Dubbele Olympische kampioen. Straks kan hij ook dubbel wereldkampioen worden. Hier komen ze weer over de streep met Gianni Vermeers vooraan. Heel goed. Thies Benoot een klein beetje naar beneden, naar achter gezakt. Tom Pidcock zien we voorbij flitsen. En dat is een peloton wat, denk man of 80, 85 sterk. Dus heel veel jongens die al de pijp aan Maarten hebben moeten geven op dit WK. Je merkt gewoon aan alles. Het tempo is de hoogte ingegaan. Gaat de lucht in nog altijd onder leiding van. En ik maar eigenlijk moeten we nu al van buiten kennen de naam Bruno Armirai. Samen met Stefan Bissiger, ook de Zwitser die op kop aan het rijden is van dit peloton. En vooraan blijven ze van zijn 16e op dit eigenste ogenblik. Maar over met een man of ruw geschat nog 6 man denk ik. Want een Sloveen moet eraf. En een andere jongen uit Servië die ook mee was. Allemaal op die helling van Camillien-Hoede. Dat is allemaal te veel voor Cornet.
0: Ik ga Jonathan Mettepenningen al danken voor zijn aanwezigheid hier de hele middag. Straks geven wij het stokje door aan Steffi Merlevede voor het vervolg van het WK. En de laatste man die voor 6 uur hier nog even het woord gaat nemen, dat is Jelle de Bie van Op het Voetbal. Jelle.
2: Ja, Beerschot heeft zijn schaapjes nu wel helemaal op het droge. Tegen 10 spelers van Crossing Schaarbeek hebben ze dan toch die 5e treffer gemaakt. Het was Lucas van Eno die de bal in een quasi gapende lege doelmond wist te deponeren. En zo na 3 afgekeurde goals heeft van Eno uiteindelijk dan toch voor een geruststellende 5e goal gezorgd. En zo mag Beerschot morgen in de trommel. In de trommel met de eerste klassers voor Crossing Schaarbeek eindigt het bekeravontuur in de 6e ronde. Ze hebben er wel absoluut een heel erg mooie wedstrijd van gemaakt. Kwamen dus ook terug van een 2-0 achterstand, 0-2 achterstand tot 2-2. Dan werd het 2-4, 3-4 en uiteindelijk dus nu ook 3-5. Beerschot bekert verder ten koste van Crossing Schaarbeek. De mannetjes mogen mee in de trommel.
4: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
5: Wanneer komt het besef in thuis?
6: Adem rustig.
5: Dat niemand Dennis echt kent.
7: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
5: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
8: Ik ga hem hier alsjeblieft.
7: Er is schieten.
9: Yeah! Emma?
5: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
10: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
11: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
12: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
11: Wat is dat alles meneer?
12: Geef mij ook nog 1...
11: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
12: Ja, en currysaus.
11: En dat is voor hier op te eten?
12: Nee, het is voor...
13: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
14: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
15: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
14: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
16: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
17: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
18: Het zijn voordeelweken bij La Perre met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 6:00. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Er is nog geen doorbraak in het overleg over de Vlaamse begroting. In Engeland is mogelijk een aanslag op een luchtmachtbasis verijdeld. En we gaan live naar het WK wielrennen in Canada. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering lopen moeizaam. De topministers zijn opnieuw uit elkaar gegaan zonder akkoord. Heidi van Rompuy, jij bent op het Martelaarsplein in Brussel. Betekent dat dat alles vastzit?
22: Wel, dat wil niemand hier gezegd hebben, maar de realiteit is wel dat Vlaams minister-president Matthias Diependaele hier deze namiddag al 2 keer met zijn vice-ministers-presidenten heeft samengezeten en dat ze ook 2 keer zonder akkoord uit elkaar zijn gegaan. De gesprekken lopen toch wat moeizamer dan ze gehoopt of verwacht hadden. En we horen dat er nu overlegd wordt met de kabinetten en dat ook bepaalde voorstellen worden afgetoetst. Minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V die kwam hier daarnet even naar buiten. Ook met hem is er al overlegd deze namiddag. vanmiddag. En hij blijft voorlopig wel optimistisch. Broens gaat er nog altijd vanuit, zegt hij, dat ze een akkoord zullen hebben tegen morgen namiddag. Want dan moet Diependalen zijn septemberverklaring gaan afleggen in het Vlaams parlement.
1: Wat mij betreft is het van te moeten, hè. Dus iedereen moet de nodige inspanningen doen om het rond te krijgen tegen morgenochtend, ja. Ik kan alleen maar zeggen dat we verder werken, dat het nu even een korte pauze is. We gaan zo dadelijk terug. Dat moet nog wat doorgerekend worden. We werken rustig verder.
22: Ja, het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer de ministers vanavond opnieuw bij elkaar zullen komen.
3: Dankjewel, Heidi. In Borgerhout in Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt nadat hij op zijn elektrische step was weggevlucht voor de politie. Volgens de politie reed hij tot 86 km per uur, terwijl zo'n step maar maximaal 25 per uur mag rijden. Een motard van de politie kwam naast hem rijden om hem te doen stoppen. De jongen probeerde de agent uit evenwicht te brengen, maar hij viel uiteindelijk zelf. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Begijnendijk in Vlaams-Brabant is een motorrijder om het leven gekomen na een botsing. De man van 41 was samen met een andere motorrijder onderweg, maar tijdens het inhalen reed hij frontaal op een auto die uit de andere richting kwam. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Nieuwe auto's hebben tegenwoordig allerlei rijhulpsystemen om te voorkomen dat er drama's gebeuren, zoals vrijdag in Berthem bij Leuven, waarbij een kindje van 1,5 is overleden nadat het de hele dag in een auto was achtergelaten. Die systemen kunnen detecteren of er nog kinderen op de achterbank zitten die zijn nuttig, maar toch kunnen ze niet alle risico's wegnemen. Mobiliteitsorganisatie VAB pleit ervoor dat mensen wel met de technologie leren werken. Dat zegt woordvoerder Gert Verhoeven.
8: De ideale wereld bestaat jammer genoeg niet. Rijhulpsystemen, zeg het zelf, het zijn hulpsystemen om een bestuurder te helpen en te assisteren. En het is aan de bestuurder om die dingen juist te gaan gebruiken en om alert te zijn. Dus het is een combinatie van factoren. Een ongeval is nooit één oorzaak en je gaat dat met één dingetje ook niet oplossen. Het is de combinatie van alles die hopelijk dit soort trauma's kan voorkomen. En rijhulpsystemen kunnen daar één steentje, één elementje van zijn.
3: In het Verenigd Koninkrijk zijn 5 mannen opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilden plegen op een luchtmachtbasis ten westen van Oxford. Tientallen buurtbewoners zijn geëvacueerd. Christine Bonneure, wat is de stand van zaken?
23: Het onderzoek is volop aan de gang. Op luchtbeelden zie je 3 witte bestelwagens met open deuren en daar lijken vaten in te zitten. En je ziet ook een robot rijden die onderzoekt of er springstof in zit. De 3 bestelwagens waren vannacht gesignaleerd in de buurt van de luchtmachtbasis van Fairford, zegt de politie.
24: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men on suspicion of committing offences under the Explosives Act. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles while the Army's Explosive Ordnance Disposal Unit examined them.
23: 5 verdachten zijn dus gearresteerd en er zijn in alle vroegte tientallen buurtbewoners geëvacueerd. Mogelijk moeten zij straks ook nog elders overnachten.
3: Ja, het is dus mogelijk een verijdelde aanslag. Wie kan daarachter zitten?
23: Dat is helemaal nog niet duidelijk. Het kan te maken hebben met de oorlog in Iran. De Britse luchtmachtbasis Fairford, die wordt bijna exclusief gebruikt door het Amerikaanse leger, dat van daaruit opstijgt om aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. De Amerikaanse president Trump heeft al verheugd gereageerd op de arrestaties.
25: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
23: Volgens Trump werden de 5 verdachten gevolgd en waren ze van plan om grote schade aan te richten aan de Britse luchthaven, die hij ons fort noemt.
3: Dankjewel, Christine. De luchthaven van Catania in het oosten van het Italiaanse eiland Sicilië blijft dicht tot middernacht door de recente uitbarsting van de Etna. Gisteren werd de luchthaven tot 12:00 vanmiddag gesloten omdat de vulkaan grote aswolken had uitgestoten. Maar omdat er nog veel vulkanisch as in de lucht is, wordt er ook de rest van de dag niet meer gevlogen. De luchthaven ligt op zo'n 50 kilometer van de vulkaan. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en is de afgelopen maanden bijzonder onrustig. In Zuid-Afrika zijn 27 mensen om het leven gekomen bij 2 grote schietpartijen. In Johannesburg zijn 8 mannen met zware wapens binnengedrongen in een café waar ze 17 mensen hebben doodgeschoten. In Kaapstad zijn 10 mensen gedood aan een eetkraam. Het gaat vermoedelijk om bendegeweld, al heeft de politie nog geen verdachte opgepakt en dus ook nog geen motief kunnen achterhalen. Wapengeweld is al decennia lang een probleem in Zuid-Afrika, waar elke dag zo'n 60 moorden plaatsvinden.
21: einde. Toch waren de laatste weken al bijzonder gewelddadig, zegt correspondente Alice van Gelder.
0: Ja, ik moet zeggen, de afgelopen weken zijn niet echt goede weken voor Zuid-Afrika als het gaat om misdaad en criminaliteit. We hebben ook heel veel moorden gezien van vrouwen de afgelopen tijd ten oosten van Johannesburg. Volgens mij is daar de regering nu vooral mee bezig, maar dit komt er nu nog eens een keer bovenop.
21: Op het WK wielrennen voor de mannen in Montreal in Canada hebben de renners de eerste van 12 plaatselijke rondes afgelegd. De kopgroep heeft een voorsprong van zowat 4 minuten. En Christophe Van de Goor, hebben de Belgen zich al getoond?
2: Nee, eigenlijk niet, Peggy. Ze hebben zich koest en afzijdig gehouden in het peloton. Alex Seegaard, de man die tempo moest maken in het peloton, die had duidelijk een slechte dag, werd gelost bij de eerstelling van de dag en heeft net opgegeven. Het zijn vooral de Fransen die, zoals verwacht, de koers hard aan het maken zijn in dienst van hun kopman Paul Sexas. De Belgische kopmannen Remco Evenepoel, Wout van Aert, zij zitten wel allemaal heel goed vooraan in dat peloton, maar kijken voorlopig de kat uit de boom. 137 kilometer nog, van de 16 vluchters schieten er nog 5 over. Het verschil met het peloton, 3 minuten.
21: Dankjewel, Christophe. En in Schepdaal, in Vlaams-Brabant, de thuisbasis van Remco Evenepoel, volgen zijn supporters alvast geboeid de wedstrijd. Zij hebben er nog altijd alle vertrouwen in.
4: We hopen altijd, hè. Er is altijd hoop en ik denk dat hij wel goede benen heeft vandaag. We hebben vertrouwen, absoluut.
6: Ik ga wel een leuke avond worden, zeker als hij wint. Ik ga ervan uit dat hij hem gaat winnen. Hè. Voor minder doet hem het niet. Hè. Dus ja, ik heb er goede hoop op.
21: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen aan zee bij minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht, rond 22 graden in het centrum. En dinsdag wordt het overal erg warm, tot lokaal 30 graden in de Kempen. De Vlaamse regering raakt voorlopig niet uit de begrotingsonderhandelingen. Er ligt nog altijd geen akkoord op tafel, terwijl minister-president Diependalen morgenmiddag naar het Vlaams parlement trekt voor zijn beleidsverklaring. Meer op vrtnieuws.be.
7: De E40 van de kust naar Brussel. Meer dan een half uur file golven tussen Jabeke en Gent. Op de E411 van Luxemburg naar Brussel is er bij name bijna een half uur file, ook door werken. Op de ring rond Brussel is in Tervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen dicht door werken. Je moet daar bovengronds omrijden. Op de buitenring is er 20 minuten vertraging en daardoor ook 20 minuten op de E411 naar Brussel vanaf Jezus Eik. Naar Antwerpen dan op de E34 tussen Damme en Maldegem 10 minuten extra en op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
9: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
26: Sportza.
9: Met Steffi Merlevede.
7: Een hele goede avond. Ik hoop dat u een beetje van dat geweldige weer buiten hebt kunnen genieten op deze zondag. En dan kan de blik vanaf nu toch stilaan helemaal naar Montreal. Gert, die heeft je de hele middag al goed warm gemaakt, denk ik, voor dat WK wielrennen. Tot 10 uur mis je er hier op Radio 1 helemaal niks van. Dadelijk naar Christophe. Eerst Arcade Fire.

0: Uit Montreal, deze mannen van Arcade Fire. Veel toepasselijker kan het niet zijn. We gaan meteen nog eens een stand van zaken opnemen hè, bij Christophe. Dag Christophe, goedavond.
1: Hey, dag Steffi. Fijn dat je er bent.
0: Ja, absoluut. Ben ik ook blij mee. Ze zitten dus volop koers op dat lokale circuit. En ze komen, denk ik, rond deze tijd een tweede keer aan de finish voorbij bij jou. Dus.
1: Exact. Bruno Armirai aan kop. En dan de Belgen helemaal gegroepeerd met 4-5 man bij elkaar. Met Evenepoel, Van Aert. De twee kopmannen zitten in mekaars buurt onder leiding van Gianni Vermeer. En dan nog Quinten Hermans. Dat zijn de eerste vier Belgen. Zo net achteraan in het peloton was Thibaut Nijs. Die zat achter de auto van de ploegleider, van de sportbestuur, de bondscoach Serge Pauwels. Want die was eventjes aan het gesticuleren dat er iets aan de hand was. Wat precies heb ik niet de indruk, heb ik geen idee van. Hij wuifde naar de volgwagen en heeft dan ook assistentie gekregen. Thies Benoot, die daar straks in het begin van de wedstrijd heel alert vooraan zat. Ook rond zijn mannetje, zeg maar, zijn kopman die hij toegewezen gekregen heeft, Wout van Aert, die zakte een klein beetje door in het peloton. Zat in het laatste gedeelte. We zijn nu weer aan het klimmen op de lange klim. Camille Oude. Dat is eigenlijk de belangrijkste klim van dit parcours. 2 kilometer lang. Daar zijn we bezig met onze leiders. Ze waren met z'n 16e, maar nu staat de deur open natuurlijk onder leiding vooral van Andreas Leknessund, de Noor, die een paar weken, 3 weken geleden een rit won nog in de Vuelta. En dat is met voorsprong, bij uitstek, de beste klimmer bij die leiders vooraan. Dat zie je heel goed. Samen met Felix Engelhardt, de Duitse kampioen, nationaal kampioen. En Biniam Girmay. Girmay die een heel goede wedstrijd aan het rijden is. Maar hun voorsprong daar straks 8,5 minuut nog. 2,5 minuut. En ja, het is toch echt wel al die voorbeschouwingen. Het is nog lang, 132 kilometer. Maar we zien weer hetzelfde procedé onder leiding van de Franse bondscoach Thomas-Titi Voeckler. Die van het ogenblik dat hij bondscoach is geworden in Frankrijk echt wel die aanvallende slag erin heeft proberen te brengen. En nu zijn ze al van op 160 kilometer aan het koersen met alleen maar Bruno Armirai. Armirai heeft eigenlijk in zijn eentje bijna heel de voorsprong van die mannen vooraan opgerold, weggeveegd. Hij rijdt nog altijd aan kop. Dat is een tijdrijder. Dat is iemand met een lichaamsbouw zoals Wout van Aert. Absoluut. En die rijdt geweldig bergop en doet dat nu al kilometers lang. Onze vriend Bruno Armirai. 132 kilometer nog. De voorsprong wordt kleiner. 2 minuten 20 op het peloton met daarin de Belgische kopmannen. Dus zeer goed samen gegroepeerd. We hebben de opgave gemeld van Alex Segaard. Die moet duidelijk een slechte dag hebben gehad. Want bij de eerste passage op die belangrijkste klimming van het lokale parcours moest hij er meteen af en heeft eigenlijk nooit werk moeten verrichten op kop van het peloton. Dus eigenlijk geen idee wat er aan de hand was, maar het zal geen goede dag zijn geweest. Voilà, dat is de situatie in dit WK. We zitten voorbij halfweg, want 273 kilometer in totaal. Nu nog 130 kilometer vooraan met Leknessund, Engelhardt, Girmay. Dan nog iemand uit Eritrea. Dat is een ploegmaat met een veel moeilijkere naam dan Bini Girmay. Met Megin. Dat is een jonge hier, talentvol. Dat is een klimmer. En met Lipins uit Letland. En zij zien dat er bijzonder veel volk staat langs het parcours. En dat valt alleen maar toe te juichen natuurlijk.
0: Dankjewel Christophe. En wat Alex Segaard betreft, we gaan eens luisteren wat hij zelf over zijn opgave te vertellen heeft bij Maarten.
2: Alex Segaard, je hebt kunnen doen waarvoor je naar het wereldkampioenschap bent gekomen. Hoe was het, die eerste uren in controle?
3: Op zich viel het vrij goed mee. Er was meer steun dan ik op voorhand misschien een beetje gevreesd had. Dus op zich viel dat wel vrij goed mee met de Nederlanders en ook de Mexicanen die werk deden en zelfs de Britten ook. Dus op zich viel dat eigenlijk beter mee dan gedacht. En ik hoopte om zo wat energie te sparen om op de plaatselijke ronde hier nog een paar rondjes te kunnen controleren als dat nodig was geweest. Maar dan namen de Fransen over en helaas zat ik vrij snel op mijn limiet. Niet de benen die ik gehoopt had te hebben vandaag.
2: Voelde je zo hard dat het tempo de hoogte inging door de Fransen die overnamen?
3: Ja, die kwamen op de klim richting de lokale ronde. Direct met allemaal naar voren en je voelde dat het hard ging. En helaas voor mij direct iets te hard voor vandaag.
2: Dat is niet onlogisch natuurlijk. De kopmannen, Remco Evenepoel, Wout van Aert, heb je daarmee gepraat? Hoe voelen ze zich?
3: Ja, uiteraard. We hebben een redelijke periode samen hier al gezeten. Zeker met Remco, maar ook met Wout. Ik denk dat ze alle twee heel hard toegewerkt hebben naar vandaag. Dat ze allebei hun eigen kansen zien. En ja, ik geloof er ook wel in dat ze de voorbereiding gedaan hebben en dat ze wel de benen gaan hebben vandaag.
2: En vandaag in de koers bedoel ik?
3: Ja, vandaag in de koers niet echt heel veel meegebabbeld. Het kwam mij wel een beetje richtlijnen geven hoeveel tijd dat we de vlucht moesten geven. Maar ja, ik zie dat de Fransen het nu in handen hebben genomen en er een harde koers van maken. Maar ik denk dat dat voor beiden niet slecht is.
2: Hoeveel tijd mocht je ze geven?
3: Ja, niet boven de 10 minuten, werd mij gezegd, omdat ze toch maar redelijk veel waren. Maar uiteindelijk, als je nu ziet dat ze op 3 minuten al zitten, viel dat uiteindelijk wel mee om te controleren met die andere landen erbij.
2: Jullie hebben letterlijk veel tactische spelletjes gespeeld. Dat de bondscoach iedereen samenbracht om te zien wat doen we hier en wat doen we daar. Is dit ook zo iets dat besproken is in de tactische bespreking?
3: Ja, sowieso inderdaad. Het is vooral een keer dat er aanvallen beginnen te komen. Hoe dat we in die situaties gaan reageren. Uiteindelijk was het doel vooral een keer dat ik weg ging zijn. Dat er door ons niet meer op kop moest gereden worden om te controleren. En dat is uiteindelijk nu wel het geval omdat de Fransen het overnemen. Dus op zich zijn er nog veel scenario's mogelijk en we hebben de kaarten nog altijd wel in handen.
2: Perfect zo. Dankjewel, Alex. Radio 1. Sportza.

0: die geweldige schurende stem van Brittany Murphy, Alabama Shakes. Intussen in het WK nog zo'n 125 kilometer richting de finish in Montreal. Het levert, moet ik zeggen, mooie beelden op met heel veel volk weer langs de weg. Christophe, wie Montreal zegt, denkt toch nog altijd aan de Olympische Spelen van 1976, denk ik.
1: Ja,
0: komen ze eigenlijk in de buurt van die Olympische site van destijds?
1: Nee, niet echt. Het is wel een fijne vraag, want ik had mij die vraag op voorhand ook gesteld. Dacht zeker, ja, ze zullen een parcours uittekenen dat dat flirt met die Olympische site, omdat dat toch wel een van de iconische momenten is geweest in de geschiedenis van deze stad. Maar dat is niet het geval, omdat het plaatselijke parcours, de ronde speelt zich vooral af op en rond die Mont Royal, en die ligt eigenlijk in het centrum van Montreal. Dan moet je dat zo voorstellen op de kaart. Eigenlijk is deze stad een beetje zoals New York, dat Manhattan, dat omringd wordt door de Hudson River, hier door de St. Lawrence River. Montreal is eigenlijk een eiland, schiereiland in die rivier. En die Montreal, die ligt echt, de berg dan, de heuvel, die ligt centraal op dat schiereiland. En de Olympische site met dat iconische stadion, een kilometer of 5 meer noordwaarts. Dus richting het noorden van dat eiland. Maar gisteren ben ik ook nog eventjes gaan wandelen op het Formule 1 circuit. Dat in het weekend ook vrij toegankelijk is voor skaters, fietsers, wandelaars. Eigenlijk heel mooi om te zien. En daar hingen heel veel vlaggen ook, die verwezen naar de legendarische Olympische Spelen. Met Nadia Comaneci bijvoorbeeld, die toen 14 jaar was. Maar ook onze landgenoten met Yvon van Damme. Uiteraard, iedereen weet dat. Yvon van Damme, die 2 zilveren medailles behaald heeft in de atletiek. En ja, de Belgen in totaal 6 medailles. Met Van Damme, met Michel Vaarten ook, die de 1000 meter won in het tijdrijden op de piste. Karel Lismont, jawel, de Limburger, brons op de marathon. En dan hadden we natuurlijk heel veel medailles in de paardensport met François Mathy in het brons. En de teamprestatie voor de Belgen toen nog. En dat is eigenlijk wel altijd een leuke quizvraag. Wie waren nog de 3 andere ruiters voor het Belgische team naast François Mathy? De man met de geweldige naam Edgar Henri Cooper. Erik Wouters natuurlijk, de betreurde Erik Wouters en Stanny van Paassen. Dat was in 1976 Olympische geschiedenis. En ook eventjes moet ik toegeven, Steffi, even gecheckt of ik het stadion hier op die schaarse vrije momenten zou kunnen bezoeken. Dat kan, er waren nog een paar tickets, maar het binnenkant van het middenplein eigenlijk is niet zichtbaar. Je ziet dat door een vendertje, las ik in de reviews, van 1 meter breed. Ja, dat alleen maar de gebouwen en de kantoorgebouwen binnenin, dat is ook eigenlijk niet zo leuk. Dus dat hebben we maar gelaten voor wat het was. 124 kilometer nog hier in dit wereldkampioenschap. En ja, het is echt wel petje af voor Bruno Armirail. Want die man die rijdt nog altijd op kop van dat peloton. En heeft het peloton er op 1.22 gebracht nu van de leiders. De leiders nog altijd met zijn zessen, met Lipien Smeehan. Dat is een jonge hier, onthoud de naam. Goede coureur. We hebben nog een landgenoot van Biniam Girmay die erbij zit. Mouloubran. Henok Mouloubran. En het is opvallend. Hij heeft volgens mij nog een truitje van vorig jaar aan. Want dat is anders. Het ziet er minder modern uit dan dat van Bini Girmay. De Duitse kampioen Felix Engelhardt en Andreas Leknessund, een Noor. Hij won onlangs nog een rit een paar weken geleden in de Ronde van Spanje. Goed, maar die zijn er straks aan voor de moeite. 123 kilometer nog. En stilaan, meer en meer, zien we ook reacties rondom ons. Hoe sterk is deze eenzame fietser Bruno Armirail? Ah, dat zien we voor de eerste keer. Het gekende teken in de koers van ellebogen die naar opzij gaan. En dat is toch wel het teken van, kom aan, neem eens over. Bijna boven op een van de 4 hellingen op dit lokale parcours. Bruno Armirail, geweldige inspanning van die Fransman in dienst van Paul Seixas. En daarachter dat hele Franse legioen in het wiel. Voorlopig straks, stel dat het iets zou mislopen met de Belgen, daar gaan we niet van uit. Maar je moet tot nu zeggen, tot op 120 kilometer van de streep, hebben zij geen trap te veel moeten geven. Gewoon in de zetel gezeten van de Fransen. Met name van 1 Fransman, Bruno Armirail. En dat is toch wel heel opvallend. Ze hebben nog geen trap te veel moeten geven. Dus de controle van het WK. Hè, want er werd op voorhand gezegd, Steffi, kijk, Tadej Pogacar. En dus gaan de Belgen voor een eerste keer echt controle moeten uitvoeren in een wereldkampioenschap. Dat hebben ze tot nu toe ook nog niet moeten doen. Nee, het zijn echt wel de Fransen die dat doen in dienst van Seixas. En misschien kunnen de Belgen, daar straks wel geniaal van profiteren. Want geen trap te veel gegeven. Iedereen zit er eigenlijk nog bij, behalve Alex Segaert die net heeft opgegeven. Nog 122 kilometer. De 6 zijn er straks aan voor de moeite. Want hun voorsprong is geslonken naar amper nog 1 minuut.
0: Ja, voorlopig alles volgens het ideale plan bij de Belgen, denk ik dan. Dat is goed. Tot straks, Christophe.
2: Radio 1.
3: Sportza.
0: Dag Hermien van Beveren, goedenavond. Morgen is het opnieuw aan de Rode Duivels. Hè. Dit keer een thuismatch in de Nations League tegen Frankrijk. Mm-hmm. Een land dat de duivels maar wat graag eens willen kloppen. Maar hoe kijken ze in het kamp van Les Bleus naar die wedstrijd eigenlijk?
2: Ja, mogelijk speelt daar toch iets minder die rivaliteit. Dat kon je ook merken op de persconferentie. Maar het was in elk geval boeiend om eens naar die persconferentie te luisteren. Want met een nieuwe bondscoach, ook bij Frankrijk, Zinedine Zidane, niet de minste dus natuurlijk. Hè. Hij volgt Didier Deschamps op. En hij begon met een 0-1 zege bij Turkije vorige vrijdag, eergisteren. Een doelpunt van Mbappé, maar die blesseerde zich ook daarbij en is er morgen dus niet bij. Nu Zidane, die was op die persconferentie rustig, kalm, geregeld ook met een lach. Mm-hmm. En hij kreeg de lachers ook helemaal op zijn hand bij een vraag over hoe hij zich Mark van Bommel herinnert als speler. Okay. Want ze voetbalden wel een aantal keren tegen elkaar. En dat was voor Zidane niet zo aangenaam. We hadden niet echt dezelfde stijl, zegt hij.
3: We hebben niet tout à fait le même style, mais parce que c'était plutôt lui qui me chargeait et qui me donnait des petites boîtes. Mais j'aimais bien son style, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de caractère, personnalité sur le terrain et j'aime ça en général des joueurs.
2: Ja, hij kreeg dus wel enkele tikken van Van Bommel, maar kon hem ook wel appreciëren als goede speler natuurlijk ook. Hè. Maar over de match zelf dan, België tegen Frankrijk. Hoe kijkt Zidane naar de Rode Duivels? Wel, zegt hij, ook daar dus een nieuwe coach die nog zaken op punten wil zetten. Maar het is natuurlijk een goede ploeg, die Belgen, dat heb ik gezien op het WK.
3: Il y a aussi un entraîneur en face qui vient d'arriver, qui va mettre des choses en place. Mais c'est une très belle équipe. Enfin, je crois que, comme vous avez dit, la Coupe du Monde, elle a fait une très très belle Coupe du Monde. C'est qu'il y a de grosses individualités dans cette équipe. Et puis après, collectivement, on sait qu'on va avoir un match de toute façon difficile demain. Mais c'est ce qui est, je trouve que c'est ce qui est intéressant. C'est qu'il y a de belles affiches. Et ça, voilà. Enfin, nous, on veut ça quand on est compétiteur, qu'on aime jouer, qu'on veut être sur le terrain, on veut avoir des belles affiches. Et là, ça n'est encore une belle.
2: Ja, België vindt die individueel en collectief goed. Het wordt een moeilijke match, maar dat is net goed. Dat wil je ook als speler. En tot slot kreeg Zidane ook een vraag over het begin van zijn carrière als trainer. Want hij heeft nog stage gedaan bij Club Brugge. En hij heeft daar zeker goede herinneringen aan.
3: Tout m'a marqué, enfin, toute ma formation, j'ai passé 3 ans, enfin, je suis allé partout, même aller voir Pep Guardiola, et c'est, tout était très bien. Et à Bruges, en fait, ce qui était top, c'est qu'en fait, ils nous ont super bien accueillis, avec des installations top. Et bon, voilà, comme on connaît les Belges, toujours bienveillants et sympas. Donc j'ai passé un très beau moment, voilà.
2: Ja, het waren mooie tijden. De faciliteiten ook top bij Club Brugge en sympathieke Belgische collega's. Daarmee kreeg hij de Belgische journalisten natuurlijk op de hand. Ja. En dat kreeg eigenlijk ook de speler die aanschoof bij die persconferentie. Dat was Eduardo Camavinga. Hij is een speler van Real Madrid natuurlijk. En dus daar een ploegmaat van Thibaut Courtois, die er, zoals we weten, niet bij is. Wel, is Camavinga blij dat Courtois er niet bij is?
4: Très content. Pour être avec vous, on a parlé avec lui, bah oui, avant la sélection. Mais voilà, pour répondre tout simplement à votre question, oui, je suis très content qu'il soit pas là.
2: Ja, hij heeft hem wel gesproken, maar verder wou Camavinga daar niet op ingaan. Hij wilde wel dus nog eens herhalen dat hij heel tevreden is dat Courtois niet in doel staat.
0: Nee, Marcel Lammers kent hij misschien nog niet goed. Daar zal hij misschien ook niet zo blij mee zijn. Dankjewel, Hermien. Morgen 9:15, morgenavond aftrap in die wedstrijd. En uiteraard ook te volgen hier op Radio 1. Op de E40 van de kust naar Brussel meer dan een half uur file golven tussen Jabeke en Gent. Op de E411 van Luxemburg naar Brussel is er bij Namen een half uur file door werken. Op de ring rond Brussel is in Tervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen dicht door werken. Je moet daar bovengronds omrijden. Op de buitenring is er een kwartier vertraging van voor Oudergem en op de binnenring 10 minuten vanaf Wezenbeek. Daardoor ook 20 minuten trager op de E411 naar Brussel vanaf Jezuseik. Naar Antwerpen dan. Op de E313 een kwartier vertragen tussen Ranst en Wommelgem door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
5: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
6: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
5: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
7: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Nu op VRT Max.

0: Remember Me, The Blue Boy. We gaan weer naar het WK bij Christophe. Ja, meer dan 8,5 minuut voorsprong hadden de vluchters op een bepaald moment. Maar ik denk, hun liedje is bijna uit, denk ik.
1: Ja, ja, ze zijn nog met z'n vieren. Leknesund, dan die ploegmaat uit Eritrea van Biniam Girmay. Mulubran, die is er wel nog bij. Bini Girmay heeft net moeten lossen op die beklimming. Camillien Oude naar de top van de Mont Royal. De jonge Ier zit er ook nog bij. En Emils Lipins, de Let. Maar die zijn er dadelijk aan voor de moeite. 40 seconden nog. En ja, petje af hoor. Hoedje af voor Bruno Armirai. Want die heeft in zijn eentje in een uur tijd een kloof van 8,5 minuut gedicht naar... En herleid na nog een dertigtal, veertigtal seconden. En zo net kreeg hij eventjes maar net voor de top van die beklimming kreeg hij even assistentie van een Mexicaan. De enige overgebleven Mexicaan nog aan de zijde van Isaac Del Toro, die toch ook een beetje compassie en medelijden had met de hoog opgeschoten Fransman. Ik denk dat die Mexicaan bijna twee keer ging in Bruno Armirai. En die kwam hem dan even aflossen bovenop de top om hem toch eventjes te laten ademhalen. Hier aan de aankomst op bijna een kwartier komen twee Slovenen voorbij die we moeten gelost hebben. Namelijk Matej Mohoric. Ja, zijn beste tijden liggen nu toch ook al een tijdje achter ons. Hè. Na Milan Sanremo eigenlijk weinig nog klaargemaakt in het profpeloton. En Jan Tratnik, ze rijden er een beetje verloren bij natuurlijk zonder hun absolute alleenheerser en kannibaal Tadej Pogacar. Tenzij vandaag Primoz Roglic nog iets zou kunnen. Want er is ook wel een parcours dat op zijn lijf of op zijn maat zou gesneden moeten zijn natuurlijk. Velberg op, Primoz Roglic, je weet maar nooit, maar voor hetzelfde geld kan hij in de volgende ronde lossen. Dat is de situatie. Zo net een fietswissel en die ging heel snel, want het is een crosser. Typo Nijs, hè, we hadden gezegd dat hij in de vorige ronde eventjes Serge Pauwels, de bondscoach, had toegewuifd of gewenkt. En gezegd, kijk, ik heb iets aan de hand. En zo net voorbij de finishlijn heb je hier de boksen aan de rechterkant. En daar stonden ze al klaar met zijn nieuwe fiets. Dario Kloek was het, de neef van Remco Evenepoel. En hier een van de vele mechaniciens die mee zijn. En Thibaut Nijs sprong, zoals in het crossen, met één been al geplooid over de fiets aan de buitenkant. En dan klikken op het laatste moment, losklikken uit het klikpedaal. En vloog dan op zijn reservefiets en zit nu achteraan in het peloton en probeert zo snel mogelijk weer vooraan post te vatten. Wie vooraan heel goed zit de hele dag al als een soort van wegkapitein samen met Thijs Benoot, dat is Gianni Vermeers. Gianni Vermeers doet dat prima. Die behoudt natuurlijk altijd een klare kijk in de koers. Kan finale strijden van klassiekers, dat weten we, en doet verricht op dit ogenblik prima werk. Maar eigenlijk kan je dit WK na 200 kilometer, een kleine 200 kilometer, heel makkelijk samenvatten. Een lange vlucht, 8 minuten. Maar onder toedoen van welgeteld één man, Bruno Armirai uit Frankrijk, hebben ze die te grazen. De andere landen hebben nog niks moeten doen, hebben geen energie moeten verspillen. Niet de Nederlanders, niet de Belgen, niet de Italianen of de Denen of de Britten voor Tom Pidcock. Alleen maar de Fransen. Zij controleren dit wereldkampioenschap tot nu toe. Gaat het echt wel zoden aan de dijk brengen voor Paul Sijksas? Kijk, dit is heel duidelijk. Ze maken de koers hard. Waarom maken de Fransen de koers hard? In de hoop dat de klassieke types eigenlijk nu al te veel energie aan het verbruiken zijn op dat plaatselijke rondje. Omdat het tempo zo strak is dat ze in de finale, voorlaatste ronde, een aanval van Paul Sijksas niet kunnen beantwoorden. Of alleszins daarvoor te weinig energie nog in de tank hebben. Dat is de enige tactiek die we nu echt wel kunnen vaststellen bij het Franse team. 114 kilometer nog, 4 man aan de leiding. Leknesund, Mulabran, Mihin, de Ier, Lipins, hun voorsprong. 37 seconden op het peloton dat intussen al fel uitgedund is, waar eigenlijk nog alle Belgen in zitten, behalve Alex Segaert. De West-Vlaming heeft vorige ronde opgegeven.

0: het echt. Eefje de Visser, we gaan het nog eens over het bekervoetbal hebben. Heb je misschien al gehoord bij Gert, hè, eerder vanmiddag. Met Kortrijk liet zich gisteren al een eerste klasser verrassen. Hè, werd uitgeschakeld door Deinze al. Beerschot liet het vanmiddag tegen Crossing Schaarbeek zover niet komen. De leider in de Challenger Pro League versloeg Schaarbeek met 3-5. En Jelle de Bie heeft met iemand van Beerschot gesproken. Met een van de spelers die scoorde zelfs.
1: Mas van den Einde, voor de neutrale voetballiefhebber was dit een fantastische partij om te volgen. Hoe was het om ze te spelen?
2: Ik kan goed geloven dat dat voor een neutrale kijker wel een toffe match was, maar ik ben eerst en vooral blij.
0: En Jelle de Bie heeft met iemand van Beerschot gesproken, met een van de spelers die scoorde zelfs.
1: Mas van den Einde, voor de neutrale voetballiefhebber was dit een fantastische partij om te volgen. Hoe was het om ze te spelen?
2: Ik kan goed geloven dat dat voor

0: gebeuren. We zijn er ook niet trots op. Maar ja, voetbal is altijd een wedstrijd waar heel veel kan en waar alles snel kan schakelen. Dus ja, ik zeg het, ik ben blij dat we toch doorgaan en dat we er positief op kunnen terugkijken.
1: Waaraan wijd je dat? Dat ze toch nog terug in die partij komen? Wat ging er mis bij die tegendoelpunten?
0: Ja, het eerste is denk ik een heel mooi afstandsschot van hun. Dus ik denk dat ze één kans mooi binnengeschot. Credits naar hem. Bij die tweede verdedigen we iets te zwak, denk ik. En dan geeft ze ook een beetje vertrouwen en komen ze snel terug. Maar ik denk dat we het achteraf goed hebben opgelost.
1: Dan komen jullie onder meer dankzij een doelpunt van jou terug tot 2-4. Eerste 10 minuten van de tweede helft kwam Crossing wel en hadden jullie het best lastig?
0: Ja, ik denk dat we ook nog die domme tegengoal pakken, die 3-4 op een vrije trap. Dat eigenlijk nooit mag gebeuren. Maar daarna pakken we de match terug in hand, denk ik. En als je ziet hoeveel kansen dat we ook hebben gehad vandaag, moet het makkelijk nog veel meer zijn voor ons.
1: Vorig seizoen was dat op een bepaald moment wel een thema. Op die stilstaande fases iets te makkelijk doelpunten slikken. Is dat vandaag gewoon een voetnoot of toch wel nog even de aandacht op vestigen?
0: Nee, ik denk dat we dat vandaag krijgen we er nu één tegen. Maar ik denk dat we daar geen probleem van moeten maken. Want voor de rest hebben we al heel sterk verdedigd het seizoen op stilstaande fases. Dus ik zou er niet te veel in zien.
1: Het moment, de doodsteek voor Crossing was niet per se die 3-5 misschien, maar wel die rode kaart. Want vanaf dan speelden jullie de wedstrijd eigenlijk heel makkelijk uit.
0: Ja, klopt. Zij pakken hun tweede geel. Niet zo heel slim in mijn ogen, maar ja, gewoon. Vanaf dan weet je wel dat je de match makkelijker kunt uitspelen. Dus ja, vanaf dan was het wel makkelijker voetballen.
1: Vorig seizoen ging Westerlo voor de bijl op het kiel. Wie mag het dit seizoen zijn?
0: Ik persoonlijk zou heel graag tegen Mechelen spelen. Omdat ik vandaag kom natuurlijk. Dus voor mij mag het wel een ploeg dicht bij ons zijn.
1: Een derby van maken?
0: Ja, een derby is altijd leuk. Hè. Ik denk Mechelen, Antwerpen, zo'n match zou ik wel willen.
1: Antwerpen, dat zou nog iets anders zijn natuurlijk. Voor jou is Mechelen misschien leuker, maar voor de supporters die willen Antwerpen kloppen.
0: Ja, sowieso. Ik denk dat de supporters graag tegen Antwerpen willen spelen. Ik zeg het bij ons, ik zou het ook heel graag willen. Dus ja, hopen erop.
1: Dankjewel, Bas van den Einde.
2: Ja, Beerschot dus niet zonder problemen door naar de 16e finales in de Crockey Cup ten koste van Crossing Schaarbeek. En Hermien, dat was niet de enige bekermatch vanmiddag. Hè?
3: Nee, en er was ook nog een vrij grote verrassing toch, want de tweede klasse Lierse is uitgeschakeld door een amateurclub. Lierse kwam tegen Rochefort uit Eerste Nationale 0-2 voor, dus geen veldje aan de lucht. Maar Lierse gaf dat nog helemaal uit handen en verloor met 3-2. Knokke, ook uit Eerste Nationale, kon niet stunten. De club van coach Ruud Vormer verloor met 2-5 van Serein. FC Luik dan, met een goal van Kilian Hazard, klopte Wellen uit Tweede Nationale met 4-1. En Eupen liet zich niet verrassen bij Merelbeke, won wel nipt met 0-1. Morgen dan, vanaf 16:30, is er de loting voor de 16e finales. En dan komen ook de eerste klassers erbij.
2: Ja, vanaf 16:30, dat is genoteerd. Dank je, Hermien.
4: Radio 1. Sportza.

0: mooi, hè? En heel erg Belgisch, deze Au en Talvez. We gaan weer naar het WK bij Christophe voor de samensmelting intussen, denk ik.
1: Ja, ja, er gebeuren op dit ogenblik veel dingen. Net de passage gehad aan de aankomstlijn. En de vier, Leknesund, Moulabran, Miehen en Lipins, die worden op dit eigenste ogenblik ingelopen. Dat is punt 1. Punt 2, een val van Tim van Dijken achteraan in het peloton. En nu krijgen we een aanval vanuit het peloton van een volgende Fransman. Valentin Parent-Peintre. En 60 kilometer lang, 50, 60 kilometer lang, heeft Bruno Armirail op kop gereden. Ze pakken die vier. En net op het ogenblik wanneer die kopgroep of de overblijvers daarvan worden ingerekend, gaat de volgende Fransman. Ja, hoe aanvallend kan je eigenlijk koersen? Mocht Parent-Peintre dit niet kunnen volhouden, en ik denk ja, dat ze meteen op zijn wiel gaan zitten natuurlijk, want hij wordt geschaduwd, terwijl er weer een andere Fransman is die u nu gaat aanvallen. Slag om slinger gaan de Fransen echt wel die knuppel in het hoenderhok gooien. Wat ik wou zeggen, stel straks, het is Jordan Jugat die we kennen vanuit de voorbije Tour, ook heel aanvalslustig. Stel dat Polsexas straks niet zou winnen. Het minste dat je dan kan zeggen, ze hebben het geprobeerd. Ze hebben geprobeerd om dit wereldkampioenschap keihard te maken. De andere landen hebben op dit ogenblik nog ja, geen trap moeten geven. Gewoon omdat de Fransen het heft in handen nemen. Ze zijn zo dominant controlerend in de koers. In functie van één man. Terwijl Quinten Hermans nu ook probeert mee te glijden. Voilà, de Belgen zijn alert. Zijn op de afspraak. Quinten Hermans die mee probeert te glijden in het wiel van Jordan Jugat. Even achterom kijken. Dan zien we ook nog Bart Lemme daar komen. Dat is een Nederlander. Die rijdt voor Visma. Terwijl we nu afscheid nemen. Petje af nog eens een keer. We hebben daar straks die uitdrukking al eens gebruikt voor Bruno Armirail. In zijn eentje. Wat een prestatie voor deze ouderdomsdeken van Visma Leasebike. We zitten op de helling van Camille Oude. 2 kilometer lang. Te vergelijken eigenlijk met een soort van dubbele kouberg. En Ben Healy zit er ook aan te komen. Ben Healy, een van de ja, minder genoemde samen met Tom Pidcock mannen. We zien Maxime van Gils naar boven komen. Naar voren komen. Naar boven straks. Misschien wel trapjes op een podium, wie weet. En Thibaut Nijs, na zijn fietswissel, heeft ook al meteen weer de positie vooraan ingenomen. Dat is heel goed. Dus die Belgen zijn heel alert vooraan. Nemen we hier afscheid van Juan Ayuso? Nee, het is Enric Mas, de winnaar van de Ronde van Spanje, die er gewoon wordt los uitgereden. Ja, misschien te veel gefeest. Dat zou ook wel kunnen. Op die Camille Oud staat achteraan de deur wagenwijd open onder leiding van die Fransen. En je ziet gewoon, ja, 105 kilometer nog, Steffi. Zoals ik daar straks ook al zei in het begin van de uitzending, iedereen gaat in deze zware wedstrijd op dit veel eisend parcours gaat op zijn plaats eindigen. Er gaan geen of weinige verrassingen zijn. Zoveel is duidelijk. Samengevat, 105 kilometer nog. Tim van Dijken, ploegmaat bij Nederland van Mathieu van der Poel. Zo net gevallen, fel op de rug. Die gaat geen rol meer van betekenis spelen. De Fransen hebben zo net gedemarreerd met Valentin Parent-Peintre. Dan Jordan Jugat, maar die zijn ingerekend. En nu is het weer eventjes wat wapenstilstand in het peloton. Met vooraan Quinten Hermans die mee de debatten leidt. Kijk, nu weer een aanval. Ik wou mijn flits neerleggen, maar we zijn bijna op de top. Nog 100 meter voor de top van Camille Oude. Dat is deze lange beklimming van de 2 kilometer met echt steile stukken. En opnieuw een demarrage en een prik van Jordan Jugat. 105 kilometer nog altijd. De finale is ingeluid door de Fransen.

0: Heel even Bob Marley natuurlijk. Wij maken even plaats voor het nieuws van 7 en daarna zijn we weer tot zo.
1: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadet. KBC beweegt met je mee.
5: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering verlopen nog altijd moeizaam. Ondertussen begint de tijd te dringen, want morgen moet minister-president Diependalen zijn beleidsverklaring afleggen in het Vlaams parlement. En tegen dan moet het akkoord dus rond zijn. Minister Jo Broens van CD&V gelooft nog altijd dat ze die deadline kunnen halen.
8: Wat mij betreft is het van te moeten, hè. Dus iedereen moet de nodige inspanningen doen om dat rond te krijgen tegen morgenochtend. Ja. Ik kan alleen maar zeggen dat we verder werken, dat het nu even een korte pauze is. We gaan zo dadelijk terug. Dat moet nog wat doorgerekend worden. We werken rustig verder.
0: De Amerikaanse president Trump reageert verheugd op de arrestatie van 5 mannen die mogelijk een aanslag wilden plegen op een Britse luchtmachtbasis. Die wordt vooral gebruikt door het Amerikaanse leger.
9: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
0: Volgens Trump werden de mannen gevolgd en waren ze van plan om grote schade aan te richten. Maar wie erachter zit is nog niet bekend. Op dit moment worden 3 bestelwagens onderzocht op explosieven. Ook kunnen tientallen buurtbewoners nog altijd niet naar huis. En dan gaan we opnieuw naar Canada voor het WK wielrennen bij de mannen. Intussen is er nog zo'n 100 kilometer te koersen. En Christophe van de Goor, wat is de situatie daar?
10: Wel Peggy, de vluchters van de dag die zijn allemaal ingerekend onder commando van Bruno Armirail. Dat is een Fransman die 60 kilometer lang op kop gereden heeft van het peloton. En die grote voorsprong van 8,5 minuut herleid heeft naar niks meer. 100 kilometer inderdaad en de finale kan nu echt beginnen. We zien dat de Fransen zeer aanvallend rijden natuurlijk in dienst van hun kopman Paul Sexas. En de Belgische kopmannen met Remco Evenepoel, Wout van Aert en ietsje verderop ook Mathieu van der Poel. Zij zitten nog altijd goed vooraan in het peloton, maar zoals gezegd, de finale moet eigenlijk echt nog losbarsten.
0: Dankjewel Christophe. En in zijn thuisbasis Herentals hopen deze fans alvast op een overwinning van Wout van Aert.
11: Omdat hem de beste is.
12: Voilà.
11: Meer woorden kan ik er niet aan vuil maken eigenlijk.
13: Ik heb gehoord dat de benen goed zaten, dus dat belooft al veel. Dus we gaan voor de rest zien wat er teweeg brengt.
12: We gunnen het hem zo hard. We hopen echt dat hij vandaag wereldkampioen mag worden.
14: Na Parijs-Roubaix zal dit echt de kers op de taart zijn. Geweldig, hè? Het kan niet meer beter dan eigenlijk.
0: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen aan zee. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft wel zacht rond 22 graden in het centrum. En dinsdag wordt het overal erg warm tot lokaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
7: Sportza.
6: Met Steffi Merlevede.
15: Een hele goede avond nog tot 10 uur Sporza met natuurlijk die wegrit op het WK. Een WK dat al een hele tijd hard wordt gemaakt door de Fransen. Dat voor de Belgen voorlopig helemaal volgens plan verloopt. En wat gebeurt er op dit moment, Christophe?
10: Van der Poel. Van der Poel gaat aanvallen. Een tempoversnelling van Van der Poel waarbij ik dan toch even achter de oren ga krabben. Want dat is een afdaling. Dat ik me afvraag, wat gaat een man met zoveel ervaring demareren in een afdaling. Oké, volgende finale, laatste 5-6 kilometer. Dat kan soms net voor een bocht, wanneer je volle snelheid hebt op een groepje achtervolgers. Omdat je als eenling altijd sneller door zo'n bocht kan dan een groepje achtervolgers, laat staan een peloton. Maar nu, op 98 kilometer van de streep, proberen te versnellen. En een soort van getelefoneerde aanval, daar plaats ik meteen vraagtekens bij. En hij ziet meteen ook het zinloze ervan in en houdt dan in. Maar het feit dat hij dat nu al probeert op 100 kilometer, voilà, gaat terug in zijn hok zitten, heel duidelijk. Geen idee wat Mathieu van der Poel daar even heeft bezield om te gaan aanvallen op zo'n vreemd moment. Maar wordt nu weer overgenomen door de Italianen. Italianen die ook proberen van dit WK iets te maken met Alberto Bettiol. Die gaat aanvallen. Bettiol die we natuurlijk ook wel kennen uit het klassieke voorjaar. De Italianen die hier zijn met de Cataneo. En vooral met Giulio Ciccone. Ciccone die denk ik toch wel een van de hoofdkopman is bij de Azzurri. En we hebben nog Giulio Pellizzari. Dat is een ploegmaat van Remco Evenepoel bij Red Bull Hans Grohe. En Trentin, good old Matteo Trentin, die is er ook nog altijd bij. Dus het Franse blok samen met de Italianen hebben zich op dit ogenblik het meest getoond. Zo net eventjes een prikje van Mathieu van der Poel. Zou het kunnen, omdat ik het woord prik bewust gebruik, dat hij eventjes wilde voelen hoe de benen zijn. Dat zou kunnen. Meer ga ik er niet achter zoeken, denk ik. Nu een aanval van een van de Noren. Is dat dan nu al Tobias Johannessen? Die gaat aanvallen, de kopman van de Noren. Samen met Tobias Vos onder meer op een blauwe maandag nog eens wereldkampioen geworden in Wollongong in het tijdrijden. Weet je nog toen Remco Evenepoel, toen hij binnen was, de melding kreeg. Wie is er wereldkampioen tijdrijden? Ja, ik niet. Wie dan wel? Tobias wie? En hij keek echt vol ongeloof. We nemen afscheid in het peloton van Nairo Quintana. 36 intussen. En zo net ook van Michael Woods. Michael Woods is een Canadees die eigenlijk gestopt was met koersen. Michael Woods die een paar jaar geleden in 2023 een etappe won in de Tour op de Puy de Dôme. Geweldige etappe, bloedhete omstandigheden was dat, herinneren we ons nog. Won ook ritten in de Vuelta. Woods was eigenlijk gestopt, maar toen dacht hij, een wereldkampioenschap in mijn eigen land. Ik ben zelf van Toronto. Toronto is niet zo ver met de auto van Montreal. Weet je wat, ik ga daar afscheid nemen. En zo net heeft hij dat gedaan na een paar ronden, plaatselijke ronden hier op en rond de Koninklijke Berg. Heeft hij iedereen in de laatste 500 meter in de aankomststroken high fives gegeven. Afscheid van Michael Woods. Dus, is samengevat, de Fransen echt wel aanvallend. Heel indrukwekkend. Zo net aanvallen van Jordan Gegat en van Valentin Parapeintre. Zo net een pokingje tot versnelling van Mathieu van der Poel. Wat zat daarachter? Blijft nog altijd die vraag stellen. De Italianen hebben even geprikt en nu een aanval van een Noor. Het is niet Johannessen, maar het is Anton Charmich. En die won onlangs nog in juni een etappe in de Dauphiné.

0: Changes van Tupac. En natuurlijk Hermine, morgenavond dus België-Frankrijk hebben we het hier al over gehad. Maar ook vanavond is er al Nations League voetbal. En het is vooral uitkijken naar Servië tegen Nederland.
1: Inderdaad, de tweede helft is al begonnen in die wedstrijd. En met een bliksemstart gestart die tweede helft. Want Luka Jovic heeft Servië op 1-1 gebracht. Nederland mocht dus gaan rusten met een 0-1 voorsprong. Dankzij een omgezette strafschop van Max Meerdink. Een van de twee nieuwe namen in de basis bij Oranje. Meerdink dus samen met Joey Veerman. Nieuw in de basis. Meerdink kon scoren. Maar kijk, Servië heeft meteen na rust dus gelijk gemaakt. En nog eens herhalen. Nederland speelde eerder deze week 1-1 gelijk tegen Duitsland. Servië verloor met 1-2 van Griekenland. Dus dat wil Servië voor eigen publiek wel graag rechtzetten. Nog in die poelen in de Nations League is er vanavond om 9:15 nog Duitsland tegen Griekenland. Nog enkele andere wedstrijden die gestart zijn om 6:00. Denemarken tegen Wales. Daar is Denemarken zo net op voorsprong gekomen. 1-0. En Oostenrijk leidt met 2-0 tegen Kosovo.
0: En dan weer naar het WK bij Christophe. Ze zijn weer aan het klimmen, zie ik. Christophe, heb je al eens een goed beeld gekregen van Remco Evenepoel eigenlijk in het peloton? Hoe ziet hij eruit?
2: Ja, enorm goed. Zo net bij de passage, een drietal minuten geleden aan de finishlijn. Ja, amper ademend eigenlijk. De handen heel soepel bovenop de remgrepen, bovenop het stuur. En nu toch wel eventjes de aandacht weer verscherpen. Want een van de Belgen, Maxime Van Gils, die glijdt nu al mee in een aanvalspoging. In de achtervolging op Anthony Charmich. Dus zo net wat mij opgevallen is, is dat Isaac Del Toro, die kwam hier voorbij als allerlaatste man. Allerlaatste man van het peloton. En is nu aan het klimmen. Achteraan nog in dat peloton. Kijkt dan naar de camera. Wil duidelijk een nieuwe drinkbus. Maar ja, dat is natuurlijk hier in een wereldkampioenschap niet zo makkelijk. Als je zo net bij het passeren van de boksen er niet aan gedacht hebt om extra drinkbussen te pakken. Dan is dat niet zo'n slimme zaak. Want de auto's komen niet zoals in een klassieker. In tegenstelling tot in een klassieker, zo moet ik het zeggen. Hier niet zomaar langs het peloton gereden om drinkbussen te geven. Dat gaat niet in een WK. We zijn weer aan het klimmen. 90 kilometer nog in dit wereldkampioenschap. Met een aantal aanvallers. Een aantal aanvallers met daarbij Maxime Van Gils. Wie herkennen we daar nog bij? Ik denk dat Ben Healy probeert mee te gaan. Een Fransman die ook meegaat. Twee Italianen ook. En zit daar Ciccone, Giulio Ciccone al bij. Voorlopig nog niet, denk ik. Het zijn eerder de mannen van net onder de top. De subtoppers die komen. Die proberen weg te rijden. Maar je voelt nu toch al verbrokkeling in dat peloton. Achteraan staat de deur helemaal open. Goed, samengevat. 91 kilometer op de helling van Camille Oude. Met Maxime Van Gils. Die in tweede positie meegaat. Een counter op een Italiaan. Charmich, die hebben ze nu te grazen genomen. Daar is Van der Poel alweer, hoor. Daar is Van der Poel alweer. Die probeert inderdaad weg te geraken voordat de grote kanonnen bergop in de laatste of voorlaatste ronde hun kans kunnen gaan. Dat is al de tweede keer dat Van der Poel meer probeert te glijden in zo'n gevaarlijk groepje. Ben Healy, idem dito. Healy heeft ook al eens ooit op het podium gestaan van een wereldkampioenschap. En zo zijn ze bijna boven. Over Van Gils gesproken, het verbaast mij een klein beetje dat Maxime Van Gils nu al meegaat, want in principe zou je moeten zeggen, hij als ploegmaat, ook in het dagelijkse leven van Evenepoel, dat is de man eigenlijk die de laatste voorzet moet schilderen op het hoofd van Evenepoel. De aanzet, echt wel het strakke tempo maken, zoals Puk Pietersen dat gisteren gedaan heeft in dienst van Demi Vollering. En dat hij nu al meeglijdt, lijkt mij, misschien ben ik fout, lijkt mij dat voorbarig. Dat hij zich niet spaart voor die laatste ronde. Omdat hij in principe toch wel de beste klimmer is van de andere Belgische mannen aan de zijde van ene Remco Evenepoel. En Wout van Aert die houdt zich voorlopig koest. Ook dat is opvallend. Want zijn tegenbeeld, zijn grote concurrent eigenlijk. Mathieu van der Poel die glijdt wel mee. Dan zou ik eventueel redeneren. Wat ik probeer. Want straks in de finale tegen Seixas Evenepoel bergop mee kunnen. Nee, waarschijnlijk niet natuurlijk. Of de logica zou helemaal moeten tegengesproken worden. Maar hier dus nu een groepje met Van Gils, met de Baudin. Dat is de Fransman. Charmich, dat was de Deen die we al hadden herkend. We hebben Christian Scaroni, dat is de Italiaan. Mathieu van der Poel en Ben Healy. Dat zijn de mannen die nu samen met Pellizzari, ook die jonge Italiaan. En Van der Poel trekt door. Van der Poel trekt nu volop door in de afdaling. Naar de top van Camille Oude. Noordhagen is mee. En Santiago Buitrago, de Colombiaan. Oscar Oscar Only ook de Brit. Only die op vlak van ronde rennen eigenlijk. Hè, want vorig jaar reed hij bij Picnic. Is dan weggekocht door Ineos. Vorig jaar was hij top ook in de ronde van Frankrijk. Was hij vierde. Ja, dat zijn echt wel jongens die bergop kunnen rijden. Die slaan meteen een gat. Die slaan meteen een gat van 20, 25 seconden. Hier zit muziek in. Maar dan wordt er gedronken. Dan kijken ze naar hun bidonnen. Is dat dan boodschappen op hun bidon? Ik denk het niet, want zoveel boodschappen zullen er misschien nu nog niet uitgedeeld zijn aan Maxime van Gils. Maar dit is een zeer aardig groepje van een man of 10, 11. Nog eens de namen. Noordhagen, Buitrago, Healy, Van der Poel, Onglis, Caronis, Pellizzari, Charmich, Van Gils en Alex Baudin. En die rijden, ja, loeren naar elkaar. Die rijden voorlopig niet door. Maar het is al heel duidelijk, als we even blijven staan, stilstaan bij Mathieu van der Poel. Hij houdt woord en probeert dus die wedstrijd hard te maken. En eigenlijk de grote jongens, de klimmers, een beetje de loef af te steken en de vlucht vooruit te nemen. Wat vooralsnog niet wordt gedaan door Wout van Aert. En nu probeert hij opnieuw Mathieu van der Poel vaart te brengen in deze kopgroep. Het is nog ver. 90 kilometer. Maar wel de eerste echte zware, goede aanvalspoging van de Nederlander, van de grote namen, of één van de grote namen, zeg maar. Mathieu van der Poel, die het probeert aan de zijde van Alex Baudin, van Only, Ben Healy en als Belgische waakhond, dat is dan Maxime van Gils. En daar vanuit het peloton komen nog twee of drie jongens aansluiten. Daar is Van Aert. Ik denk dat Van Aert daar is. Die heeft dan, denk ik, toch wel duidelijk begrepen in het wiel ook van een Sloveen. Ik moet nu reageren, want Van der Poel weg, dan moet ik wakker zijn en dan moet ik meegaan. Ik denk dat Wout van Aert ook in achtervolging is en dat hij begrepen is, heeft dat hij wakker moet zijn en mee met Van der Poel. Dadelijk een beeld van dichtbij. Dit was nog maar een shot vanuit de lucht, maar aan zijn kuiten en zijn achterwerk en zijn brede rug te herkennen, denk ik wel dat het Van Aert is die nu de sprong gewaagd heeft vanuit het peloton. En Van Gils, die kijkt dan achterom en ziet dan dat Van Aert opnieuw komt aansluiten. En Mathieu van der Poel, die geeft er nog eens geweldig een lap op om proberen dat gat groter te maken. Wat zijn de verschillen op dit ogenblik? 15 à 20 seconden en zodanig gaan ze weer klimmen. En Van Aert is inderdaad aangesloten samen met, ik zou wel eens durven gokken dat het de Primoz Roglic is over wie we het daar straks hadden. Dat Primoz Roglic komt aansluiten samen met Wout van Aert. Dit is een groepje hoor. 90 kilometer van de streep. Van der Poel, Van Aert, heel wakker, is bij de les. En voorlopig zit dus nu Remco Evenepoel, ik zal niet zeggen gevangen, maar een Belg vooraan, twee Belgen vooraan. En dat is toch wel de tweede kopman. Jawel, het is Wout van Aert, absoluut. Die komt aansluiten samen met Roglic. Daar is hij. Het is inderdaad Roglic die komt aansluiten. Heerlijk toch wel. Heerlijk deze finale hoe die wordt geopend. Met grote namen. Daar zijn ze. Van der Poel, Wout van Aert. Zij zetten voorlopig de Del Toro's Seixassen en Evenepoels even met de rug tegen de muur. Want nu mag er daarachter niet worden gereden. Maar dan komt er een heel dikke vette maar. Als er één iemand is die de kloof alleen kan dichten. En dat mag alleen zonder dat je concurrenten meepikt. Ja, we vullen zelf de naam al in. Remco Evenepoel. Zover is het nog niet. Maar wees niet verrast als wij straks oproepen dat hij in zijn eentje de kloof dichtrijdt. 87 kilometer nog. Voorsprong van een 15-tal seconden. Voor een elite groepje. Van Aert, Van Gils, Roglic, Mathieu van der Poel, Oscar Only en Brandon McNulty wordt ook gemeld. Die had ik nog niet gezien. En Ben Healy. Voorsprong is nog vrij minim en klein. Een 15-tal seconden.
3: Dit is deze week onze Vox-tip.
4: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op 4.

0: We gaan U2 er weer uithalen, want wat gebeurt er op 2K, Christophe?
1: Aanval van Wout van Aert nu. Waarom? Omdat het groep in al geremonteerd werd. En Van der Poel die gaat in de tegenattack op Wout van Aert. Wat een geweldig wereldkampioenschap op dit ogenblik op 87 kilometer van de streep. Dus even rustig zeggen wat er gebeurd is. We hadden een aanval van een groepje met Van der Poel, met Healy en co. Dan stelden we openlijk de vraag van als Van der Poel gaat, waar blijft dan Van Aert? Van Aert had dat begrepen. Ging dan tegen aanvallen vanuit het peloton. Reed hij het gat dicht op de groep Van der Poel samen met Primoz Roglic. Maar zo net op een van de twee hellingen op dit parcours, die van de Polytechniek van de Universiteit, kwam het peloton opnieuw dichterbij, kwam aanzetten en voelde opnieuw de achterkant van de vluchters van het groepje Van der Poel. Net op dat ogenblik ging Wout van Aert aanvallen. De slagomslinger zijn het, de klassieke types die proberen de klimmerstypes voor te zijn, om echt wel de vlucht vooruit te nemen en niet te wachten tot in die laatste voorlaatste ronde, want bergop, wanneer die echte Del Toros van deze wereld gaan, dan kunnen deze mannen met hun, ja wat is het, 4,75 kilogram ten opzichte van 4,65, kunnen dan in principe niet mee. Drie man aan de leiding. W. Van Aert, M. Van der Poel en Oscar Only. En daarachter dan een Noor die probeert tegen te aanvallen. En ook Primoz Roglic nog. Als dat een groepje wordt, dan wordt dat een heel mooi groepje van een man of vijf. Maar dus samengevat, is nog ver. 85 kilometer. Het is ietsje minder dan 2 uur koers. Van Aert en Van der Poel die duidelijk de vlucht vooruit proberen te nemen. En zeer aanvallend koersen. Maar daar is het peloton aan. En vooral de Fransen moeten reageren. Want die hebben daar straks met Armirail en Parapentre de controle in handen genomen. Als ze dit nu zomaar laten gebeuren en Van der Poel en Van Aert laten wegrijden, dat zou tactisch niet goed zijn. Maar je moet altijd maar kunnen natuurlijk. Het is heel makkelijk van aan de kant te zeggen hoe je de tactiek moet bepalen en wat je allemaal moet doen. Er is een zeer veel eisend parcours met 3800 hoogtemeters, dus niet van de poes. 85 kilometer, nog kleine voorsprong voor een trio met de welluidende namen. Een trio dat een quintet aan het worden is. Roglic, Van Aert, Charmig opnieuw, Only en een ex-wereldkampioen, Mathieu van der Poel.
0: Ja, en je hebt het misschien eerder vanmiddag bij Gert al gehoord. Sporza heeft zijn zonen ook uitgestuurd vandaag richting de supporterscafés van die Belgische koopmannen. Voor Remco Evenepoel is dat natuurlijk aan het oude café De Rustberg, hè, in Schepdaal. En voor Wout van Aert moeten we in Herend Woud zijn, in Herentals. Dag Jeroen van der Loop. Ja, Van Aert, die net op kop rijdt samen met onder meer Van der Poel in zijn wiel. Ik neem aan dat de sfeer er helemaal in zit daar.
2: Ja, ineens klonk er hier gejuich op het terras waar de supporters op dit moment... Ja, in de koers moet dat ook. En hier op het terras doen ze dat ook. Ze zijn volop bezig aan de bevoorrading. Ik zie hier frietjes met mayonaise en curryworsten en allerhande zaken hier op tafel verschijnen. Want ja, ook voor de supporters is het een lange dag, een lange avond om te supporteren. Maar inderdaad, het was een eerste keer dat we Wout van Aert echt goed in beeld zagen. En dat werd hier dan ook meteen met gejuich onthaald. Ik zal even hier aan tafel gaan polsen. We hebben Wout van Aert voor de eerste keer gezien en er klonk hier meteen gejuich op het terras.
3: Ah, natuurlijk. Daarom zijn we supporters, hè. Nou, Wout is volledig mee. We zijn er klaar voor, hè.
2: Ja, want het is nog vroeg. Het is weer samen met Van der Poel. Ja, die twee die zijn altijd samen, lijkt wel.
3: Dat is waar. We zullen zien hoe de koers verder verloopt, maar we zijn heel blij dat hem erbij is, hè. Ze kunnen hem niet lossen, dus dat is al een goed teken, hè.
2: En de bevoorrading voor jullie hier ook heel belangrijk, hè. Maar ja, als je nu de hele tijd naar het scherm gaat kijken, gaan de frietjes en de curryworst wel koud worden, vrees ik.
3: Heel belangrijk. Op tijd iets eten, op tijd iets drinken en vooral goed blijven volgen.
2: Voilà, Steffi, het was daar straks stilte voor de storm bij de vorige flits. Maar ik denk dat de storm ontstaan is en dat we hier nog een hele leuke koers krijgen. En we zien het op het grote scherm nu voor ons. Wout van Aert op kop van dat kopgroepje dat weggereden is. Dus de koers is voor ons hier in Herentout officieel begonnen.
0: Okay, dankjewel Jeroen en laat het smaken daar, die frietjes, zou ik zeggen. Dan ga ik meteen weer naar Christophe. Christophe, wie zit daar nog bij Van Aert en Van der Poel in die kopgroep?
1: Wel, ze waren met 5 en nu zijn ze met 6. Want één man, een Amerikaan, de man met de mooiste snor. Ja, de beste rock'n'roll snor in het peloton. Heeft de sprong gewaagd en is daarin geslaagd. Quinn Simmons natuurlijk. Quinn Simmons die in de Tour onvermoeibaar was. En quasi dag na dag in de aanval ging. Quinn Simmons, de Amerikaan, die hier een van de schaduwfavorieten was. Hij heeft aansluiting gevonden bij het quintet. Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Dus samengevat, we zitten op 84 kilometer van de streep. We hadden zo net een kopgroep van een man of 10. Zeg maar de groep Mathieu van der Poel, Ben Healy. Toen was het zijn voor Wout van Aert om te reageren. Deed dat ook. Heeft dan de sprong gewaagd samen met Roglic. We hadden een 12-tal leiders. Die werden op de helling weer bijgehaald door het peloton. En net op dat ogenblik wanneer het peloton kwam aansluiten. En wanneer iedereen eventjes naar adem moest happen. Ging van Aert opnieuw demareren en kreeg mee. Charmich uit Denemarken, Only, Van der Poel, Roglic. En nu dus ook in zijn eentje heeft hij de sprong gewaakt. Quinn Simmons achteraan in het peloton. Helemaal achteraan. De man met de nummer 9. Remco Evenepoel. Thibaut Nijs is met hem aan het praten. En doet teken met zijn hoofd. Allee, kom aan naar voren. Dat teken. Wat is er met Evenepoel? Evenepoel wordt ook nu geassisteerd door Jannie Vermeers. Zou er iets aan de hand zijn met Evenepoel? Dit is niet normaal dat hij helemaal achteraan rijdt. En Nijs, die zo net echt non-verbaal, ik kan het niet beter uitdrukken, met je hoofd van rechts naar links, zoals je eigenlijk tegen je hond doet. Allee, kom op, meevolgen. Dus waarom zit hij daar achteraan te bengelen? 82 kilometer nog te gaan, vooraan. Roglic, Van Aert, Charmich, Oscar Only, Mathieu van der Poel en Quinn Simmons. Wij delen hier een commentaarhok met de Deense radiocommentator. Ik ga eventjes, want ik heb dat al langer willen doen, vragen wat de juiste uitspraak is van die Deen, Charmich. What is the right pronunciation of from Anton Charmich?
4: Charmich.
1: Charmich. Oké, okay, thank you very much. Voilà, Anton Charmich die mee is, de Deen met de 6 vooraan. 82 kilometer in het wereldkampioenschap. Wat een heerlijk sextet. Simmons, Van der Poel, Only, Charmich, Van Aert en Primoz Roglic. Voorsprong, half minuutje op het peloton. Het peloton waarin de Fransen op dit ogenblik niet thuisgeven en waarin Remco Evenepoel helemaal achteraan rijdt.
5: Radio 1. Sportza.

0: Veel meer 80's dan dit wordt het niet meer, hoor. Vanavond Bananarama was dat, Robert De Niro's Waiting. Wout van Aert in Montreal dus mee in die kopgroep van 6. Christophe, hangt Remco Evenepoel nog altijd achteraan het peloton?
1: Nee hoor, zo net bij de passage aan de strepen, aan de finish. Mooi vooraan, 15e, 16e positie. Goed weer opgeschoven, dat wel. Op dit ogenblik een moeilijk moment voor Tom Pidcock. Tom Pidcock die opgewacht wordt door een ploegmaat. Lijkt het moeilijk te hebben of is hij gewoon een drinkbus gaan halen achteraan? Of misschien even een lekke band, dat heb ik niet gezien. Maar wordt nu door een ploegmaat weer in het peloton gebracht. Tom Pidcock toch blijft een van de namen van met wie we weer rekening moeten gaan houden. Straks wordt door Mark Donovan weer in dat peloton gebracht. Vooraan, vierde, vijfde positie, heeft Remco Evenepoel post gevat in het wiel van Isaac Del Toro. En de Fransen dan? Ja, Paul Sexas die zit aan de zijde, aan de rechterschouder van Remco Evenepoel. Waar sta je dan nu? Frankrijk zijnde, ze hebben de hele wedstrijd tot nu toe gecontroleerd met Armin Rai, zeer indrukwekkend. Nadien Paré-Peintre, aanval. Paré-Peintre zo net hier achter ons in de boksen gedraaid, heeft opgegeven. En nu hebben ze nog voldoende mannetjes. Het is een vraag met een vet vraagteken achter die vraag. Hebben ze nog genoeg mannetjes om proberen een en ander recht te zetten? Pavel Sivakov zou daar normaal gezien nog moeten zitten met Alex Baudin. Maar ja, dan moet je al gaan bogen op Labrosse en Prodhomme. Dat zijn hardrijders, maar ook niet de mannen die meteen het gat gaan dichtrijden in één oogwenk eigenlijk op Van Aert, Roglic en Mathieu van der Poel. Kijk, alsof ze meeluisteren naar Radio 1, zet Prodhomme zich nu op kop van het peloton. Bergop met Del Toro in het wiel. Dan Isaac Del Toro. Daarachter dan hebben we Sexas en Juan Ayuso, de Spanjaard, die schuift ook mee naar voren samen met Ben Healy. Ze beseffen dat dit is een stresserende situatie voor deze kopmannen. Het is echt een stresserende situatie. Terwijl Thibaut Nijs nu uit het peloton wordt gelost. En we kijken even naar de camera. Nee, die zwengt dan meteen terug naar het peloton. We zien geen gebaar dat hij maakt naar de camera. Dus Thibaut Nijs, we nemen afscheid van hem in deze wedstrijd. Vooraan, 78 kilometer nog. Een zeer goed rijdende, klimmende. De man die aan de basis lag van deze aanval, Wout van Aert. In laatste positie in het wiel van Oscar Only. Van de Deen die daarbij zit. Primoz Roglic met een klein verzetje. Met Mathieu van der Poel er ook nog bij. En Quinn Simmons. En onderschat die Roglic niet, hè. In die zin, hoe vaak krijg je als Sloveen, hoe vaak krijg je de laatste jaren de kans om voor eigen gewin te gaan met ene Tadej Pogacar in de ploeg? Dat is gewoon ondenkbaar. Daarom is hij ook weggegaan bij dat team. Dat is gewoon heel... Destijds bij Vingegaard en Visma natuurlijk. Niet bij Emirates, daar heeft hij nooit gereden. Maar bij de nationale ploeg heeft hij nooit zijn kans gekregen omdat Pogacar alles won. Nu is Pogacar er niet door die vermaledijde steen in de Vuelta. En kijk, hij zit vooraan. Roglic, hij zit vooraan. Waarschijnlijk heeft hij wel gezegd, we will see, we will see, yes, you know. Hij geeft nooit een fatsoenlijk interview, maar fietsen kan hij wel. Nu dan de versnelling uit het peloton. Nu de versnelling uit het peloton van Isaac Del Toro. Met Sexas, met Remco Evenepoel die in het wiel zit. Die mag natuurlijk niet overnemen nu, Remco Evenepoel. Want dan krijgt hij wel kritiek over zich heen. Dat moet je alleen doen. Maar Del Toro die probeert het nu al alleen. En die, och, kijk eens in het peloton op die beklimming van Camille Oude. De kol van dit WK, zeg maar. Iedereen wordt overboord gegooid door Isaac Del Toro. Ze blijven nog met 6-7 man over. Isaac Del Toro gaat eens even laten zien hoe je bergop moet rijden. Met Evenepoel in het wiel. Dan zei ik zelfs Ben Healy. Hij rijdt sowieso al helemaal krom op zijn fiets. En nu ligt hij bijna horizontaal op dat tuig. Zo fel moet hij zijn ierslijf in 2, 3, 4 stukken rukken en trekken om boven te geraken en in dat wiel te blijven. Matteo Jurgensen zien we ook meeglijden. Tobias Johannessen. En eigenlijk door die tempoversnelling van de Mexicaan blijft er nog hangen er nog 13, 14 jongens in zijn wiel. En door die versnelling van Isaac Del Toro komen ze terug tot op 10 seconden van het groepje Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Dus ik denk dat we zo dadelijk op een 70-tal kilometer van de streep naar een uitgedund peloton, of noem het een elite kopgroep, gaan van een man of 20, 23, met daarin alle kopman, alle favorieten behalve Tom Kip Pidcock. Dat is op dit ogenblik de situatie. Dus 77 kilometer nog. Roglic, van Aert, Charmig, Only, Van der Poel en Simmons. Die hadden een voorsprong nu van een 10-tal seconden op daarachter. Ja, het is echt, dit heb ik nog niet vaak gezien. In de Tour ook nog niet. Eén versnelling van Del Toro en van het peloton blijft eigenlijk niks meer over. Ze zijn amper nog met 12, 13 man. Jurgensen, Evenepoel, Sexas, Ciccone, Ayuso, McNulty, Ben Healy. That's it, that's it. Dus we gaan dadelijk, en dan zitten we op 70 kilometer van de streep. rijden we koers met nog een man of 20 afgerond. Onwaarschijnlijk. 76 kilometer nog. Ze kijken achterom, Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Ze zijn aan het komen en zo wordt deze situatie, die ik zal niet zeggen scheef was, maar toch al licht hellend voor Remco Evenepoel, wordt meteen weer rechtgezet.
0: Dat is spannend inderdaad. Tot zo, Christophe. Hermine, even over tennis. Alexander Zverev won enkele weken geleden de US Open natuurlijk. En vandaag was hij opnieuw aan het feest.
2: Ja, en vooral een zege voor het prestige erbij voor Zverev. Want hij zorgde voor Team Europe voor de zege in de Laver Cup. Dat is een toernooi tussen een selectie van de beste spelers van Europa, die het dan opnemen tegen een selectie topspelers uit niet-Europese landen. Team World heet dan de tegenstander. En Zverev, tweede op de wereldranglijst, die klopte in Londen de Amerikaan Leander Thien in 2 sets, 7-6 en 6-3. En zo was Europa dan al zeker van de eindzege, hoewel er nog 2 enkelspelen volgden. Het toernooi werd in 2017 opgericht door Roger Federer. En van de 9 edities van die Laver Cup won Europa er al 6.
0: Op de E40 van de kust naar Brussel. 20 minuten vertragen tussen Beernem en Aalter. Door werken is op de ring rond Brussel in Tervuren de 4-armen-tunnel in beide richtingen dicht. Je moet bovengronds omrijden. Er is vertraging daardoor ook op de E411 naar Brussel vanaf Jezus Eik naar Antwerpen op de E313. Een kwartier vertragen tussen Massenhoven en Wommelgem. De weg is daar wel vrijgemaakt.

0: Zesde Metaal en Stefanie Kallebout. We gaan ze eruit halen, want er gebeurt weer wat op het WK, Christophe.
1: Aanval, attack van Mathieu van der Poel. Van der Poel de berg op, demareert met Simmons naar het wiel. En Oscar Only en Van Aert, die moet blijven zitten. Van Aert moet blijven zitten. En ook Primoz Roglic kan niet mee. Dit sextet, excuseer van echt wel opwinding. Ja, what's in the name. Wordt gehalveerd door Mathieu van der Poel en Quinn Simmons. De onverbiddelijk hardrijdende Amerikaan. Hij wil later ook nog eventueel gaan deelnemen aan de Olympische Winterspelen in een andere sport. Zit meteen in dat wiel. Oscar Only ook. Oh, en Van Aert kijkt daar achterom met Roglic in het wiel. En Charmig, die Deen ook, die neemt niet over. Hier moet Wout van Aert eventjes passen. Bekoopt hij dan toch die aanval van daar straks? Ja, niks is vreemd, niks menselijks natuurlijk. Want hij moet ook wel even naar adem happen. En daarachter zitten ze al op de hielen. Hun op de hielen met Del Toro en co. Dat zijn er, ik probeer heel snel te tellen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Een man of 14, 15 met daarbij één Belg. En dat is Remco Evenepoel. En van de rest van de Belgen geen spoor meer. Geen Thies Benoot, geen Maxime van Gils. Thibaut Nijs, die moest zo net lossen uit het peloton. Dus eigenlijk toch wel als, ja, zeg maar, tweede en halve kopman. Hè, want hij kreeg een vrije rol na Van Aert en Remco Evenepoel. Dat is toch vrij snel dat hij moet lossen. Of er moet iets anders aan de hand zijn. We blijven altijd voorzichtig, dat weet je nooit. Kent nooit altijd de volledige context van een sporter natuurlijk. Maar dit is de situatie. Simmons die neemt over van Mathieu van der Poel. Wat een attractieve wedstrijd nu. In het laatste deel van dit wereldkampioenschap. Het linker elleboogje van Simmons. De struisen, de sterke man voor Van der Poel. Van der Poel neemt over met z'n drieën. Simmons, Van der Poel en Oscar Only, de Brit. Daarachter dan op 15 seconden. Wout van Aert, die moet blijven zitten. En kon de aanval van Mathieu van der Poel niet beantwoorden in het wiel van Roglic. Roglic zit ook tegen zijn limiet aan te tikken en te hikken. En de derde man in dat wiel is dan die Deen Charmig. Die rijdt voor Uno X voor Denemarken. Daarachter dan op 27 seconden van de drie leiders hebben we de groep Evenepoel, Sexas, Mikel Honoré, de Deen die erbij is. Ciccone, Piganzoli, Scaroni. Drie Italianen dus. We hebben Juan Ayuso, Adam Yates, jawel. Adam Yates zit er ook bij. Brandon McNulty en Tobias Johannessen samen met Michael Matthews. Hola, Matthews, dat is knap. En Del Toro. Michael Matthews die eigenlijk van dit hele deelnemersveld eigenlijk al de meeste WK-medailles op zijn naam heeft. Matthews, één keer zilver, twee keer brons. Hebben we in het begin van deze dag nog opgeschreven. Evenepoel heeft al goud en zilver behaald. Van der Poel, goud en brons. Wout van Aert, twee keer zilver. En Kwiatkowski zit ook in het peloton, één keer goud. In Ilo Tempore, wereldkampioen geworden. 72 kilometer. De situatie, drie man aan de leiding. Van der Poel, Simmons Only. Voorsprong van 15 seconden op Van Aert, Roglic, Charmig. En 25 seconden op een groep met Evenepoel, Sexas, met Del Toro, zeg maar, de andere favorieten. Eigenlijk allemaal, behalve Tom Pidcock, die daar straks, dat was buiten beeld, maar die zou zijn gevallen. Kan ook niet anders, want dat hij nu al moest lossen bergop, in bloedvorm verkerend, dat was heel opvallend. 70 kilometer, toch nog altijd. Dat betekent een uur en, ja, 20 minuten ongeveer, 25, heel ruw geschat, nog koers om dit wereldkampioenschap. En wat hebben we wel allemaal gekregen. Maar nu zie je wel dat een Sexas bijvoorbeeld, dat al dat werk van zijn ploegmaat zit ook alleen. De Italianen nog met z'n drieën. De Belgen zijn daar met de twee kopmannen, ja, met Evenepoel en Van Aert. Maar in de breedte, Van Gils, ja, net iets meer van verwacht. Die Bonijs, iets meer van verwacht. Dus het gaat toch weer man tegen man zijn in de finale van zo'n wereldkampioenschap. Tussen rijen en hagen. Mensen die rijen dik staan. Eigenlijk een natuurlijke geluidsmuur vormen op dit wereldkampioenschap, op dit parcours. Aan de leiding, en danseuse. En doet hij het goed of doet hij het goed? Jawel hoor, Mathieu van der Poel met Quinn Simmons. Only in dat wiel. Only the Lonely. Ik wil het zo vaak en zo graag zeggen wanneer die Only in de spits rijdt van een wedstrijd. Maar in de afgelopen ronde van Frankrijk liet hij het afweten. Maar Van Aert en Co. die blijven hangen op een 15-tal seconden van het leidend trio van der Poel.

0: Heerlijke Love is All, de zingende kikker van Roger Glover. Ja, Christophe, Mathieu van der Poel reed precies een week geleden in de Ronde van Luxemburg 145 kilometer alleen op kop. Hij speelde een beetje verstoppertje in de interviews deze week, maar we wisten dat hij goed was.
1: Ja, hij speelde verstoppertje, maar dat is typisch van der Poel natuurlijk, ja, ja. Die nooit het achterste van zijn tong laat zien in interviews. Hè. Dat is zo, houdt zich vaak op de vlakte. Maar ja, dat hij met de fiets kan rijden, dat is natuurlijk een understatement. En die 175 kilometer, los van de tegenstand in Luxemburg, gewoon alleen dat al doen, ja, is toch wel. Ik heb het ook in Sportza Daily gezegd, dat had een fysieke component, maar ook een mentale component natuurlijk, want iedereen, alle concurrentie heeft dat gezien. Nu, hij is nog geen wereldkampioen, maar hij is op dit ogenblik wel een van de betere mannen in koers. 67 kilometer nog, Van der Poel aan de leiding, en je ziet duidelijk dat hij scherp staat, dat hij echt afgetraind is, ook dat bekken achteraan, ja, de botten, de knoken steken bijna uit. Is dit hier een ik had even een vreemd beeld. Ik dacht dat even een Poel ging aanvallen onder de voet van de laatste kilometer. Maar dat is voor 67 kilometer nog. Van der Poel aan de leiding. En je ziet duidelijk dat hij scherp staat. Dat hij echt afgetraind is. Ook dat bekken achteraan. Ja, de botten, de knoken steken bijna uit. Is dit hier een ik had even een vreemd beeld.

0: Hey. Ik heb het over de trui. Ik heb het alleen maar over de trui voor de goede verstaanders. Mooi, heel glad en strak. Dat oranje van Van der Poel staat er natuurlijk ook wel heel strak. Die blauwe broek, de witte sokken, de aero-sokken hoog opgetrokken. Om zo aerodynamisch mogelijk door de wind te klieven. En Oscar Only een beetje de vreemde eend in de bijt. Hier komen ze voorbij met Van der Poel aan de leiding. Dan Quinn Simmons in zijn wiel. Oscar Only zit lekker als kleine man uit de wind achter het brede achterwerk van Quinn Simmons. Dan tikken de seconden. Ze blijven met z'n drieën wel behoorlijk hangen, moet ik zeggen. Ik bedoel, stabiel hangen. 15 seconden nu hier voor Wout van Aert. Charmy, die won een rit in de Tour Auvergne. Gewoon Alp, Primoz Roglic. Wout van Aert sluit dat trio. En dan wat meer seconden die wegtikken. Dat gaat bijna een 40-tal seconden zijn, denk ik, voor het peloton. Met daarbij Remco Evenepoel natuurlijk. Evenepoel die zich wat heeft laten afzakken. Ze zijn met een man of 14, 15 met Ben Healy. Er wordt naar elkaar geloerd. Er wordt naar elkaar gekeken. Drie Italianen zitten erbij. Ook Michael Matthews. Matthews die denkt 6 man weg. Ja, kijk, dat is nu toch al meer dan een halve minuut, hoor. Ze gaan hier, wat zeg ik, 50 seconden. Ze gaan hier echt niet mogen. Er wordt wat geloerd naar elkaar. En daar is de rest van het peloton alweer. Oh la la, daar is de rest van het peloton dat bijna weer komt aansluiten. Hier met Evenepoel, met McNulty, met Jurgensen, met wie herkennen we dan ook? Ben Healy natuurlijk, met Piganzoli. Achteraan met Adam Yates, met Johannessen, Michael Matthews, Del Toro die erbij zit, Ayuso en Ciccone. Hier andere mannen die nog voorbij komen met Valgren, denk ik. En jongens die vanuit het peloton denken, maar daar rijdt de groep Evenepoel. Ik kan er misschien nog naartoe. Hier is Thijs Benoot. Voilà, de rest van het peloton. Hier is Quinten Hermans. Hier is Gianni Vermeers. Dus nog 3 Belgen in de, en Maxime van Gils. 4 Belgen in dat achtervolgend peloton, waar we misschien zo dadelijk wel een samensmelting gaan krijgen nog. En dus dat de groep Evenepoel, Seixas en Del Toro weer opgepeuzeld wordt. En dan wordt het voordeel nog groter voor de mannen die voor een minuut. Het is toch al een minuut tussen het trio vooraan, het trio Mathieu van der Poel en het peloton. Oh la la, dat werpt hier toch wel eens eventjes een andere blik op deze situatie. Een andere licht, moet ik zeggen, op deze situatie in het wereldkampioenschap. 66 kilometer nog. Goed, samengevat. We zijn weer aan het klimmen, hè, want meteen na de finish draaien ze links om. En dan beginnen ze bijna de facto meteen aan die lange klim van 2 kilometer. Daar zijn we nu bezig. Kleine verzetjes, dat zien we. 65 kilometer nog. Only Van der Poel, Simmons. Voorsprong, stabiel. 15, 16 seconden op een ander trio. Van Aert, Roglic, Charmig. En dan op 1 minuut. Evenepoel, Seixas, Ciccone, Del Toro, Ayuso, Yates. Zeg maar de andere topfavorieten. Maar het peloton daarachter komt alweer aansluiten bij die mannen. En dan is dat misschien wel weer te herdoen. En gaat het misschien wat meer stilvallen. En moeten we weer wachten op iemand uit het peloton om zich te gaan demareren. Een Evenepoel bijvoorbeeld. Het kan nog allemaal. Het kan nog allemaal. 65 kilometer nog, zoals gezegd. Evenepoel mag, als hij dat alleen kan, toerijden naar het groepje voor zich met Van Aert waar een landgenoot in zit. Dat mag. Als je dat alleen kan doen, die kloof overbruggen, dan mag dat. Van Aert heeft het moeilijk. Van Aert moet Roglic lossen. Wout van Aert moet eraf bij Primoz Roglic. Roglic die wegrijdt van Wout van Aert en van Anton Charmig. Ah, dan is deze helling toch net iets te steil en te zwaar voor Wout van Aert. Van Aert die achterom kijkt en die vraagt aan de Deen. Neem even over, man. Het gaat op dit ogenblik niet. En dan de betere klimmer van de drie. En ook dat is de logica zelf. Ja, dit is een toerwinnaar die nu van die mannen wegrijdt. Ook al is hij al op leeftijd. Maar Primoz Roglic met een klein verzetje rijdt naar het trio toe vooraan. Naar Mathieu van der Poel, Simmons en Only. Beste Primoz. Hey, I thought I could be world champion. Hey, I'm Primoz Roglic. Ik hoor het hem zo al zeggen. Heerlijk deze kerel. Primoz Roglic, die is een eentje van Aert en Charmig. Toerijdt naar het koptrio. Only Van der Poel en Simmons. Als ze even achterom kijken, gaan ze zo dadelijk voor de top van deze Camille Oude beklimming. Nog 300 meter gaan ze het gezelschap krijgen van ene P. Roglic uit Slovenië. En dan zijn ze met z'n vieren.
1: Daarnet hoorde je hier al de supporters van Wout van Aert in Herentals die vol hoop waren. Ik vermoed dat het momentum daar een beetje geswitcht is. Maar ik stel voor dat we ook eens naar de supporters van Remco Evenepoel gaan. Want Gilles Meulemans die staat voor ons al de hele middag aan de parking van wat vroeger Café de Rustberg was in Schepdal. Dag Gilles.
2: Hey, dag Steffi.
1: Hey, Evenepoel. Hey. Ja, zit een beetje in dat derde groepje voorlopig. Hoe kijken ze daar naar de koerssituatie op dit moment?
2: Goh, ik moet zeggen, ze zien het hier nog wel zitten hoor. Want als zij het niet meer zien zitten, ja dan. dan niemand meer. We waren hier al vanaf een uur of drie, of half drie, toen de koers ging beginnen.

0: En toen zaten hier een tiental mensen op het terras of de parking eigenlijk van café De Rustberg. En nu zit het plein helemaal vol. Dus ja, geloof is er wel in een mogelijke wereldtitel van Remco Evenepoel. De Rustberg, zoals je al zei, is café dat dicht is. Deze zomer dicht gegaan. 4 generaties lang. 120 jaar café. Daar is een einde aan gekomen. Janine en Guy waren de 2 uitbaters. En ja, die moesten wat investeringen doen van de brandweer om het hier volledig brandveilig te maken. En dat zagen ze toch niet meer zitten. Op na hun pensioenleeftijd, want zijn allebei al richting de 70 aan het gaan. Dus dan zeiden ze, oké, dan gaan we ermee stoppen. Er is niemand om het over te nemen. Maar de supportersclub, die hebben gezegd van, kijk, we gaan hier toch, als het WK is, als het in Canada is, gaan we dat hier toch organiseren. Net voor het café, dan het café is dicht vandaag, maar op de parking wordt er wel van alles georganiseerd. En ik moet zeggen, er zijn toch een goede 500 mensen nu al die hier in Schepdaal aan het kijken zijn op een groot scherm. En ik moet zeggen, het brengt de mensen samen. Het café is er niet meer. En je voelt dat die mensen wel nood hebben om af en toe toch nog eens samen te komen. En het zorgt voor een heel gezellige sfeer hier. Ik was aan het wachten om met jou te bellen. En een minuut daarvoor kwamen ze mij hier een paar mini-eclairs geven. Dus het gaat er allemaal heel gemoedelijk aan toe. Ze hebben nog niet al te veel stress, moet ik zeggen, Steffi. Dus ze zien het wel zitten en ze hebben mij ook gezegd, als hij wint, het mag dan ook zondag zijn. Het mag zondag laat zijn. Maar, en we moeten morgen werken. Maar dat maakt dan allemaal niet uit als Remco Evenepoel hier wint straks.
1: Oké, ze blijven hoopvol. En dat is goed. Ze zitten in elk geval naar een heel interessante WK te kijken. Christophe, is Primoz Roglic intussen komen aansluiten voorin?
2: Ja hoor, hij heeft het geflikt tot nu toe, Primoz Roglic. Hij is 36, 4 keer de Ronde van Spanje gewonnen. Is zomaar op zijn dooie gemakkie, en zo leek het wel, op zijn dooie gemakkie naar de koplopers toegereden. Heerlijk toch, Primoz Roglic. Wordt hij vandaag het duiveltje dat uit een doosje komt? Want nu met zijn vieren vooraan. Roglic, only Van der Poel. Wat rijdt hij sterk tot nu toe. En Quinn Simmons, idem dito voor de Amerikaan. Daarachter dan Wout van Aert. Die wordt dadelijk opgepeuzeld, denk ik. Die volgt nu al op 30 seconden samen met Anton Charmig. En nu krijgen we vanuit het peloton Evenepoel een aanval van Ben Healy. Ben Healy, de kleuren steken eigenlijk een beetje tegen elkaar af. Dat groen, donkergroen, zwart van Ierland. Met de iets wat fuchsia roze fiets van Team Education. Is dat Tom Pidcock die teruggekeerd is? Ik denk het wel, jawel. Tom Pidcock na zijn val, die gaat nu aanvallen vanuit het peloton Evenepoel. En je zou nu kunnen zeggen, als je het bekijkt door de bril van Remco Evenepoel. Maar er zijn geen oortjes, weet hij het wel. Misschien ziet hij het in de verte. Maar het feit dat Wout van Aert nu vooraan niet mee kon en is moeten lossen, geeft hem eigenlijk wel het recht, Evenepoel, om te gaan demareren en proberen de sprong te wagen naar voren. Maar het is 62 kilometer. Hoe gaat, misschien ook, drinkbussen aan het klaarmaken in de Belgische box om zo dadelijk bij de passage weer die boodschappen mee door te geven. Wat zeg je nu, bondscoach zijnde, richting Evenepoel? Hoe voelt hij het zelf aan natuurlijk? En de verschillen zijn ook niet dermate groot dat je op rechte stukken, en er zijn er wel een aantal, dat je in de verte kan turen en zien vanuit het peloton dat Van Aert niet meer vooraan geraakt bij Van der Poel. Sterker nog, dat hij zo net heeft moeten lossen samen met die Deen Charmig. Dus dat geeft hem het recht om eventueel te demareren, maar dat doet hij nu niet. Het zijn Ben Healy, Tom Pidcock en Jurgensen. Jurgensen die mee gaat aanvallen. Het is nu chaos in het peloton. Op dit ogenblik, op 60 kilometer van de streep, is het eigenlijk een moment van chaos. Na een beklimming zitten we in het dal, in het centrum van Montreal. En straks gaan we weer klimmen. Maar nu wordt er in dat peloton wat geloerd. We hadden na die versnelling van Del Toro, hadden we een elite-achtervolgend groepje van een man of 12. Met de Seixassen, Evenepoels en Del Toros van deze wereld. Maar die zijn door een deel van het peloton weer gegrepen. Dus we hebben weer eigenlijk een echt peloton van 30 man ongeveer. 30, 35 man. Van waaruit nu Ben Healy en Tom Pidcock proberen te demareren. Niet proberen, ze doen dat ook. Op zoek naar Van Aert en Charmig die voor hen uitrijden. We gaan weer klimmen richting de universiteit. 60 kilometer met z'n vieren. Dit is het leidend kwartet met de korte ei. En hoe verder we richting die finale gaan, ook met lange ei. In dit wereldkampioenschap 2026. Roglic, only Van der Poel. Quinn Simmons hebben een voorsprong van 30 seconden. Komt de Ardoisière, want het is een vrouw. Het is dezelfde dame die ook de tijdswaarnemingen op het bord mee komt geven in de Ronde van Frankrijk. Zij komt nu niet in het geel, maar wel in het wit. Zij komt aan Van der Poel en Co. tonen op het bord 30 seconden op Van Aert en Charmig. En 48 seconden op Pidcock, Jurgensen, Ben Healy. En een minuut op het peloton Evenepoel.
1: Ermin, de Nederlanders die weten niet waar eerst kijken vanavond, nee. Denk ik. Want de nationale ploeg speelde ook in de Nations League. En het is afgelopen.
3: Het is afgelopen, dus ze kunnen nu focussen op Van der Poel. En met een goed gevoel, want ze hebben gewonnen. Oranje klopte Servië met 1-2. Het was dus 0-1 bij de rust. Maar meteen na de pauze die snelle gelijkmaker van Servië. Ook pech voor Oranje met een schot van Ruben van Bommel. Alweer hij op de paal. Maar 20 minuten voor tijd dan toch de 1-2. Opnieuw was het die Max Meerdink die scoorde. Dit keer geen strafschop, een gewone veldgoal. En dat was dus voldoende voor de zege voor Nederland. Denemarken tegen Wales is ook afgelopen 2-0 zege geworden voor Denemarken. En de co-commentator daarbij, Christophe. En Oostenrijk tegen Kosovo werd een 3-1 zege voor Oostenrijk.
1: Dank je, Ermin.
4: Radio 1. Sportza.

0: Kestrel Maneuvers in the Dark. Het is tijd voor het nieuws van 8 uur. Daarna zijn wij er weer met het vervolg van het spannende WK. Tot zo.
1: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Zowat een half uur geleden hebben de Vlaamse onderhandelaars de begrotingsgesprekken hervat. In eerste instantie voert minister-president Matthias Diependalen nu weer gesprekken per partij. De tijd dringt wel, want morgen moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Dan zou het akkoord dus rond moeten zijn. Op dit moment zit het grootste knelpunt nog altijd bij de verhouding tussen de besparingsvoorstellen, zegt collega Bart Verhulst, die de onderhandelingen volgt.
6: Vooruit en CD&V vinden het nog altijd niet evenwichtig genoeg, niet evenredig genoeg. N-VA doet te weinig voorstellen in de eigen departementen en de eigen bevoegdheden is te horen. N-VA ontkent dat natuurlijk en zegt dat evenwicht is er wel, als je kijkt naar de politieke machtsverhoudingen bijvoorbeeld, maar ook naar welk budget er voor elk departement staat, dan is dat evenwicht en die verhouding er wel. En wij doen wel voorstellen die ons ook pijn doen.
5: Aan het station van Aarle is vanmorgen het lichaam gevonden van een man, dat meldt het parket van Luxemburg. Het slachtoffer is een man van 39. Zijn lichaam is gevonden bij de overdekte parking aan het station. Er zijn enkele arrestaties gebeurd, maar meer is voorlopig niet bekend. Het onderzoek loopt. Bij zijn bezoek aan het Franse bedevaartsoord Lourdes heeft de paus zich duidelijk uitgesproken tegen euthanasie. Het Franse parlement heeft enkele maanden geleden een wet goedgekeurd die euthanasie mogelijk maakt. Maar volgens paus Leo heeft niemand het recht om te beslissen over het leven van een embryo of van een oudere en mag de medische wetenschap niet overgaan tot wat hij noemt een geprogrammeerde dood. Dat zei de paus in zijn toespraak in het Frans.
7: Personne n'a le droit jamais sur la base d'algorithmes de laboratoire de décider de la vie de tel embryon ou de telle personne âgée. Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
5: Paus Leo XIV houdt een vierdaags bezoek aan Frankrijk. Lourdes is de voorlaatste halte. Morgen reist de kerkleider naar Metz, dichtbij de Duitse grens. Daar zal hij een toespraak houden over Europa. Bij het WK wielrennen in Montreal is er het afgelopen uur behoorlijk wat gebeurd. Christophe van der Goor, vooral Mathieu van der Poel, maakte al indruk.
8: Dat is waar, daarover zullen we het dadelijk hebben. Maar de Belgen, denk ik nu al te mogen zeggen, zullen geen wereldkampioen worden. Want Wout van Aert, die heel aanvallend koerste, die wordt nu vooraan, het waar hij zat, eraf gereden. En Remco Evenepoel, die heeft een slechte dag, zo hoorden we en vernamen we net van Thibaut Nijs, die opgaf en een interview gaf. Remco Evenepoel moet nu laten begaan. Hij zal geen wereldkampioen worden voor een tweede keer. 56 kilometer nog te gaan. Vooraan, inderdaad, Mathieu van der Poel, zeer aanvalslustig. Samen met Quinn Simmons, de Amerikaan, een Brit Only en Roglic. Dat zijn de vier leiders en die hebben een voorsprong van een halve minuut op een elite achtervolgend groepje met daarbij Paul Seixas, met Tom Pidcock, met Jurgensen en met Isaac Del Toro.
5: Dankjewel, Christophe. Het is bewolkt met kans op wat regen vanavond en ook vannacht. Blijft wel minstens 12 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht rond 22 graden in het centrum. Dinsdag een warme nazomerdag. Plaatselijk is tot 30 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: Sportza.
3: Met Steffi Merlevede.
0: Goedenavond nog tot 10 uur Sportza op Radio 1 met het vervolg van die wegrit op het WK in Montreal. Uiteraard nog zo'n 55 kilometer momenteel. Je hoort het in het nieuws van Christophe. Voor de Belgen ziet het er niet zo goed uit. We gaan eens luisteren naar dat interview waar hij naar verwees van Thibaut Nijs bij Maarten.
9: Thibaut Nijs, je kwam hier net aan en je zei, wat is dat hier allemaal? Vertel.
10: Ja, ik had al vrij snel door dat het dat er niet echt een tussenfase ging komen. En dat vanaf dat we het lokaal circuit opkwamen, dat de grote kanonnen zich meteen gingen afscheiden. En het gebeurde eigenlijk wel. Oké, er kan nog wel van alles gebeuren vanuit die groep daarachter. Maar je ziet dat eigenlijk alleen maar favorieten samen zijn nog.
9: Je hebt lange tijd met een lekke band rondgereden?
10: Nee, mijn zadel was helemaal met de punt naar beneden gezakt. En kreeg nog een stukje terug naar boven geklikt. Maar ik heb toch moeten wisselen. Ik heb er al bij al niet te veel tijd en energie mee verloren. Maar dat was...
9: Het was een hele snelle wissel. Het was een crosswissel.
10: Ja, dat wel. Maar ja, dat duurde dan wel een ronde. Want ik moest eerst naar de auto gaan vragen dat ze die fiets hier klaarzetten natuurlijk. Dus dat was niet ideaal. Maar ik heb er al bij al niet te veel mee verloren. Maar het was wel de moeite.
9: Heb je kunnen doen wat je wilde doen?
10: Goh, om heel eerlijk te zijn, niet echt. Ik had zeker geen slechte dag, maar ook geen topdag. Ik was niet echt de allerfriste benen. En ja, natuurlijk als de koers door zo'n kanonnen op 100 van de meet geopend wordt, dan zit er weinig tussenfasen in natuurlijk.
9: Het zal van Remco moeten komen. Heb je contact met hem gehad? Hoe voelt hij zich?
10: Hij voelde zich niet top, heb ik de indruk, maar... ik heb hem zoveel mogelijk proberen aanmoedigen dat iedereen echt al wel heel vroeg op zijn tandvlees zat. En ik denk ook mannen als Seixas, die dat er toch al wel wat doorzakten. Hij moet er blijven in geloven. Ik denk wel dat hij dat doet, maar het is niet evident. Het is echt een dogfight.
9: Dankjewel, Thibaut.
0: Dogfight. En hij voelt zich niet top. Christophe, dat klinkt niet goed natuurlijk. Waar zit Remco Evenepoel intussen?
8: Ja, niet meer in de groep van Paul Seixas en co. Dat groepje Del Toro, Healy, Matthews, Jurgensen, McNulty, Pitcock, Ciccone, Honoré, Seixas en Van Aert die opnieuw is komen aansluiten. Daar zit hij niet bij. Maar, een heel dikke maar, want ze komen nu voorbij aan de aankomst. En nu gaan we de tijden eigenlijk nog eens een keertje goed kunnen monsteren en opschrijven. Want ik heb de indruk dat het groepje Del Toro, Van Aert en Pitcock en Seixas achterom kijkend, daar zit dan Evenepoel weer aan te komen. Dus misschien dat alles weer samenkomt. Het applaus, je hoort het in de verte met z'n vieren. Nog vier ronden. Van der Poel, Only, Roglic en Quinn Simmons. En dan kijken op 150 meter. Wout van Aert leidt het groepje met Pitcock, Honoré, Seixas, McNulty, Matthews, Del Toro en Healy die daar een beetje gaat voorrijden. Hier komt Ben Healy, de Ier. Op hoeveel seconden? 20 seconden als vijfde. Hier is Ben Healy, solerend, bijna over de top. En dan Wout van Aert, die een moeilijk moment had, maar nu op kop zit van dat groepje. Samen met de Amerikanen McNulty, Jurgensen, Del Toro en Michael Matthews. Terwijl Jurgensen weer gaat versnellen. Dat is op 33 seconden. En hier komt dan, ik zal niet zeggen een zakdoek, want een zakdoek dat zijn 15, 20 seconden. Maar hier komt dan het groepje Evenepoel. Ja, met daar ook nog een Deen bij. Nog Pellizzari, de jonge Italiaan, met Adam Yates. Hier komen zij voorbij op 50 seconden. Dat is nog een man of 7, 8. Wie zit daar nog bij in het wiel van Evenepoel? Piganzoli, Charmig, Scaroni, Adam Yates, Nordhagen en Johannessen. Ja, is het misschien mogelijk nog dat alles samenkomt? Dat hangt vooral af van het groepje Del Toro Seixas en van der Poel vooraan. Dus eigenlijk op vier ronden van het einde. We zijn 5 uur aan het koersen. Waarschijnlijk gaat het 6:30 koers zijn. Hebben we binnen 50 seconden rijdt eigenlijk een man of 25, ja zoiets, 25. Vier, eentje, Healy, dan de groep Van Aert zijn met z'n tienen. En dan het groepje Evenepoel zijn nog met 7, 8 man. Dat is de situatie. Weer aan het klimmen onder leiding van Mathieu van der Poel op die lange helling. Ben Healy, gaat dat dan naar Roglic de tweede zijn die het gat kan dichten? Ik heb de indruk, want daar straks 30 seconden aan de streep. En nu bergop natuurlijk, hij als lichtgewichtje, flyer, naar boven vliegen bijna binnenkant bocht. Op 18 à 19 seconden. 18 à 19 seconden. Dus misschien gaan we dadelijk wel naar een quintet. Met Roglic, Only van der Poel, Simmons en misschien wel Ben Healy. Dan op een 28-tal seconden de groep Van Aert. Daarachter dan Evenepoel op, wordt nu gemeld. 46 seconden. Dus zoals gezegd, het zou zomaar eens kunnen dat alles opnieuw te herdoen gaat zijn in de laatste 50 kilometer van dit zeer boeiend WK.

0: The Magic Numbers over Roy Orbison. Er is een Nederlander die heel goed is op dit WK, Christophe.
1: Ja, absoluut. En een heel mooi nummer. Maar ik zou het graag je laten uitspelen. Maar er gebeurt zoveel in het WK. Mathieu van der Poel, daar beginnen we mee. Is aan het aanvallen. Bovenop de heuvel bijna. En krijgt alleen nog maar Quinn Simmons mee. Die kan volgen. En dan met dat heel kleine verzetje. Zo typisch. Die Primoz Roglic. Die kan nog mee. Oscar Only. Hebben ze overboord gegooid. Maar dus... De klassieke man. De klassieke man is voorlopig de beste klimmer op dit wereldkampioenschap, op dit parcours. Dat is Mathieu van der Poel. Wat is dan punt 2 wat we wilden melden op die beklimming? Zijn de groep Van Aert, Del Toro, Sexas en die van Evenepoel zijn samengesmolten. Die zijn bij elkaar gekomen. En dan denk je, ja, Evenepoel, kom aan. Rep je even. Probeer te zoeken naar die tweede energiebalk die er nog even zit. Maar dan zakt hij meteen weer door het ijs. En nu krijgen we weer een aanval van Del Toro en Sexas en Jurgensen. En Tom Pidcock bovenop die klim met Ciccone, slag om slinger. Het zijn toch weer die favorieten, die klimmerstypes. Alleen is nu de vraag, bij deze situatie, terwijl Evenepoel met Adam Yates er opnieuw af moet, met Stefan, met Bissiger, excuseren, met Kuhn. Nee, het is zijn dag niet. Het is absoluut zijn dag niet. Hè? Want zo net waren ze samengesmolten. Dan denk je, vind je tweede adem. Maar zoals we Thibaut Nijs hoorden zeggen net, hij voelt zich niet goed blijkbaar. En hij kan bergop gewoon die extra versnelling, die zevende versnelling, kan hij niet inschakelen. Dat is de situatie. Goed, rest ons nu nog één vraag. Wordt Mathieu van der Poel voor een tweede keer in zijn carrière wereldkampioen? Want hij is tot nu toe de beste man in koers. Zeker weten. Kunnen ze ver genoeg voorblijven? Of komt het groepje Sexas Del Toro? Gaan die met nog dadelijk bij de passage aan de streep nog 3 ronden? Hè? Dus er komen nog 3 beklimmingen van die zware kool. Gaan die mannen dan toch nog zo klimmerstypes als ze zijn ontploffen en dat gat op Van der Poel en Co kunnen dichtrijden of niet? Dat is eigenlijk de enige vraag, want het is nog ver. Het is 100, het is nog 100 is, op het gemakje. Het is nog 49 kilometer. Dus dat is nog 1/5 eigenlijk, 1/6 van de totale afstand. Dus er wordt nog wel wat gekoerst uiteraard. Daarachter dus met Del Toro, Sexas, Jurgensen, met Tom Pidcock erbij. Geen Wout van Aert. Nee, die heeft het ook moeilijk. En dat is logisch natuurlijk. Op dit zware parcours moet weer een gaatje laten. Dus in de achtervolging op. In de achtervolging op Van der Poel hebben we nu een tiental achtervolgers. En dat zijn vooral Sexas, Isaac Del Toro, Jurgensen die een heel goede koers rijdt. Voorop in de koers Roglic, Van der Poel en Quinn Simmons. Daarachter dan Oscar Only, die was met hen op pad, maar die hebben ze eraf gereden. En Ben Healy, die probeerde het gat nog te dichten. 49 kilometer, heerlijk wereldkampioenschap in Montreal.
0: Absoluut, helemaal akkoord. We blijven het uiteraard op de voet volgen hier. Tot zo, Christophe en Hermine. Mm-hmm. Wij gaan het nog eens over die Nations League in het voetbal hebben. Hè. Daar wordt vanavond vanaf 21:45, over een half uurtje, ook gespeeld tussen Israël en Ierland.
2: Normaal is dat een affiche die niet zoveel aandacht zou krijgen. Nee. Maar ja, dat is dit keer anders. Hè, want het leek zelfs even onzeker of die match gespeeld ging worden. Want in Ierland werden verschillende spelers persoonlijk gebeld of gevraagd om de match te boycotten onder impuls van de Stop the Game-campagne. Die werd georganiseerd door een Ierse beweging die opkomt voor de mensenrechten, voor Palestina. En uiteindelijk werd er een stemming onder de spelers gehouden. En daar besliste de grote meerderheid dan toch om te spelen. Dus de match gaat door. Er is wel één speler die dat niet wou en zich terugtrok uit de selectie. Nu, de andere voetballers van Ierland die zullen straks wel zwarte armbanden dragen om, en ik citeer, alle verloren levens in het conflict in Gaza, om die op die manier te herdenken. De wedstrijd wordt trouwens in Debrecen in Hongarije gespeeld. En volgende zondag is er dan de terugmatch. Dan speelt Ierland op papier thuis, maar dan wordt er opnieuw op neutraal terrein gespeeld. Dit keer is dat dan in Servië. Dat is dus een geladen wedstrijd voor straks. Er zijn nog 2 andere affiches. Om 21:45 Duitsland tegen Griekenland. En ook nog Noorwegen tegen Portugal.
3: Wanneer komt het besef in thuis?
4: Adem rustig.
3: Dat niemand Dennis echt kent.
5: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
3: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
6: Ik ga hem hier alsjeblieft.
7: Er is schieten.
8: Emma?
3: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.

0: Editors en The Rush. The Rush die kwam op het WK vooral van Mathieu van der Poel. En is het voor de Belgen nu ja, helemaal over en uit, Christophe? Of vinden ze nog ergens iets extra, een reserve?
1: Ja, het is een heel goede vraag, want je bent in principe nooit klaar met één Evenepoel. Want wat hij op dit ogenblik doet vanuit een min of meer geslagen positie in het wiel, samen met Scaroni, Adam Yates, Noordhagen, Stefan Kuhn, mannen die eraf gereden waren. Door wie afgereden? Door Tom Pidcock, de Sexassen van deze wereld en Del Toro. Daar rijdt hij nu van weg. Oké, die jongens waren ook al gelost. Hij blijft nog wel een klasse beter dan de genoemde namen. Noordhagen, Yates en Scaroni. Daar rijdt hij nu van weg. En komt misschien zo dadelijk weer aansluiten bij het groepje van Isaac Del Toro. En hij wordt nu opgewacht door de andere Belgische kopman, Wout van Aert. Die zich eventjes laat uitzakken uit dit groepje. En Evenepoel weer komt bijtrekken. Dus dan krijg je nu een situatie waarbij Evenepoel in een groepje komt te zitten op 45 seconden van de leiders. Met Mathieu van der Poel, Simmons, Roglic erbij. Dat zijn de leiders in de wedstrijd. Ja, dus is het dan nog mogelijk? Ik zou niet durven zeggen op dit ogenblik onmogelijk. Want met Evenepoel weet je maar nooit. Misschien vindt hij finaal in de laatste ronde, of in de laatste uur, want daarin zitten we nu, plots toch nog een energietank waarvan hij niet wist dat die bestond. Dat zou zomaar eens kunnen natuurlijk. Maar vooralsnog liggen de beste kaarten, worden die helemaal geschud nu door Mathieu van der Poel. Die echt wel in die laatste 100 kilometer de controle heeft over dit wereldkampioenschap. En wat sterker is, wat eigenlijk tactisch gezien zeer goed is door van zo ver te gaan aanvallen. Je zit met een beklimming die eigenlijk de facto, die beklimming van 2 kilometer, die is eigenlijk te zwaar voor Van der Poel. Mocht daar van de bodem, van beneden tot boven op gekoerst worden door Del Toro en Sexas. Dan kan in principe Van der Poel niet mee als daar explosief wordt op gekoerst. Wat doet hij nu? Hij neemt de vlucht vooruit. Maar telkens wanneer die beklimming eraan komt, kan hij in een min of meer egaal tempo, zijn eigen tempo, want hij rijdt altijd op kop. Hij kan het eigen tempo rijden naar boven, waarvan hij zelf voelt, ja, ik ga niet over de limiet. Ik ga niet over de rode. En dat is heel slim gezien. Want op dat vlak kan je dat zo lang mogelijk volhouden tot in de finale van de wedstrijd. Stel nu straks dat de Del Toro's toch nog in de finale komen aansluiten, dan heeft hij nog wel energie over in de tank van der Poel. Dus voorlopig doet hij dat echt wel het slimst. Tactisch gezien het best, want hij regelt zijn eigen wattages, hij regelt zijn eigen egale tempo bergop. Terwijl daarachter, we hebben al 3 of 4 keer een versnelling gezien van Healy, van Del Toro, van Sexas. Dus telkens wanneer die mannen in die anaerobe drempel gaan, eigenlijk het interval trainen, maken ze zichzelf spreekwoordelijk ja, kapot en knijpen ze zich stilaan dood. Dus op dit ogenblik beste, straks wordt mijn reden eigenlijk misschien helemaal achterhaald door wat er gebeurt in de wedstrijd, maar vooral alsnog doet Van der Poel dat zeer goed. Dus, situatie. Vooraan Roglic, Van der Poel en Quinn Simmons. Wat een groepje. De onvermoeibare Quinn Simmons. Samen met Van der Poel zoveel monumenten gewonnen. En kijk, hier is de aanval van Evenepoel. Maar jongens toch. Hey, lossen, teruggebracht worden en nu gaat hij aanvallen. Ik zeg, je bent nooit klaar met deze Olympische kampioen. Of was het een prikje om even te laten zien. Ja, ik was wel degelijk mee in de wedstrijd. Maar vindt hij dan, kan je dan zo gemakkelijk een tweede adem vinden? Ja, speeksel alleszins. Want hij spuugt en rokkelt een keertje goed richting de linkerkant. Waar gelukkig niet al te veel mensen stonden. Maar nu houdt hij weer de benen stil. 42 kilometer nog. En nu vanachter Del Toro nog eens. Del Toro van achter de rug van Evenepoel. Slag om slinger wordt er nu gedemareerd. En nu reageert niemand. Want daar zit sneeuw op. Maagdelijk wit die trui van Mexico. Zwarte koersbroek. En dan alles daaronder. Helemaal wit. De schoenen. En Sexas die moet reageren. En die doet dat al meteen. Dat zijn de twee jongelingen tegen elkaar. Sexas in de achtervolging op Isaac Del Toro. Wat een wereldkampioenschap. 42 kilometer nog. Roglic, Van der Poel, Simmons. Nee, het is niet Timmy. Het is niet Timmy Simmons. Het is Quinn Simmons aan de leiding. Met z'n drieën. 20 seconden. 20 seconden op Only en Healy. Die rijden daar ook nog tussen. En dan 45 seconden op de groep. Evenepoel, Van Aert, Sexas, Mikel Honoré, Ciccone, Piganzoli, Pidcock, Ayuso, Matteo Jurgensen, McNulty, Matthews, Isaac Del Toro die nu weer gaat demareren en de counter krijgt van Paul Sexas. Jurgensen zit meteen op het wiel, net als Tom Pidcock in de afdaling. En dan zien zij links en rechts de mensen staan. Letterlijk 10 rijen dik. Het doet mij denken aan 2007, de toerstart in Londen. Nadien trokken ze ook naar Canterbury. Een massavolk, wat de UCI ons ook doet geloven dat we zullen zien in de jaren 30, wanneer het wereldkampioenschap naar Pune gaat in India. 41 kilometer nog, drie man aan de leiding. Van der Poel, Roglic, Quinn Simmons op 3/4 minuut een groep. Evenepoel, Van Aert, Seixas, Ciccone, Pidcock, Ayuso, Matthews, Del Toro, Buitrago en Matteo Jurgensen.

0: kiss.
1: Prince, uiteraard. Wat een heerlijk onvoorspelbaar WK wielrennen zijn we hier vanavond aan het volgen. Ik durf totaal geen voorspellingen meer te doen. We gaan er nog eens een landgenoot bij nemen die al heeft opgegeven. Gianni Vermeers bij Maarten.
2: Gianni Vermeers, heb je het WK gereden dat je wilde rijden?
3: Ik denk het wel, ja. Het was de bedoeling dat ik zeker in de eerste vijf van de lokale rondes, indien er aanvallen kwamen, kon mee zijn. Maar de Fransen hebben gewoon tempo vanaf dat we eigenlijk nog voor de plaatselijke ronde bij het opkomen, het klimmetje bij het opkomen van de lokale ronde, is al onmiddellijk een tempo gezet. En ik denk dat ze de wedstrijd zo hard mogelijk wouden maken en gewoon eigenlijk er een afvallingswedstrijd van gemaakt hebben. En, dan begonnen er wat aanvalletjes te komen en hebben zowel Quinten, Thibaut en mezelf eigenlijk toch wel goed kunnen reageren. En dan heeft Wout denk ik een aanval geplaatst. Ja.
2: Meegeschoven met Mathieu van der Poel.
3: Ja.
2: En dan is het moeilijk volgen voor jullie natuurlijk.
3: Ja. Het is eigenlijk de eerste WK en zonder oortjes is het toch wel echt moeilijk. Ik heb op een bepaald moment zag ik dan ook dat er op de klim een redelijk gevaarlijke groep wegreed. En ik heb onmiddellijk gezegd tegen Wout ook dat hij tegen Remco, ik denk dat Wout ervoor zat, dat hij toch moest attent zijn. En dan heb ik eigenlijk gevoeld dat het beste bij mij ervan af was. En dan heb ik Remco nog naar voren gebracht hier richting de finish, omdat ik wist dat El Toro of Seixas op de klim volgens mij een alles of niks poging gingen doen. Of toch proberen de oversteek te maken en ik weet niet als dat gebeurd is.
2: Er is al heel veel gebeurd. Remco lijkt niet de allerbeste benen te hebben. Thibaut Nijs zei daarnet, ja, hij zei mij, hij gaf aan dat hij niet de allerbeste versie van zichzelf was. Jij bent er vaak bij in de buurt geweest, wat heeft hij tegen jou gezegd?
3: Ja, hetzelfde eigenlijk, maar ik heb hem proberen zoveel mogelijk op hem in te praten. Ik heb ook gezegd, de moment dat hij dat zei was nog 83 kilometer. Ik zei ook, zeg Remco, je kunt nog altijd vaak zo die laatste 50 kilometer zijn voor hem. Hij heeft die inhoud. En zeker met zo'n harde koers kan het zijn dat hem dat de rest allemaal plots kapot zit en dat hij hem op hetzelfde niveau blijft. Dus ik heb dat proberen inpraten op hem. Hij zat ook veel van achter en ik zeg, dan heb ik gezegd, we gaan nu naar voren en dat hebben we gedaan en ja, de rest van het verloop weet ik niet meer.
2: De rest gaan we nu zien. Dankjewel, Gianni.
1: En de rest gaan wij nu gewoon weer horen bij Christophe. Hoe gaat het intussen met Evenepoel en met Wout van Aert?
4: Wel, als ik even mag vooraan beginnen, want ze waren eerst met z'n drieën en nu zijn ze met z'n vier. Want Ben Healy komt vooraan aansluiten bij Van der Poel, bij Simmons en bij Primoz Roglic. En om je vraag te antwoorden, Wout van Aert die moet nu het groepje laten gaan. Die staat de Parcheggio, maar die heeft nog een aantal inspanningen geleverd in dienst van Remco Evenepoel natuurlijk. Maar die staat nu aan de kant en is schudden van nee, Wout van Aert. Het moet toch ook mentaal niet simpel zijn. Kijk, je hebt die hele ronde van Spanje gereden met het oog op dit wereldkampioenschap. Beseffende volgend jaar in de Haute-Savoie en de Alpen. Dat zijn calls, dat is niks voor hem. En dan gaan we naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is sprinten, dat is ook niks voor hem. Ik bedoel toch niet tegen de Philipsens, de Tim Merniers van deze wereld. Dus dit was eigenlijk zijn laatste kans in een poging voor een wereldtitel. Maar het is niks geworden voor Wout van Aert. En in het groepje nu bij Del Toro en co. wordt er opnieuw gedemareerd door Isaac Del Toro. En Evenepoel moet opnieuw blijven zitten. Nee, ik had daar straks bij de vorige passage, vorige flits, nog eventjes de hoop omdat hij zelf even ging aanvallen. Dat hij zijn tweede adem ging winnen, maar hervinden. Maar nee, houd nu de benen stil. Het wordt niks, ook niet voor Evenepoel. Hier zitten we met de geslagenen. In dat groepje wordt er gedemareerd door Isaac Del Toro. Seixas is mee. Wie is nog mee? Ik denk ook Ciccone. En vooraan is er nu een aanval van Ben Healy. Ben Healy, die eigenlijk maar de Ier. Ja, laat ons eerlijk zijn. Een magere tour achter de rug heeft. In tegenstelling tot vorig jaar toen hij een etappe won. Eigenlijk een vrij mager, onopvallend seizoen. Dat is het best gekozen woord, denk ik. Ben Healy, onopvallend. En wordt nu weer ingerekend door Mathieu van der Poel. Die dan meteen zijn eigen tempo weer inschakelt. En vooral, het is 36 kilometer nog. En Del Toro en co, die komen op 20 seconden. En dat zijn hoeveel jongens? 2, 4, 6, dat is 7, 8 man. 8 man, Del Toro. Seixas herkennen we. Michael Matthews, ja. Michael Matthews ook al richting de 40. Gaan die kom aansluiten? Ciccone zit erbij. Dan hebben we ook Buitrago. Del Toro uiteraard. En dat zijn de eerste achtervolgers. En is dat Ayuso? Zou die daar ook nog bij zitten, de Spanjaard? Nee, die merk ik niet meteen op. Achteraan zitten we bij de Amerikaan. Brandon McNulty. McNulty in gesprek met zijn ploegmaat. Niet vergeten, hè. Ploegmaats bij Team Emirates. Oké, een ander land. Mexico tegen Amerika, de Verenigde Staten. Maar eigenlijk ook verbonden door Team Emirates. Dat zijn de eerste achtervolgers op de vier leiders in dit wereldkampioenschap. Eigenlijk mocht je nu zelf ook nog vragen aan iemand die het heel aandachtig gevolgd heeft. Wij ook. Wat is er allemaal gebeurd? Wie heeft er gedemareerd? Wie moest lossen? Wanneer? Zelfs een prikje ook op 100 kilometer van Van der Poel. Van Aert is gaan aanvallen. Evenepoel na zijn inzinking opnieuw. Het is bijna onmogelijk om alles op te sommen wat hier gebeurd is in die laatste 100 kilometer. Maar we staan even stil bij de situatie. 35 kilometer. Vier man aan de leiding en die worden dadelijk bijgehaald door dus die achtervolgers. En dat zijn er een achttal, een negental. En dan krijgen we dus 13, 14 leiders. Roglic, Van der Poel, Simmons en Healy. Die worden nu bijgehaald door Del Toro, door Tom Pidcock, ja zeker, door Matteo Jurgensen, McNulty, Michael Matthews, alsjeblieft, heeft al drie keer op het podium gestaan van een WK, door Santiago, Buitrago en door Giulio Ciccone. En zo krijgen we 8 plus 4, 12 leiders in dit wereldkampioenschap. Geen enkele Belgen erbij. Geen enkele Belg erbij. En oké, je kan absoluut een slechte dag hebben, zoals Evenepoel. Straks zeer benieuwd naar zijn uitleg natuurlijk. Maar vooraf moeten we dan toch ook bij het gezegde blijven, zonder Tadej Pogacar. En je stond aan de start met Evenepoel en Wout van Aert was toch, ik zal niet zeggen alles minder dan een wereldtitel onder de verwachtingen of slecht, maar nee, hier hebben de Belgen eigenlijk geen rol van betekenis gespeeld en achter de feiten aangelopen. Dit is op dit vlak een mislukt wereldkampioenschap. Met alle respect voor alle inspanningen die de mannen gedaan hebben, want nogmaals, mensen die ons echt kennen, het respect voor de topsportman op dit niveau is eindeloos en grenzeloos, maar toch, dit zijn de feiten. Op dit ogenblik is er de samensmelting. Voilà, Van der Poel is niet meer alleen op pad met Simmons, Healy en Roglic. Ze zijn bijgehaald door Seixas, Ciccone, Pidcock, Jurgensen, McNulty, Matthews, Del Toro en Buitrago. 8 plus 4, 12 leiders gaan de laatste 30 kilometer in. Wie van dit 12-tal wordt wereldkampioen? Ik zou het eigenlijk niet kunnen zeggen. Ik zou het echt niet kunnen zeggen. Iedereen die hier vooraan zit, zijn allemaal winnaars. Types. Brandon McNulty misschien nog de minste. En wat te zeggen van Jurgensen die nu gaat aanvallen samen met Ciccone. Dat lijkt mij echt wel zo iemand, die Amerikaan, die ook vrij zwak was in de voorbije Tour. Jurgensen op kouse voeten. Hè. Dat is echt zo'n kerel, een charel zoals wij in het Vlaams zeggen, die op, waar niet echt iemand op let en geen rekening mee houdt. En die op kouse voeten zou kunnen wegleiden. De man die rijdt voor Visma, Lise Bike. En dat probeert hij nu eigenlijk ook op dit eigen ogenblik samen met Giulio Ciccone. En dan krijgen ze nog het gezelschap van Pidcock, denk ik, die komt aansluiten. En zo wordt er weer slagomslinger gedemareerd. De aansluiting was amper een feit. 4 plus 8 is 12. En er wordt opnieuw weer gedemareerd. Weer aan het klimmen. Jurgensen met daarbij Matthews, met Tom Pidcock en Ciccone. Dat zijn nu de leiders in deze wedstrijd.
1: Ja, wat een WK inderdaad. Christophe en Hermine, op de dag van dit WK in Montreal, dan toch een nieuwe wereldtitel voor een Belg, voor Eddy Merckx.
0: Jawel, jawel, maar niet in het wielrennen natuurlijk. Wel in het driebanden, daar heeft Eddy Merckx in Frankrijk, in Blois, voor de derde keer in zijn carrière al het WK driebanden gewonnen. Eddy Merckx, 58 jaar, de driebander dus, die versloeg in de finale de Vietnamees Phuong Vinh Bao. Dat is de wereldkampioen van 2023, dus een stevige tegenstander, maar Merckx was dit keer duidelijk de betere en wint dus al voor de derde keer het wereldkampioenschap.
1: Doorwerken is op de ring rond Brussel in Tervuren. De vierarmentunnel in beide richtingen dicht tot 5:30 morgen vroeg. Je moet bovengronds omrijden. Hou rekening met vertraging. En nog doorwerken is vanaf 9:00 vanavond tot 5:00 morgen vroeg op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Oost en Deurne. Maar één rijstrook vrij.
5: Radio 1. Sportza.

0: Omigo van Black Slate. Het worden lange samenvattingen van dit WK in het journaal en in het radionieuws morgen vroeg, denk ik. Want wat is er al veel gebeurd daar in Montreal. En Christophe, in de kopgroep, als ik het goed heb, 3 Amerikanen. Dat biedt kansen, denk ik dan.
1: Ja, zeker. En ja, dan ga je natuurlijk nadenken. En ja, McNulty, Montreal. Ja, vorig jaar won hij hier de grote prijs van Montreal. Brandon McNulty, die zit er dus bij samen met Matteo Jurgensen en Quinn Simmons. En McNulty, die is gaan demareren en die heeft nu al een voorsprong van een halve minuut. Brandon McNulty uit het team van ene T. Pogacar. Die volgende week ook niet aanwezig zal, misschien wel al lijfelijk aanwezig zal zijn op het EK in Ljubljana in Slovenië. Het EK dat daar plaatsvindt en georganiseerd is eigenlijk ja, helemaal voor hem. Maar door die val, hij is wel al opnieuw fel aan het trainen in Monaco. In zonnige omstandigheden heeft hij laten zien op zijn social media. Zal het misschien volgende week wel zijn, geen idee. We zullen uitkijken naar hem. Maar goed, ja, bij zijn afwezigheid hebben die mannen van de Emirates toch alweer ferme kaarten om mee te spelen. En daarachter wordt het dan overlegd door Del Toro en door Paul Sexas. Ja vriend, wat doen we nu? Want wij zijn de beste 2 klimmers om die finale in te gaan. We weten het, als we daarvoor gaan koersen en strijden, dat is koers. Ja, dan moet 1 iemand winnen en verliezen. Dat is een huizenhoog cliché, maar op dit ogenblik rijdt die McNulty een halve minuut weg. We gaan toch McNulty niet wereldkampioen laten worden, zeker. Dat zijn ze nu wellicht tegen elkaar aan het zeggen. En daarachter zijn er dan inderdaad 2 Amerikanen die kunnen afstoppen. Quinn Simmons samen met Matteo Jurgensen. En Jurgensen doet dat voortreffelijk. Iedereen die nog maar eventjes de poep oplicht van het zadel, daar zit Jurgensen al meteen op. Stel je voor, je dadelijk in Noord-Amerika eigenlijk ook, hè, werelddeel. Brandon McNulty, wereldkampioen. Ja, het zou, laat ons eerlijk zijn, als we door onze bril bekijken, de Europese, Nederlands-Belgische bril, Belgisch-Nederlandse bril, een beetje een anticlimax zijn natuurlijk. Wat niet wegneemt dat het dan prachtig zou zijn voor deze coureur. 27 kilometer nog voor hem en heeft nu plots 40 seconden voorsprong. Dit is de leider in de wedstrijd, Brandon McNulty. Hij heeft vorig jaar de grote prijs van Montreal gewonnen. Maakt natuurlijk ook altijd stevast deel uit van het team rond Tadej Pogacar in de Ronde van Frankrijk. Was dit jaar 5e in de etappe naar Belfort. De etappe die gewonnen werd door Mauro Schmid. Heel goede coureur, zeker. Anders maak je nooit deel uit van het elftal van Tadej Pogacar voor de Tour natuurlijk. Heeft de Ronde van Polen gewonnen, ja zeker. De Ronde van Luxemburg. Ritje in de Ronde van Italië en Spanje. Maar om nu te zeggen, ik kan meteen een heel palmares klassiekers opnoemen van Brandon McNulty. Nee, alleen deze grote prijs van Montreal. We gaan hem hier zo dadelijk nog verwelkomen. En dat moet even kijken. Ja, de voorlaatste ronde induwen. Want de ronde is 13 kilometer, 26 kilometer nog voor deze man met de snor, met de moustache. 5,5 uur zijn we onderweg in het wereldkampioenschap. Vandaag hebben we amper een zonnetje gezien. In tegenstelling tot de voorbije dagen, de voorbije week eigenlijk. De organisatie heeft hier echt kunnen bogen op prachtig weer, prachtige weersomstandigheden. En gelukkig heeft het vandaag nog niet geregend. Mensen hebben wel een jasje aan, een tussenseizoensjasje. En hier komt dan McNulty. McNulty over de aankomststreep, de voorlaatste ronde. Zo dadelijk gaat de bel voor de laatste ronde. Nog 1 rondje. Ja, daar zit echt nog sneeuw op. Een geweldige tijdritpositie. Kijk, en daarachter het groepje van der Poel en Co, Del Toro en Sexas. Ik denk dat ze eigenlijk mentaal de pijp aan Maarten aan het geven zijn. Want een groepje achtervolgers waarbij Evenepoel zat, die heeft hij eigenlijk laten gaan. Die komen nu opnieuw aansluiten. Dat zijn Only bijvoorbeeld. Dat zijn nog een Deen, de Noor, Johannessen die daarbij zijn. Die komen nu, 4 gelosten, komen nu opnieuw aansluiten bij de groep Sexas, bij Del Toro, bij Roglic, bij Mathieu van der Poel. Hier zit geen Belg bij. Aan de einder, helemaal van onder. Aan het begin van de aankomststraat, 500 meter lang, bocht naar rechts, 90 graden. Daar zien we Remco Evenepoel uitdraaien. Ja, zou dit boeken toe zijn? Boeken toe voor de achtervolgers hier. Ze kijken achterom, hebben die gevoeld aan die demarrage van McNulty. Wow, daar zat zoveel sneeuw op, we krijgen dat niet dicht. Dit is meer dan een minuut, jongens. Voorlaatste ronde, Brandon McNulty. Meer dan een minuut met de Del Toro en Sexas die op kop rijden van dat groepje. Ja, de rest die kijken allemaal naar die 2. Wat nu? Hier zo dadelijk, voorbij de aankomststreep. Berg naar beneden, gaat het bergaf. En dan links omhoog. En dan beginnen we aan die beklimming Camillien-Oude. Daar moet een aanval komen van Del Toro en Seixas. Dat kan niet anders. Ze kunnen dit zomaar niet over zich heen laten gaan. Meer dan een minuut op Brandon McNulty. Als ze nu niet demareren, is het voorbij. Dan wordt de Amerikaan wereldkampioen. En hier dan is Mats Pedersen in het wiel van Remco Evenepoel. Mats Pedersen is gewoon uit de achtergrond van de koers helemaal naar voren gekomen. Mats Pedersen zit in het wiel, komt hier voorbij met Remco Evenepoel. Wat een vreemd en misschien ook wel vreed kampioenschap, wereldkampioenschap, dat echt lood en lood zwaar is. Dadelijk, we ronden deze flits even af. Even bekomen wat er allemaal gebeurt. En het besef misschien dat ene Brandon McNulty wereldkampioen gaat worden. We zijn begonnen aan Camillien-Oude. Hier is inderdaad de aanval. Niet van Del Toro, nog van Seixas, maar van Tommeke Pidcock. Tom Pidcock en meteen Ciccone op dat wiel. Ze moeten hier lood en lood zwaar is. Dadelijk, we ronden deze flits even af. Even bekomen wat er allemaal gebeurt. En het besef misschien dat ene Brandon McNulty wereldkampioen gaat worden. We zijn begonnen aan Camillien-Oude. Hier is inderdaad de aanval. Niet van Del Toro, nog van Seixas.

0: Maar nee, het zal niet van hem komen. Vallende blaren en bladeren hier op het wegdek van deze Col. Die naar beneden dwarrelen. En bijna ja, identiek voor wat Del Toro nu aan het overkomen is. Maar kijk, terwijl we dat zeggen. En 2-3 meter achter had, rijdt hij gewoon iedereen voorbij weer. Wat een vreemde man. Wat een vreemde. En Van der Poel moet er ook af. Van der Poel moet nu lossen door de. En na de versnelling van Tom Pidcock. Pidcock die achterom kijkt. Pidcock die dan ziet dat Jurgensen in dat wiel zit. Ciccone dan. Michael Matthews. Hoe knap is dat van Michael Matthews? Die ouderdomsdeken. Zit hier gewoon tussen die mannenberg op mee te knallen. Ben Healy en Posek Sas. En dan nog Buitrago en Mathieu van der Poel die opnieuw komen aansluiten. Ze zitten allemaal piependood. Ze zitten allemaal stikkapot aan het einde van deze dit wereldkampioenschap. Een klassieker van 273 kilometer waarvan er nog 25 moeten worden gereden aan de leiding. Brandon McNulty. Gaat die wereldkampioen worden? 55 seconden voorsprong op de eerste achtervolgers. Del Toro heeft het moeilijk. En idem dito voor een man die toch een groot deel van het wereldkampioenschap heeft gekleurd in het oranje, felkleurig. Mathieu van der Poel.
1: Sportza. Hermine, intussen trekt het wintersportseizoen zich, we zijn 1 september ergens, al voorzichtig op gang met in het kunstschaatsen de eerste wedstrijden met Nina Pinzaroni.
2: Ja, en opnieuw een zesde plaats voor Pinzaroni, dit keer in Bratislava in Slowakije. Dus het resultaat, zesde in de eindstand, is hetzelfde als in Bergamo vorige week. Al kreeg ze dit keer nog wat minder punten. Dus ja, zeker een voorzichtig seizoensbegin voor Pinzaroni. Maar dat is niet onlogisch, want sinds enkele maanden traint ze in Amerika en met een nieuwe coach ook. Dus het is nog wat te wennen waarschijnlijk. Eind oktober volgt dan de GP van Frankrijk en tegen dan wil ze klaar zijn.
1: Ja, en op het wereldkampioenschap acrogym, daar haalt ons land traditioneel altijd wel wat medailles binnen en dat lijkt nu niet anders te zijn.
2: Ja, de eerste is in elk geval in de pocket. Het is een wereldkampioenschap dat gehouden wordt in Pesaro in Italië en daar was alvast al zilver voor de Belgische mannen in de statische teamoefening. Ik denk, ja, je moet het vooral zien. Het klinkt een beetje abstract.
1: Ja, maar het is allemaal indrukwekkend wat ze doen, inderdaad. Dankjewel.

0: Justified and Ancient van de KLF. Brandon McNulty dus, die rijdt solo op kop in de finale van dit WK. En de Belgen die spelen niet meer mee, of toch zo goed als wie de hele dag op uitstap is geweest vandaag op zo'n zonnige zondag. En nu inschakelt, die verslikt zich, denk ik. Maar het is zo. Christophe, hoe groot is de voorsprong van McNulty?
1: 37 seconden op dit ogenblik. 37 seconden, we zitten op 21 kilometer van de streep met een voorsprong op een vijftal achtervolgers. Seixas, Ciccone, Pitcock, Jurgensen, Michael Matthews. Maar dan komen nu weer aansluiten Ben Healy, Mathieu van der Poel en Del Toro, die een tweede of misschien al zevende adem lijkt te hervinden. Oh, het zijn echt wisselende posities. Maar het zijn stuk voor stuk. Ja, kijk naar die namen. Del Toro, daar moeten we geen tekening bij maken. Ben Healy is eigenlijk vandaag een van de meest aanvalslustige. Maar qua palmares, een van de minste van de pool. Ja, dat sowieso. Michael Matthews, die gaat al heel zijn leven op zijn eigenste manier mee op een wereldkampioenschap. Altijd top. Dus eigenlijk bijna de Valverde van zijn generatie, zou ik zeggen. Al zijn ze min of meer van de verschillen maar een paar jaar. Want zoveel ouder is Valverde niet dan Michael Matthews. Ze hebben jarenlang met elkaar gereden, maar altijd goed op wereldkampioenschappen. Ja, Seixas, dat is de komende grootheid. Ciccone, rondes, ja, bergtrui, tour, noem maar op. Tom Pidcock, ook geen tekening bij maken. Dus Jurgensen. Het zijn allemaal stuk voor stuk keigoeie atleten en coureurs. 20 kilometer nog in de achtervolging hebben we Pidcock, Ciccone, Seixas, Mathieu van der Poel, Matteo Jurgensen, die is komen aansluiten. Del Toro, Matthews en Ben Healy. Oh, wat een groep. En voorlopig geen Quinn Simmons meer te zien. Simmons die heeft moeten afhaken samen met Roglic, met Scaroni. En daarachter dan zit er nog een groepje met Remco Evenepoel, Mats Pedersen. Maar dat is al op meer dan anderhalve minuut. 20 kilometer nog, 37 seconden. Tijdens deze flits hebben we onze klok er kunnen juist opzetten. Geen seconde bijgewonnen, geen seconde verloren. Brandon McNulty, 20 kilometer nog voor hem. Dadelijk gaat hij voorbij komen. Ja, nog een kilometer of 7, dan begint hij aan de laatste ronde. Het is nog mogelijk hoor, maar er gaat een geweldige explosie moeten komen van die achtervolgers. Maar wie kan het nog? Daar straks had Del Toro een heel moeilijk moment. Kan het dan toch nog van Paul Seixas komen? Of is het een grote, grote verrassing? Genre Giulio Ciccone die toch nog demarreert. Of Matteo Jurgensen die een geweldig dagje beleeft. Want die heeft nu zijn benen wat stil kunnen houden in de counterattack natuurlijk. Achter zijn ploegmaat en zijn landgenoot Brandon McNulty. Er zijn zoveel opties. Tom Pidcock die laat zich niet kennen. Die werkt heel hard bergop. Die verricht heel veel werk. En die gaat nu demarreren van kop af aan, denk ik. Of nee, het is gewoon zichzelf nog blijvend in gang trekken. En dan zie je. En dit heeft te maken met vermoeidheid. Normaal gezien zegt de tactiek in de koers, demareren, niet zomaar op kop rijden, want dan trek je de rest mee. Dat brengt geen zoden aan de dijk. Probeer snerig te demareren. Maar na 253 kilometer, probeer dan nog maar eens snel en fluide en flux te demareren. Dat gaat gewoon bijna niet. Dat is zeer moeilijk. 20 kilometer. Een seconde verloren. Brandon McNulty. Van 37 naar 36 seconden. De voorsprong voor de Amerikaan van Team Emirates. En dan nu op één beeld gevangen. Het groepje Seixas met daarachter dan Remco Evenepoel. Die rijdt voor en op positie ongeveer 12, 13, 19 kilometer nog. 36 seconden voor McNulty. Daarachter dan een achttal. Ik geef nog eens de namen. Seixas, Ciccone, Pidcock, Van der Poel, Jurgensen, Matthews, Del Toro, Healy en Remco Evenepoel in het gezelschap van Quinn Simmons. Daarachter dan rond positie 14-15.
2: Radio 1. Sportza.

0: stem van Fontaine's DC. Brandon McNulty dus nog altijd op kop in het WK. Of je die positie ook kan vasthouden tot aan de finish, dat hoor je hier na het nieuws van 9 uur op Radio 1.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Aan het station van Aarle is vanmorgen het levenloze lichaam gevonden van een man, dat meldt het parket van Luxemburg. Het slachtoffer is een man van 39. Zijn lichaam is gevonden bij de overdekte parking aan het station. Er zijn enkele arrestaties gebeurd, maar meer is voorlopig niet bekend. Het onderzoek loopt. Tientallen buurtbewoners van het militaire vliegveld bij Fairford in Groot-Brittannië moeten de nacht elders doorbrengen. Vanmorgen vroeg al zijn zo'n 85 huishoudens geëvacueerd in verband met een mogelijke terreuraanslag aan het vliegveld. 5 mannen zijn in de buurt opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hun 3 bestelwagens zijn doorzocht op explosieven. Het Britse militaire vliegveld wordt door het Amerikaanse leger gebruikt voor aanvallen tegen Iran. President Trump zegt dat de verdachten al lang werden gevolgd en dat ze van plan waren om grote schade aan te richten.
4: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
3: In Servië heeft president Vučić ontslag genomen. Uiterlijk over 3 maanden kunnen de Serviërs een nieuwe president kiezen. Vučić kan zich na 2 ambtstermijnen niet meer kandidaat stellen. Hij is wel kandidaat-premier bij de parlementsverkiezingen in Servië eind oktober. Daar wordt zijn nationalistische regeringspartij uitgedaagd door een nieuwe oppositiepartij. Die is gegroeid uit het straatprotest in Servië tegen de corruptie. In Canada zit ondertussen het WK wielrennen in Montreal in de slotfase. En Christophe Van der Goor, het is al een tijdje duidelijk dat er geen Belg zal winnen.
5: Nee, al weet je maar nooit, want Remco Evenepoel die daar straks in een lastig parket zag, zat liever in een moeilijke situatie die eigenlijk niet meer vooraan meedeed. Komt nu weer aansluiten in de achtervolgende groep, in de groep Mathieu van der Poel. Met Del Toro erbij, met Seixas, eigenlijk alle andere favorieten in de achtervolging op 1 eenzame leider, een Amerikaan. Brandon McNulty, die won hier vorig jaar de grote prijs van Montreal, kent het parcours dus als zijn broekzak. Die heeft een voorsprong van 1 minuut. En laat ons eerlijk zijn, hij gaat dadelijk de laatste ronde in. Brandon McNulty, niet meteen voor het grote publiek de verwachte naam als hij gaat winnen. Hij heeft nog een 55-tal seconden voorsprong op een groep. Met daarbij dus Evenepoel, Mathieu van der Poel, Del Toro en Seixas als bekendste namen.
3: Dankjewel, Christophe. Het is bewolkt met kans op wat regen vanavond en ook vannacht. Het blijft wel minstens 12 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht rond 22 graden in het centrum. Dinsdag een warme nazomerdag. Plaatselijk is dan tot 30 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Sportza.
1: Met Steffi Merleveden.
0: Ja, welkom opnieuw. Goedenavond. Inderdaad, Brandon McNulty nog altijd alleen op kop in Montreal. En Christophe, Remco Evenepoel zit zowaar toch weer in die eerste achtervolgende groep.
5: Aanval van Evenepoel. Wat maken we hier allemaal mee? Aanval van Evenepoel die opstaat uit de doden. Dit kan toch allemaal niet? Daarstraks reed hij op een minuut, anderhalve minuut. Geraakte niet vooruit. We hoorden in de interviews van Thibaut Nijs van, ja, dat het te moeilijk ging. Kon eigenlijk in die moeilijke omstandigheden zijn hoofd niet rechten. Komt dan weer aansluiten. En nu demareert hij. En let op, hè, 14 kilometer nog. Hij gaat zo dadelijk als tijdrijder, wereldkampioen tijdrijder, misschien dat gat van 54 seconden nog dichtrijden op McNulty. Wat een wereldkampioenschap. Dit is toch wel... Ja, fijn, we zijn zover nog niet. Ik ga mijn woorden wikken en wegen. Het is echt letterlijk uit die doden opstaan. Evenepoel die geslagen was, die niet meer meedeed in de koers. Die zelfs nog dankzij Wout van Aert, die zich liet afzakken en nog een paar meter op kop reed. Opnieuw ternauwernood zicht had om eventueel weer in het groepje van der Poel aan te sluiten. Die komt nu zelf aanvallen, zo dadelijk onder de vod van de laatste kilometer. Remco Evenepoel, wat ben je allemaal aan het doen? McNulty zit intussen al in de aanloopzone naar de aankomst. Nog 50 meter en dan gaat hij beginnen aan de laatste ronde. Dan gaan we luisteren naar de bel voor Brandon McNulty. Hier is die bel voor de laatste ronde. Brandon McNulty van Team Emirates heeft nog altijd die snor op de bovenlip natuurlijk. Hij komt hier voorbij en Evenepoel dan in tweede positie. En daarachter wordt er gedemarreerd door Isaac Del Toro. Isaac Del Toro die gaat aan de rechterkant van de weg demarreren. Wat een geweldige koers, wat een geweldige finale. Remco Evenepoel die een beetje naar zijn krachten aan het zoeken is natuurlijk. Misschien was het een wanhoopspoging, want wordt nu weer geremonteerd door Del Toro. Nu in de laatste ronde gaat alles beslist worden. Wordt het McNulty of niet? Dat is de grote vraag. De seconden tikken. Het waren er daar straks 57. En nu zitten we aan 35 seconden. En de achtervolgende groep is er nog altijd niet. En als we weten, ook van de inspanning. En als we weten daar straks dat in de vorige ronde McNulty een voorsprong van 37 seconden met succes heeft verdedigd, dan ziet het er zeer goed uit voor de Amerikaan. Hier de bel voor het groepje Evenepoel Del Toro. En die schouders die gaan naar boven. Bij iedereen eigenlijk in een soort van gespannen houding. Van oké, we weten het. We gaan sprinten voor de tweede plaats voor zilver. Dit is op 58 seconden. Dit is kat in bakkie, denk ik, voor Brandon McNulty. Dit is misschien wel de verrassing van het wereldkampioenschap. Sterke coureur, ja, maar om dan meteen wereldkampioen te worden, hadden toch niet al te veel. Hij staat in de favorietenlijstjes, maar met één sterretje, een half sterretje eigenlijk. Brandon McNulty is aan het klimmen. Grote plateau vooraan en grootste kamwiel achteraan. Dat wil zeggen kleinste verzet, kleinste versnelling achteraan. Met op deze Camille Oude moet ik. Dat is een politicus van vroeger, ooit burgemeester geweest. Wou niet dat deze Mont Royal, die mooie heuvel, bosrijk gebied geasfalteerd werd. Is dan achteraf wel gebeurd en krijgt zijn naam. Oh, ironie. In de beklimming zitten we met McNulty. 12,5 kilometer nog en daarachter. Ja, het groepje Del Toro, Van der Poel en co. En Mats Petersen komt aansluiten. Kan je nagaan. De kopman van de Denen. Met misschien wel de meeste kilo's van iedereen. Mats Petersen, onze Deense collega naast ons, wordt vrij euforisch, moet ik zeggen. Want die denkt meteen al, we gaan voor een zilveren medaille. Gisteren in ons hotel waar de Denen sliepen, kwam hij ook Petersen interviewen. En inderdaad, Petersen die de voorbije wereldkampioenschappen niet eens had deelgenomen, omdat hij zelf kon inschatten, ik kan daar geen prijs rijden, is hier wel. En je ziet die sterke beren van achteruit, die komen opnieuw aansluiten. 12 kilometer nog aanval in het groepje Van der Poel. Even een poel van Ben Healy. Ben Healy probeert aan te vallen, maar dat is allemaal op 53 seconden van Brandon McNulty. Met de zoutafzetting achteraan op zijn poep van die donkerblauwe koersbroek. Toch na 273 min 12, 61 kilometer nog of 60, whatever. Nog 12 kilometer hier in dit wereldkampioenschap. Met de zonnebril op de neus nog altijd. We zien heel duidelijk dat er relatief weinig haren onder de helm uitkomen. Ze zijn allemaal heel kort geschoren met de tondeuse erover. En we zijn aan het klimmen met het groepje Evenepoel. En Giulio Ciccone die spuit zijn drinkbus nog eens helemaal leeg. Want minder water, minder gewicht voor die finale natuurlijk. Het komt op ieder grammetje aan. 12 kilometer nog, bijna boven. Op deze belangrijkste helling. Situatie. 53 seconden voor Brandon McNulty. 53 seconden op een groep achtervolgers met daarbij Evenepoel. Die probeert opnieuw te gaan aanvallen aan de linkerkant. Hij probeert opnieuw te gaan aanvallen, maar werd de weg versperd door Michael Matthews. En schudt dan heel fel van nee. Je zou het niet verwachten van Evenepoel, maar hij schudt heel fel van nee om te zeggen van allee jong, je verspert mij de weg. Nu aan de rechterkant. Nog eens Ciccone. Zo net water of whatever wat er in de drinkbus zat. Weggespoten. Minder grammetjes. En gaat demareren nu. Ciccone voor de aanval om proberen in een wanhoopspoging het gat nog dicht te rijden of te verkleinen op McNulty of gewoon voor het zilver te gaan. Misschien weet hij al tussen de twee Italiaanse oren het is voorbij voor het goud, ik probeer voor zilver te gaan, maar Ciccone wordt door Tom Pidcock meteen geremonteerd en door die versnelling zakt Evenepoel naar de laatste positie van dat groepje samen met Mats Pedersen. Mathieu van der Poel zit daar ook nog altijd bij. 12 kilometer de voorsprong, McNulty 51 seconden, ja, ze komen niet dichter, hij gaat wereldkampioen worden, ze komen niet dichter, tenzij hij gigantisch uit een bocht zou gaan en zichzelf pijn zou doen. Maar dat wensen we niemand toe natuurlijk. Daar in de achtervolging het groepje met Seixas, met Tom Pidcock, met Giulio Ciccone, Jurgensen, met Matthew Simmons die is komen aansluiten, Mathieu van der Poel. Terwijl Evenepoel nu in de beklimming weer moet lossen. Evenepoel, nee, het is niet zijn dagje. Kan het tempo van Del Toro, van Seixas, van Ciccone en Pidcock niet aan.

0: Help Me Stranger van de Raconteurs. Christophe, het is toch nog niet binnen voor Brandon McNulty blijkbaar.
1: Nee, het wordt toch nog spannend, want Tom Pitt en Co. die hebben een geweldig snelle beklimming gereden op 9,5 kilometer van de streep. Maar nu in de achtervolging valt het dan weer stil. En dat is weer in het voordeel van Brandon McNulty. Maar ze kunnen hem zo grijpen eigenlijk. Die 51 seconden die zijn als sneeuw gesmolten voor de vandaag afwezige zon. En ja, beneden aan de afdaling rijdt hij. Dus nu zijn ze aan elkaar aan het loeren. Ze zijn aan elkaar aan het loeren. Wie zijn dat? Sijk Sas, die rijdt op kop, maar in het wiel Michael Matthews. En Del Toro zit erbij. Maar voor wie rijdt Del Toro? Team Emirates. En Brandon McNulty, Team Emirates. Dus ja, daar sta je dan, UCI zijnde, als competitie voor landen. Ja, dat is eigenlijk zeven in pakjes, laat ons eerlijk zijn. Ik bedoel, Team Emirates bepaalt hier eigenlijk ook nog mee het wereldkampioenschap. Want Del Toro houdt de benen min of meer stil. Zal dat nooit zo uitspreken natuurlijk. Maar ze komen terug tot op 15, 16 seconden van Brandon McNulty. Wie zijn ze? Del Toro, Matthews, Jurgensen, Van der Poel, Pidcock, Ciccone en Sijk Sas. De beklimming zo dadelijk van de Polytechniek, de universiteit. Dat is een beklimming van 800 meter. Daar zit een piekje in van een 10 à 11 seconden. Gaat misschien wel beslissend zijn. Nu op een vlak stuk op weg naar de voet van die beklimming. 8,5 kilometer nog voor McNulty. 2, 4, 6, 7 achtervolgers. Van achter naar voor. Del Toro houdt zich gewoon helemaal koest als laatste man. Want die rijdt voor Team Emirates. En die zal denken, als ze straks mijn concurrenten McNulty terugpakken, dan zal ik nog eens gaan demareren. Dan word ik misschien wereldkampioen. Oh, wat een pokerspel. Wat een pokergame is dit. Ze loeren aan elkaar. Van der Poel heeft veel gegeven. Ciccone, Matthews. Kom aan jongens. Rijden. Dit is nu de kans. 8 kilometer nog. En hier komt Evenepoel terug aansluiten. Evenepoel komt gewoon terug aansluiten. Omdat ze hier de benen stilhouden met Van der Poel en Co. Komt Evenepoel opnieuw aansluiten. Net als Ben Healy. En Tom Pidcock. Ja, alles is nog mogelijk hier voor deze mannen. Tenzij ze nu blijven min of meer spreekwoordelijk surplassen wat ze aan het doen zijn. Ze vergooien hier werkelijk hun kans om het laatste gaatje op McNulty dicht te rijden. Op het vlakke. Alleen is de vraag, ja, wie doet dat? Wie haalt de kastanjes uit het vuur voor een ander? Dan weet je al, het komt aan op die laatste grijntjes. Die laatste grammetjes, milligrammetjes energie in zo'n finale. Ben Healy gaat het nu doen. Net voor een bocht. Voilà, we hadden het daar straks over. Demareren in een afdaling. Tom, tenzij dat je doet voor een bocht. Want dan ga je sneller als eenling erdoor dan voor een groepje. Ben Healy heeft dat goed begrepen. Maar die wordt meteen gecounterd. Zitten ze op zijn wiel. McNulty nu. 26 seconden opnieuw. Hij gaat beginnen aan de beklimming. In het kamp van de Amerikanen. Team USA. Ja, je ziet gewoon de beelden. Er zijn heel veel... Vooral de vrouwen die erbij staan, de vrouwelijke verzorgsters en mechaniciens, die tonen aan elkaar de binnenkant van de hand. Voel eens hoe nat van het zweet, van de alteratie, van de opwinding, gewoon van de spanning zijn ze aan het kijken naar Brandon McNulty. Voel eens een keertje, ja, nat van het zweet, de handpalm. 32 seconden opnieuw voor Brandon McNulty, 7 kilometer nog. Zo net waren het er 16 en nu hebben ze het weer laten verdubbelen. Als straks McNulty wint, en ik gun dat de jongen helemaal, want heeft er geweldig voor gekoerst in de laatste drie ronden, maar dat kan hier het achtervolgend groepje. Ja, moeten ze zichzelf toch wel even de hand in eigen boezem steken. Ze hebben niet gedurfd dan, als het zover zou komen, om de kastanjes uit het vuur te halen en om er dan vol voor te gaan. Ook al is de laatste 100 kilometer geweldig attractief aanvallend geweest met mannen die durfden. Maar nu, omdat ze eigenlijk stilvallen, zitten we met een achtervolgend groepje van 12, 13 man. Zelfs Mauro Schmidt. Nooit in beeld geweest. Komt opnieuw aansluiten. Mauro Schmidt komt aansluiten bij Paul Sijk Sas, Evenepoel, Ciccone, Pidcock, Van der Poel, Jurgensen, Simmons, Matthews, Del Toro en Healy. Bijna is hij boven Brandon McNulty. En dan is de laatste klif min of meer overwonnen. Als hij die laatste beklimming hier aan de Polytechniek, de universiteit, heeft overwonnen. Dat is het laatste echte klim, moet ik zeggen. 7 kilometer voor hem. Ah, dan heeft hij min of meer gewonnen spel. Oh, wat een finale. Ze konden hem grijpen. Echt, de hand uitsteken. 16. Aanval van der Poel. Aanval van der Poel. Het gejuich. Het gejuich hier aan de aankomst. Het gejuich. Mensen die kijken naar de schermen. Van der Poel heeft zich twee ronden lang nu kunnen stilhouden min of meer. En gaat nu in de achtervolging. En dan meteen op dat wiel Matteo Jurgensen en Ciccone. En Mats Pedersen gaat ook nog mee. Mannen van 80 kilo, 75, 80 kilogram. De laatste helling is overwonnen. Mathieu van der Poel heeft opnieuw zich wat kunnen herzetten, zoals dat dan heet in het jargon. Komt hij te laat of niet? 6400 meter nog om McNulty te pakken. En kijkt achterom en ziet dan Jurgensen in het wiel en houdt dan de benen stil. En dan komt Mats Pedersen aansluiten. En Mats Pedersen weet dat hij die laatste call overwonnen heeft. Stel je voor, zo dadelijk komt Pedersen nu op het wiel van der Poel, van Ciccone en Jurgensen. En dan zou mij niet verbazen dat Mats Pedersen aan de linkerkant van de weg gaat demareren. Op zijn kouse voeten. Komt nu naast van der Poel rijden. Strakke, steile afdaling naar beneden. Bocht naar links. Heel breed. Uitwaaierend. De buitenkant van de bocht uitkomen. Maar de rest komt ook weer aansluiten. En dan tel ik vanuit de lucht 2, 4, 6, 8, 10, 12 man in de achtervolging op McNulty. Ja, die aanval van der Poel. Dat zijn van die prikken. Dat is chaotisch. Dat is geen samenwerking. En zo heeft hij 24 seconden nog in de laatste 5600 meter voor de Amerikaan Brandon McNulty, de ploegmaat van de vandaag afwezige Tadej Pogacar. Kijk, en Matteo Jurgensen is een voorbeeldige ploegmaat. Hij rijdt voor Visma Lease Bike, niet voor Team Emirates, maar die haalt alles en iedereen terug. Alles en iedereen. En Del Toro doet dan een soort van uitwijkmanoeuvre aan de rechterkant. Maar beste Isaac, jij bent nog jong. De anderen die kijken naar jou, die weten meteen en doorprikken die ballon en weten. Het is een schijnmanoeuvre natuurlijk, want jij rijdt ook voor Team Emirates. En nu niet Mats Pedersen aan de linkerkant van de weg, maar wel Mauro Schmidt. Mauro Schmidt, we noemden hem in het begin van de uitzending rond een uur of drie van hou hem ook in. Ja, die wordt ook genoemd, Mauro Schmidt, voor dit soort parcours. Kijk, aan de linkerkant van de weg. En nu reageert Tom Pidcock met een klein verzetje. Schakelt dan. En danseuse op de pedalen. Meteen tak, tak, tak. Elektronisch schakelen voor die derde plaats. 5 kilometer nog. Wat een geanimeerd wereldkampioenschap in Montreal. Waar voor zijn geld gegeven? Zeker wel. We zitten met, we gaan nog even ademhalen, pauzetje. 25 seconden. Niet onze pauze, maar wel de voorsprong van Brandon McNulty op de eerste achtervolger. En dat is Mauro Schmidt uit Zwitserland.
2: Radio 1. Sportza.

0: van Beyoncé en Morning Dew. Maar we gaan natuurlijk weer naar Christophe voor het slot van het WK. Wordt het Brandon McNulty of toch iemand anders, Christophe?
1: Ja, 23 seconden heeft hij op dit ogenblik op 3 kilometer van het einde van het wereldkampioenschap. 22 seconden, de Ardoisière komt nu naast hem rijden. En in de achtervolging Mauro Schmidt nog altijd. Maar Mauro Schmidt die krijgt het heel moeilijk, want Matteo Jurgensen zit meteen op zijn wiel. En ook op dat wiel van Tom Pidcock, want dat zijn nu de eerste achtervolgers. Ja, wat een Matteo Jurgensen, wat een dijk van een wereldkampioenschap rijdt die man. Ik denk, mocht de McNulty over een paar minuten, over 3 minuten weten we het, mocht hij winnen... Ja, die gaat echt wel een heel vette check mogen afleveren aan Matteo Jurgensen, hoor. Want die heeft op alles en iedereen gereageerd. Het is echt ronduit indrukwekkend wat Jurgensen gedaan heeft. Dus 2600 meter nog op dit ogenblik. Brandon McNulty, een voorsprong van 22 seconden. Krampen voor Paul Sexas. Paul Sexas doet niet meer mee. Zijn spichtige, ultradunne bovenbenen, die dijen. Hij duwt met zijn linkerhand op zijn knie om gewoon de benen rond te krijgen. Krampen geschoten in die dunne benen. Hij doet niet meer mee. Onder het spandoek van de laatste 2 kilometer. Brandon McNulty heeft 22 seconden op Tom Pidcock. Mauro Schmid, die rijdt voor Jayco Alula. Heel makkelijk herkenbaar aan de paarse helm. En Matteo Jurgensen als derde in dat wiel. En daarachter dan op, wat is het, 75 meter, zit dan het groepje Evenepoel. Jawel, Evenepoel nog altijd hangt erbij. Mathieu van der Poel, Mats Pedersen ook, die ook nog altijd een kans maakt op een medaille. Ze zien elkaar rijden allemaal. Er is, valt in één shot te vangen, maar 24 seconden. Dat gaat McNulty toch niet meer prijsgeven. Zo dadelijk de vop van de laatste kilometer en dan één bocht van 90 graden naar rechts. Met een heel brede bocht die je makkelijk kan nemen. Daar mag je geen risico's nemen. Dan nog een bocht en dan de aankomststreep van 550 meter. Daar gaat hij niet stilvallen. En als hij stilvalt, heeft nog een reserve van 24 seconden. 1600 meter nog voor Brandon McNulty, de ploegmaat van Tadej Pogacar. Hij legt zich nog eens in tijdritstijl. Gisteren heeft Demi Vollering dat gedaan. Die tijdritstijl, zo echt wel in die tukhouding. En heeft daar een boete van gekregen voor €1000. Dan denk je, ah, mannen van de UCI, goed bezig. Jullie zijn echt wel met de hoofdzaken bezig. Nee, niet dus. Hashtag details. 1300 meter nog. 23 seconden voor Brandon McNulty. Hier in Noord-Amerika. Gaat een Amerikaan winnen? Noord-Amerika, het werelddeel natuurlijk in het land Canada. 26 seconden wordt nu gemeld. 26 seconden. Pidcock, Jurgensen, Schmidt hangen daar nog 3 seconden vooruit, maar hij gaat het klaren. Dit gaat een lichte verrassing zijn als wereldkampioen in Montreal. Zoveel jaren na 1974, na Eddy Merckx, toen het eerste wereldkampioenschap ooit buiten Europa. Ja, en ook die prachtige reportage van Hermine in het begin van de uitzending met die mannen die we allemaal daarin hoorden, met Freddy Maartens en co. Jongens die eigenlijk op dit ogenblik, zoveel jaren nadien, zich niks meer herinneren of amper nog iets van dat wereldkampioenschap, niks van de stad hebben gezien en elkaar een en ander verwijten. Heerlijk. Dat zijn allemaal die stories, die verhalen wat het wielrennen zo mooi maken. 600 meter nog voor Brandon McNulty. Wie gaat er tweede worden? Dat is nu de vraag, want hij gaat echt niet meer stilvallen. En nog grote kans, hè, dat Mats Pedersen in dat groepje Evenepoel en Van der Poel, dat hij nog op het podium gaat staan. Want die zit daar gewoon nog bij. Sprintberg op. En we hebben Mats Pedersen deze week hier zien... van aan de voet van de klim tot boven op zijn grote plateau, zijn grote versnelling zien trekken, tot boven. Dat was al een test, dat is voor zo dadelijk. Maar hier komt Brandon McNulty, hij gaat niet stilvallen. Brandon McNulty wordt wereldkampioen in Montreal na 6 uur en 17 minuten. Toch wel een verrassing. Brandon McNulty, die vorig jaar hier de grote prijs van Montreal won, die deel uitmaakt van het team van Pogacar in de Tour, altijd zeer gewaardeerde helper daar is eigenlijk. Hij is daar een helper van goudwaarde, maar hij wordt hier wereldkampioen. Brandon McNulty gaat stijgen in de status, in de rangorde van het wielrennen. Brandon McNulty is de iets wat verrassende wereldkampioen in Montreal. Slaat beide handen op de witte helm. Team USA. Brandon McNulty na een lange solo slaat op zijn stuur bijna in twee en is wereldkampioen. Hij is binnen. En nu de sprint voor de tweede plaats met Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel gaat derde worden. Wie wordt er tweede? Matthews. Of wie is het dan nog die er voorbij komt? Wie wordt er tweede? Het is... Michael Matthews en Van der Poel staat op het podium als derde. Michael Matthews, jongen toch, je bent straks 45 en weer een WK-medaille voor Matthews. Dat is zijn vierde al in zijn carrière. Daar straks, we hebben het opgeschreven, maar ik vind niet meteen mijn papiertje. een paar keer zilver en brons. En nu weer op dat podium. Brandon McNulty voor Matthews. En Mathieu van der Poel, die toch een groot deel van de wedstrijd meegetekend heeft. Met die aanval op 100 kilometer van de streep. Ja, verdiend. Staat mee op het podium. Hoezo te zwaar. Toch nog derde. Dit was echt een sprint van de stervende zwanen. En dan Quinn Simmons valt net naast het podium. En dan hebben we Del Toro op plaats 5, denk ik. Ja, inderdaad. Mats Pedersen op 6. Tom Pidcock op 7. Dan Jurgensen. Ciccone, Healy in de top 10. En Evenepoel valt net naast en buiten de top 10. Mauro Schmid is 11e. De felicitaties, de hugs, zoals de Amerikanen dat noemen in het Engels. Daar moet je niet Amerikaan voor zijn, gewoon in het Engels natuurlijk. Tussen Quinn Simmons en Brandon McNulty. De high five tussen de Mexicaan Del Toro en Mathieu van der Poel. En de vriendin van Brandon McNulty in tranen. Zij kan het absoluut niet geloven. Evenepoel eerste Belg geworden. Zie ik nu 12e op het scorebord in de uitslag. Maar Brandon McNulty. Ja, de mensen die die naam gespeeld hebben. Ik zeg het, hij stond wel in lijstjes met 1 ster. Omdat hij hier vorig jaar gewonnen heeft. En gewoon een sterke coureur is. Met een sterk elftal. Maar om dan zo weg te rijden van de rest. Ja, het wordt bijna volgend jaar. Brandon McNulty, wereldkampioen in Montreal. Krijgt nu de felicitaties van Matteo Jurgensen. Die echt wel een berenwerk verricht heeft in die achtervolging. En bedoel, bij het terughalen van de concurrenten. Echt wel in het counteren van die tegenaanvallen. Maar Brandon McNulty wint. Met op de achtergrond de hoogbouw, de torens en al die hoge gebouwen van Montreal. Prachtig beeld. Hij is wereldkampioen. En wat gaat Tadej Pogacar zeggen? Ja, Team Emirates heeft toch weer die wereldtitel. Behoudt die wereldtitel ook bij afwezigheid van de allergrootste Tadej. McNulty wint dus voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel.
0: Ja, wat een geweldig WK inderdaad. Dankjewel Christophe van der Goor. Je mag ook even gaan uitblazen.
2: Radio 1. Sportza.

0: Robin, over dopamine, dat is iets wat Brandon McNulty ook wel zal gevoeld hebben, neem ik aan. Christophe, ik wou naar jou komen, maar ik hoor je zeggen, daar is hij. Komt er een reactie aan van Brandon McNulty? Ja, inderdaad, ik zie hem nu ook met de tranen in de ogen. We gaan eens meeluisteren.
1: Honestly, I don't know. Really, this is... I don't know. I'm really at a loss. Like, I... Until the last 100 meters, I really didn't even believe it. I was so tired, but yeah, I don't know. Really, I don't know.
2: That must have been the longest laps, the longest straight of your life.
1: Yeah, for absolutely, like, the last climb of Mont Royal, I was doing, like, zone two. I was just dying, but I kept just pushing, and I don't know.
2: We saw you with the boys of Team USA, with Matteo, with Quinn. They are part of this success.
1: Yeah, I mean, yeah, we've said for weeks now that we have the super strong team and that it's possible. And yeah, I think we rode, I mean, crazy well. We marked everything, had guys ahead. And I mean, I'm seriously at a loss for words.
2: Honestly, this morning, did you believe that you would be world champion? You earned with a chance. You know the circuit pretty well. But honestly, did you think you would be world champion?
1: No, I mean, we talked about it. I made some jokes with my wife, but I mean, it's all in the end. I really didn't. I knew something could happen, but it would take a miracle. And I guess today miracles happened.
2: Well, enjoy that moment. Thank you very much, Brandon. Congrats.
1: Thank you.
0: Vandaag is een mirakel werkelijkheid geworden voor Brandon McNulty. Hij had vanmorgen totaal niet verwacht dat hij nu wereldkampioen zou kunnen zijn. Grapte er wel een beetje over met zijn vrouw. Maar ja, wereldkampioen worden, dat was het verste van zijn gedachten bijna. Hij kan het niet geloven. Zat er ook bij met een beetje tranen en vooral ook doodvermoeid. Dat was duidelijk. Hij zei het ook, hij ging echt wel dood in het slot en bleef dan toch maar pushen. En hij had het ook over zijn teammaat Jurgensen en Quinn, die er ook mee voorin waren. Het was zeker ook een sterke teamprestatie van Team USA. Christophe, dat moeten we zeker benadrukken. Hè? Een Amerikaanse wereldkampioen in Canada en een straffe ploegprestatie. Hè?
3: Helemaal, helemaal. Jawel, we hebben een geweldige Quinn Simmons gezien in het gezelschap van Mathieu van der Poel onder meer. En nadien wat Matteo Jurgensen in de laatste 40, 50 kilometer gedaan heeft. Controlerend, reagerend op andere aanvallen. Ja, indrukwekkend. Die hebben echt gereden als ploeg. En vooral Matteo Jurgensen, die geen deel uitmaakt van Team Emirates. Indrukwekkend. Jawel, een geweldige teamprestatie. En een opvolger op de erelijst van Lance Armstrong als laatste Amerikaanse wereldkampioen. Hè. Armstrong die won in 93 in Oslo. Een paar jaar later heeft hij dan teelbalkanker gekregen. Later ook bij Oprah Winfrey, die Armstrong gezegd dat hij zich al dopeerde op zijn 21ste. Dus is eigenlijk ook al toen op dat WK in Oslo 93 deed hij dat dan ook al, heeft hij gezegd bij Oprah Winfrey. Maar goed, those were the days in de jaren 90 met Armstrong natuurlijk. Maar deze, stel je voor, Steffi, volgend jaar in de Tour de wereldkampioen die 3 weken op kop rijdt voor Tadej Pogacar. Maar dat gaat het geval zijn. Hij is een meesterknecht van Tadej Pogacar en het is zijn eerste koers dit jaar die hij wint. Dus het is echt, vandaar ook die tranen. Dat ongeloof natuurlijk van een goed renner. Maar niet meteen een winnaarstype. Ja, Ronde van Polen gewonnen, vorig jaar Montreal. Maar dat was ook bij de gratie van meneer Pogacar. Die hem toen eigenlijk die overwinning cadeau gaf. Dus ja, het is toch wel meer dan een outsider die hier gewonnen heeft. Een grote verrassing voor Brandon McNulty en voor de wielerwereld. Overigens ook als jong kind, klein kind, hier in België al wat koersjes gereden. Bij de nieuwelingen onder meer. Maar zijn eigen weg helemaal uitgestippeld. En niet meteen bij de grote teams als ruwe diamant getekend. Maar de weg gekozen via kleinere ploegen. Nu dus wereldkampioen. Volgend jaar, ik ben zeer benieuwd in de Ronde van Frankrijk. Als wereldkampioen op kop rijden. Op de vlakkere stukken voor Pogacar. Ja, ideaal beeld is het niet. Maar het zal zo zijn, denk ik en vrees ik voor McNulty. Maar het zal hem worst wezen. Want hij mag zich een jaar wereldkampioen noemen in 2026. Afrondend. Een heel goed wereldkampioenschap geweest. Vooral in de tijdritten voor België. We hebben een bronzen medaille gepakt op de weg met Fleur Moors. Heel goed WK daar bij de belofte. Bij de meisjes, bij de belofte dames. Zo moet ik het zeggen. En bij de mannen vandaag zijn we toch onder de verwachtingen gebleven. Ik bedoel, als je met Remco Evenepoel, en iedereen mag een slechte dag hebben, zeker wel, maar los, alleen maar op basis van de feiten, beste coureur hebt ter wereld, na Pogacar, kijk naar die erelijst, dan is een 12e plaats niet goed genoeg voor België. En Wout van Aert enorm toegeleefd via die Vuelta naar dit wereldkampioenschap. Maar ik moet vaststellen, en dat is geen schande, ik moet vaststellen dat dit parcours eigenlijk te zwaar was voor hem. Goed, we nemen afscheid van Montréal. Mogen terugblikken op heel mooie kampioenschappen. Prima georganiseerd. Zeer vriendelijke mensen, moet ik zeggen. Ik denk dat de UCI tevreden zal zijn. Het zijn mooie wereldkampioenschappen geweest in een mooie omgeving. En afrondend de wereldtitel voor Brandon McNulty. Voor Michael Matthews. Straf, die Australiër. En Mathieu van der Poel. Wat een renner. Toch de beste misschien wel, samen met Pogacar van zijn generatie, staat toch maar mooi op dat podium als derde.
0: Dankjewel Christophe van der Goor. Goed thuis, zou ik zeggen. En doe de groeten aan die Deense commentator daar naast jou in het hokje. Okay.
3: Dat je ooit Deens hebt gestudeerd, wist ik eigenlijk niet, Steffi. Zo leer je collega's nog wel eens beter kennen. Dat is eigenlijk heel leuk om te doen. Ik zal
0: in een
3: hem de groeten doen.
0: Hoor.
3: Hoe doe ik dat in het Deens? Hoe zeg ik van dankjewel voor de compagnie, zeg maar?
0: Tak voor de. Dat zal het ongeveer zijn. Tak is
3: Tobias,
0: dankjewel.
3: Tobias, tak voor de. Tak voor de. I'm live now at Belgium Radio. Tak voor de.
4: Siltak.
3: Ook bedankt, denk ik, dat hij zegt. Hey, Steffi,
0: ja,
3: ook bedankt.
0: Ja, voilà.
4: It was a pleasure.
3: It was a pleasure. Thank you very much, Tobias. Voilà, dankjewel, Steffi.
0: Hebben we nog een beetje Deens bijgeleerd. Is het waard geweest. Dankjewel, Christophe.
5: Radio 1.
6: Sportza.
0: En Remco Evenepoel die werd dus 12e, inderdaad onder de verwachtingen toch wel gepresteerd. We hebben zijn reactie intussen klaarstaan bij Maarten.
7: Remco Evenepoel, Pasen valt doorgaans eind maart, begin april. Jij bent een paar keer verrezen vandaag. Wat is het verhaal van jouw wereldkampioenschap?
8: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt. Ja,
7: en dan zijn er heel veel ploegmakkers die we al hebben zien passeren hier, die op jou zijn blijven inpraten. Van pas op, het kan nog altijd veranderen het laatste uur. Wat in het verleden al vaak gebeurd is bij jou.
8: Ja, sowieso. Ik had ook, ik hoopte ook om er echt door te komen in de laatste twee uren. Maar het is niet echt een parcours als je iets minder bent dat je er snel kan doorkomen. Je bent heel snel terug aan de finish en de rondjes gaan heel snel voorbij. Dus het was echt... Echt afzien en bijten en af en toe nog eens iets proberen. Maar het was wel duidelijk dat het niet de dag was waarmee ik kon winnen vandaag.
7: En toch ben je ontelbare keren toch teruggekeerd en zelfs nog gaan aanvallen.
8: Inderdaad. Maar uiteindelijk was dat eerder om echt iets te proberen. En in de hoop dat ze er niet op zouden reageren. Ik had het gevoel dat die move in de voorlaatste ronde best een goede was. Maar dan reed Del Toro weer dicht. Dus dat is jammer. Maar... het was niet echt mijn beste dag.
7: Hoe vervelend is het dat het net vandaag is dat je niet je beste dag hebt?
8: Dat is heel vervelend, maar moesten we ze kunnen uitkiezen, dan zou het gemakkelijk zijn natuurlijk. Het is een parcours dat je niet op kan verstoppen, dus sterkste heeft gewonnen, dat was wel duidelijk.
7: Komt nog wat aan, hè? EK en Lombardije.
8: Inderdaad, komt nog veel aan en ik hoop dat het vanaf volgende week iets beter zal draaien.
7: Dankjewel, Remco.

Nathaniel Rateliff en de Night Sweats, liever. Mathieu van der Poel heeft net zijn bronzen medaille gekregen intussen in Montreal. Het zal zo dadelijk aan Michael Matthews worden om het zilver in ontvangst te nemen. En dan mag Brandon McNulty zo dadelijk op het hoogste schavotje plaatsnemen. Want hij dus, de nieuwe wereldkampioen, de Amerikaan. We gaan hier tot 10 uur nog door natuurlijk met Sporza. We hopen vooral nog een reactie van Wout van Aert voor u klaar te krijgen voor het nieuws van 10 uur. En we gaan er de Kreuners ook nog eens bij nemen. Zij heeft stijl.

De Kruiners en Brandon McNulty die staat intussen te blinken in zijn regenboogtrui in Montreal, met nog altijd de tranen in zijn ogen, terwijl het Amerikaanse volkslied daar weer klinkt. Hij heeft ook nog een uurwerk van de sponsor van het WK gekregen en hij kan het duidelijk nog altijd niet geloven. De Belgen, ja, die hebben in de wegrit van vandaag toch wel onder de verwachting gepresteerd, met als beste resultaat die 12e plek van Remco Evenepoel. En de andere kopman, Wout van Aert, kwam nog later over de streep, samen met Maxime van Gils. Hier is de reactie van Van Gils bij Renaat. En ik kan het duidelijk nog altijd niet geloven. De Belgen, ja, die hebben in de wegrit van vandaag toch wel onder de verwachting gepresteerd, met als beste resultaat die 12e plek van Remco Evenepoel. En de andere kopman, Wout van Aert, kwam nog later over de streep,

0: die mij dat op het einde verteld heeft.
1: McNulty, voor niemand een verrassende wereldkampioen, maar hij wint dan op een manier.
0: Ja, vorig jaar won hij hier ook. Hè. Het is een parcours dat hem goed ligt, denk ik. Ja, hij rijdt in de beste ploeg en op zich is het toch wel, wel een mooie wereldkampioen, denk ik. Hij is een fantastische coureur.
1: Is het moeilijker om een WK te betwisten zonder de oortjes?
0: Ja, er is weinig informatie. Iedereen is het een beetje overal, maar ook op het einde. Ja, op een gegeven moment rijden wij met Pedersen rond. En dan springt hij nog weg en dan denk je, nou, wat springt hij? En dan kijk je de beelden aan de finish en dan springt hij nog maar af voor de overwinning. Dus het was een heel rare koers vandaag.
1: Bizar, hè? En dat heeft dan vooral te maken met jullie gebrek aan informatie.
0: Well, ja, ik denk de Fransen begonnen er heel rap aan. Armin Rai was super, super sterk. En vanaf dan was het een super open koers. En ja, het was moeilijk om te weten wat er allemaal gebeurde. Maar dat is natuurlijk ook wel de charme van de wereldkampioenschap.
1: Dankjewel, Maxime.

0: met Brandon McNulty en met ontgoochelende Belgen toch wel. We gaan eens luisteren hoe Wout van Aert het WK beleefd heeft bij Renaat Schotten.
1: Wout van Aert, wat is jouw eerste conclusie na dit WK?
2: Ja, dat was super zwaar en voor mij te zwaar. Ik goede koers gereden, maar op 4-5 ronden aan het einde ging het licht eigenlijk al uit. Bal ervan, maar er zat niet meer in.
1: Jij nam wel het initiatief eigenlijk vanuit het peloton als een van de eerste. En nadien kon je ook nog op een bepaald moment toch iets betekenen voor Remco.
2: Ja, de Fransen maakten de koers heel zwaar. En wat ik wel een beetje verwacht had, ging dat voor mij niet makkelijk zijn om te volgen en zoiets te doen. Dus ik denk dat het goed was om mee te zijn. Mathieu die liet al zien dat hij echt super sterk was. Dus dat liep eigenlijk allemaal goed. Maar toen ik hem vooraan moest passen, was het meeste wat ik nog kon doen, was heel kort even Remco proberen korter in koers te brengen. Maar
1: Van der Poel pakt dan nog brons. Toen jullie gingen, was dat bijna synchroon? Was er een soort ongeschreven afspraak tussen jullie? Als de ene gaat, ga ik mee?
2: Nee, toch niet. Maar ja, iedereen kent zijn kwaliteiten. En ik kon heel goed zien dat hij... het was niet meeschuiven van Mathieu. Het was echt de koers zelf doen ontploffen. Dus leek supersterk. En was een goede man om proberen mee te zijn, uiteraard.
1: Toen jullie samen op kop reden, dacht je heel even... Ja, dit lijkt wel een WK-veldrijden.
2: Nee, niet aan gedacht. Dus... WK veldrijden zou mooi zijn, dat is na een uur tenminste gedaan.
1: Wat kan je zeggen over de nieuwe wereldkampioen Brandon McNulty?
2: Ja, dat is wel een mooie kampioen. Hè. Zeker als je ziet hoe hij de koers alleen voor wint. Enigste die een verschil weet te maken met de groep der favorieten blijkbaar. Dus misschien niet de meest verwachte naam, maar binnen het peloton wel iemand die niemand onderschat.
1: Bij twee ploegmaats gaf Remco Evenepoel, twee jongens die uit de wedstrijd gestapt zijn, dat hij niet goed zat. Kreeg jij dat ook mee?
2: Nee, dat was eigenlijk heel moeilijk. Ik had natuurlijk wel in de gaten dat Remco een van de laatste favorieten was die terug kwam aansluiten in vooraan. Dus dat was geen goed teken, denk ik. Maar je weet nooit met hem. Dus op het moment dat dat mijn koers er een beetje op zat, had ik er nog altijd goede ogen in.
1: Stond er nu iets van belangrijk tactisch inzicht op de bidonnen?
2: Ik heb geen één bidon gepakt waar de informatie op stond. Het was vooral ook voor de andere jongens om meer informatie te krijgen. Via de bord hadden we genoeg informatie. En vooral zoals Frankrijk koerste, was er ook weinig tactiek aan.
1: En nu vakantie bij jou? Het seizoen zit erop?
2: Ja, inderdaad.
1: Het veld, dat denk je nu nog niet aan natuurlijk, maar jij komt wel terug in de modder.
2: Zeker en vast, ja. Maar eerst even de fiets in een fietszak en die mag terug naar Europa.
1: Tipje van de sluier wat het veld betreft ergens in december?
2: Nog niet over nagedacht. Oprecht eerst een maandje vakantie en dan nieuwe plannen maken.
1: Geniet ervan. Dankjewel.
3: Radio 1.
4: Sportza.

All together now van The Farm. Wat een WK wielrennen op de weg hebben we gezien vandaag. Met heel veel verrassende wendingen. Loodzwaar ook. Een verrassende winnaar.

0: Hell van Dua Lipa. De laatste wat ons betreft voor vanavond. Zo dadelijk het nieuws op Radio 1 en daarna Belpop. Geniet ervan. Fijne avond.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar oud. Het slachtoffer is een jongeman van 23. Hij raakte lichtgewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. Voor de tweede nacht op rij slapen tientallen mensen op een centraal plein in Madrid om te protesteren tegen de hoge huurprijzen in Spanje. De manifestanten kregen vandaag bezoek van de bekende Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar. De toestand is ondraaglijk, zegt hij. Het is onaanvaardbaar voor de Spaanse samenleving om dit probleem nog één dag langer te verdragen.
4: Esto indica que la situación ya es insoportable. Es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema.
3: Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen, nadat die ruim 3 keer zo hoog was geworden. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Dinsdag zou de Spaanse regering een nieuw woningdecreet voorstellen, maar dat moet ook nog door het parlement geraken. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel werd 12e. Verslag van Christophe van der Goor.
5: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
3: Remco Evenepoel hoorde bij de topfavorieten, maar hij moet dus vrede nemen met de 12e plek. Het zat er vandaag niet in, zegt hij.
6: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
3: Het is bewolkt vanavond en vannacht met kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordwesten is er kans op buien. Het is wel zacht tot 23 graden. Dinsdag nog een zonnige en warme dag. Dan kan het tot 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De bilaterale gesprekken over de Vlaamse begroting zijn afgelopen. Minister-president Matthias Diependalle sprak afzonderlijk met coalitiepartners CD&V en Vooruit. De betrokkenen noemen die gesprekken constructief. Diependalle koppelt nu terug met zijn eigen partij, N-VA. Waarschijnlijk straks volgen opnieuw gesprekken met de andere ministers, maar het is nog niet duidelijk wanneer juist. In principe moet er tegen morgen een akkoord zijn, want dan moet Diependalle zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering zoekt naar meer dan 1,5 miljard euro besparingen. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar oud. Het slachtoffer is een jonge man van 23. Hij raakte licht gewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond omgeleid en geland in Lyon door een kleine brand aan boord. De powerbank van een passagier had vuur gevat. De bemanning heeft de batterij meteen opgeborgen in een beschermhoes die is ontworpen voor lithiumbatterijen. Voor de zekerheid is toch geland in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in een hotel. Vandaag zijn ze dan alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand moest een vlucht van KLM ook al rechtsomkeer maken, doordat een powerbank aan boord in brand was gevlogen. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was beste Belg op de 12e plek. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd in de finale gegrepen, maar kon toch naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
2: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
1: Wout van Aert trok eerst mee in de aanval met Van der Poel, maar speelde geen rol in de finale op het zwaar parcours.
3: Het was super zwaar en voor mij te zwaar. Ik goed koers gereden, maar op 4-5 ronden aan het einde ging het licht eigenlijk al uit. Bal ervan, maar er zat niet meer in.
1: Het is bewolkt vanavond en vannacht met kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordwesten is er kans op buien. Het is wel zacht, tot 23 graden. Dinsdag nog een zonnige en warme dag, dan kan het tot 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

Do you love me? Do you love me? Do you love me?

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Aan het station van Aarlen is vanmorgen het levenloze lichaam gevonden van een man, dat meldt het parket van Luxemburg. Het slachtoffer is een man van 39. Zijn lichaam is gevonden bij de overdekte parking van het station. Er zijn enkele arrestaties gebeurd, maar meer is voorlopig niet bekend. Het onderzoek loopt. Israël trekt de diplomatieke status in van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaan-oever. De Nederlandse diplomaten moeten hun Israëlische diplomatieke documenten binnen de 7 dagen inleveren. Daarna vervallen hun diplomatieke voorrechten en immuniteiten. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Sa'ar is dat besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel werd 12e. Verslag van Christophe van der Goor.
3: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
2: Brandon McNulty kon kort na de wedstrijd zelf nog moeilijk geloven dat hij wereldkampioen was geworden. Ik had nooit gedacht dat ik kon winnen, zei de Amerikaan, en maakte er nog grapjes over met mijn vrouw.
4: No, I mean, we talked about it. I made some jokes with my wife, but I mean, it's all in the end. I really didn't. I knew something could happen, but it would take a miracle, and I guess today miracles happened.
2: In de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. Nederland kon op de tweede speeldag wel winnen met 1-2 bij Servië. Het blijft minstens 12 graden vannacht en bewolkt. Plaatselijk is wat regen mogelijk. Daarna een zachte dag met afwisselend zon en wolken. Vooral in het noordwesten is er kans op buien. Dinsdag krijgen we nog een warme nazomerdag met zon en temperaturen tot 30 graden. Daarmee is 28 september begonnen. Nog een mooie nacht. Voor meer nieuws kan u terecht op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

ideaal. Grijze trui, rode sjaal, blauwe ogen, donker haar, groot, knap en 18 jaar. Peter vindt de meisjes dom, kijk niet naar ze om, want zo is Peter, lieve Peter. Peter, Peter, zie je niet dat ik ziek ben van verdriet?

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn allemaal weer samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Eerder op de avond sprak Vlaams minister-president Matthias Diependaele van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De onderhandelingen verliepen moeilijk tot nu toe, vertelt collega Sisse Michiels.
2: Echt onderhandeld is er vandaag nog niet eigenlijk. De regering heeft 2 keer heel kort samengezeten in de namiddag, maar zonder veel resultaat. De vergadering die hier nu zo'n 3 kwartier geleden begonnen is, is er dus eentje van alles of niks. Als de partijen er nu in slagen om een doorbraak te forceren, dan kan de regering de deadline nog halen. Om 2 uur in de namiddag, dan wordt Diependaele in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. En dan moet er dus een akkoord zijn over de begroting.
1: De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Het gaat om een minderjarige verdachte. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. Op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. De overwinning van McNulty was een verrassing, ook voor hemzelf.
3: No, I mean, we talked about it. I made some jokes with my wife, but I mean, it's all in the end. I really didn't. I knew something could happen, but it would take a miracle, and I guess today miracles happened.
1: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland de wedstrijd tegen Griekenland verrassend verloren met 0-1. Het was de tweede wedstrijd van Jurgen Klopp, de nieuwe Duitse bondscoach. Eerder speelde Duitsland nog gelijk tegen Nederland. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.

Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn allemaal weer samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Eerder op de avond, de voorbije avond dus, sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De voorbije dag liepen de onderhandelingen vrij moeilijk, vertelt collega Sisse Michiels.
3: Echt onderhandeld is er vandaag nog niet eigenlijk. De regering heeft 2 keer heel kort samengezeten in de namiddag, maar zonder veel resultaat. De vergadering die hier nu zo'n 3 kwartier geleden begonnen is, is er dus eentje van alles of niks. Als de partijen er nu in slagen om een doorbraak te forceren, dan kan de regering de deadline nog halen. Om 2:00 in de namiddag, dan wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. En dan moet er dus een akkoord zijn over de begroting.
2: De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchter in Limburg. Het gaat om een minderjarige verdachte. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Belt. Ook in Limburg is dat. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev